Ik lees de tekens op je armen, ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen. Ik stel het al lang niet meer in vraag.
1: Radio 1.

0: opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs. Maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest wordt ook gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. Nog in Frankrijk in het zuiden wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder ook al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
1: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. En de Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden, onder meer door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
3: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for...

0: for dinner, being late for very important meetings. It's ridiculous. We have the vote in the House now. We'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in the House. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
1: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat onder meer in het verkeer zou leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook dichter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de zaak opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
1: In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs. Maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest zou door de overheid, ook volgens de overheid liever, ook worden gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week nog 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
3: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House, now we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
2: De senator vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends. En dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer.

0: Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook beter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek. En daarom moet de verkrachting opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
1: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. En gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KNMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen, maar de gesprekken verlopen moeizaam. Kort voor middernacht was de vergadering afgelopen en er is beslist om in de loop van vandaag voor te werken. Morgen wordt minister-president Boris Dilias verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt vandaag voort onderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen. En het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog en dus zijn die raffinaderijen een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
1: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarvoor is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot is dat van de president dus. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media.

0: media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het dan in de winter te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er toch een standaard tijd moet komen, dan zeggen zij dat het beter is om een permanente wintertijd in te voeren, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Sport in de Nations League. Voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in en tegen Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In de andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk nog grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag wordt het frisser met meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Zowel de federale als de Brusselse regering onderhandelen vandaag verder over hun begroting. In Brussel wil minister-president Boris Dilies het tekort tegen eind volgend jaar terugdringen tot 719 miljoen euro. Federaal zoekt premier Bart De Wever naar 10 miljard euro aan besparingen en of nieuwe inkomsten. Op tafel liggen onder meer een hogere BTW en besparingen in de gezondheidszorg. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen blijven bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev, dat heeft president Zelensky gezegd. Rusland voerde de afgelopen weken verschillende aanvallen uit op de hoofdstad en waarschuwde voor nieuwe bombardementen. Volgens Zelensky financiert Russische olie de oorlog en daardoor zijn de raffinaderijen volgens hem een legitiem doelwit. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een voorstel om de zomer- en wintertijd af te schaffen. President Trump wil permanent de zomertijd invoeren. Hoewel het voorstel al is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, wordt het in de Senaat tegengehouden door Republikein-senator Tom Cotton. Trump reageerde boos en deelde het gsm-nummer van zijn partijgenoot op sociale media met de oproep om hem onder druk te zetten. Na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en ook tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Zowel de federale als de Brusselse regering zitten vandaag opnieuw samen over de begroting. Brussels minister-president Boris Dillies wil het begrotingstekort van zijn gewest tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Op federaal niveau probeert premier De Wever dan weer 10 miljard minder uitgaven en of nieuwe inkomsten te vinden. Op tafel liggen onder meer een btw-verhoging voor bepaalde producten en diensten en ook besparingen in de gezondheidszorg. In de loop van de dag wordt er dus verder onderhandeld door de minister, zowel federaal als in Brussel. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opnieuw opgeroepen om de stad te verlaten en dat als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog tegen ons land en dus zijn de raffinaderijen een legitiem doelwit, al dus president Zelensky. In de Verenigde Staten heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijke fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de verkrachting opnieuw worden onderzocht. De rector van de universiteit noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie.
3: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
2: Nog in de VS, in de staat Baltimore, is een meisje van, of in de stad Baltimore is dat, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, zegt de politie.
4: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards, and of course they both opened fire on each other, and in the crossfire, a 12-year-old little girl who was probably down there watching football was shot and killed.
2: Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft de afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. En daarbij is een raffinaderij van het staatsoliebedrijf geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. En dat is meteen de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In een andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Nadat het ochtendgrijs verdwenen is, wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Jan van Delm.
5: Goedemorgen, het wordt weer een stralende nazomerdag. En wij willen die heel graag op gepaste wijze beginnen. Met de Steve Miller Band bijvoorbeeld.

0: Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band om deze ochtend te beginnen. In Bosnië en Herzegovina trekken ze vandaag naar de stembus. Maar die verkiezingen beloven heel complex te worden. Want sinds de bloedige burgeroorlog 30 jaar geleden heeft het land een ingewikkeld politiek systeem. En dus kiezen de Bosniërs vandaag maar liefst 3 verschillende presidenten. Goedemorgen, Marjolein Koster.
1: Goedemorgen.
0: Je bent correspondent in Bosnië en je hebt ook een boek geschreven over de situatie daar, Gevangen in Vrede. Ja, hoe komt het eigenlijk dat Bosnië 3 verschillende presidenten heeft?
1: Ja, dat heeft alles te maken met die recente geschiedenis, die oorlog en genocide in de jaren 90. En om een einde aan die oorlog te maken, werd er een vredesverdrag opgesteld. En in dat vredesverdrag is heel erg rekening gehouden eigenlijk met de 3 grootste bevolkingsgroepen in het land. Bosniakken, Bosnische Serven en Bosnische Kroaten. En om ervoor te zorgen eigenlijk dat al die 3 groepen vertegenwoordigd zouden zijn, is dus in dat vredesverdrag vastgelegd dat er onder andere 3 presidenten zijn, maar ook dat op eigenlijk heel veel lagen van die politiek, dus in de parlementen,

0: dat er allerlei quota zijn waarin die drie groepen vertegenwoordigd zijn.
1: Ja, alles samen komen er 75 politieke partijen op. Zijn die dan gelinkt aan één etnische groep? Of zijn er ook partijen die daarboven staan, die nationaal opkomen?
0: Ja, het overgrote deel van die partijen, en in ieder geval degene die het politieke landschap domineren en die dus ook vooral in de campagnes te zien zijn, dat zijn wel politieke partijen die voor één van die drie etnische groepen opkomen. En er zijn ook zeker wel groepen die, nou, zeggen wij vertegenwoordigen alle Bosniërs, wij zijn voor een verenigd Bosnië. En die wil ik ook niet onderschatten. Er zijn er wel een aantal, waaronder de SDP, Sociaal Democraten, Naša Stranka, een meer progressief liberale partij, die echt wel over die etnische grenzen heen kijken en die ook bijvoorbeeld hier in de hoofdstad Sarajevo afgelopen jaar in de coalitie gezeten hebben. Dus ze zijn er wel, maar het lukt ze nog niet heel erg om ook een verschil te maken, ja, op dat niveau van die etnische verdeling.
1: En dat betekent dus dat het beleid helemaal versnipperd is, of niet?
0: Nou, ik weet niet of versnipperd het juiste woord is, of dat het vooral erop neerkomt dat die verschillende politieke partijen elkaar gewoon continu blokkeren. Door dit systeem, door dat vredesverdrag wat in 1995 is gekomen, is er dus ook een heel complex systeem gekomen. Wat ook wel een beetje op België lijkt, moet ik zeggen.
1: Ja, het is er ook zeer complex, dat is waar.
0: Ja, precies. Maar ja, waarbij dus bijvoorbeeld ook zoiets als onderwijs of belastingen of cultuur, dat allemaal op kantonaal niveau geregeld is. Dus je hebt ook heel veel verschillende lagen van de overheid die met elkaar moeten samenwerken. Natuurlijk allerlei politieke visies. Maar daarbovenop komt dan ook nog die verschillende etniciteiten.
1: Ja.
0: En waardoor mensen, politieke partijen, elkaar ook gewoon soms blokkeren alleen maar om het feit, jij bent van de ander en dus wil ik niet dit beleid uitvoeren. Dus het is meer dat het de vooruitgang van het land gewoon heel erg belemmerd.
1: Ja, dat is dan jammer. En de vraag is natuurlijk, gaat dat ooit kunnen veranderen zonder een nieuw etnisch conflict te veroorzaken?
0: Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag. Als het over Bosnië gaat, gaat het inderdaad heel vaak over, komt er weer een nieuw conflict? Nou, in de nabije toekomst denk ik zeker niet dat dat het geval is. Niemand heeft daar zin in. Dat is op zich geen argument, maar je merkt ook echt dat niet zozeer leeft. Maar ja, het gaat wel echt heel erg lastig worden om dat systeem te herzien. Omdat dus eigenlijk in het systeem is ingebakken. Ja, om dat systeem te herzien moeten die drie groepen het dus met elkaar eens worden. En ook dat zie ik op de korte termijn niet echt gebeuren. Nu is het wel zo bijvoorbeeld dat Bosnië en Herzegovina ook graag lid wil worden van de Europese Unie.
1: Ja.
0: En eigenlijk in dat proces is er hoop dat ze uiteindelijk wel wijzigingen in die grondwet zullen doorvoeren. En daar zullen absoluut nog allerlei garanties in gebakken zijn dat die drie groepen vertegenwoordigd zijn. Maar ja, er is wel de hoop dat komende jaren in dat proces met de EU-toetreding, dat daar misschien wel iets aan veranderd zal worden. Misschien zelfs wel gedwongen of opgelegd van buitenaf.
1: Ja, dat zal dan van de Europese Unie inderdaad moeten komen. En dan zullen er misschien ook wel een aantal hindernissen moeten worden opgeruimd. Want op dit ogenblik in de Servische entiteit van Bosnië-Herzegovina is de partij van de pro-Russische Milorad Dodik al jaren aan de macht. En vorig jaar werd diezelfde Dodik uit zijn functie gezet omdat hij het vredesverdrag had geschonden door de rechten van minderheden te beperken. Maar toch komt hij nu gewoon weer op bij die verkiezingen.
0: Zeker, zijn hoofd staat ook heel groot op alle billboards hier langs de weg. En mensen zeggen ook wel van ja, hij is officieel uit zijn politieke functie gezet, maar eigenlijk heeft hij nog steeds alle macht daar en misschien zelfs wel meer macht, omdat hij nu ook geen verantwoording hoeft af te leggen voor wat hij doet. Dat kan problematisch zijn, omdat Dodik is wel iemand die pleit voor afscheiding van dit deel van Bosnië. Nou, dat zou een heel grote schending zijn van dat vredesverdrag. Maar misschien nog wel, deze verkiezingen, bijna niemand heeft hoop dat er echt iets verandert, dat er grote verschuivingen zijn. Maar het zou wel kunnen dat Dodik, zijn partij, moet ik zeggen, want hij zelf is dus inderdaad niet meer aan de macht, dat zijn partij het niet zal lukken om een meerderheid te krijgen in het parlement van Republika Srpska. En dat zou wel eens ervoor kunnen zorgen dat in ieder geval dat machtsblok doorbroken wordt. En wie weet dat in ieder geval weer, iets van samenwerking op gang kan brengen in het land.
1: Dat zou dan bijzonder mooi zijn. Maar het is dus afwachten wat die verkiezingen zullen brengen vandaag in Bosnië en Herzegovina. Marjolein Koster vanuit Sarajevo, heel erg bedankt voor dit gesprek. Heel erg bedankt. Tot ziens.
0: Graag gedaan.

0: Einstein Brain van Admiral Freebie.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Bent u een dierenliefhebber, dan weet u ongetwijfeld dat het vandaag Werelddierendag is. En die datum is niet toevallig gekozen, want die valt bijna samen met de sterfdag van Franciscus van Assisi, de patroonheilige van de dieren. Die man is precies 800 jaar geleden gestorven en dan begrijpt u meteen waarom we even over hem willen praten. Goedemorgen, Kevin Apsilis.
3: Goedemorgen.
0: U bent professor literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. U hebt samen met een heleboel collega's ook een boek geschreven over de aanwezigheid van Franciscus in de Nederlandstalige literatuur. Meneer Armo, zo heet dat boek. Dat is een titel die u geleend hebt bij Felix Timmermans en die Franciscus meteen typeert, nochtans was hij een rijke luiszoon, hè?
3: Dat klopt. Franciscus zelf groeide op in Assisi, late 12e, vroege 13e eeuw, als de zoon van een heel rijke stoffenhandelaar.
0: En wanneer heeft hij dan voor die armoe gekozen? Want hij heeft er echt voor gekozen.
3: Ja, hij heeft daar echt voor gekozen. Dat ging geleidelijk aan. Zijn vader droomde natuurlijk dat hij hem zou opvolgen in de zaak. En hij leidde het liederlijke leven van een jongeman met veel geld, feestjes, muziek. Maar als adolescent geraakte hij toch op een ander pad. En op een dag, dwaaltocht door het achterland van Assisi, komt hij in een vervallen kapelletje terecht en daar spreekt een kruisbeeld hem aan met de missie of de oproep: Franciscus, herstel mijn kerk. En dat is eigenlijk het begin van zijn officiële roeping. Hij zal dan de armoede kiezen als leidend ideaal en eigenlijk geleidelijk aan met zijn orde beginnen en volgelingen verzamelen in Assisi en later ver daarbuiten.
0: Ja, en dat is echt wel een succes geworden, want hij sprak volgens de overlevering met de dieren. Hij heeft er ook nog voor gepreekt. Zo iemand zou nu misschien gek worden verklaard. Maar hij had integendeel inderdaad veel volgelingen, hè?
3: Ja, hij was een ongelooflijk charismatisch iemand die ook heel mooi kan zingen, heel begiftigd kon spreken. En zijn liefde van het kleinste insect tot de grootste boom kon uitdragen. Hij had grote weerklank, vooral bij die opkomende stedelijke elites, waar natuurlijk nog meer jongeren in relatieve materiële welvaart opgroeiden. En zijn voorbeeld werd een stichtend voorbeeld. Hij kreeg heel veel navolging, al tijdens zijn leven.
0: Tijdens zijn leven en kort na zijn dood werd hij zelfs al heilig verklaard.
3: 2 jaar na zijn dood, inderdaad. En dat is ongelooflijk snel, ongezien snel voor die tijd. Dat had te maken met zijn grote charisma, maar ook met het eventuele hervormende effect dat uitging van zijn leer en zijn gedrag. En de kerk wilde hem heel snel inkapselen in het katholieke machtsapparaat en zorgen dat daar niet een soort van concurrentie uit voortkwam.
0: Hij werd een beetje gerecupereerd, zeg maar.
3: Ja.
0: Ja, ja, de gedachten van Franciscus die raakten ook snel verspreid in de Nederlanden. Hoe kwam dat?
3: Wel, omdat ook hier in Vlaanderen natuurlijk er een stedelijke elite aan het groeien was, vergelijkbaar met die cultuur in Midden-Italië van de 13e eeuw. En al tijdens zijn leven komen hier de eerste Franciscanen, eigenlijk minder broeders. Die Franciscanen komen hier aan in Vlaanderen, Brabant en Limburg en stichten daar succesvolle kloosters.
0: En zijn teksten zijn dan ook vrij snel vertaald in het Nederlands.
3: Heel snel. Van Maarland, Jacob van Maarland, de vader van de Nederlandse letterkunde, is de eerste die zijn levensverhaal in het Nederlands, in berijmde verzen, gaat uitdragen. Hij doet dat in opdracht van een klooster in Utrecht. Maar je ziet in die tekst dat van Maarland heel sterk ongeveinsde en grote bewondering heeft voor dat armoede-ideaal van Franciscus.
0: Ja, het was in opdracht van Utrecht, maar in de zuidelijke Nederlanden was Franciscus wel populairder dan in het noorden. Hoe kwam dat?
3: Ja, dat heeft te maken met voornamelijk met de periode van de reformatie, de opkomst van het protestantisme. Een belangrijke kritiek van dat protestantisme was dat de kerk, de katholieke kerk, veel te veel met die heiligen bezig was. En als dan het noorden zich afscheurt van de zuidelijke Nederlanden, late 16e eeuw, dan krijgt die reputatie van Franciscus in het protestantse noorden natuurlijk een knauw, terwijl hij in Vlaanderen, het contemporaine Vlaanderen bedoel ik dan, is in onze regio een heel belangrijke heilige blijft die een belangrijke rol speelt in de periode van de barok.
0: Ja, hij is heel populair gebleven, nog de eeuwen nadien. We maken nu een sprong naar de 19e eeuw, naar Guido Gezelle, die het Zonnelied ook heeft vertaald van Franciscus van Assisi en dat daardoor ook heel populair is geworden, bij brede lagen van de bevolking.
3: Zeker zo, dat lied was al wel populair ook, zelfs in zijn oorspronkelijke Italiaanse versie, want dat is een lied dat door Franciscus zelf gecomponeerd is geweest en geschreven. Gezelle vertaalde het. Anderen ook trouwens, Wismoens, Cyril Verschaven, Anton van Wilderode. Het is een hele lange reeks van vertalingen van dat Zonnelied, heeft heel veel inspiratie tot een inspiratie geleid. Ja.
0: Ja, dat was dan in Vlaanderen. In Frankrijk verschijnt er dan eind 19e eeuw een kritische biografie. En dat verandert het beeld ook een beetje, hè, van Franciscus.
3: Ja, dat is echt een breekpunt. Dat is super interessant. Je ziet dat die eerste moderne wetenschappelijke biografie van Franciscus een heel ander beeld van Franciscus gaat uitdragen. Zijn rebelse potentieel wordt voor het eerst volop ontgonnen. En de potentiële kritiek die hij had op de katholieke kerk wordt hier sterk in uitgespeeld. Dat is ook de reden waarom die biografie direct op de index wordt geplaatst. Dus in de katholieke milieus valt dat slecht. Maar ja, daarbuiten,
0: het waren altijd verboden boeken, hè, die
3: het was
0: index.
3: Dat waren de verboden boeken, correct. Dus dat boek mocht dan niet worden gelezen, of slechts met grote uitzondering in katholieke milieus. Maar daarbuiten ging dat beeld van Franciscus, dat sloeg aan. Franciscus de rebel bij de protestanten dan opnieuw, waar hij wordt herontdekt, bij de anglikanen, maar zelfs bij niet-gelovigen, bij kunstenaars en dan later bij pacifisten, bij ecologisten. Iedereen ontdekt dan eigenlijk zijn eigen Franciscus los van de katholieke traditie.
0: Ja, en iedereen probeert hem voor zijn kar te spannen. Dat leidt tot soms merkwaardige fans. Denk maar aan de Italiaanse dictator Mussolini en ook de Vlaamse collaborateurs, je had het er juist over, Wies Moens. Ja, die waren ook aangetrokken door die figuur.
3: Ja, klopt. Ja, die fascinatie voor Mussolini heeft natuurlijk te maken met het feit dat Franciscus allereerst een Italiaan was en dat die Italiaanse nationale identiteit kan verstevigen vanuit de visie van Mussolini. Maar ook ziet hij in Franciscus iemand die offervaardigheid, standvastigheid, soberheid en zo predikt. Dus hij selecteert een aantal idealen die wel in zijn fascistische retoriek passen. En dan laat de rest weg dat een dierenvriend was, dat hij een pacifist was, dat hij eigenlijk was voor culturele en religieuze verdraagzaamheid. Dat kan hij dan vrolijk negeren.
0: Ja, dat gebeurde wel eens vaker met Franciscus. U zei het al, iedereen kiest er een beetje uit wat hem of haar het meest aanstaat in Franciscus. Hij was natuurlijk ook iemand die koos voor die armoede. Hij was dus een ontspuller, een consuminderaar, zoals dat tegenwoordig heet. En het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij ook wel wat fans had bij de groene beweging.
3: Klopt, helemaal. Bij de Vlaamse beweging, bij de groene beweging, bij de sociale beweging. Iedereen had zijn eigen Franciscus. Dat is uniek voor een heilige. Hij is de enige heilige die op die manier is gaan resoneren buiten de strikt katholieke, devote traditie om. En dat heeft te maken met die elementen in zijn verhaal die vandaag nog heel herkenbaar zijn. Dat kiezen voor armoede, voor het doen met minder. De breuk met zijn materialistische, tussen aanhalingstekens, kapitalistische vader. Dat zijn natuurlijk verhaalelementen die in de 21ste eeuw tot op de dag van vandaag nog altijd heel erg resoneren met een mogelijk alternatief pad dat we zouden kunnen bewandelen weg van de mainstream materialistische cultuur.
0: Ja, maar toch ook binnen de katholieke kerk heeft ook te maken met paus Franciscus natuurlijk, die ook zijn naam heeft gekozen en een Franciscaner was.
3: Juist, en die zijn de belangrijkste 21ste eeuwse encycliek, Laudato Si, noemde naar het Franciscaanse gedachtegoed. Dat is een citaat uit dat mooie zonnelied van Franciscus. Dus het is zeker niet dat de katholieke kerk hem heeft losgelaten. Je hebt een katholieke Franciscus en daarnaast heb je een Franciscus met allerlei andere hoedjes en petjes op.
0: Ja, en allerlei andere hoedjes en petjes, dat mogen we wel zeggen, met de speciale vondst op het eind van jullie boek. Want jullie hebben een manuscript ontdekt van Louis-Paul Boon over Franciscus. Ja, dat is op zijn zachtst gezegd toch wel een bijzondere combinatie.
3: Dat is een bijzondere combinatie, want Boon staat natuurlijk eerder bekend als een papenvreter, als een vicentist, als iemand die niet op goede voet stond met die katholieke kerk. Maar zo zie je dus maar dat die Franciscus ook in dat soort van kringen tot de verbeelding bleef spreken. Het was een leuke vondst inderdaad in de context van het boek gedaan. Het is fragment, het openingsfragment van een nooit afgewerkte roman getiteld Broeder Franciscus, die heel sterk de sfeer van de flower power en de hippiecultuur uitademt en wellicht door Boon geschreven is laat jaren 60, begin jaren 70. Je kunt de tekst integraal in ons boek Meneer Armoe lezen. Het wordt ook vakkundig ingeleid door Boon-expert Chris Humbeek, dus dat zit er ook nog eens in.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Kevin Absil, is jullie boek Meneer Armoe, Sint Franciscus in de Lage Landen van Maarland tot Heden is uitgegeven bij Otheo Books en wordt vanmiddag om 3:00 officieel voorgesteld in Sint-Truiden in het Mindere Museum. Nog een fijne zondag.
3: Dankjewel. C'est lourd.

0: That's gonna be the energy.
1: And then... Rosalia, mio Cristo piange diamanti, mijn Christus huil diamanten. Geschreven vanuit het standpunt van de heilige Clara, een van de eerste volgelingen van Franciscus. Of hoe de bewondering voor en de inspiratie door Franciscus 8 eeuwen overspant.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
11: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
12: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
1: 8:01. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Zowel de federale als de Brusselse regering onderhandelen vandaag verder over hun begroting. In Brussel wil minister-president Boris Dilias het tekort tegen eind volgend jaar terugdringen tot €719 miljoen. Federaal zoekt premier De Wever €10 miljard aan besparingen en nieuwe inkomsten. Op tafel liggen onder meer een hogere BTW en besparingen in de gezondheidszorg. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky aangekondigd. Rusland voerde de voorbije weken verschillende aanvallen uit op de hoofdstad en waarschuwde voor nieuwe bombardementen. Volgens Zelensky financiert Russische olie de oorlog, waardoor de raffinaderijen een doelwit zijn. En in de Verenigde Staten is ophef ontstaan over een voorstel om de zomer- en wintertijd af te schaffen. President Trump wil permanent de zomertijd invoeren. Het voorstel is al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, maar het wordt in de Senaat geblokkeerd door Republikein senator Tom Cotton. Trump reageert boos en deelt het gsm-nummer van zijn partijgenoot op sociale media met de oproep om hem onder druk te zetten. Het weer, eerst nog wat ochtendgrijs, daarna wordt het zonnig met na de middag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag mogelijk een

0: grijze start. Nadien rustig en zonnig met wat hoge wolken en tot 22 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Jan van Delm.

0: een best friend van Kids with Buns.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS ligt intussen al een week achter ons. Maar zijn waarschuwing die blijft wel nazinderen. Let op voor de val van Thucydides. Een boeiend onderwerp voor de jongste blik van Björn. Goedemorgen, Björn Soenes.
3: Goedemorgen, Jan van Daan.
0: Wat bedoelt de Chinese president daar nu eigenlijk mee?
3: Het is een man die zijn klassiekers kent, die zijn geschiedenis leest. En dat is heel verstandig om altijd het grotere plaatje te begrijpen. En Thucydides was een generaal, maar ook een geschiedschrijver van de Peloponnesische oorlogen, dus dan gaan we even 2500 jaar terug in de tijd. En die val van Thucydides, dat is de val die beschreven wordt door die man tussen opkomende en tanende machten. Dus als de ene zich bedreigd voelt, een opkomende macht bijvoorbeeld verlangt erkenning, en een gevestigde macht die vreest verlies. En als die twee met elkaar in aanvaring komen, dat zie je vaak in de geschiedenis, ja, dan komt er wrijving, conflict en mogelijk zelfs oorlog van. Dat is die valstrik.
0: En in de tijd van Thucydides ging dat over Sparta, de bestaande macht, en Athene, de opkomende macht. Een Amerikaanse auteur heeft dat nu overgeplant naar vandaag. En waar komt die dan uit?
3: Dat klopt, dat is Graham Allison. Die heeft een boek geschreven, Destined for War. Op naar oorlog, de weg naar oorlog. In het geval Sparta, Athene, oorlog, einde Griekse cultuur. En dat is falikant geweest. Is dat nogal voorgekomen en komt het vandaag voor? En dan kijkt hij naar de parallellen tussen China, de opkomende wereldmacht, en Amerika, de macht die min of meer in verval lijkt.
0: Ja, China is in één generatie inderdaad uitgegroeid van een ontwikkelingsland tot een technologische grootmacht. Maar daarom is het toch nog geen militaire of politieke bedreiging, of wel?
3: Nee, maar als een macht opkomt, dan begint die meer van het terrein op te eisen. Als je eerst een ontwikkelingsland bent, dan ben je eerst geaxeerd, eerst gefocust op ontwikkeling, op economische groei. En die economische groei, dat brengt meestal een soort vernieuwing met zich. En vernieuwing brengt een nieuwe klasse met zich. Een klasse die meer eergevoel heeft en die zijn plaats, zijn plek onder de zon opeist in de wereld. En dus ook zegt, ja, maar wij hebben hier ook zeeën. En de Amerikanen hebben die beheerst. Het wordt tijd dat wij daar ook onze positie innemen. Taiwan, dat wordt zomaar in het westerse kamp ondergebracht, terwijl het is een deel van China. Dus al die dingen, de perceptie verandert, Jan. Dus de realiteit verandert een beetje, maar de perceptie, het gedacht, wat er in het hoofd leeft, verandert ook. Dus China eist meer en meer zijn plek op, niet alleen economisch, maar ook militair, politiek in de wereld. En dat creëert wrijving, frictie. Ja. Dat is zoals een aardbeving die ontstaat. De tektonische platen die tegen elkaar gaan wrijven. Dat is het gevaar. Dat is die val van Thucydides. Namelijk het gevaar dat er oorlog uitbreekt door misverstanden en foute percepties over elkaar.
0: Ja, dat is de perceptie in China die daar zou kunnen ontstaan. Welk misverstand zou er dan in de Verenigde Staten kunnen ontstaan?
3: Wel, soms zijn het misverstanden die feiten zijn ook. Ik herinner mij bijvoorbeeld begin 2024, ik was nog correspondent in de VS, waren er plots luchtballonnen in het Amerikaanse luchtruim. En dan werd gezegd, wat doen die Chinezen hier met luchtballonnen? Eén, dat is een beetje ouderwets als manier van spionage, maar wat is dit? Dus de perceptie daarvan was heel belangrijk. Dat moest dan uit de lucht worden geschoten. Dat creëerde een enorme polarisatie in de VS. En dan zie je dat die luchtballon eigenlijk model staat voor die mogelijke val van Thucydides. Van, wat bedoelen ze met die luchtballon? En de volgende keer is het een vliegtuig dat langscheert. Willen ze ons luchtruim binnendringen? Willen ze tonen dat zij de baas zijn? Dat zijn de gevaarlijke punten die beschreven worden in die val van Thucydides. Natuurlijk, in die tijd, de Griekse tijd, waren er geen sociale media, was er minder verwarring, maar er was ook minder communicatie to court. Ja. Nu kun je communiceren met elkaar, kun je overleg plegen, kun je een telefoontje doen en zeggen, hey, wat is er aan de hand?
0: Dat ging inderdaad op dat ogenblik niet. En Athene en Sparta waren op dat ogenblik ook gescheiden werelden. Hè? Dat is nu toch wel anders. Hè? Tussen de VS en China bestaan er allerlei relaties.
3: Absoluut, en daar moeten we eigenlijk een beetje blij om zijn, dat er een soort wederzijdse afhankelijkheid is. China is niet alleen meer de wereldproducent van FC Brol, zoals ik het zou noemen. De goedkope spullen die we allemaal hebben uitbesteed vanaf de jaren 90. We dachten, dat is veel goedkoper, dat hoeven wij niet meer te maken. De pandemie heeft ons bewust gemaakt van het feit dat we te afhankelijk zijn geworden. Maar die afhankelijkheid heeft zich ontwikkeld tot vernieuwing, innovatie. Hè. Wereldleider in staalproductie, wereldleider in zonnepanelenproductie, wereldleider in het verwerken van kritische metalen tot batterijen, nieuwe soorten batterijen. Dus Amerika is afhankelijk daarvan, heeft die grondstoffen, die kritische mineralen nodig. Aan de andere kant, China heeft ook Amerika nodig, want ze hebben een afzetmarkt nodig. Ja. Dat zijn 340 miljoen rijke, min of meer rijke consumenten. Dus zolang dat die relatie bestaat, zitten we niet helemaal veilig, maar is een kans op oorlog zeer absurd en zeer onwaarschijnlijk.
0: Ja, maar met Donald Trump weet je natuurlijk nooit altijd met twee woorden spreken. Dat nu klopt. Björn, wij zijn in de geest van Thukydides ook een gevestigde, misschien zelfs al voorbijgestreefde macht. Ja. Wat betekent dit alles nu voor Europa?
3: Wel, ik zou een citaat willen geven van Maarten van Rossum. Dat is een Amerika-man, al een beetje op leeftijd, 83 in Nederland. Ook een beetje figuur die altijd stevige uitspraken doet. Professor geweest aan de Universiteit van Utrecht. Hij zei, Europa is lang niet zo'n treurige vertoning als wij altijd denken. Het continent dat vroeger groots was en nu vergane glorie, dat is onzin. De Europese Unie is een wonder. Dus natuurlijk is het aan het veranderen, maar Europa is zeker niet het kneusje. Dat is ook een enorme consumentenmarkt, ook tegenover China, ook tegenover de VS. 500 miljoen consumenten. Alleen zitten we hier met een probleem van, en dat is op vele plaatsen in de wereld zo, van ontvolking, dat er geen kinderen meer geboren worden. Dus op dat vlak is dat geen aanstuurder meer van economische groei. Dus alles is aan het schuiven. En je ziet ook een ander continent.

0: continent komen, Afrika, ja. Hè, dat een jonge bevolking heeft. Dat creëert ook wrijving, omdat die jonge mensen aan bod moeten komen, werk moeten krijgen. Dus dat verandert ook de verhouding tussen Afrika en Europa, Afrika en China, Afrika en de VS. Dus op dat vlak, geschiedenis staat nooit stil. Dat beweegt altijd. En als we zouden denken dat het stilstaat, think again.
1: Think again, daar zal jij wel mee voor zorgen. Dankjewel Björn Soenes. Jouw blik van Björn is naar goede gewoonte helemaal na te lezen op vrtnieuws.be. Graag tot de volgende.
0: Tot genoegen.

0: galaxy. Doom, doo-doom. Veel te ver van huis. Doom, doo-doom. Huilend in een taxi. Doom, doo-doom.
1: Huilend in een taxi van het algoritme. 50 jaar geleden brak er een opstand uit in de gevangenis van Leuven Centraal. Een hele zomer lang weigerden de gedetineerden alle werk en gingen ze zelfs in hongerstaking. Hun eisen waren helder: betere leefomstandigheden en meer duidelijkheid over hun vrijlating. Goedemorgen, Geert-Jan Zuidvecht.
2: Goedemorgen.
1: U hebt een boek geschreven over die opstand, daarover zo dadelijk meer. Maar u hebt wel meer pijlen op uw boog, want u werkt als almoezenier in de centrale gevangenis van Leuven. En u bent ook nog eens gastprofessor aan de KU Leuven. Ja, wat doseert u precies en waar doet u dat?
2: Ik doseer van alles, maar een van de dingen die we doseren samen met een collega is een vak, gevangenisstraf als doorleefde realiteit noemt dat. Een ingewikkelde titel voor een vak in de gevangenis van Hasselt. Waarbij studenten rechtencriminologie en theologie samen met gedetineerden lesvolgen, eigenlijk een semester lang over straf. Dat gaat door in de gevangenis van Hasselt, in de bezoekzaal.
1: Ja. En samen met de gedetineerden, ja, zijn er dan speciale veiligheidsmaatregelen of wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Eigenlijk niet. Dat gaat eigenlijk gewoon altijd, we doen het al bijna 10 jaar en dat gaat eigenlijk gewoon altijd goed. Ja. Er is daar een camera, maar dat is het wel eigenlijk. En we hebben eigenlijk nog nooit problemen gehad.
1: En zijn dat dan gedetineerden die ook gaan voor een diploma rechten? Of is dat gewoon één vak dat ze dan volgen?
2: Dat is één vak wat ze volgen. Maar we hebben wel, dankzij de KU Leuven, dat is eigenlijk heel prettig, heel aangenaam, hebben we kunnen regelen dat die gedetineerden daadwerkelijk een creditbewijs krijgen voor dat vak. Dus het telt echt als een universitair vak. En ze moeten ook aan dezelfde vereisten voldoen als de studenten van de KU Leuven. Dus ze moeten dezelfde opdrachten maken, dezelfde papers schrijven. Dat is echt ingestoken om een gelijkwaardige onderwijssetting te creëren eigenlijk. En dat werkt fantastisch.
1: Ja, dat is een mooi project. Ik zei het al in de inleiding.

0: van het feit dat daar een open deurregime is. Het grootste gedeelte van de dag staan daar de deuren open. En het gerucht ging altijd in die gevangenis. Ja, dat komt door die opstand, door die staking van 1976. En ik vond dat een fascinerend verhaal. Was dat dan een gewelddadige opstand? Nee, dat was geen gewelddadige opstand. Dat was een geweldloze opstand. Oké, een geweldloze opstand in wat op dat moment zeker de beruchtste gevangenis van België was. Iedereen met een assisezaak van twee kanten van de taalgrens kwam toen naar die gevangenis. Dus ik was gefascineerd door dat verhaal. En op een gegeven moment heb ik besloten om dat uit te zoeken. Ja. Eigenlijk om daar achteraan te gaan.
1: Ja, en hoe heeft u dat dan kunnen uitzoeken? Hoe heeft u dat verhaal kunnen reconstrueren?
0: Dat is eigenlijk te danken aan een oud-directeur. Dus iemand die toen net begonnen was als directeur. Johan Verkruijsen, een fantastische mens. Maar die heeft een heel archief bijgehouden van die periode eigenlijk. Dus die heeft alles wat er toen is gepasseerd. Tussen gedetineerden en directie. Tussen directie en hoofdbestuur. Tussen directie en minister van Justitie. Die heeft dat allemaal eigenlijk bewaard. Goed gecatalogeerd, bewaard. En ik heb dat archief van hem mogen gebruiken. En op basis daarvan heb ik dan echt dat hele verhaal soms van, ja, sowieso van dag tot dag, maar soms ook van uur tot uur kunnen reconstrueren. En ik heb daar natuurlijk dan andere mensen bij gezocht. Hè, mensen die dat toen hebben meegemaakt. Cipiers en zo verder.
1: Ja, en hoe heeft die opstand uiteindelijk het gevangeniswezen veranderd? Heeft dat het gevangeniswezen veranderd?
0: Wel, dat is een ja en nee. Dus het heeft een enorme impact gehad op Leuven Centraal, ik zei het al. Het heeft ervoor gezorgd dat daar een open deurregime is ingevoerd. En dat daar echt een heel menselijk regime is uitgebouwd in de jaren daarna. Het heeft er ook voor gezorgd dat het thema van rechten van gedetineerden, wat nog altijd een heel actueel thema is, dat thema op de agenda is gekomen, zou je kunnen zeggen. En daar ook is blijven staan. Enorm veel mensen die daaraan getrokken hebben, aan die kar van rechten voor gedetineerden, die waren op een of andere manier betrokken of gelinkt aan die staking, aan die opstand toen. Actief in het gevangeniswezen, contact met die stakers en zo verder. Maar aan de andere kant is er ook heel veel hetzelfde gebleven. De fundamentele klacht eigenlijk van die gedetineerden toen was, de gevangenis zegt dat ze erop gericht is om ons beter te maken, om ons te rehabiliteren. Maar in de praktijk komt daar niks van in huis. We leven hier een soort vegeterend bestaan zonder verantwoordelijkheid op te kunnen nemen. Zonder serieus werk te kunnen maken van reïntegratie. Dat was de klacht 50 jaar geleden. En dat is de klacht vandaag ook nog altijd.
1: Ja, dat is een beetje pijnlijk om vast te stellen. Hè? Wat moet er dan veranderen om die vegetatieve toestand, zeg maar, een beetje in de goede richting te duwen?
0: Die gedetineerden toen, die zette enorm sterk in op een soort zelfbestuur. Die wilden eigenlijk zoveel mogelijk hun eigen leven in de gevangenis vormgeven. En dat is fascinerend, het hoofdbestuur ging daar voor een heel groot stuk in mee. Dus die mochten verkiezingen organiseren. Er werden daar verkiezingen georganiseerd, er werden daar afgevaardigden verkozen. Er werd heel veel verantwoordelijkheid genomen. En ik denk dat dat in principe een manier is om te zorgen dat mensen hun contact met de realiteit niet verliezen, als ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven. Tegelijkertijd is de situatie natuurlijk in de gevangenissen momenteel, en ook dat is al een probleem van tientallen jaren, met de ongelooflijke overbevolking, zodanig dat het heel moeilijk is om iets van democratie, zou je kunnen zeggen, iets van een verantwoordelijk leven te kunnen organiseren in de gevangenis. Het is gewoon het hoofd boven water houden, ja, en mensen managen.
1: En wat zou volgens u dan een oplossing kunnen zijn?
0: Goh, ik denk dat het eigenlijk heel onterecht is dat er voor oplossingen naar het gevangeniswezen wordt gekeken. De overbevolking is niet de schuld van het gevangeniswezen. De gevangenis gaat niet over de instroom en de gevangenis gaat niet over de uitstroom. Dat is de rechterlijke macht en de politiek die de wetten maakt. En die hebben net een nieuw strafwetboek gemaakt waarbij alle verantwoordelijkheid eigenlijk door wordt geschoven naar rechters, die onder druk staan van een maatschappelijke opinie, die vaak vraagt om meer straf en meer veiligheid. Dus het netto resultaat is dat we altijd maar meer mensen langer naar de gevangenis zien komen. Ja, op het moment dat die gevangenis zo overbevolkt blijft, dan is er eigenlijk weinig wat je kan doen. Hè? Ja. Dus ik zou denken, het hele systeem moet herdacht worden.
1: Ja, het hele systeem, dat is wel heel grondig dan, ja.
0: Ja, dat is utopisch natuurlijk. Maar desalniettemin wel noodzakelijk. Want eerlijk, als je gaat kijken naar wat we aan het doen zijn de afgelopen 50 jaar, dan kiezen we steeds voor dezelfde oplossingen die niet werken, voor dezelfde problemen. Ja, dan kunt u niet. Dan is het niet te verwachten dat er een eenvoudige oplossing is, of zelfs een duidelijke oplossing die niet Of een kleine oplossing die problemen gaat oplossen. Dan moet er grondig worden.

0: worden gedacht.
1: Dan moet er grondig worden gedacht en ook een grondige verandering worden doorgevoerd. Geert-Jan Zuidwecht, gastprofessor aan de KU Leuven. Schrijver ook van het boek Hoe één zomer de gevangenis voorgoed veranderde. Heel erg bedankt voor dit gesprek en nog een fijne zondag. Tot ziens.
0: Ja, ook. Tot ziens.

0: Hotel Malibu van Team Marloes, een soul trio uit Indonesië. Na 8 uur gaan we naar Oekraïne. Daar hebben ze zelf ballistische raketten gemaakt. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Bent u een voetballer?
3: Geweest, geweest.
2: En hoe is uw naam?
3: Alderwereld.
2: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
3: Tuurlijk, dat mag.
2: Ja?
3: Tuurlijk.
2: Ja?
1: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de die.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja, kom een keer kijken.
12: Amai! Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
14: B-Bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Ga met Radio 1 naar The Social Reckoning.
16: Do you have an interest in

0: social media.
1: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
2: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
1: Facebook-ingenieur Frances Haugen wist het en bracht het aan het licht.
2: 2 years ago, the algorithm was changed.
1: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
0: You have to cause pain.
1: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
3: Enough!
1: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Hallo, ik ben Alexander Reinders. Ik ben socioloog en expert in suïcidepreventie. En daarover gaat mijn boek en podcast Meeleven. En straks mag ik praten met Friedel de Sage in Touché.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering zit straks opnieuw samen over de begroting. En vandaag zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. Goedemorgen. De federale regering praat vandaag voort over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Gisteren zaten de topministers ook al samen tot iets na 6 uur. Vandaag dreigen de gesprekken toch wat moeizamer te verlopen. Dat vertelt collega Pieter Jan de Smet.
10: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard. En dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De BTW-verhoging voor bepaalde producten. Besparingen in de gezondheidszorg. Wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen? En zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
9: En ook de Brusselse regering heeft gisteren samengezeten over de begroting, maar voorlopig nog zonder akkoord. Brussel wil het tekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Morgen wordt minister-president Boris Dilies verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. Ook in Brussel wordt er straks verder gepraat over de begroting. Auteur Stefan Hertmans, onder meer bekend van Oorlog en Terpentijn, is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview. Die voordracht gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen. Maar of Hertmans dan ook bij de laatste kandidaten zit die echt kans maken, dat is niet bekend, zegt boekenkenner Steven van Ammel van boekhandel Passaport.
11: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen. Maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
9: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt nu donderdag bekendgemaakt. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die mag niet deelnemen en een gevangenisstraf uitzit voor poging tot staatsgreep. Collega Matthias Tuijls is in Sao Paulo. Hij vertelt wat er op het spel staat.
12: Het belooft straks ongezien spannend te worden, al wordt het presidentschap wellicht pas eind deze maand beslist in een tweede ronde. De belangrijkste kandidaten Lula da Silva en Flavio Bolsonaro liggen nek aan nek. En dat was enkele weken geleden toch anders, toen de huidige president nog een comfortabele voorsprong had. Maar een groot fraudeschandaal waarin Bolsonaro al eerder betrokken was, heeft zo'n maand geleden ook het Braziliaanse Hooggerechtshof in opspraak gebracht. En vooral dan oprechter Alexandre de Moraes, een bondgenoot van Lula en aartsvijand van de Bolsonaro.

0: Bolsonaro's nadat hij Flavio's vader en ex-president Jair Bolsonaro veroordeelde voor poging tot staatsgreep na de vorige presidentsverkiezingen. Sindsdien maakt Flavio een comeback, maar Lula is een overlever die er alles aan zal doen om een vierde ambtstermijn binnen te halen. Een unicum in de Braziliaanse geschiedenis.
1: En ook in Bosnië en Herzegovina zijn het verkiezingen vandaag. Ongeveer 3,4 miljoen mensen kiezen er een nationaal en regionaal parlement. En ook drie nieuwe presidenten. Één Bosniak, één Bosnische Serviër en één Bosnische Kroaat. Dat systeem werd zo vastgelegd in het vredesverdrag dat een einde maakte aan de oorlog in de regio, vertelt correspondent Marjolein Koster.
2: In dat vredesverdrag is heel erg rekening gehouden eigenlijk met de drie grootste bevolkingsgroepen in het land: Bosniakken, Bosnische Serven en Bosnische Kroaten. En om ervoor te zorgen eigenlijk dat al die drie groepen vertegenwoordigd zouden zijn, is dus in dat vredesverdrag vastgelegd dat er onder andere drie presidenten zijn, maar ook dat op eigenlijk heel veel lagen van die politiek, dus in de parlementen, dat er allerlei quota zijn waarin die drie groepen vertegenwoordigd zijn.
1: Bosnië en Herzegovina wil al jaren lid worden van de Europese Unie, maar politieke verdeeldheid en een gebrek aan hervormingen staan die toenadering in de weg. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond aangekondigd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad nog eens opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus die raffinaderijen zijn een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Volgens hem is Rusland ook niet geïnteresseerd in onderhandelingen over een einde van de oorlog en dus moet Oekraïne wel hard toeslaan, aldus de president. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarover is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van de president. Trump is daar niet over te spreken en hij deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
3: Tom Cotton is holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people that were running around for two days changing all the clocks in the house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
1: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends. En het zou ook leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er dan toch een standaardtijd moet komen, pleiten zij voor een permanente wintertijd, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis controleren een groot deel van Jemen. De rebellenbeweging is dat. Zij hebben onder meer banden met Iran. Buurland Saudi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. Een staatsoliebedrijf werd daarbij geraakt. Nog een sportbericht. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk twee keer voor Engeland. In een andere Nations League wedstrijd klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer. Na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. De federale regering zet vandaag de begrotingsonderhandelingen voort. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. De gesprekken moeten 10 miljard euro aan besparingen en of extra inkomsten opleveren. Gisteren duurde het overleg van de topministers tot net na 6 uur. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Jan van Delm.
5: Goedemorgen. Hoe is Oekraïne erin geslaagd om een eigen ballistische raket te bouwen? Daarop zoeken we zo meteen een antwoord. En er zijn ook presidentsverkiezingen in Brazilië. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Let's Groove van Earth, Wind and Fire. Door werkzaamheden rijden er dit weekend op verschillende plaatsen geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En daar is een busdienst naar de luchthaven. Er zijn ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Daar zijn wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst.
1: De ochtend.
0: Oekraïne zegt dat het voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket heeft afgevuurd op Rusland. De Oekraïnse president Zelensky heeft dat net voor het weekend aangekondigd op sociale media. En dat kan potentieel een belangrijke stap zijn voor Oekraïne. Want tot nu toe was het voor ballistische raketten volledig afhankelijk van andere landen, zoals de Verenigde Staten. Goedemorgen, Patrick Bolder.
2: Goedemorgen.
0: U bent defensie-expert aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Misschien eerst eens uitleggen, ja, wat is dat precies, een ballistische raket?
2: Ja, een ballistische raket is vergelijkbaar met de V2 van de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt bijna verticaal afgeschoten, bereikt daar een enorme hoogte. Denk aan 80 tot wel 100 kilometer, een beetje afhankelijk van het bereik. Daarna stopt de raketmotor met branden en dan valt hij dus terug naar de aarde. En onder invloed van de zwaartekracht versnelt die raket verder en verder tot wel 4-5 maal de snelheid van het geluid. Bovendien komt hij dan ook weer vrijwel loodrecht naar beneden. En dat betekent dat hij gewoon heel moeilijk te stoppen is. Daar heb je maar een aantal wapensystemen voor die dat echt tegen kunnen gaan. Dus er gaat een heel groot gevaar uit van ballistische raketten.
0: Dat is dus een belangrijke stap inderdaad voor Oekraïne, dat we tot nu toe vooral kenden van zijn expertise met die drones. Maar dit is toch van een heel andere orde, hè?
2: Ja, we kennen natuurlijk de Oekraïnse wapenproductie van met name de Firepoint drones en de kruisraketten. Een kruisraket is eigenlijk een onbemand vliegtuig wat je één richting opstuurt en moet daar ergens een doel treffen. En dit is dan weer een volgende ontwikkeling van wapensystemen waar ook de Russen het moeilijk zullen hebben om zich tegen te verdedigen. En het probleem eigenlijk was dat Oekraïne weinig wapens had om de Russische ballistische raket lanceerinstallaties te raken. Ze hebben in de nadagen van de Biden-regering wel de zogenaamde ATACMS gehad, Army Tactical Missile. Dat is een Amerikaanse korte afstand ballistische raket. Maar er was heel lang nog het voorbehoud dat die alleen maar boven bezet Oekraïne mocht worden gebruikt en niet in Russisch grondgebied, waar vandaan de Russen opereren.
0: Ja, maar president Zelensky die heeft nu aangekondigd dat Oekraïne van plan is om Russische olieraffinaderijen te bombarderen. Ja, dat is dus niet alleen in bezet gebied, maar hij zegt ja, dat is als vergelding voor de aanvallen op Kiev. Is dat iets wat kan met die ballistische raketten?
2: Nou, de aanvallen op de Russische olieinstallaties, dat gebeurt al langere tijd. En dat gebeurde vooral met lange afstand drones en kruisraketten. Wat Zelensky met deze ballistische raket wil, is eigenlijk zorgen dat de Russen geen ballistische raketten meer kunnen afvuren op Oekraïne. Dus het is een vorm van offensieve zelfbescherming, zal ik het maar noemen. Als je weet waar de Russen hun ballistische raketten vandaan lanceren en je weet dat tijdig, kun je daar je eigen raket op afvuren en zo voorkomen dat de Russen dit soort middelen afvuren. En daar gaat het eigenlijk om. En als ze dat vanuit Russisch grondgebied doen, dan is Oekraïne ook niet meer afhankelijk van toestemming van andere landen. Vaak was het daaraan dat ze toestemming van andere landen nodig hadden om op Russisch grondgebied iets te treffen. Nou, als ze het helemaal zelf maken, dan is die toestemming niet meer nodig. En dat zie je de grote winst van een eigen ballistische raket voor Oekraïne.
0: Ja, hoe snel kan Oekraïne die ballistische raketten nu op grote schaal gaan produceren?
2: Ja, dat is inderdaad wel de hoop van Zelensky. Die riep ook op van we hebben hem nu voor het eerst operationeel ingezet en nu moet die productie op gang komen. En dat heeft om meerdere redenen. Is dat voor Oekraïne van belang natuurlijk om te zorgen dat die Russische raketten worden getroffen en niet meer op Oekraïne kunnen worden afgevuurd. Maar ook als Oekraïne hierin slaagt om een afdoende wapen te maken waar afschrikkelijke werking van uitgaat, zou dat een hele mooie productie zijn. Ook voor Europese landen die dit soort capaciteiten ontberen en afhankelijk zijn van ofwel Amerika ofwel Israël voor dit soort wapens. Nou, dat zijn beide landen waar je geen afhankelijkheid van wil hebben tegenwoordig. Dus ja, het zou ook een hele mooie voor Oekraïne dan een productie zijn voor Europese landen, dat die daar kunnen kopen. En dat is weer goed voor de Oekraïnse economie natuurlijk.
0: Ja, en ook misschien voor de Oekraïnse wil om toe te treden tot de Europese Unie. Dat is weer een sterk argument.
2: Nou, ik denk dat dat op zich wel meevalt. Die integratie in Europa, dat gaat op zich wel de goede kant op. En dat zie ik ook wel gebeuren. Wat wel belangrijk is, dat nu Oekraïne deze capaciteit heeft... met deze raketmotor, die dus een ballistische wapen kan afvuren... dan heb je eigenlijk ook de capaciteit om je eigen... antiballistische raketten maken. Ja, sorry, het wordt wel heel erg ingewikkeld.
3: Ballistisch maar, en antiballistisch, ja.
2: Ja, Oekraïne is kwetsbaar voor de Russische ballistische raketten. En dat heeft te maken met het feit dat alleen de Patriots met de PAC-3-raketten heel goed tegen was. Nou, die PAC-3-raketten die zijn er niet meer, omdat Amerika en de Golfstaat, bondgenoot van Amerika, deze in grote getale hebben afgevuurd. Dus daar is Oekraïne nu kwetsbaar. Zij kunnen de Russische ballistische raketten niet meer uit de lucht plukken. Nou, als je zelf een ballistische raket kan maken, dan kan je eigenlijk ook de onderschepperingsraket maken voor een ballistische raket. Dus dat is eigenlijk het derde voordeel voor Oekraïne. Nu ze deze technologie hebben, kunnen ze niet alleen de Russen treffen, voorkomen dat die ballistische raketten worden afgevuurd, maar hebben ze ook de technologie in handen om ballistische raketten van de Russen al tijdens de vlucht uit te schakelen. Nou, ja. Dat is het voordeel.
3: Dat zijn verschillende voordelen, maar ze hebben natuurlijk nog wel altijd geld nodig om die raketten te bouwen. Hè? Hebben ze dat?
2: Nou, dat is wel een heel groot probleem inderdaad. Door met name hoe die oorlog door Rusland nu wordt geëscaleerd over het Oekraïnse grondgebied. Met allerlei industrieën die worden getroffen, elektriciteitscentrales die worden getroffen. Internetverbindingen worden getroffen, noem maar op. Probeert Rusland eigenlijk het economisch verdienvermogen van Oekraïne compleet te vernietigen. In de hoop daarmee dat Oekraïne tot overgave overgaat. Nou, dat zal niet snel gebeuren. Maar Oekraïne heeft enorm veel geld nodig om de maatschappij te laten runnen. We weten van de 90 miljard van de Europese Unie.

0: Die hebben ze de rest van dit jaar wel nodig. En daarna hebben ze wel weer een financieel probleem. Dus er moet wel gekeken worden naar, kunnen die Russische tegoeden inzetten, waar uiteraard in België een hoop discussie over is geweest. En nog steeds wordt gevoerd. Uiteindelijk zal de Europese Unie daar wel een oplossing voor vinden, dat het buiten Belgische instanties wordt geparkeerd, dat geld, en dat er dan wel Europees aan kan worden gekomen.
1: Ja.
0: En dat is wel heel belangrijk voor het voortbestaan van Oekraïne.
1: Ja.
0: Excuus. En daarmee ook voor de veiligheid van Europa.
1: Oké, daarmee hebt u heel mooi uitgelegd dat dat een belangrijke stap is voor Oekraïne, die ballistische raketten, maar dat er financieel nog wel een en ander geregeld moet worden. Defensie-expert Patrick Bolder, heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
0: Graag gedaan. Fijne dag nog.

0: Close to You van de Carpenters.
1: De ochtend.
2: Straks kunnen meer dan 150 miljoen Brazilianen naar de stembus. En dat zal niet alleen bepalen wie de nieuwe president wordt, maar ook welke richting Brazilië uitgaat op wereldniveau. In een nek-aan-nek-race staan de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en Flávio Bolsonaro, zoon van ex-president Jair Bolsonaro, tegenover elkaar. Goedemorgen, VRT Nieuws-collega Matthias Tuijs vanuit São Paulo.
3: Goedemorgen.
2: Ja, eerst en vooral, hoe hard leven die verkiezingen eigenlijk bij de Brazilianen?
3: Wel, toch wel hard, hè, Jan, als je ziet dat er net zoals 4 jaar geleden twee grote kampen zijn, het centrum-linkse kamp en het extreem-rechtse kamp, met dan ook nog eens twee dezelfde achternamen. Ja, dan weet je dat hard tegen hard gaat gaan. Beide kampen staan voor een totaal verschillende staatsindeling, een ander model voor Brazilië. Aan de ene kant heb je meer het programma van Lula, dat hamert op sociale programma's. En dan aan de andere kant heb je de Bolsonaro's, de clan Bolsonaro's, die gaan bijvoorbeeld voor een spijkerharde aanpak van de criminaliteit, die ook meer de nadruk leggen op economie enzovoort, waarin ze vinden dat Lula te weinig heeft gedaan de afgelopen 4 jaar. Dus ja, het zijn twee diametraal tegengestelde kampen die tegenover elkaar staan, en dat leeft bij de Brazilianen. Het enige wat je zou kunnen zeggen is, er is sinds begin deze maand een groot corruptieschandaal waarin Flávio Bolsonaro al eerder betrokken was, helemaal uitgespreid over een hele politieke en juridische klasse hier in Brazilië.

0: familie. Het heeft ook het heel belangrijke Hooggerechtshof bereikt. En meer bepaald opperrechter Alexandre de Moraes, dat is de man die Bolsonaro veroordeeld heeft en dus aartsvijand van het bolsonarisme, die is daarbij ook in opspraak geraakt. Dus ja, corruptie is weer helemaal aanwezig rond die Braziliaanse verkiezingen. En dat zorgt er wel voor dat veel Brazilianen, ja, dat die dat toch wel stilaan beu raken. Dat er een soort van gelatenheid, vermoeidheid ook rond die verkiezingen hangt.
1: En dat zou dus wel eens zijn gevolgen kunnen hebben voor de opkomst, denk ik dan.
0: Dat zou best kunnen, maar die opkomst, ja, de grote kampen die zijn moeilijk te overtuigen om te wisselen van kamp. Hè. Die blijven no matter what, zoals je voor een voetbalploeg supportert, blijven die achter hun kandidaat staan. Maar het is natuurlijk uitkijken in die eerste ronde, en mocht het daarna tot een tweede ronde komen, ook van, ja, kijk, wat gaan die misnoegde kiezers, die het gedoe, de polarisatie helemaal beu zijn, die nog geen keuze hebben gemaakt, wat gaan die doen?
1: Dat is inderdaad de vraag. Ik zei het al, Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Die Jair Bolsonaro mag niet meer meedoen omdat hij veroordeeld is voor een coup-poging, maar die droomt wel luid op van een comeback. Ja, zit dat erin als Flavio wint?
0: Dat denk ik wel, want Flavio Bolsonaro heeft tijdens zijn campagne altijd beloofd, het eerste wat ik doe als ik president word, is mijn vader opnieuw vrijlaten. Dus dat zit er dik in. Flavio Bolsonaro is niet zijn vader. Hij presenteert zich een beetje als een meer matige Bolsonaro. Hij heeft ook niet het charisma van zijn vader. Hij brengt veel minder volk op de been. En het is vooral op de kap van zijn vader, ik ben de zoon van, dat hij probeert kiezers te overtuigen. Dus die rol van zijn vader, van de ex-president, is nog altijd heel belangrijk.
1: Ja, dat is zijn belangrijkste kwaliteit, dus dat hij de zoon is van. En er is natuurlijk nog iemand anders die Bolsonaro graag zou zien winnen, en dat is de Amerikaanse president Trump.
0: Dat klopt. Als er één groot verschil is, Jan, want ik was hier 4 jaar geleden ook in Brazilië met die vorige presidentsverkiezingen, is dat er dit keer die schaduw van de Verenigde Staten en dan vooral van Donald Trump en ook wel Marco Rubio als een grote schaduw boven heel het continent, boven heel Latijns-Amerika hangt. Als je weet dat in de voorbije maanden, voorbije jaren, dat 7 regeringsleiders in de regio die verkozen zijn, dat die toch van de rechterzijde zijn. Ja, als dan ook nog eens die grootste democratie, dat grootste land van Latijns-Amerika naar rechts zou kantelen, dan hebben de Amerikanen natuurlijk helemaal wat ze willen.
1: En dat betekent dus ook dat dit zeer belangrijke verkiezingen zijn, zeker ook in vergelijking met 4 jaar geleden.
0: Absoluut.
1: Ja, in de peilingen staan Lula en Bolsonaro junior exequo. Ja, wat als geen van beiden meer dan 50% van de stemmen haalt?
0: Dan komt het tot een tweede ronde, zo is dat voorgeschreven. Die zou voor 25 oktober zijn, dus eind deze maand. En dan is het natuurlijk een beetje bang afwachten wat de kiezers van die andere kandidaten gaan doen. Die andere kandidaten die halen alles samen ongeveer zo'n 15%. Die andere kandidaten zijn ook wel allemaal van de rechterzijde. Misschien niet zo extreem als Flavio Bolsonaro, maar neigen ook meer naar rechts. Dus het zou best kunnen dat die kandidaten, dat die in een mogelijke tweede ronde, dat die toch voor Flavio Bolsonaro gaan kiezen. En ja, dan is er verandering in Brazilië.
1: Dus als Lula wil winnen, dan moet hij het eigenlijk in de eerste ronde doen.
0: Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Maar Lula is een pragmaticus, heeft een ongelooflijk gevoel voor timing, weet welke dingen hij op de juiste momenten moet doen. Dus misschien dat hij wel, in het geval van een tweede ronde, dat hij wel iets nieuws verzint, waardoor hij de kiezers aan zijn kant krijgt.
1: Maar eerst die eerste ronde toch maar afwachten. En wanneer die uitslag bekend is, dan volg jij dat voor ons op en dan komen we bij jou terug. Matthias Tuits vanuit São Paulo, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Dag manneke.
6: Hey.
5: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
6: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
5: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
6: Ook landbouwer.
5: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
6: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
5: Ja, slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Iedereen?

0: Stipit op catnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Exact. 8:30. Goedemorgen. De hoofdpunten van het ochtendnieuws. De federale en Brusselse regering onderhandelen vandaag voort over hun begroting. Brussel wil het tekort tegen eind volgend jaar beperken tot zo'n 720 miljoen euro. Federaal zoekt premier De Wever 10 miljard euro via besparingen en extra inkomsten. Onder meer met een hogere btw en ingrepen in de gezondheidszorg. Auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview. Normaal gezien worden nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 300 auteurs voorgedragen. Maar of Hertmans dan ook bij de laatste kandidaten zit die echt kans maken, is niet bekend. De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. En zo'n 158 miljoen Brazilianen kunnen vandaag stemmen voor een nieuwe president. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht gaat de strijd tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de radicaalrechtse senator Flavio Bolsonaro, zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die mag niet meedoen en zit een gevangenisstraf uit voor poging tot staatsgreep. Goedemorgen, Jacot.
6: Hallo, goedemorgen Jan.
5: Ja, het ziet er weer mooi uit, hè?
6: Ja, op dit moment nogthans met veel ochtendgrijs en op sommige plaatsen wat hardnekkige nevel en mist. Maar eens die opgelost zijn, dan komt de zon er weer volop door en krijgen we een dag met temperaturen tot 22 of zelfs 23 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richting of uit het noordoosten. En ook morgen en dinsdag mogen we zeer gelijkaardig weer verwachten. Dus dan starten we opnieuw met wat hardnekkig ochtendgrijs, maar later komt de zon er door met wat hoge wolken. Sluiers. En temperaturen die stijgen op maandag en op dinsdag opnieuw tot 23 graden. Ook op woensdag verwachten we nog zachte maxima tot 1 of 22 graden. Maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. En dan is er kans op wat regen vanaf het zuidwesten. En die regen die breidt zich verder uit tijdens de nacht van woensdag op donderdag. Om dan op donderdag met temperaturen te zitten die ineens wat te laag zijn voor de tijd van het jaar. Het is ook lang geleden dat ik dat nog heb mogen zeggen. Ja. Want dan zitten we met maximum temperatuur. Rond zo'n 13 à 14 graden.
5: Maar tot woensdag heel mooi weer. Dankjewel, Jacot. Tot ziens.
6: Alsjeblieft.
7: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 1.
3: De Ochtend.
4: Met Jan van Delm.

0: graf.
1: De opdracht, nieuwe single van Floris Francis Arthur. Er zijn deze week nogal wat maatregelen gepasseerd die de Vlaamse regering neemt om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. En eentje daarvan willen we er toch uitlichten, de verkoop van 3 ambtswoningen van provinciegouverneurs. Stuk voor stuk heel bijzondere gebouwen in Brugge, Gent en ook Hasselt. Goedemorgen, gouverneur Jos Landmeters.
2: Goedemorgen.
1: U bent gouverneur van Limburg. Ja, kan u die plek in Hasselt eens beschrijven, die ambtswoning?
2: Wel, het is een mooie plek in het centrum van Hasselt. Het is een gebouw dat een geschiedenis heeft dat teruggaat tot 1794 en eigenlijk sinds 1839, de splitsing van de beide Limburgen, de plaats is geweest waar de gouverneur van de provincie geresideerd heeft, maar vooral gewerkt heeft. Ja. Het is dus een gebouw dat in 1895 heel mooi verbouwd is en ja, een van de weinige mooie historische gebouwen in het centrum van Hasselt.
1: Ja, en daar woont u in of werkt u daar alleen maar in?
2: Ik werk daar vooral in. Hè. Dus een ambtswoning is, zoals men het zegt, een ambtswoning, ja, waar dat er vooral gewerkt en vergaderd wordt.
1: Ja, als u daar niet meer kan werken en vergaderen, waar moet u dan naartoe?
2: Wel, er is heel wat misvattingen. Vaak denkt men dat de gouverneur, de voorzitter is of de baas, het hoofd van de provinciale besturen, maar dat is dus niet zo. Dus wij werken wel in het provinciehuis, maar wij zijn Vlaamse ambtenaren. We zijn commissarissen van de Vlaamse en de federale regering. En ja, dan hebben wij dus een werkplek nodig. We hebben dat inderdaad voor een gedeelte van ons werk in het provinciehuis. Maar voor een groot gedeelte in onze ambtswoning, waar dat wij dan de neutrale vergaderingen, als ik het zo mag zeggen, laten doorgaan.
1: Ja, de gouverneurswoning die zou dus nu misschien wel worden verkocht. Begrijpt u die beslissing van de Vlaamse regering?
2: Wel, ik zou eerst willen zeggen dat ik nog niet op de hoogte ben van een beslissing daaromtrent. Hè. Dus de pers heeft mij daaromtrent wel gecontacteerd.
1: Ja, mijn excuses, maar, ja.
2: Nee, geen probleem. Nee, er zijn veel mensen die dat inderdaad aanhalen. En ik heb ook al de vraag gesteld nu aan de Vlaamse regering, ja, wat is er van? Maar dus in eerste instantie, ik weet het nog niet officieel. Nee. Ten tweede, ja, ik ga me niet bezighouden met politiek, hè, dus met de beslissingen van de Vlaamse regering. Ik kan het alleen maar jammer vinden, moest het zo beslist worden. Omdat, ja, zoals ik daarnet zei, het is ten eerste een historisch gebouw, ja, zoals we er weinige hebben. En ten tweede, het is een gebouw wat wij heel veel gebruiken en wat door de Limburgers wordt aanzien als, ja, het symbool van onze provincie en de plaats waar dat de Limburgers graag komen.
1: Ja, en als u niet op de hoogte bent gebracht en als het zo'n mooi gebouw is, ja, wat zegt dat dan over de visie van de Vlaamse regering op onze provincies?
2: Wel, het is dat wat ik daarnet ook probeerde duidelijk te maken. Hè.
1: Dus wij hebben met politiek niet over uit wil spreken? Of,
2: Nee. Ook niet dat wij met de provincie, provinciebesturen iets te maken hebben. Hè. Dus ja, de visie, het is de visie misschien op de werking wat de gouverneur zal moeten gaan doen in de toekomst. Zoals ik daarnet zei, we zijn commissaris van die regering.
1: Ja, ja.
2: Dus dit heeft eigenlijk op zich niks te maken met het voortbestaan van provinciebesturen. Omdat wij dus geen deel uitmaken van een provinciebestuur.
1: Nee, maar u bent niet op de hoogte gebracht officieel. Dat is toch niet netjes, nee, denk ik dan.
2: Wel, ik denk dat er heel wat maatregelen zijn genomen door de Vlaamse regering en dat men wel de tijd zal nemen om zulke beslissingen uit te werken en dan contact op te nemen met de mensen die voor hen werken, en zoals, ja, de gouverneurs zijn. We zijn dus de commissarissen. Men zal ons wel op de hoogte brengen en ik kan me voorstellen dat men de eerste dagen na het bereiken van een akkoord andere katten te geeselen heeft, ja, dan onmiddellijk iedereen te verwittigen. Maar ik ben daar zeer rustig in. Ik verwacht wel een bericht.
1: Ik hoor het inderdaad ook aan uw stem dat u zeer rustig bent. Is er eigenlijk interesse voor die woning, denkt u? Dat is misschien wat voorbarig om die vraag nu al te stellen, maar toch, wat denkt u, zouden projectontwikkelaars daar interesse voor tonen?
2: Wel, zoals ik al gelezen heb in ons Nationaal Dagblad, het Belang van Limburg, ja, blijkt dat dus niet het geval te zijn, omdat dat is een historisch gebouw, ja, dat ook beschermd is. Hè. Men kan dat niet afbreken, men moet dat behouden. En daarom dat ik het misschien ook niet begrijp dat het zou verkocht worden, ja, want diegene die dat koopt, ja, die zal dat toch wel een eer moeten houden. En ik zeg het ook dikwijls, de Vlaamse regering besteedt toch heel wat aan erfgoed, koopt heel wat erfgoed aan en dan zou dit nu verkocht worden. Ik denk dat we eens een keer moeten kijken, want men kan daar op de markt toch niet mee, nee, wat projectontwikkelaars denken dat ze kunnen doen.
1: Ik hoor dat u zou het bijzonder jammer vinden mocht dat gebouw verkocht worden. Gaat u dat eventueel nog proberen tegen te gaan, die verkoop?
2: Wel, ik ga altijd in gesprek met de Vlaamse regering. Wij doen dat zeer dikwijls.
1: Ja, want u zit in dezelfde partij als de minister-president, hè, voor alle duidelijkheid. Als gouverneur bent u wel politiek neutraal, zo gezegd, maar toch.
2: Ik ben inderdaad politiek neutraal. En Carina van Kouter, die in hetzelfde geval zit, is ook politiek neutraal. Wij bemoeien ons niet met de politiek. Als de Vlaamse regering beslissingen neemt, dan neemt ze die. Maar wij gaan natuurlijk wel in gesprek en we gaan onze mening wel laten horen. Want wat ook wel belangrijk is, wat we dikwijls aan de Vlaamse regering moeten zeggen, is elke provincie is anders georganiseerd en werkt anders. De rol van de gouverneur in elke provincie verschilt. Wij gebruiken onze gebouwen op een andere manier dan met een andere provincie dat doet. En dat wil ik wel aan de Vlaamse regering nog een keer duidelijk maken, zodanig dat we geen beslissingen nemen waar dat later misschien spijt van gekregen wordt. Want u weet, zo'n mooi gebouw, men kan dat eenmaal verkopen en eenmaal afbreken en dan zal het nooit meer terugkomen. Nee. En dat is jammer voor een gebouw dat al sinds 1839 het symbool is van de provincie Limburg.
1: Ik hoor het, u verdedigt uw zaak bijzonder goed en dat wordt nog een pittig gesprek met de Vlaamse regering, denk ik. Limburgs gouverneur Jos Landmeters, heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Heel graag gedaan.
1: Tot ziens, dag.
2: Tot ziens. Lady, hey.

A Lady Came From Baltimore van Tim Hardin. Opmerkelijk nieuws vanmorgen, want Stefan Hertmans, auteur van onder meer Oorlog en Terpentijn, is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de voorzitter

0: van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zelf gezegd in een interview met Vrij Nederland. Wij hebben nu Stefan van Ammel aan de lijn van boekhandel Passaporta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was u verrast door dit nieuws?
1: Enigszins, ja. Niet zozeer dat Stefan Hermans kans zou maken, maar wel dat dat bekend wordt gemaakt door iemand van zo'n academie. Dat is vrij nieuw.
0: Dat is niet de gewoonte dat men dat bekend maakt.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Nee, want wie doet zo'n voordracht eigenlijk?
1: Dat zijn verschillende instituten en personen wereldwijd. Er komt zo'n uitnodiging vanuit de Zweedse academie. Dat is altijd in het najaar, in september. Naar iedereen met de vraag om iemand voor te dragen. Er is een deadline van januari. En vanaf januari wordt er een soort van longlist eigenlijk gemaakt. Dat zijn een 300-tal inzendingen. Uit die 300-tal worden een 20-tal namen gekozen. Heel dat werk wordt gedaan door 5 leden van die Zweedse academie. En vanaf april, mei begint de volledige academie. Die zijn dan met 18, dit jaar zijn ze met 17 nog maar, te lezen gedurende de hele zomer. Ja. Dus er worden 5 oeuvres gelezen en uit die 5. En nu in dit geval is het zo, Stefan Hermans, dan weten we dan, oké, die is voorgedragen. Hij behoort tot een van die 300 namen.
0: Ah, ja.
1: Maar dus, meer weten we nog niet.
0: Nee. Dus het is 1 grote afvallingskoers, maar we weten dat hij de eerste horde heeft genomen. Maar of hij verder is geraakt, dat weten we dus niet.
1: Dat weten we binnen 50 jaar of volgende week donderdag.
0: Oké, dat is heel interessant. Wie doet eigenlijk zo'n voordracht in het Nederlandse taalgebied?
1: Dat zijn verschillende academies. Dat is de Kantel bijvoorbeeld, de Koninklijke Academie van Nederlandse Taal en Letterkunde. In Nederland nu, die meneer die dat heeft bekendgemaakt, is de Nederlandse Maatschappij voor Literatuur. Dat is die Ton van Kalmthout, heeft dat laten vallen blijkbaar in een interview. Voorzitters van schrijversverenigingen kunnen dat ook doen. En voormalige laureaten.
0: Ja, en in dit geval, wie heeft Stefan Hermans dan voorgedragen? Weten we dat?
1: Sowieso weten we via dat interview van Vrij Nederland dat het die Ton van Kalmthout was, van die Nederlandse organisatie. En vermoedelijk ook de Kantel.
0: Ja.
1: Maar meer weten we niet.
0: Dat is dan aan Vlaamse kant, ja. Hoeveel kans maakt hij eigenlijk om die Nobelprijs effectief te winnen?
1: Je zou kunnen zeggen evenveel als Louis-Paul Bon 50 jaar geleden.
0: Ja, maar die heeft hem nooit gewonnen.
1: Of Notenboom, tot voor kort.
0: Ja.
1: Nee, die hebben die nooit gewonnen. Het is, officieel maakt die kans op 1 op 300, zullen we zeggen.
0: Ja.
1: Rond de 300, ja.
0: Is het belangrijk dat je werk ook naar het Engels of misschien zelfs het Zweeds vertaald wordt?
1: Dat lijkt me niet onbelangrijk. Het is zo dat... van Stefan Hermans zijn er 2 vertalingen in het Zweeds. Krieg och Terpentin en Fremlingen.
0: Ja.
1: De laatste is al uit 2018. Dat is belangrijk. Die jury, die academie moet dat kunnen lezen natuurlijk. Maar er is ook een dienst binnen de bibliotheek van de Zweedse academie die vertalingen kan bestellen.
0: Ja.
1: Dus als er te weinig werk beschikbaar is op de markt, dan kunnen zij voor de leden alleen een privé-literaire vertaling bestellen.
0: En weten we of dat ooit al gebeurd is?
1: Kunnen we niet zien, nee.
0: Dat is een indicatie natuurlijk, hè, als ze dat bestellen.
1: Dat is absoluut een indicatie, ja.
0: Maar dat weten we dus niet. Nu, Stefan Hermans, 1 kans op de 300, dat is niet veel. Als hij het niet wordt, wie dan wel, denkt u?
1: Moeilijk te zeggen. Hè. Ik hoop al een aantal jaren dat er een soort van verjonging komt bij de laureaten.
0: Ja. Dan ziet het er niet goed uit voor Stefan Hermans, nee.
1: Wel, nee, er is ook een systeem ingeslopen, zullen we maar zeggen... Dat is nooit officieel bevestigd, maar het is al een aantal jaar dat het man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw is die de Nobelprijs literatuur wint. Dus om beurten. En vorig jaar was het een man.
0: Ja,
1: dus het enige dat we met enige zekerheid zouden durven kunnen zeggen, is dat het een vrouw is. En dan hoop ik op een jongere laureaat. Iemand als Jenny Erpenbeck bijvoorbeeld heeft het ideale oeuvre om een Nobelprijs te winnen. Dat is sociaal bewogen proza, zal ik maar zeggen. Vormexperimenten zitten daarin. Ideale kandidaat. Op papier.
0: Op papier en volgende donderdag weten we het. Voor Stefan Hermans ziet het er dus niet goed uit, maar hij is in elk geval voorgedragen. Zoveel is zeker. Steven van Ammel van boekhandel Passaporta, dank u wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: wie ze is van Yevgeny. De Europese Unie bestaat uit 27 landen en elk land heeft een commissaris. Maar de Unie gaat uitbreiden. En daarom heeft de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen enkele hoofdsteden van de Westelijke Balkan bezocht. Landen die graag lid willen worden. Vooral Montenegro staat dicht bij lidmaatschap. Dus zei ze aan de eerste minister van Montenegro op een gezamenlijke persconferentie dat ook de EU zichzelf moet hervormen als er landen bijkomen.
1: You are getting ready, so are we. Because enlargement is a two-way process. Candidate countries must be ready to join without any question, but we in the European Union must also be ready to welcome candidate countries that join the European Union.
0: Ja, ook de Europese Unie zelf moet er klaar voor zijn. En een van de voorstellen die von der Leyen dinsdag overmorgen wellicht gaat doen, gaat over de Europese Commissie zelf. Want wanneer de Europese Unie groter wordt, dan zou de Commissie kleiner moeten worden. Goedemorgen, Rob Heirboud.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat lijkt logisch, hè, want nu bestaat de Europese Commissie uit 1 commissaris per land, 27 nu. Dat is dus al veel, hè?
2: Dat is heel veel. De federale regering bij ons heeft 15 ministers, de Vlaamse regering 9. De Europese Commissie 27, dat is heel veel. En dus betekent dat ook dat je van heel veel commissarissen wellicht nog nooit hebt gehoord. Ik moet zelf ook soms even Google raadplegen. Kostas Kadis bijvoorbeeld, wie is dat? Wat doet hij nu weer? Glenn Mikhailov, heb jij daar ooit van gehoord, Jan?
0: Nee, ik moet bekennen, niet. Nee.
2: Wel, Kostas Kadis is een Cypriotisch commissaris van visserij. En Glenn Mikhailov is een Maltees commissaris voor intergenerationele rechtvaardigheid, cultuur, jeugd en sport. Hij is de jongste, ook 37 jaar, dus misschien daarom kreeg hij de bevoegdheid jeugd.
0: Ja, intergenerationele rechtvaardigheid. Heel interessant, dat zou dit land misschien ook kunnen gebruiken. Maar sport en cultuur, ja, dat zijn niet echt harde of zware bevoegdheden, hè?
2: Nee, er zijn er wel bij de Europese Commissie die zo'n zware bevoegdheid hebben, zoals handel of concurrentiebeleid, klimaat, energie, milieu. Maar zo zijn er geen 27 en dus zijn er nogal wat commissarissen die vrede moeten nemen met een lichte portefeuille. En soms heeft men ook al eens een bevoegdheid moeten uitvinden. In 2007 bijvoorbeeld, toen Roemenië lid werd van de Europese Unie, alle bevoegdheden waren uitgedeeld en dan kreeg de Roemeen, die commissaris werd, de bevoegdheid meertaligheid. Niet dat hij zelf moest gaan tolken of vertalen, maar wel de meertaligheid onder de Europeanen gaan bevorderen. Heeft dat een paar jaar gedaan tot er een nieuwe commissie werd benoemd.
0: Lijkt me ook niet zo'n simpele opdracht. 1 commissaris per land, is dat altijd zo geweest?
2: Eigenlijk meestal wel, maar er is een periode geweest dat tot 2004 bijvoorbeeld de grote landen 2 eurocommissarissen hadden en de kleine maar 1. Maar dat werd natuurlijk onhoudbaar. Op dat ogenblik ging de Unie uitbreiden van 15 naar 28 landen. En dus is er afgesproken in het verdrag van Lissabon, we gaan het aantal verkleinen.

0: bijna vanaf 2014 nog maar 2/3 van het aantal landen. Dus 18 commissarissen. Maar de Ierse bevolking heeft dan dat verdrag van Lissabon verworpen in een referendum. En men zei dat kwam onder meer omdat de Ieren schrik hadden dat ze hun commissaris zouden gaan kwijtspelen. En dus is men er eigenlijk op teruggekomen, heeft men opnieuw beslist, alle landen krijgen één commissaris, tot de Unie uit 30 landen bestaat. Dan gaan we het opnieuw bekijken. En dat moment zit er nu aan te komen met Moldavië, Montenegro, ja, Albanië, die er gaan bijkomen.
1: Ja, en dan staan we natuurlijk voor een dilemma. Een kleinere commissie, niet meer één per land. Ja, welk land gaat zo'n commissaris dan opgeven?
0: Ja, dat wordt moeilijk, hè, want zo'n commissaris in Brussel, dat wordt toch wel een beetje beschouwd door de landen als de vertegenwoordiger van hun land in Brussel. Hoewel officieel een Europees commissaris is geen vertegenwoordiger van zijn of haar land. Hij moet het Europees belang dienen. Ze moeten zelfs een eed gaan afleggen bij het Europees Hof van Justitie dat ze van geen enkele regering een instructie, een opdracht zullen aanvaarden. Maar in de praktijk merk je toch, ja, dat landen, dat commissaris is het toch wel heel erg het standpunt van hun eigen land vertolken. Meest flagrante voorbeeld, bijvoorbeeld Ursula von der Leyen tijdens het hele conflict over Israël en Gaza. Dan zie je toch dat ze eerder als Duitse zich positioneert en niet als iemand die het hele Europese belang of Europese, ja, laten we zeggen, veld in overweging neemt. Een Belgische commissaris kan zijn of haar collega's ook uitleg gaan geven over Belgische dossiers die voor België van groot belang zijn. Ik denk maar de diamantsector of de Russische tegoeden, ja, bij Euroclear. Dus via zo'n commissaris heb je wel wat invloed.
1: Ja, en die invloed zullen zeker de grote landen niet willen opgeven, hè?
0: Nee, de grote landen zeker niet, maar ook de kleine landen hebben het daar moeilijk mee, want eigenlijk is zo'n Europese Commissie een beetje een bescherming van die kleine landen tegen een overgewicht van de grote landen, een directoire van de grote landen. En dus, in het verdrag van Lissabon werd destijds afgesproken, als er 18 commissarissen gaan zijn, gaan we er een beurtrol van maken met een evenwicht tussen grote en kleine landen, tussen Noord, Zuid, Oost en West. Een land mag maximum 5 jaar zonder Europees commissaris zijn, maar het wordt toch een moeilijke oefening. Misschien kan België zich wel dan aandienen als een soort Chinese vrijwilliger zonder commissaris, want onze partij hebben eigenlijk bijna nooit veel belangstelling voor wie er commissaris wordt. Dus België zou zich kunnen opofferen, maar in het algemeen kan je wel zeggen, het wordt niet evident. Veel landen zeggen, Europa moet besparen op zijn ambtenaren, maar een commissaris opgeven, dat ligt toch nog gevoelig.
1: Er wordt ongetwijfeld vervolgd, zeggen we dan. Dankjewel, Rob Herbout.

0: I did the baker, I did the home and the family maker. I did
1: Take a sexy picture of me van CIMET. Na 9 uur buigen we ons over de federale begroting, maar ook het Europees kampioenschap wielrennen. Tot straks.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg.

0: Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering zit straks opnieuw samen over de begroting en vandaag zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. De federale regering onderhandelt vandaag voort over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro via besparingen en extra inkomsten. Gisteren zaten de topministers samen tot iets na 6 uur. Maar vandaag dreigen de gesprekken wat moeizamer te verlopen, zegt collega Pieter-Jan de Smet.
7: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard. En dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De BTW-verhoging voor bepaalde producten. Besparingen in de gezondheidszorg. Wat mensen thuis gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen? En zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd. Vooraleer men tot een akkoord komt.
6: En ook de Brusselse regering heeft gisteren samengezeten over de begroting, maar voorlopig zonder akkoord. Brussel wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot €719 miljoen. Morgen wordt minister-president Boris Dilies verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. Ook de Brusselse ministers onderhandelen straks voort. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview met een literaire blog. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden die nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen, zegt boekenkenner Steven van Ammel van boekhandel Passaporta.
8: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen. Maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
6: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die mag niet deelnemen en zit een gevangenisstraf uit voor poging tot staatsgreep. Collega Matthias Tuijls is in São Paulo en hij vertelt wat er op het spel staat.
9: Het belooft straks ongezien spannend te worden, al wordt het presidentschap wellicht pas eind deze maand beslist in een tweede ronde. De belangrijkste kandidaten Lula da Silva en Flavio Bolsonaro liggen nek aan nek. En dat was enkele weken geleden toch anders, toen de huidige president nog een comfortabele voorsprong had. Maar een groot fraudeschandaal waarin Bolsonaro al eerder betrokken was, heeft zo'n maand geleden ook het Braziliaanse Hooggerechtshof in opspraak gebracht. En vooral dan oprechter Alexandre de Moraes, een bondgenoot van Lula en aartsvijand van de Bolsonaro's, nadat hij Flavio's vader en ex-president Jair Bolsonaro veroordeelde voor poging tot staatsgreep na de vorige presidentsverkiezingen. Sindsdien maakt Flavio een comeback, maar Lula is een overlever die er alles aan zal doen om een vierde ambtstermijn binnen te halen. Een unicum in de Braziliaanse geschiedenis.
6: En ook in Bosnië en Herzegovina zijn het verkiezingen vandaag. Ongeveer 3,4 miljoen mensen kiezen er een nationaal en regionaal parlement. En ook 3 nieuwe presidenten. 1 Bosniak, 1 Bosnische Serviër en 1 Bosnische Kroaat. Dat systeem werd vastgelegd in het vredesverdrag dat een einde maakte aan de oorlog, zegt correspondent Marjolein Koster.
10: In dat vredesverdrag is heel erg rekening gehouden eigenlijk met de drie grootste bevolkingsgroepen in het land. Bosniakken, Bosnische Serven en Bosnische Kroaten. En om ervoor te zorgen eigenlijk dat al die drie groepen vertegenwoordigd zouden zijn, is dus in dat vredesverdrag vastgelegd dat er onder andere drie presidenten zijn, maar ook dat op eigenlijk heel veel lagen van die politiek, dus in de parlementen, dat er allerlei quota zijn waarin die drie groepen vertegenwoordigd zijn.
6: Bosnië en Herzegovina willen al jaren lid worden van de Europese Unie, maar politieke verdeeldheid en een gebrek aan hervormingen staan die toenadering in de weg. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor een verrassingsbezoek aan Oekraïne. Hij wil er zijn steun uitdrukken voor de strijd tegen Rusland en belooft onder meer extra lange afstandswapens voor Oekraïne. Duitsland investeert ook 350 miljoen euro in de heropbouw van energiecentrales. Het bezoek van Merz is niet zonder risico. De veiligheidssituatie in Oekraïne is de laatste maanden sterk verslechterd. Enkele uren voor zijn aankomst waarschuwde Rusland buitenlanders nog om Kiev te verlaten. Moskou heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen. Als reactie daarop heeft de Oekraïnse president Zelensky aangekondigd dat zijn land Russische olieraffinaderijen zal bombarderen. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarover is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van de president. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten. Want elk jaar twee keer de klokken verzetten is belachelijk, zegt Trump.
11: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate.
6: Senator Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er dan toch een standaardtijd moet komen, pleiten zij voor een permanente wintertijd, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren verschillende explosies te horen. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een groot militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en vooral ook van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. Een staatsoliebedrijf werd daarbij geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland gisteravond met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk twee keer voor Engeland. In dezelfde groep klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Dankzij de ruime zegen neemt Engeland de leiding in die groep. Het weer. Na het verdwijnen van het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag hier en daar wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig met wat hoge wolken en tot 22 graden ook. Vanaf woensdag frisser en kans op regen. De federale regering zet vandaag de begrotingsonderhandelingen voor. Dat was de opener van het nieuws. De gesprekken moeten 10 miljard euro aan besparingen en extra inkomsten opleveren. Gisteren duurde het overleg van de topministers tot na 6 uur. Meer op vrtnieuws.be.
12: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
4: Radio 1.
13: De ochtend.
4: Met Jan van Dalm.
13: Goedemorgen. De federale regering is dus op zoek naar 10 miljard. Zometeen krijgt premier De Wever enkele tips. Gratis en voor niks. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Why van Carly Simon. Door werkzaamheden rijden er dit weekend op verschillende plaatsen geen treinen. Dat is onder meer het geval naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En daar is er een busdienst naar de luchthaven. Er zijn ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Ook daar zijn vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst.
1: De ochtend.
0: De Vlaamse regering heeft van de week haar begroting voorgesteld. Dat was een woelige rit, dat weet u nog. Maar dit weekend is de federale regering eraan begonnen. En die rit belooft, u gelooft het nooit, nog spannender te worden. Gisteren zaten de federale topministers al een eerste keer samen. Volgens Pieter Jan de Smet, onze journalist die de gesprekken gisteren volgde, was dat in een constructieve sfeer. Maar vanaf vandaag zullen de zwaarste discussies worden aangesneden. Want, ik neem het getal er nog eens bij, de regering moet maar liefst 10 miljard euro vinden. Goedemorgen, Kevin Spiritus.
2: Goedemorgen.
0: U bent professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Ja, als je dat vergelijkt met Vlaanderen of Brussel, dan is die uitdaging voor de federale regering toch wel van een andere orde, hè?
2: Ja, de uitdaging zit vooral federaal in ons land. En de oefening die nu gedaan wordt, dus men gaat nu voor 10 miljard euro, is politiek gezien een heel grote oefening, maar het zal ook nog niet volstaan. Dus er zal de komende dagen, de komende jaren nog meer gedaan moeten worden.
0: En hoe komt dat er nog meer zal moeten worden bespaard?
2: Wel, men is nu eigenlijk vertrokken van een getal van 7,7 miljard euro die men zou moeten besparen. Nu, waar komt dat vandaan? Dat komt van een Europees traject waar we in zitten, een 7-jaren traject, dat ons naar een meer duurzaam overheidsbeleid zou moeten brengen. Het probleem is, dat traject is jaren geleden opgesteld voor de Iran-oorlog, voor de stijging van de rentes. Dus dat traject is totaal achterhaald.
0: De toestand is alleen maar slechter geworden eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Ja. En dat is de internationale situatie grotendeels. Dat is ook de reden waarom we niet voor die 7,7 miljard gaat, maar voor de 10 miljard. Dus men wil iets meer doen. Nu, het probleem is dat we niet alleen in dat 7-jarig traject zitten. We zitten ook nog in een buitensporig tekortprocedure.

0: vanuit Europa.
1: En wat is dat?
0: Die stelt dat we tegen 2029 een tekort moeten hebben van maximum 3%, terwijl we naar bijna 6% gaan momenteel. Dus we zitten veel te hoog met ons tekort. En willen we daar uit die procedure geraken, dan zullen we uiteindelijk nog 10 miljard extra moeten besparen de komende jaren. Ja. En dan zitten we nog niet op een houdbaar schuldtraject. Dan voldoen we alleen maar aan de Europese verplichtingen.
1: Het is redelijk deprimerend, ja, als ik het allemaal zo hoor.
0: Ja.
1: Je kan je de vraag stellen, ja, die oorlog in Iran, die stijgende olieprijzen, onze buurlanden worden daar ook mee geconfronteerd. Maar wij zijn er blijkbaar veel slechter aan toe. Hoe komt dat dan?
0: Maar ja, wij vertrekken natuurlijk van een veel slechtere startpositie. Dus voor het internationaal allemaal begon te ontsporen, hadden wij al een heel groot tekort, hadden wij al een schuld toen van 104%, nu ondertussen 110%. Dus onze startpositie is al slecht. En met die hoge schuld zijn wij ook veel gevoeliger voor bewegingen in de rentes.
1: Ja. En die schuld van waar komt die dan? Ja, want die is toch ergens vandaan gekomen.
0: Ja, die schuld die is historisch natuurlijk. Deels komt dat van de coronacrisis die we hebben gezien, de financiële crisis.
1: Ja, maar dat is ook voor die andere landen geleden. Zo natuurlijk. Ja,
0: dat is ook voor die andere landen. Ja, dus het ding is dat wij erin geslaagd zijn om telkens een grotere verslechtering te krijgen van de overheidsfinanciën en daarna om trager eigenlijk daarvan te herstellen. Wat daar volgens mij en volgens andere experts mis is, is dat er ook iets mis is in het hele proces. Dus het hele begrotingsproces. En je ziet dat nu ook de timing, dat ze nu nog zo laat aan het onderhandelen zijn. Ja. Dat zegt ook iets over het proces. In Nederland was er begin september paniek dat het misschien niet op tijd klaar zou zijn. Was men in België nog niet begonnen. Onderhandelen over de zware thema's. Dus we hebben daar een aantal maanden geleden ook een aantal voorstellen over gedaan. Hè.
1: Ja.
0: En ik denk dat wat er echt moet gebeuren is dat men de beslissingsmomenten veel meer uit elkaar gaat moeten trekken.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld in Nederland en in Zweden wordt er in het voorjaar al beslist over de grote lijnen.
1: Ja.
0: Weet men al welk departement hoeveel gaat moeten besparen of extra geld krijgt? Dan krijgt men de zomer eigenlijk om alles goed door te rekenen. Niet door de politiek of door de kabinetten, maar door technische mensen die allerlei beleidsalternatieven voorbereiden, waar dan de politiek uit kan kiezen.
1: Minister Van Beetinchem heeft dat wel geprobeerd, hè? En hij heeft ook inderdaad experts geconsulteerd. U was een van die experts, hè?
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ja, het is zeker een verdienstelijke poging geweest. Hij heeft ook gezegd, we gaan landen op 21 juli. We zijn nu oktober, dus we weten hoe dat is afgelopen. Ja. Het is zeker, ja, dus er is, onze voorstellen zijn doorgerekend door het planbureau. Dus er worden zeker stappen gezet. En het is ook heel goed te begrijpen dat dat niet in één jaar kan. De wil is er zeker bij minister Van Beetinchem. De vraag is hoe de andere partijen daar tegenover staan. Ja. Maar er moet meer veranderen dan gewoon een kruis op die 21 juli in de agenda. Hè. Dus, ja. dus de hele werking van die administraties die daarachter zit, hun hele kalender moet ook worden aangepast. Ja. En dat moet eigenlijk op zo'n manier gebeuren dat de politiek gewoon niet kan maken om dat moment in de lente te missen.
1: Nee. U was dus een van die experts die geconsulteerd zijn. Dat betekent dat u ook heel wat mogelijkheden hebt bestudeerd om eventueel te besparen. Hè? Waar ziet u die mogelijkheden?
0: Wel, ik heb dat vanuit mijn eigen expertise gedaan. Dus ik ben specialist op vlak van belastingen. Zal de luisteraar dat misschien niet zo graag horen. Maar het gaat dan vooral over het niet zozeer om de belastingen te verhogen. Maar je hebt ook heel wat uitzonderingen in de belastingen. Dus het lijkt wel alsof de belastingen altijd maar stijgen. Maar als je dan gaat kijken naar de inkomsten. Die inkomsten en belastingen die dalen al jaren. Dus je zit daar met een soort van tegenstrijdigheid. Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan? Je hebt heel wat bijna doelgroepen kortingen. Dus je hebt de salariswagens bijvoorbeeld. Je hebt allerlei uitzonderingen voor familiebedrijven. Dus je hebt heel wat uitzonderingen in het belastingssysteem.
1: Managementvennootschappen?
0: Ja, managementvennootschappen is een belangrijk lek. En dat zijn lekken die je economisch gezien niet kunt verklaren. Die economisch gezien zelfs schadelijk zijn.
1: Nee, want er zijn veel veto's tegengesteld. Hè? Tegen bijvoorbeeld die salarisvragen. Ja, daar mag je niet aankomen inderdaad. Van sommige partijen. Dus ja.
0: En je zit daar ook met een aantal... En dat geldt ook voor de politiek in het buitenland. Je zit daar met een aantal mechanismes. Bijvoorbeeld, je kijkt niet naar de salariswagens. Je hebt 600.000 salariswagens in België. Dat is een minderheid. Dat is een kleine minderheid die een salariswagen heeft.
1: Maar de rest van België, een belangrijke minderheid, ja. Die veel te
0: inderdaad,
1: zeggen heeft.
0: Ja. Maar je hebt uiteindelijk 10 miljoen Belgen die daardoor meer belastingen betalen of een minder goede dienstverlening krijgen door die korting. Maar als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ja. Maar ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen, of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem, leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
1: Wil de regering wel vasthouden aan een lastenverlaging, zodat mensen netto meer overhouden. Ja, is dat opportun om dit ogenblik?
0: Wel, de politieke kant kan je natuurlijk begrijpen. Hè? Dus als je alleen maar bespaart of alleen maar belastingen verhoogt, ja, dan dat is heel deprimerend. En dan wil men graag ook het gevoel geven dat men iets terugkrijgt. Maar het gaat wel om een best hoge lastenverlaging, om een soort lastenverlaging dat we niet, of de meeste economen niet aanraden. Maar een probleem dat zich ook voordoet is dat een belangrijk deel van de kost van die lastenverlaging eigenlijk wordt doorgeschoven naar de volgende regering. Ja. Dus de laatste fase gaat pas in 2030. Dan zijn er al lang verkiezingen geweest. Dus er komt een vergiftigd cadeau op de tafel van de volgende regering. Want men heeft nog niet nagedacht hoe gaan we dat financieren. Men heeft alleen beslist dat we die lastenverlaging gaan geven.
1: Maar dat heeft men in het verleden nog gedaan. Kevin Spiritus, heel erg bedankt alvast voor uw inzichten. U bent professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Hopelijk hebben de ministers geluisterd en doen ze wat met uw aanbevelingen. Tot ziens.
0: Oké, dankjewel. Dag.
2: Hey, ik ben Pieter Daar van Ozark Henry. En mijn nieuwe single is Vokstuk op Radio 1. Yes!
3: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
4: Radio 1.

0: Dreamer van Ozark Henry. Het is de Vox-tip deze week. U kan op uw favorieten stemmen via Radio 1 op VRT Max. Vorige week was er nog het wereldkampioenschap wielrennen. Deze week is er het Europees kampioenschap. Een beetje gek misschien. Maar voor Remco Evenepoel is het wel een uitgelezen kans om zijn off-day van vorige zondag weg te spoelen. Voor Demi Vollering was dat niet echt nodig. Zij werd vorige week al wereldkampioen, maar voegde er gisteren voor alle zekerheid toch nog maar een Europese titel aan toe. Goedemorgen Christophe van de Goor.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Ja, dat is een fenomenaal seizoen hè, eigenlijk voor Demi Vollering. Niet te geloven.
1: Ja, al die grote rondes, de klassiekers die ze gewonnen heeft vorige week, dan echt dominant wereldkampioen geworden in Montreal. Week later met jetlag in de benen, ook nog eens op een kolletje van 2 kilometer, zeer steil, iedereen eraf gereden. Ja, dat is gewoon indrukwekkend. Op dit ogenblik, de laatste jaren, is zij by far de beste renster in dat vrouwenpeloton. Ja. En als je kijkt naar dat Europees kampioenschap, dat is eigenlijk al jaren sinds het begin een oranje feestje, sinds 2016, want alleen de Italiaanse Marta Bastianelli, eind jaren 2018, denk ik, is de enige niet-Nederlandse die dit EK gewonnen heeft. Dus ja, dat onderstreept de oranje dominantie bij de vrouwen enorm.
0: Ja, inderdaad, enorme dominantie. En de Nederlandse ploeg was ook één blok, dat is ooit wel eens anders geweest.
1: Dat is anders geweest. Het is natuurlijk ook wel makkelijker in die zin dat het heel duidelijk is dat Demi Vollering bij deze generatie, als het een beetje bergop gaat, los van Lorena Wiebes, die natuurlijk heel goed kan sprinten, een van de beste sprinters ter wereld is, dat Vollering de numero uno is, dat er veel minder discussie is dan vroeger, toen we bij de toen Nederland en Van der Breggen en Van Vleuten en Marianne Vos en dan de opkomende Demi Vollering. Ja, ga er daar dan maar als bondscoaches aanstaan om die vier toppers op één lijn te krijgen. En dat is dat heeft vaak gebotst, onder meer op het WK in Leuven, maar ook andere gelegenheden. En nu is dat heel duidelijk. Demi Vollering, de numero uno. En gisteren was het ook heel knap hoe Puk Pietersen, die we natuurlijk in Vlaanderen ook kennen van het veldrijden, hoe zij die rode loper alweer bergop heeft uitgerold. Bijna copy exact van vorige week in Montreal. Dus mooi om te zien.
0: Mooi om te zien. Alleen, ja, onze Belgische vrouwen, ja, die kwamen er eigenlijk niet echt aan te passen. Zeker niet als Kopecky er niet bij is.
1: Zo is het. En geen Shari Bosuyt. Zij mikken natuurlijk op de komende kwalificaties ook op het WK voor op de piste in China over 2 weken. Daar begint eigenlijk het Olympisch kwalificatietraject. Heel belangrijk voor die twee. Maar ja, dan zie je inderdaad voor Lotte Klaas, Sandrine Tas, die eigenlijk nog maar aan haar debuutseizoen als prof bezig is natuurlijk. Margot van Pachtebeke, ja, dan is dat moeilijk. Dan is bijna het hoogst haalbare proberen mee in de vlucht van de dag te geraken. En ik heb die vraag gisteren ook aan die dames voorgelegd. Hoe voel je dat zelf vanuit dat peloton, dat verschil, dat schisma bijna tussen de rest van het peloton en Oranje. Ja, dat is heel groot. Zij kunnen eigenlijk ook alleen maar vaststellen dat daar een enorme kloof gaapt tussen Vollering en de rest.
0: Dat is bijzonder frustrerend voor onze Belgische vrouwen. Hopelijk wordt dat anders bij de mannen. Mm-hmm. Remco Evenepoel opnieuw favoriet. Maar ja, dat was hij vorige week ook natuurlijk.
1: Ja, met dien verstande dat 2 weken na elkaar een mindere dag, dat zou heel opvallend zijn, eerlijk gezegd. Dat zou zeer jammer zijn ook voor hem. En we moeten heel eerlijk zijn, we zien dat aan alles hier ook. De publieke belangstelling, de belangstelling van de pers. Een Europees kampioenschap is toch minder, ook zeker bij de mannen, qua bezetting dan het WK van vorige week. Straks heeft hij hier als grootste concurrenten Romain Grégoire, Vauquelin, Ciccone, Tom Skuens, Roglic, met alle respect, goed WK gereden, maar gaat toch ook al richting eind de 30. Dus hij is torenhoog favoriet. Zeker als je kijkt naar de deelnemerslijst. Maar of het daarom ook makkelijker maakt voor Evenepoel, dat is maar zeer de vraag natuurlijk, want dan neemt ook die druk ook wel toe. Enfin, daar kikt hij vaak op, Jan, dat weten we. Hij haalt energie uit die druk, hè, als die spotlights op hem gericht staan. Maar toch, de controle bij het Belgische team zal van start tot finish in handen moeten liggen van de Belgen in dienst van die ene kopman.
0: Ja, de druk is er voor de Belgen. 1 kopman, zeg je, inderdaad. Want Wout van Aert is er niet bij. Wie zijn de andere Belgen eigenlijk op dit EK?
1: Ja, eigenlijk wel knappe ploegmaats in die zin. Hij heeft en Van Wilder, Maxime Van Gils, zijn vaste maatje ook bij het merkenteam waarvoor hij rijdt. Louis Vervaken, die bergop kan rijden. Quinten Hermans, die ook nog aan zijn zijde.

0: Dit is Ramses de Bruyne, eigenlijk ja. Wel de revelatie. De man van het laatste weekend eigenlijk in de Vuelta. Die is er ook bij. Krijgt hier zijn kans. Niet op het WK. Misschien een beetje jammer als pure klimmer. Vandaag hier wel. Dus Evenepoel wordt bergop voor die 5 plaatselijke ronde. Na de lange aanloop vanuit het mooie Ljubljana wordt Evenepoel eigenlijk prima omringd bergop. Dus daar zou het eigenlijk absoluut niet mogen aan liggen. Dit zijn jongens die echt wel bergop, ja, het 4-5-tal dat ik noemde, echt wel mee zou moeten kunnen. 3 van de 4-5 beklimmingen zou die toch echt moeten mee kunnen aan de zijde van Evenepoel.
1: Aan de ploeg zal het dus niet liggen. Tot slot, nee. Christophe, EK in Slovenië op een paar kilometer van de geboorteplaats van Tadej Pogačar. Ja, zwaar gevallen in Vuelta natuurlijk. Maar gaan we hem straks misschien toch te zien krijgen?
0: Ja, dat is de grote hoop. Hij is wel aangekondigd. Zeer jammer voor de organisatie. Hè, want hier op letterlijk de aankomst, 6 kilometer van zijn woonplaats. Of zijn ouderlijk huis. Hè, want hij woont al jaren in Monaco natuurlijk. Comenda. En dan valt hij uit. Dat is echt wel een enorme streep door de rekening van de zeer enthousiaste Slovenen, moet ik zeggen. Maar hij is straks wel aangekondigd. Dus ik vermoed wel dat hij op het podium zal komen bij de mannen. Om medailles en eventueel wel een trui aan Remco Evenepoel uit te reiken. Dat zou eigenlijk een prachtig beeld zijn in die zin. Hè, vorig jaar. Het Europees kampioenschap op 1. Pogačar, geflankeerd door Evenepoel en Paul Sijksas. Vandaag er dan niet bij, maar wel die medaille uitreiken aan wie weet Remco Evenepoel. Dan hebben ze hier qua organisatie toch nog een klein beetje wie er goed mag ook na die zware val van Pogačar in de Vuelta.
1: Dat zou inderdaad bijzonder mooi zijn. Het Europees kampioenschap wielrennen straks in Slovenië. Uiteraard te volgen op alle kanalen van Sporza. Dankjewel, Christophe van der Goor.
0: Met plezier.
2: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
3: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
4: In a minute zijn wij moving.
5: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
2: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg morgenochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
6: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Ruim 1 minuut over 9:30. Goedemorgen, de hoofdpunten uit het ochtendnieuws. Duits bondskanselier Merz is voor een verrassingsbezoek in Kiev. Hij bevestigt de Duitse steun aan Oekraïne, belooft extra lange afstandswapens en trekt €350 miljoen uit voor de heropbouw van energiecentrales. Het bezoek komt wel op een gevoelig moment. Rusland waarschuwde buitenlanders om Kiev te verlaten en voerde de voorbije weken meerdere aanvallen uit op de hoofdstad. Als reactie dreigt Oekraïns president Zelensky met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. De federale en Brusselse regering onderhandelen vandaag voort over hun begroting. Brussel wil het tekort tegen eind volgend jaar beperken tot zo'n €720 miljoen. Federaal zoekt premier De Wever €10 miljard via besparingen en extra inkomsten, onder meer met een hogere BTW en ingrepen in de gezondheidszorg. En in Brazilië trekken zo'n 150 miljoen mensen vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Alles samen zijn er 13 kandidaten. Wellicht gaat de strijd tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro, zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Het weer, eerst nog wat ochtendgrijs, daarna een zonnige dag met na de middag wat stapelwolken en zo'n 22 graden.
2: Radio 1.
6: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: Geen rem, nieuwe single van Fraukje. Het is het weekend van de begrotingsconclaven. De federale regering doet het, maar ook de Brusselse en ook de Waalse regering is in conclaaf. Het doel is duidelijk, een budget in evenwicht tegen 2029. En dan hebben we het voor alle duidelijkheid over het Brusselse conclaaf. Over het Waalse hebben we het gistermorgen al gehad. Sinds gistermorgen zitten de Brusselse ministers daarover samen. Maar een akkoord was misschien verwacht tegen gisteravond, maar dat is er voorlopig nog niet. Goedemorgen, Steven van Garsen.
1: Goedemorgen.
0: Politiek journalist bij Brus. Jij volgt dat op de voet. Ja, wat is de laatste stand van zaken?
1: Wel, ja, er was veel optimisme vooraf. Hè. We hoorden dat het goed zou kunnen gaan, dat men misschien zelfs er in één dag zou kunnen uitgeraken. We hoorden ook wel bij sommige partijen van, ja, zal dat wel lukken? Er was een beetje twijfel over, maar in ieder geval zijn ze toch met veel optimisme gestart. Maar ja, gisteravond is het dan toch tot een clash gekomen. En ja, er zit nu een dikke haar in de boter. Dus
0: en waar zit dat haar dan precies?
1: Wel, waar het waarschijnlijk om gaat, is dat PS en anders er moet bespaard worden, dat weten we. De begrotingsrijk lag vast voor 240 miljoen euro besparingen. Er moet blijkbaar toch nog 120 miljoen euro gevonden worden. En ja, het lijkt erop dat PS en anders groen onder druk zetten om op investeren in mobiliteit bijvoorbeeld, of de tickets bij de MIVB, om daar nog meer op te gaan besparen.
0: En dat is niet toevallig een groene bevoegdheid natuurlijk.
1: Dat is een groene bevoegdheid en dat ziet dan elke van de brandweerminister niet zitten.
0: Ja, als het dan gaat over de maatregelen buiten de MIVB en buiten het openbaar vervoer, waar willen ze nog besparen?
1: Er wordt ook gekeken naar de gesubsidieerde contractuelen, de GESCO's. Hè. We hebben er in Brussel.
0: Ah, ik wist niet dat dat nog bestond.
1: In Brussel zijn er nog heel veel. Hè. Daar wil het anders op besparen. Die zouden toch moeten verminderen. Zijn er nu nog altijd 5000. Maar ja, daar staat dan de PS weer op de rem. Het is eigenlijk niet heel duidelijk waar de grote dossiers op dit moment zijn, maar in ieder geval moet er toch die 120 miljoen euro gevonden worden. En het heeft ook met de inkomsten te maken die wat tegenvallen. En meer bepaald ook geld dat van het federale niveau naar Brussel zou komen in het kader van Beliris. In het kader ook van de Brussel.
0: En Beliris, wat is dat?
1: Beliris is het samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en Brussel. Dat gaat over veel geld dat jaarlijks naar Brussel vloeit vanuit het federale niveau. Daar zou ook op bespaard worden, logisch, want ja, de federale regering moet ook besparen.
0: Ook op zoek naar geld natuurlijk.
1: Ja, en dan in asiel en migratie was er een Brussels deal. Daar hebben we het al gehoord. André van Bos-Zuid wil daar ook serieus in knippen.
0: Dat zijn dus allemaal inkomsten die wegvallen. Zijn er ook maatregelen in de pijplijn die de Brusselaars zelf zullen voelen?
1: De bedoeling is om dat zo weinig mogelijk te doen, maar uiteindelijk zal dat toch wel ergens te voelen zijn. Maar we willen eigenlijk voornamelijk in de administratie geld zoeken, door te gaan er is een stop, een aanwervingsstop. Mensen die op pensioen gaan worden niet vervangen. Men is ook volop aan het fuseren. Administraties worden gefuseerd, daar hoopt men efficiëntiewinst uit te halen. De bedoeling van tenminste minister van Begroting Dirk de Smet is dat de bevolking het niet zou voelen. Maar uiteindelijk zullen er toch maatregelen zijn. Als men in subsidies gaat schrappen, dan komt dat toch uiteindelijk wel bij een aantal.

0: van burgers terecht.
1: En als men bij de MIVB gaat besparen, Jan, dan zullen mensen waarschijnlijk misschien duurdere tickets moeten betalen.
0: Ja, het zal waarschijnlijk gaan over de voorkeurstarieven, over de abonnementen. Daar zal waarschijnlijk een verhoging gebeuren. Er is nog altijd een bijna gratis openbaar vervoer voor jongeren. Misschien kan men daar nog wel wat de tarieven naar moeten. Maar goed, dat wordt nu bediscussieerd binnen dat conclaaf.
1: Krijgen we vanavond nog een akkoord, denk je?
0: Dat is de vraag. Het ziet er toch niet zo goed uit op dit moment. Hè. Men is terug met volle energie begonnen om te proberen die plooien glad te strijken. Ja, morgen gaat minister-president Boris Dillies naar het Brusselse parlement met zijn beleidsverklaring. In tegenstelling tot Vlaanderen moet daar nog niet echt een begroting aan vasthangen. Hè. Dat is niet de traditie in Brussel. Maar natuurlijk, hij kan niet met lege handen naar dat parlement komen. De grote lijnen moeten toch klaar zijn. En vooral, hij moet toch kunnen tonen dat zijn ploeg eensgezind naar die volgende maanden gaat en die nieuwe begroting.
1: En zal die beleidsverklaring voor een deel ook in het Nederlands verlopen, denk ik?
0: Dat zal ongetwijfeld zo in het Nederlands gebeuren, ja.
1: Maar wat voor Nederlands?
0: Dat is de vraag. Hè. We weten dat Boris Dillies cursus heeft gevolgd in Spa. We zullen zien wat er vanaf heeft gebracht en of het serieus verbeterd is.
1: Ja. Die cursussen in Spa hebben wel een goede reputatie.
0: Dat klopt,
1: dus wie weet, Steven van Gaarsen, politiek journalist bij Brus. Heel erg bedankt. Tot ziens.

0: Sound and Vision van David Bowie. Ik zei het al, het weekend van de begrotingsconclave. Zo net zaten we nog in Brussel, maar de grootste oefening en ook de allermoeilijkste, dat is toch die van de federale begroting. Goedemorgen, Michael van Drogenbroek.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Jij volgt dat daar allemaal in de wedstrijd, geloof ik. Dus dat is die moeilijke oefening van 10 miljard. Gisteren zaten de topministers al samen. Hoe is dat verlopen?
1: Ja, weinig over gezegd, maar iedereen beschouwde dat toch wel als constructief, omdat het ook wel het minst moeilijke was gisteren. Het was ook niet zo heel lang dat ze hebben samengezeten. En is er vooral gekeken naar quick wins, zou je kunnen zeggen, of toch iets makkelijkere oefeningen. Het idee is van, als je economische groei realiseert, dan moet je al minder besparen natuurlijk, want dan levert die groei ook wel een rendement op. En hoe kan je die groei stimuleren? Dat lag onder meer gisteren op de tafel. Het activeren van spaargeld, daar is het echt al heel vaak over gegaan. Ik denk dat in het laatste decennium elk regeerakkoord dat ook wel in zich had. Maar dat is nu echt wel een plan om daar werk van te maken. Onder meer daarover is gegaan. En ook om te kijken over wat al beslist geweest is. Onder meer vorig jaar bij die begrotingsoefening, maar nog niet ten volle gerealiseerd is of ten volle opbrengt wat het moet opbrengen. Hoe kan je dat stimuleren? Maar dat zijn natuurlijk de iets makkelijke brokken. Ja. En daar is het gisteren over gegaan.
0: En dat activeren van het spaargeld, hoe zien ze dat dan concreet?
1: Ja, dat is de vraag. Dat ligt al lang op de tafel. Er wordt dan vaak verwezen naar een lange tijd geleden toen spaargeld geactiveerd is geweest door naar de beurs te brengen.
0: Maar, de wet Koreman de Klerk, denk je dan meteen?
1: Die oude wetten, maar ik denk dat echt elke regeringsinzien daar ooit naar verwezen heeft. Hoe dat nu concreet moet dan gerealiseerd worden, hoe dat die 300 miljard euro op spaarboekje staat, hoe dat er daarvan meer naar de economie zou moeten gaan en op welke manier dat moet gebeuren, zal moeten blijken. Het theoretische is denk ik iets makkelijker dan de praktijk. Maar dus dat is iets waar gisteren duidelijk over gepraat is.
0: De theorie is inderdaad vaak makkelijker dan de praktijk, dat is zo. En als ze dan gekeken hebben naar eerdere beslissingen en wat die hebben opgebracht, wat is daaruit gekomen?
1: Ja, we weten vooral duidelijkheid niet wat er is uitgekomen, maar onder meer over de pensioenhervorming, de BTW-hervorming die er vorig jaar is gekomen, maar die nog eigenlijk op volle kracht moet komen. Daar is het over gegaan. Met het idee dus, als dat ten volle gerealiseerd wordt, dan ga je meer opbrengsten hebben, waar je dus nu iets minder zal moeten besparen. Maar ook over de totaliteit van dat bedrag is duidelijk ook geen consensus. Dus ook daar, denk ik, was het eerder een opmakenstand van zaken maken dan echt al concreet afkloppen van wat dat moet opbrengen.
0: Dat was dus het makkelijke deel gisteren. Vandaag komen dan de wat moeilijkere discussies aan bod. Waarover gaat dat dan?
1: Ja, vandaag komen de kaarten op tafel. Dat is waar het op neerkomt. Want je hebt dat gezegd en aangehaald. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. Enfin, dat is wat de meerderheidspartijen in die federale regering al overeengekomen waren. Dat moet het tekort naar beneden brengen, richting Europese uitgavennorm. Dat werkt het tekort voor alle duidelijkheid lang niet weg, maar het vermindert het tekort. Ja. En dan moet je kijken naar welke maatregelen daartoe kunnen genomen worden. Ik begrijp dat de premier een soort keuzemenu heeft samengesteld dat 14 miljard euro kan opleveren als je het allemaal doorvoert.
0: Dan is er dus nog wat marge, ja.
1: Ja, marge waar ook nieuw beleid kan meegevoerd worden. Want dat is wat sommige partijen ook wel willen. Dat je ook nieuw beleid moet kunnen voeren. Maar ook daar moet dat geld natuurlijk ergens vandaan komen. Maar ook daar, Jan, is de theorie altijd veel simpeler dan de praktijk. Want in dat keuzemenu zitten natuurlijk ook zaken die voor sommige partijen al imbuvabele zijn. Het algemeen verhogen van de BTW-tarieven. Ja. Daar heeft Georges-Louis Boucher, dat wordt toch echt als hij zit niet aan de tafel, maar hij wordt toch als de moeilijkste partner aan tafel beschouwd. Heeft al zijn veto gesteld. Dus dat zal vandaag op de tafel liggen van waar ga je of waar kan je dat geld gaan halen? Maar het punt is wel dat de premier zelf vandaag wel echt fundamenteel wil erover praten. In die zin dat het... gisteren was het een korte bijeenkomst. Straks beginnen ze om 12:30. Er is geen einduur. Dus dat betekent meestal dat er naar de late uren, naar de nachturen gekeken wordt. En als er naar nachturen gekeken wordt, wil dat meestal zeggen ofwel ga je naar een soort beslissingsmoment. Ofwel ga je natuurlijk naar een moment dat je vaststelt dat er heel weinig consensus is, naar een crisismoment. En als je alles in acht neemt wat de voorbije weken en maanden ook al gezegd geweest is, dan ja, is de kans denk ik toch iets groter dat dat laatste zal zijn, oei, vanavond of vannacht, dan dat er daar meteen witte rook komt aan de wedstrijd 16.
0: Maar zo'n crisis, ja, misschien wordt daar ook opzettelijk op aangestuurd om de sense of urgency een beetje te laten voelen. Zou het? Ja, ik weet het niet. Jij weet het beter dan ik.
1: Nee, dat is inderdaad wel een beetje het aanvoelen, want nu, alleen met deze zeer moeilijke oefening tot een akkoord komen, ja, is bijna onmogelijk, lijkt me. Wat dan wel de bedoeling is van de premier, dat is toch wat koffiedik kijken. Maar inderdaad, je zou kunnen komen tot het moment dat er een crisette, laten we het zo noemen, ja, is, die nodig is om dan een herstart te nemen. Want er is natuurlijk nog wel wat tijd. Hè. Er is in principe, moet het op dinsdag 13 oktober zijn dat de premier, ja, die begroting gaat voorstellen in het parlement. Dat is nog ruim een week.

0: Frankrijk, een land dat er bar slecht aan toe is, economisch, financieel, budgetair. En dat vertaalt zich vaak in de rente die een land moet betalen als het geld leent. Bij Frankrijk zit dat echt wel door het dak aan het gaan op dit moment, Silaan. Ja. Maar ook ons land, de rente van ons land is echt de voorbije weken fors gestegen. Als we op 10 jaar geld lenen, zitten we nu aan een rente van 4,3%. Dat is echt al wel veel en dat zet wel wat de schijnwerpers ook op wat er nu aan het gebeuren is. En dat wordt ook als argument gebruikt, maar het is los van een argument is het wel iets wat bezorgdheid moet veroorzaken. Ook omdat er de komende weken opnieuw die kredietbeoordelaars komen met hun kredietscore en hun kredietbeoordeling voor ons land. Dat speelt allemaal mee voor de rente die ons land betaalt. En uiteraard de rente die we betalen, die betalen we cash, dus ook dat speelt mee in die begrotingsopmaak.
1: Die rentevoeten en die kredietbeoordelingen, dat zijn stevige stokken achter de deur, begrijp ik. Michael van Droogbroek, dankjewel en tot ziens.
0: Met plezier.

0: Runaway van Beck. Wegrennen, dat kunnen onze ministers niet doen. Zij moeten de waarheid onder ogen zien. Dat hebben we zo net gehoord van Michael van Drogenbroek. Michael staat in de wedstrijd en dus kan hij de zevende dag niet presenteren. Maar hij wordt uiteraard schitterend vervangen door Kathleen Koons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Dag, Kathleen. Jij hebt het over de Vlaamse begroting nog, denk ik.
1: Ja, heel bewogen week geweest, hoef ik niet te vertellen. En wij hebben vandaag minister voor Financiën en Begroting Ben Wijts te gast. Vicepremier ook in de Vlaamse regering. En er is al veel gezegd. Maar er zijn natuurlijk nog heel wat vragen aan hem voor te leggen. Kunnen ook de kijkers, zoals steeds. En later in het programma komt ook Ayman Horsch. Hij is voorzitter van Groen en Vlaams parlementslid in de oppositie. En ook zij hebben onder meer vrijdag tijdens het debat in het Vlaams parlement erg van leer getrokken tegen deze begroting. Onder meer dat er heel weinig in zit over klimaat. Maar dus alle kijkers vragen voor hen beiden heel welkom.
0: Vanaf 12 uur op VRT1.
1: Dat is zo.
0: Dankjewel, Kathleen Koops.
1: Dankjewel.

0: Echo Out, de nieuwe single van Isolde Lazoen. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze ochtend. Om 11 uur is Friedel er weer met een boeiende gast. En vanmiddag mag Remco Evenepoel bewijzen dat hij een van de beste renners ter wereld is. Maar misschien is het nog leuker om zelf wat te gaan fietsen. Aan u de keus. Tot ziens.
1: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière-switch?
3: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
3: Zo klaar voor.
2: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton.
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
11: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
12: Onmogelijk.
11: Zekerheden?
12: Onmogelijk.
11: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Hallo,

0: Ik ben Alexander Reinders, ik ben socioloog en expert in suïcidepreventie. En daarover gaat mijn boek en podcast Meeleven. En straks mag ik praten met Friedel de Sage in Touché.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Nederlandse Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview met een literaire blog. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden die nominaties nooit bekendgemaakt. Wereldwijd worden elk jaar zo'n 300 auteurs voorgedragen, zegt boekenkenner Stefan van Ammel van boekhandel Passaporta.
4: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten. En die geruchten moeten meestal ergens vandaan komen. Maar dat het zo gezegd wordt en dat dat in een interview terechtkomt, dat is toch vrij uitzonderlijk.
3: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het zuiden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in een paar dagen tijd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. Over enkele uren openen in Brazilië de stembureaus voor de presidentsverkiezingen. Zo'n 158 miljoen Brazilianen trekken vandaag naar de stembus. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. Als vandaag geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, komt er een tweede ronde in Brazilië. In het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al een paar dagen lang code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Het weer bij ons en dat wordt zonnig met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en ook tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de Sint-Egidiuskerk in Sint-Gillis-Waas. Het Helena-koor staat onder leiding van Chrétien Vermachelen. Op orgel speelt Sophie Bouwers. Diaken is Geert Schelfhout, voorganger deken Raf Vermeulen.

0: Mag ik beste mensen uitnodigen ons vieren samen zijn dit uur te beginnen met ons te tekenen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ieder van ons. Een groet aan u allen hier aanwezig, beste mensen, van onze heilige Helene-parochie. Een groet aan de luisteraars en alle die met ons verbonden meevieren over radio of tv. Waar jullie zich ook bevinden, zij thuis, in het ziekenhuis, in een woonzorgcentrum of in de gevangenis. En vandaag worden we, beste mensen, uitgenodigd om wegen van God te bewandelen. Om het mooie, het goede, alles wat ons gegeven is en toevertrouwd is, vruchtbaar te laten worden. In Gods naam mogen we ons met elkaar in dit uur verbonden weten. Maar laten we bij het begin van onze viering ons hart openen om ons met de levende Heer te verenigen en zijn wegen te leren kennen.
1: Heer, gij zijt altijd in ons midden. Heer, ontferm u over ons.

Mogen de algoede God zich over ons ontfermen, onze tekortkomingen vergeven en ons geleiden tot een nieuw en een eeuwig leven.

0: Laten we aansluiten, bid u. Heer onze God, heel uw liefde legt gij in uw schepping. De zorg voor de aarde en het leven vertrouwt gij ons toe aan mensen. En wij bidden u, help ons de vruchten voortbrengen die gij van ons verwacht. Daartoe worden wij gesterkt door onze verbondenheid met u en met uw Zoon Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Lezing uit de profeet Jesaja. Ik wil zingen voor mijn geliefde, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard die lag op een vruchtbare helling. Hij zette er een omheining omheen. Hij maakte hem vrij van stenen. Hij plantte er uitgelezen wijnstokken en bouwde een toren in het midden. En hij kapte er een perskuip uit. Toen verwachtte hij dat de wijngaard druiven zou opbrengen. Maar hij gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij oordelen tussen mij en mijn wijngaard. Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard dat ik niet voor hem gedaan heb? Waarom had ik verwacht dat hij druiven zou voortbrengen en geeft hij alleen wilde vruchten? Ik zal dan nu vertellen wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij kaal gevreten kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat hij plat getrapt kan worden. Ik maak van hem een verwilderd stuk grond. Hij wordt niet langer gesnoeid en niet meer bewerkt. Distels en dorens schieten erop. En aan de wolken verbied ik regen op hem te laten vallen. De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn bevoorrechte planten. Hij hoopte op recht en zie onrecht. Op rechtvaardigheid en zie verdorvenheid. Woord van de Heer.
2: Ik weet het niet.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Broeders en zusters, wees over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw wensen bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk is, al wat prezenswaardig is, en als iets deugd heet en iets lof verdient, wees daarop bedacht. Wat gij van mij geleerd en aanvaard en gehoord en gezien hebt, breng dat in de praktijk. En de God van de vrede zal met u zijn. Woord van de Heer.

De Heer zij met u. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en oudsten van het volk: luistert naar een andere gelijkenis. Er was een mens, een landheer, die in een wijngaard aanplantte. Er een omheining omheen zette, er een wijnkuip in uitgroef, een toren bouwde. Hem aan de wijnbouwers verpachtte en naar het buitenland vertrok. Toen de tijd gekomen was om de vruchten te oogsten, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren, de een mishandelde zij, de andere doodde zij, nog een ander stenigde zij. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten. Maar zij deden met hen evenzo. Uiteindelijk zond hij zijn zoon naar hen toe, zeggend: voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dit is de erfgenaam. Komt, laten we hem doden en ons zijn erfenis toe-eigenen. En zij grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze zeiden hem: ellendelingen zal hij op ellendige wijze te gronde richten en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die hem de vruchten op hun tijd zullen afdragen. Toen zei Jezus hun: hebt gij nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is tot hoeksteen geworden. Door de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het Koninkrijk Gods u ontnomen zal worden en gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Woord van God.

Als we het evangelieverhaal van daarnet, beste mensen, dat de evangelist Matthäus optekende, even tegen het licht houden, horen we hoe de Joden het nog maar eens zwaar te verduren krijgen omwille van hun ongeloof. 3 jaar lang immers heeft Jezus overal in Palestina verteld over God en over zijn droom voor de wereld. Maar ze hebben niet naar hem geluisterd. Om zijn woorden kracht bij te zetten, heeft Jezus zelfs wonderen verricht en mensen de ogen geopend, maar bij de leiders van het Joodse volk is dat niet gelukt. Ze wezen hem bij voorbaat af en zullen hem tenslotte ook doden. Op het moment dat Matthäus zijn evangelie schrijft, is dat echter al enkele tientallen jaren achter zich. Maar nog steeds stonden de Joden even afkerig tegenover de beweging rond Jezus als toen. En Matthäus grijpt dan ook elke gelegenheid aan om hen op hun ongelijk te wijzen, al gebeurt dat niet altijd even tactvol.

Maar dit evangelie, beste mensen, is niet alleen bedoeld om in een beeldrijke taal de spanningen te verwoorden tussen Joden en de eerste christengemeenschappen. Het is ook bedoeld om iets te vertellen over ons, over u, over mij. God heeft ook ons uitgenodigd om te werken in zijn wijngaard. En het is onze diepste roeping om in de naam van God die wereld meer kleur te geven en rechtvaardiger te maken. We zijn geen heer en meester over de schepping. De wereld is niet ons bezit. We zijn tijdelijke beheerders van het ons toevertrouwde goed. We mogen werken in Gods wijngaard om vruchten van liefde, hoop en geloof voort te brengen. Matthäus vertelt in zijn evangelie dat de Joden ook die kans hebben gehad, maar dat ze daar niet zijn op ingegaan. En tegelijkertijd stelt hij ook ons de vraag wat wij doen met deze uitnodiging. God heeft ons immers nodig om zijn droom van een mensvriendelijk samenleven stap voor stap op te bouwen. En we moeten daar geen wonderen voor doen. Het enige dat hij van ons vraagt is dat we durven kijken in het diepste van het hart van medemensen en dat we zijn naam proberen waar te maken door er te zijn voor anderen. Zomaar, zonder voorwaarden, zoals hij er wil zijn voor ons. De bouwmeesters van onze wereld zijn zij die denken dat alles kan en mag, omdat zij de wereld als bezit beschouwen en niet als een geschenk. Ze zullen ons ongetwijfeld uitlachen en ons als naïef beschouwen. Voor hen telt alleen winst. En hoe ze die winst bereiken, is bijkomstig. In hun ogen zijn wij naïeve dromers en is onze inzet van geen enkel belang, van geen economische meerwaarde tot de uitbouw van de wereld. Wij zijn als stenen die afgekeurd werden omdat ze toch niet passen of niet stevig genoeg zijn. Voor de eerste christenen was die afkeuring een harde werkelijkheid. En als ze toch bleven volharden, kostte dat vaak zelfs hun leven. In onze tijd en onze streken, beste mensen, is geloven voor velen echter gemeengoed geworden. Met als gevolg dat we te weinig worden uitgedaagd om na te denken over de eigenheid van ons christen zijn. En we ons geloof passief in ons dragen zonder het echt te beleven. Geloven lijkt vanzelfsprekend te zijn en wordt daardoor te weinig van God sprekend. Toch zal een bewuste keuze voor het evangelie en voor de persoon van Christus altijd een zekere spanning met zich meebrengen. Als christenen willen wij immers aan het rijk van God bouwen met waarden die voor een groot gedeelte haaks staan op wat onze samenleving belangrijk vindt. In het hart van de wereld is solidariteit met asielzoekers en vluchtelingen bijvoorbeeld voor velen een steen des aanstoots. Maar in het rijk van God is dat een hoeksteen. Voor zover we ons leven, beste mensen, uitbouwen op Jezus, die de hoeksteen bij uitstek is, zullen die spanningen ons echter niet klein krijgen. Wat mensen ook van ons denken en zeggen, steeds zullen we ons bemind weten door een liefdevolle en een tedere God. Hij legt zijn wereld als een geschenk in onze handen en vraagt ons om er zorg voor te dragen. En hopelijk kunnen we hem wel vruchten aanbieden. Vruchten van verbondenheid met mensen rondom ons, maar evenzeer in verbondenheid met hem.

0: Mag ik beste mensen aansluitend uitnodigen om rechtstaande ons geloof te belijden. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Vertrouwvol richten we ons nu tot God en leggen hem biddend voor wat ons ter harte gaat.
1: Voor de leiders in kerk en samenleving, dat ze steeds het grote geheel voor ogen houden, rekening houden met de kleinste en de zwakste en telkens kiezen voor het groter goed voor iedereen. Laten we bidden.

voor mensen die slachtoffer zijn van geweld. In oorlogen, in kwetsbare situaties en thuis. Dat ze zich ondanks en doorheen alles gedragen weten door God die liefde is. Laten wij bidden.

Voor mensen wie leven anders loopt dan verwacht. Voor onze zieken en overledenen. Dat zij, die een intentie aan ons gebed hebben toevertrouwd, dat ze zich naar het goede keren en hoopvol een nieuwe start nemen. In blijvend vertrouwen op God, laten we bidden.

Voor onze kerk en onze geloofsgemeenschap, hier ter plaatse in Steken en Sint-Gilles-Waas. Voor allen die vandaag met ons via televisie en radio verbonden zijn. Dat we niet enkel denken in functie van onszelf, maar proberen om eensgezind het goede te doen in liefde tot God en tot elkaar. Laten wij bidden.

0: Goede God, Gij zijt de bron van alle leven. En wij vragen U, verhoor ons gebed en open ons hart, opdat we ontvankelijk zijn voor Uw liefde, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

Stefanie Martens, ik vraag het mee. Het is of handen voor je ontwaakbaar worden en weer.

En bid dan, zusters en broeders, dat u in ons offer aanvaard mag worden door God, de barmhartige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, onze God, in het teken van brood en wijn gedenken wij dat uw uitverkoren Zoon zichzelf heeft gegeven voor alle mensen. Mogen onze inzet in uw ogen vruchtbaar zijn. Dat vragen we voor vandaag en al de dagen die ons gegeven zijn. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. En brengen wij dank aan de Heer, onze God. Wij danken u, God. Gij hebt ons geschapen om op weg te gaan naar u en in liefde te leven met elkaar. Gij geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te spreken. Gij legt de liefde in ons hart om niet alleen het goede met elkaar te delen, maar ook wat moeilijk is. Zo hebt gij ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij u hiervoor met alle mensen die in u geloven. En met alle heiligen en engelen zingen wij toe vol vreugde.

Ja, God, gij zijt heilig. En gij zijt goed voor ons en alle mensen. Wij danken u vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld omdat de mensen u verlaten hadden en vreemden waren voor elkaar. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie we zijn. Broers en zussen van elkaar, kinderen van u, onze Vader. Op dit ogenblik brengt hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven brood en wijn, zodat ze heil het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Want op die avond voordat hij zijn leven voor ons gaf, was hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam toen brood in handen, dankte, brak het brood, gaf het hun en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gebroken en gegeven is.

Zo nam hij na die maaltijd ook een beker met wijn ter hand, dankte opnieuw, gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van kleinheid en zonden. Daarna zei hij nog: blijf dit doen om mij te gedenken.

En daarom zijn wij hier samen, Vader. En danken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft hij aan de kerk gegeven. En zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden u, neem ons op in uw liefde. Samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar gij hebt hem nieuw leven gegeven. En daarom zingen wij.

Op het einde van de tijd zal hij als onze Heer verschijnen. Als u recht gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

0: Gij hebt ons uitgenodigd om hier aan tafel te eten van dit brood. Het lichaam van Christus, onze Heer. Zo maakt Gij ons blij door de Heilige Geest. En wij bidden U, maak ons door dit brood ook sterk. En geef dat wij meer en meer gaan doen wat Gij van ons verwacht. Denk Heer aan Paus Leo, aan onze bisschoppen. Help iedereen die leerling van Uw Zoon wil zijn. En laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus uw Zoon. Samen met Maria, zijn moeder, met de heilige Franciscus en met alle heiligen. Dan zullen wij met Christus Jezus voor altijd gelukkig zijn. En door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Mag ik uitnodigen, zusters en broeders, om nu samen rond de tafel van de Heer, verenigd als één gemeenschap, de woorden te bidden die Hij ons gegeven heeft, het gebed tot onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Heer, verlos ons van alle kwaad. Geef in onze dagen uw vrede, dat wij door barmhartigheid gesteund vrij mogen zijn van onrecht en zonde en beveiligd mogen worden van alles wat ons onrustig maakt, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Vader van ons allen, de wereld is Uw wijngaard en Gij wilt dat die vruchten voortbrengt. Vruchten van vrede en geluk voor alle mensen. Geef ons daartoe Uw vrede, opdat wij die aan elkaar zouden doorgeven. Die vrede van de Heer zou ook met ieder van u.
1: En laten wij elkaar en wie volgt op televisie en op radio ook die liefde en die vrede van God toewensen. De vrede van de Heer zijn met u. De vrede.

De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, werd door God omgevormd tot hoeksteen. Jezus de levende onder ons aanwezig in de teken van brood en wijn. Mogen Hij ons voeden tot eeuwig leven. En gelukkig wij, die ons genodigd weten aan te zitten aan die maaltijd aan de tafel van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Laten we tot slot nog even bidden. God, rond deze tafel hebt Gij ons samengebracht. En hier mochten wij weer ervaren dat Gij niemand wilt verstoten. Neem uit ons de hardheid weg, die oorzaak is van veel verdriet. Richt onze aandacht op al wat beminnelijk is en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Dank, beste mensen, aan u allen, om mee met ons te vieren en te bidden. Een speciaal dank aan hen die via radio of tv met ons verbonden waren in dit uur. Ja, elke dag is een nieuwe kans. Een nieuwe dag om te kiezen voor het goede. Gevoed door Gods woord en door zijn brood worden wij gezonden om zijn wegen te gaan en vruchten voor te brengen. En daartoe zende en zegen ons die liefdevolle God die we noemen mogen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: En gaat u allen heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Sint-Egidiuskerk in Sint-Gilis-Waas. En zometeen mag ik praten met socioloog Alexandre Reinders. Dat is voor zometeen in Touché.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De federale regering zit vanaf straks opnieuw samen over de begroting van volgend jaar.

0: onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een hoger btw-tarief, maar ook over een verlaging van de lasten op arbeid, zodat mensen netto meer overhouden. Maar dat laatste is geen goed idee, vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
1: Het gaat wel om een best hoge lastenverlaging, om een soort lastenverlaging dat de meeste economen niet aanraden. Maar een probleem dat zich ook voordoet is dat een belangrijk deel van de kost van die lastenverlaging eigenlijk wordt doorgeschoven naar de volgende regering. De laatste fase gaat pas in 2030, dan zijn er al lang verkiezingen geweest. Er komt een vergiftigd cadeau op de tafel van de volgende regering.
0: De regering wil tegen 13 oktober een akkoord hebben over de begroting. Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Nederlandse Volkskrant. De man werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om een erg grote schepen. Het grootste is 147 meter lang. Hoe dat is kunnen gebeuren, dat is nog onduidelijk en wordt onderzocht. 1 schip lag voor anker, mogelijk zijn de 2 andere er tegen gevaren. Er vielen geen gewonden, maar de schepen zijn wel beschadigd. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het zuiden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in enkele dagen tijd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen. Rusland had eerder al gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur instortte. Een andere man kwam vast te zitten in een garage. Barcelona beleefde de natste zaterdag van de afgelopen 20 jaar, met zware overstromingen tot gevolg. De hulpdiensten zijn al de hele voormiddag in de weer om mensen die in hun auto vastzitten te bevrijden. Ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. En in 2 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag ook code oranje voor hevige regenval. Bij ons wordt het een zonnige dag vandaag met in de namiddag wel wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken hier en daar en ook tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Touché. Met Friedel Lesage.
2: Alexandre Reinders, welkom in Touché.
4: Dank je wel om mij uit te nodigen.
2: Hoe gaat het?
4: Heel goed.
2: Ja? Je blinkt.
4: Ja, een spannend moment ook. Ja? Fijn om hier te zijn.
2: Ja. Je bent socioloog, docent, onderzoeker en stafmedewerker aan het Kenniscentrum voor Gezinswetenschappen aan de Odyssee Hogeschool. Dat is een mond vol. Het academiejaar is goed gestart voor jou.
4: Volle bezig, nog met lessen voor te bereiden en ja, er komt best wel veel bij kijken.
2: Ja. Daarnaast ben je ook auteur van een boek, Meeleven, en heb je daar nu ook een podcast aan vastgekoppeld, die uiteraard ook Meeleven heet. Gaat over jouw werk als expert in suïcidepreventie, hè? Een moeilijk onderwerp, lijkt me.
4: Absoluut een moeilijk onderwerp, hè. Suïcidepreventie in het algemeen. Maar als we dan kijken naar de naasten bijvoorbeeld, die daar toch heel erg door geraakt worden, dan zien we toch ook wel bijkomende uitdagingen. Hè. Hoe bereiken we hen? Hoe gaan we hen betrekken? En dat zijn toch wel dingen waar nog veel meer aandacht naartoe kan gaan. Ja,
2: de nood bleek hoog. Merkte je dat, dat daar te weinig aandacht naar ging?
4: Ja, dat hoor je ook in de vele gesprekken die ik heb gehad met naasten. Dat ze het gevoel hebben dat heel veel aandacht naar de suïcidale persoon gaat. Wat ook helemaal terecht is uiteraard. Maar dat zij ja, ook met

0: heel veel twijfel, onzekerheid, schuldgevoelens zitten. En dat het niet altijd evident is om daarmee om te gaan.
1: Mm-hmm. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
0: Dat is een vraag die ik probeer te skippen, maar blijkbaar is die heel belangrijk in dit programma.
1: Dat gaat hier niet, nee.
0: Nee, dat gaat hier niet. Nee. Ik denk dat ik mij mag omschrijven als iemand die eerder introvert is. Niet zozeer iemand die mensen schuw is of die niet sociaal is, want dat lukt wel. Maar ik ben wel iemand die graag voldoende tijd heeft alleen. Die wikt en weegt, observeert, graag verschillende meningen hoort. Ook diegenen die niet per se mijn mening zijn. En daar ja, indien mogelijk een bemiddelende rol in kan opnemen. Mm-hmm. Dus ook ja, mensen die wiens stem niet snel gehoord wordt of die afwezig zijn, die in een debat brengen, is voor mij wel iets wat belangrijk is. En dat komt ook terug in mijn werk, denk ik. Dus voilà, ik denk dat ik eerder introvert ben in die zin, ja.
1: Ja, ja. Heb je heel bewust gekozen om te werken in onderzoek, welzijn, onderwijs?
0: Ja, voor mij is dat wel belangrijk. Er zijn heel veel nobele richtingen, maar de drie die je daarnet hebt opgenoemd zijn voor mij echt wel hele mooie, waardevolle, maatschappelijk relevante richtingen. En ik heb nu ook het grote geluk om als docent, onderzoeker bij het kenniscentrum gezinswetenschappen die drie rollen te mogen opnemen. Mm-hmm. En dus dat geeft me ook heel veel werkvreugde en de zingeving. Dus, en dat is voor mij ook heel belangrijk.
1: Mm-hmm. Opmerkelijke luisteraars zullen misschien ook gehoord hebben dat jouw stem ongelooflijk lijkt op die van Michael R. Roskam.
0: Ongelooflijk, hè, maar
1: ja. Ja. Toch wel.
0: Maar het zou geen toeval zijn, hè, want het is mijn broer.
1: Ja. Ja. Maar jij heet Alexandre Reinders en hij gebruikt de naam Roskam.
0: Je moet er niet te veel achter zoeken. Hij is een kunstenaar, heeft oog voor esthetiek en ik denk dat hij die naam Roskam gewoon weg mooier vond. En met de toestemming van mijn vader heeft hij R. Roskam gemaakt van zijn bekende naam, zeg maar.
1: Want Roskam, dat is de naam van jullie moeder.
0: Absoluut, ja.
1: Waar zit hij ergens, Michael, op dit moment? Weet je dat?
0: Ik denk ergens in Brussel. Spannende tijden, want zijn film komt uit. Hij heeft zijn première ondertussen gehad.
1: Le Faux Soir, dat is zijn nieuwste film, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Over een spannend onderwerp.
0: Spannend. Een historische film, maar ook brandend actueel. Ja. Omdat het gaat eigenlijk over vormen van fake news. Opstand tegen rechtse gedachten in dit geval. En dus in die zin een film om over te reflecteren, alleszins.
1: Ja, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hè? Wat effectief is gebeurd in de redactie van Le Soir. Ja. Kijken we heel erg naar uit. De film komt in de zalen op 2 december. Heb jij hem al mogen zien?
0: Nee, ik heb dat ook liever niet. Hè, want hij praat daar dan met mij over. En hij vertelt, ik heb dit zo gedaan, we gaan dat zo doen. En dan is voor mij een beetje de pret ervan af als ik de film voor de eerste keer zie. Mm-hmm. Dus ik zal hem zien, ik denk 9 november op de première hier in Brussel.
1: Wat ik nu toevallig over jou weet, is dat je ooit een knikker hebt ingeslikt.
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe is dat gegaan? Zat Michael daarvoor iets tussen?
0: Nee, hij zat daarvoor niets tussen. Ik was 4 jaar. Mijn herinneringen zijn getekend, maar als ik het goed heb, was ik met de knikker aan het spelen. Mijn moeder en vader zeiden, pas op, je gaat die knikker inslikken. En het volgende wat ik doe, is hem niet inslikken, maar inademen. Waardoor hij dus in mijn luchtpijp terechtkwam. Mijn vader heeft mij omgedraaid, in mijn borstkas geknepen, vinger in de keel. En dan is uiteindelijk de knikker tot aan mijn neusholte gekomen, maar dan heb ik hem toch weer ingeslikt. En dan kwam hij in mijn maag terecht. En dan moest hij er natuurlijk ook terug uitkomen. En we hadden een winkel thuis. En mijn grootmoeder deed toen de winkel, want er waren klanten in de winkel. En ik moest dan op het potje doen om de knikker er terug uit te halen.
1: Ah, ja.
0: En fier als een gieter, toen ik pok hoorde, naar mijn grootmoeder gelopen en gezegd, ik heb de knikker uitgekakt, oma. Marijn, zei ik dan altijd. En ik heb die knikker nog steeds. Dat is een blauw spinnetje. Dat is,
1: Maar ik ben toch bijzonder blij dat je hier zit.
0: Absoluut, absoluut.
1: Het had anders kunnen aflopen.
0: Het was een banaal einde geweest, maar het had inderdaad anders kunnen aflopen.
1: Alexandre Reinders, welkom in Touché.
0: Dank je.

0: David Bowie samen met Annie Lennox en Under Pressure. Het was op de Freddie Mercury Tribute in 1992 live. Alexandre Reinders, je wou absoluut deze live versie laten horen. Hè? Waarom precies?
1: Ja, het is sowieso een prachtig nummer met prachtige artiesten. Maar wanneer je ze samen op het podium ziet, de act, maar ook, ja, het is niet alleen een act. Het is echt een passie die tussen die twee ontstaat. Je wordt bijna beide verliefd op het moment zelf. Hoe ze elkaars adem inademen. Ik vind dat zo mooi om naar te kijken ook. En ja, dat brengt dat nummer op een hoger niveau. Dat
0: ja. Je kijkt graag naar muziek.
1: Ja, toen ik de selectie moest maken, dan viel het mij op hoe vaak ik een soort van visuele ondersteuning, extra dimensie zoek in een nummer, door te kijken hoe ze optreden, hoe ze bewegen. Ja, en ik hou daar wel van.
0: Ja. Ja, en het is vaak ook helemaal anders, hè, als dat live gebeurt op een podium.
1: Ja, minder volmaakt, hè, met kleine foutjes die het net zo mooi maken.
0: Hè. Mm-hmm. Alexandre Reinders, je bent expert in suïcidepreventie en je hebt daarover een boek geschreven, Meeleven, waar ondertussen ook een podcast bij hoort. Je hebt de focus in dat boek gelegd op de naasten van mensen die denken aan zelfdoding. Kan je uitleggen waarom het zo belangrijk is om ook hen aandacht te geven?
1: Ja, het is zo dat wanneer je geconfronteerd wordt met zelfdodingsgedachten in je omgeving, dan gaat er heel veel aandacht naar die persoon die suïcidaal is. En dat is ontzettend belangrijk. Dat is iemand die ondersteund moet worden, die hopeloosheid voelt. Er zijn natuurlijk ook belangrijke risico's aan verbonden. Je moet zorgen of proberen te zorgen dat die persoon in een veilige omgeving vertoeft. Maar daar komt gelijktijdig ook een enorme verantwoordelijkheid bij. Je voelt je bijna verantwoordelijk om iemand waar je van houdt in leven te houden. Als je daarover nadenkt, dat is een bijna ondraaglijke opdracht. Bij andere aandoeningen gebeurt dat niet. Hè. Dan besteed je die zorg uit en je hebt vertrouwen in de expert. En hier zie je vaak dat als die naasten worden betrokken, ze worden betrokken in functie van het helingsproces van de suïcidale persoon. En dat is een hele moeilijke taak om op te nemen. En daarbij komt dan ook nog eens dat als je dat goed wilt doen, of zoals vele mensen dat doen, dan heeft dat impact op je welbevinden, emotioneel. Je gaat minder vaak naar buiten, je sociaal leven gaat er achteruit. Op het werk, studies kunnen daardoor geïmpacteerd worden. Je voelt je misschien minder geconcentreerd, gemotiveerd op je zelfbeeld, je identiteit. Wie ben ik als mama, wie ben ik als broer, wie ben ik als zus? En die impact op al die domeinen van het leven is zo ingrijpend, met effecten op korte en lange termijn, dat ik het belangrijk vind dat we die naasten echt steunen. Niet enkel alleen als iemand die zorg draagt, als een sterkhouder in heel dit verhaal, maar ook als iemand die zelf steun nodig heeft.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wat naasten vaak niet aanvoelen. Zij denken, de aandacht, de focus moet op die suïcidale persoon zitten. Het mag hier nu niet om mij gaan. En dat is niet de juiste boodschap. Het is geen duurzame boodschap om met suïcide en iemand die aan zelfdoding denkt om te gaan.
0: Je hebt heel veel mensen gesproken en naasten gesproken. Wat is jou opgevallen bij die mensen?
1: Dat het heel sterke mensen zijn, meestal vrouwen. Dus dat stereotype blijft. Hè. Praten over emoties, de emotionele steun bieden, is toch vaak iets wat vrouwen blijkbaar sterker op zich nemen of alleszins gemakkelijker over praten. Ja, een enorme kracht, een uithoudingsvermogen. Ik ben daar echt van onder de indruk. En je wordt daar stil van. En ik ben zelf ook papa en dat maakt het alleen nog maar treffender. En dan is het heel jammer om te zien dat die mooie, sterke mensen gelijktijdig twijfelen aan hun rol als ouder of als kind of als zus. Ze verdienen dat absoluut niet. Dat twijfelen, onzeker zijn, schuldgevoelens die ze ervaren. Ja, dat is zeer aangrijpend. En het is een bijzonder grote groep van mensen in Vlaanderen die in die situatie verkeert. En wetende wat de impact is op korte en lange termijn, is het enigszins vreemd dat we vanuit het beleid en de geestelijke gezondheidszorg niet eerder werk hebben gemaakt van deze doelgroep.
0: Mm-hmm. Je spreekt nu over moeders voornamelijk, maar er zijn natuurlijk meer mensen die zich naasten noemen, hè, van iemand die denkt aan zelfdoding. Wie kan dat nog zoal zijn?
1: Ik denk dat dat een hele subjectieve beleving kan zijn. Hè. Ah. Inderdaad, wanneer je heel dichtbij iemand staat, een moeder, een vader, broer, zus, kinderen uiteraard. Maar dat kan evengoed een collega zijn of een buur, een goede vriend. Mm-hmm. In vele gevallen voel je je ergens wel geappelleerd op je verantwoordelijkheid. Van, heb ik wel gedaan wat ik moest doen? Had ik signalen op tijd kunnen waarnemen? Ga ik niks verkeerd zeggen? Dus dat is een hele moeilijke situatie om in te verkeren.
0: Wat je zo net zei, hè, het heeft een grote impact op het sociaal leven ook van die naasten. Want mensen weten soms wel iets van het verhaal. Hoe beleven zij dat? Hoe anders evolueert hun sociaal leven als je daarmee te maken krijgt?
1: Dat evolueert op verschillende vlakken. Om te beginnen is het niet zo gemakkelijk om over iemand te praten die aan zelfdoding denkt. Mm-hmm. Want dan moet je zeggen, mijn papa denkt aan zelfdoding bijvoorbeeld. En je wilt dat niet altijd. Je wilt niet dat je familie, je gezin op zo'n manier in de aandacht komt. Dus dat is al een eerste belangrijke drempel. Maar die suïcidale persoon zelf kan ook vragen van, kijk, jij wilt er misschien over praten, jij hebt misschien steun nodig, maar ik wil niet dat anderen het te weten komen. Er zit ook een loyaliteit in. Kan ik hierover praten? Het taboe dat daar rond zit. Bovendien is het zo dat de ander ook niet altijd goed weet hoe ze daar moeten op reageren. En die aandacht gaat dan heel vaak toch weer naar die suïcidale persoon.

0: persoon. Of er worden tips en suggesties gegeven die niet altijd even helpend zijn, of die soms zelfs beschuldigend zijn. Iets in de zin van, ja, moest dat bij mij zijn? Ik had al lang opgelost of al lang dit gedaan, en dan was dat al lang opgelost. Maar zo eenvoudig is het niet. Hè? Anders zou de naaste de problemen al lang zelf opgelost hebben. Maar wat ook heel belangrijk is, waarom naasten dat sociaal contact moeten terugschroeven, is heel praktisch. Het is niet zo evident om iemand die suïcidaal is alleen te laten thuis, bijvoorbeeld. En dus je beslist om je hobby's naar toneel gaan, op café gaan. Je probeert dat te verminderen, zodat je toch maar beschikbaar kan zijn. Ja. En dus ook dat is belangrijk.
1: Je hebt verschillende getuigenissen ook opgenomen voor de podcast. Ik wil er eentje laten horen van een moeder die praat over haar dochter.
2: Ik weet niet of ik dat kan plaatsen. Dat is ergens een constante dreiging, denk ik. Zelfs nu het beter lijkt te gaan. Ik merk, ook nu de laatste week zelfs, ik merk hoe vlug ik getriggerd word en terug bijna in alarmmodus ben. Ik ben heel, heel dankbaar voor waar dat we nu zijn, want vorig jaar deze tijd was nog maar begonnen en had ik nooit kunnen denken dat waar we nu zouden staan. Dat is één ding, maar aan de andere kant is er constant een doodsangst. De angst om haar te verliezen en dat er iets zou gebeuren waardoor dat ze weer een faalervaring heeft. Ik ben voor alles constant alert eigenlijk.
1: Dat is het, hè. Constant alert zijn. Dat ben je sowieso, denk ik, als je samenleeft, je leven deelt met iemand die denkt over zelfdoding. Hoe kan je als naaste dat gesprek aangaan? Want dat lijkt me niet zo makkelijk met iemand die daaraan denkt.
0: Nee, dat is een heel moeilijk om te doen. Gewoon je al inbeelden, vragen of iemand aan zelfdoding denkt.
1: Die dat vraag alleen al krijgen. Is al heel moeilijk, hè?
0: Ja. En wat gaat het antwoord zijn? En dan, hè, stel dat je het vraagt en iemand zegt, ja, ik denk eraan, hoe ga je daarmee om? Wat doet dat met jezelf op zo'n moment? Dus het is een hele moeilijke situatie, maar dat neemt niet weg dat er best wel veel dingen te bespreken zijn. Hoe lang iemand eraan denkt, wat er bijvoorbeeld concreet gebeurd is, welke betekenis die persoon eraan geeft. En al dat soort dingen kunnen wel enigszins op een rustige manier besproken worden. En dat kan ook voor een soort van verbinding zorgen. Ook toelaten dat het bespreekbaar mag worden. Dat je niet teleurgesteld bent of beschuldigend bent van waarom denk je daar nu aan? Je hebt toch alles, het loopt toch goed? Al die reacties hoef je niet te geven. Je hoeft ook niet naar oplossingen te zoeken. Mm-hmm. Want zo evident zijn oplossingen sowieso niet. Maar gewoon er al naar luisteren is voor de ander heel helend. Maar dat kan dat ook voor jezelf zijn. De kans is groot dat het ook weer beter gaat. Hoopvol zijn in deze situatie is niet naïef.
1: Mm-hmm. En maar dat kan je als naaste die gedachte keren?
0: Je kan daar een bijdrage in leveren, maar je kan onmogelijk die volledige verantwoordelijkheid op je nemen. Mm-hmm. Belangrijk is wel samen te zoeken naar wat wij noemen ambivalentie. Er is ergens een kracht die zou willen dat je toch blijft verder leven, ondanks dat er een doodswens is. En die dood, of die wens daartoe, dat is meer een middel. Een manier om een pijn te laten ophouden. Maar er is op zich geen dood. Mm-hmm. En daarnaar op zoek gaan, naar nieuwe manieren van zingeving vinden, die ambivalentie terug benoemen, het gesprek toelaten, die openheid behouden, kan daarin wel heel krachtig zijn.
1: Ja, die mensen denk ik ook niet alleen hoeven te dragen. Er is altijd professionele hulp mogelijk. Hè? Want wat je zegt, ja, de druk mag ook niet alleen op de schouders van de naaste liggen.
0: Nee, klopt. Want als we het hebben over de naaste, dan hebben we het bijvoorbeeld over een moeder, een vader, een broer, een zus. Maar zij zijn samen aanwezig. Samen die steun zoeken, maar ook eventueel taken verdelen, is heel belangrijk. Ik hoor heel vaak van andere naasten die zeggen van, ja, mijn mama heeft het al heel moeilijk, dus ik ga niet over mezelf praten. Iemand benoemde het als, mijn rol is flink zijn en stil zijn. En dat is ontzettend jammer, mm-hmm, dat je daar niet mee naar buiten kan. Dus die openheid, die zoektocht

0: The Doors and People Are Strange, Alexandre Reinders. Waarom wou je dit laten horen?
1: Ik voel me meteen 35 jaar jonger. Ja. Dat is de muziek waar ik mee mijn tienerjaren doorworsteld heb bij momenten. Hè. Het zoeken naar identiteit, uw plaats in het grotere geheel. Dus ik associeer dat met plezier maken, dansen op vuiven, maar evenzeer met piekeren en nadenken in uw kamer, welke kant je uit moet. Dus ja, dat brengt heel wat emoties en herinneringen naar
0: boven. Is het ook die figuur van Jim Morrison die jou intrigeerde als jonge kerel?
1: Misschien niet bijzonder, maar in die tijd kwam ook een beetje later misschien de film uit van The Doors. Mijn broer luisterde daar ook naar, dus als ik nu wilde of niet, dan galmde toch door de muren heen. Ik heb dat dan opgepikt en ja, dat klikte.
0: Want Jim Morrison stierf op 27-jarige leeftijd. Ja, de periode van drugs, overdosissen. Er zijn verschillende artiesten op die leeftijd gestorven. Zijn leven eindigde in een badkuip in Parijs. Wat denk je dan?
1: Ja, tragische verhalen, hè? Maar hoe ga je om met succes, met die rol die je... Je bent gepassioneerd muzikant en je wordt plots een god. Hoe ga je daarmee om? En blijkbaar is 27 een jaar waarop er wordt besloten, als het u gaat lukken of niet, hè, om ermee om te gaan. De club van 27, er zijn te vele mensen in. Hè?
0: Ja, en zijn leven is te vroeg geëindigd. Hij heeft zelfs zijn ouders ooit doodverklaard omdat hij niet wou dat zij de lasten van zijn succes mee moesten dragen. Kijk, ja. Welke band had jij met je ouders?
1: Een goede band. Ja, elk gezin heeft uiteraard zijn uitdagingen, of het huisje en het kruisje, je kent de uitdrukking wel. Maar het belangrijkste om te onthouden is dat ik twee ouders had die onvoorwaardelijk van ons hielden. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Een van de belangrijkste kenmerken misschien wel van een ouder. Maar ze deden dat wel op een andere manier. Mama was iemand die van heel nabij lief had. En ik was zelf ook een mama's kindje, zei ze altijd. Ja, nog steeds ben ik een knuffelaar. En dan zeggen mijn kinderen, papa. En dan zeg ik, dat is de prijs van liefde. Dat ga je er moeten bijnemen. Maar dat betekende ook dat mijn mama wel ideeën had over hoe mijn leven vorm zou mogen krijgen.

0: laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Waar studeren, wat studeren, waar wonen. En ik moet zeggen dat ik weinig van haar wensen heb ingewilligd. Dus dat is ook niet altijd even aangenaam voor haar, maar goed.
1: Ze had een andere toekomst voor jou in gedachten.
0: Ja, ze had wel een paar ideetjes zo, ja.
1: Ja, wat had ze dan graag gewild?
0: Dierengeneeskunde met een praktijk niet ver van het ouderlijk huis zou al heel
1: mooi
0: geweest
1: zijn. In de buurt van Sint-Truiden, ja.
0: Absoluut, ja.
1: Dat is het niet geworden.
0: Nee, dat is het niet geworden. Hè. Het is Gent geworden, het is sociologie geworden, het is Brussel geworden. Dus dat was voor haar ook een beetje verwerken. Ik was degene die hecht was en dan bleek ik toch mijn vleugels te spreiden en het nest te verlaten. Dus dat was denk ik wel niet altijd even gemakkelijk voor haar. Dat begrijp ik ook. Langs de andere kant, ja, je voelt je eigen leven en naar je eigen noden ook wel een beetje. Hè.
1: Ja. En jouw vader?
0: Mijn vader was iemand die was nabij, maar meer als het over de leuke dingen ging, zoals de hobby's en zo. Hij was niet iemand die vaak zei, ik hou van u of zo. Hij drukte dat wat minder sterk uit. En één ding dat mij altijd is bijgebleven, en dat hem enigszins wel ook typeert, is dat ik mij afvroeg in het secundair. Ik was dat dan volop aan het worstelen met mijn studies. En ik vroeg, papa, wat zou jij willen dat ik doe? En dan had hij mij geantwoord van, kijk, je hebt nooit gekozen om geboren te worden. Dus is het niet aan mij om te beslissen wat jij moet doen. Mm-hmm. Doe maar. En dat is wat ik ook probeer in te brengen in mijn opvoeding nu naar mijn kinderen. De warmte, die onvoorwaardelijke liefde, nabij zijn. Maar en ook wel het gevoel geven dat wie ze zijn helemaal oké is. En dat ze eigen keuzes mogen maken. Hmm. En ik hoop dat dat lukt.
1: Jouw vader was kunstschilder, hè?
0: Onder andere, ja. Hij had eigenlijk twee totaal verschillende jobs. Hij werkte ook in het leger. Hij was ook heel technisch aangelegd. Maar daarnaast was hij inderdaad kunstschilder, ja.
1: En wat schilderde hij?
0: Dat waren meer zo de klassieke werken. Stillevens, landschappen. Maar er was één werk dat voor mij heel belangrijk is. En dat is, dat heeft ermee te maken dat toen ik 4 jaar was, ongeveer 3, 4 jaar, en ik ging naar de slaapkamer van mijn ouders, dan hing daar altijd een grote tekening, een potloodtekening. Zwart-wit, een donkere achtergrond. En iets in het wit op de voorgrond. Maar om een of andere reden kreeg mijn brein niet verwerkt wat dat was. Ik vond het enigszins akelig of luguber. Dus ik denk dat ik een associatie maakte met een schedel of zo. En dan op een gegeven moment, 4, 5 jaar, ik kom opnieuw, zoals zo vaak, die slaapkamer binnen. Ik kijk naar die tekening en ik zie ineens wat het is. En het zijn ballerina's die gedrapeerd over de grond liggen met de prima ballerina in het midden. Maar ik denk dat door dat zwart-wit effect, of het negatieve dat er ergens in zat, in kleurschakeringen, dat ik dat niet kreeg verwerkt. Mm-hmm. Dus van alle werken had ik gezegd tegen mijn broer en tegen mijn mama, dit is van mij. En dat hangt nu in mijn bureau. Dus dat is een mooi werk dat ook aangeeft hoe uw perceptie om de tuin kan leiden. Hè.
1: Ja. Je hebt ondertussen afscheid van hem genomen. Hè?
0: Ja, klopt.
1: Te vroeg.
0: Ja, te vroeg. Het was ook een lang traject. Hij had jongdementie. Dat heeft meer dan 10 jaar, 15 jaar geduurd, heel dat traject. En dat is ook een stevige impact, hè, ook voor de naaste, ook voor mijn mama, die altijd voor hem gezorgd heeft. Het contact verliezen, de afscheid nemen van iemand die leeft. Het is een soort van levend rouwen dat je aan het doen bent. Ik vergelijk het altijd een beetje met een huis, met heel veel deurtjes en raampjes. En de ziekte sluit langzaam, één per één, de deurtjes en de raampjes. Mm-hmm. En af en toe gaat er terug een raampje open en dat geeft je de gelegenheid om eventjes binnen te kijken en te zien wat er aan de hand is. En dan gaat het raampje onherroepelijk terug dicht. Mm. En dat is een traject dat je door moet.
1: Wanneer hebben jullie voor het eerst gemerkt dat er iets aan de hand was?
0: Ja, je merkt allerlei signalen. Je pikt dat op. Maar wij hebben, omwille van onze nabijheid, heel vaak dat weggeredeneerd door, ja, maar dat is papa. Dat is zijn karakter. Was dat ontkenning? Ik denk het niet. Maar het waren vaak mensen die verder af stonden, die zeiden van, ik heb uw papa gezien, je moet daar toch een keer eens mee praten of zo, want die heeft een paar rare dingen gedaan. En dan begon hoe langer hoe meer onze Frank te vallen. Op een gegeven moment konden we er niet meer onder

0: uit dat er iets ernstig aan de hand was. En dan hebben we hem laten onderzoeken. Dan was het ook een lange twijfel van, is het nu Parkinson, is het nu dementie, in welke vorm? Hoe erfelijk die is, want dat is iets wat naasten ook raakt. Mm-hmm. Als ik niet uit mijn woorden geraak, dan vraag ik mij al meteen af, maar niet altijd, maar heb ik het aan mijn broek? Heb ik ook mm-hmm. jongdementie? Dus dat speelt ook wel mee.
1: Hoe heb jij afscheid van hem genomen bij leven?
0: Ja, er is één heel mooi moment. Mijn broer en mijn moeder gingen samen naar Venetië. Ik denk voor een filmfestival. En ik werd gevraagd om op papa te letten. Een soort van vadersitting dat ik moest doen. En ik had mijn eigen voorgenomen. Ik ga hem meenemen naar allerlei dingen, plaatsen waarvan ik weet, die vindt hij heel leuk. Gaan wandelen. Ik was ook naar een kleine, ja, noemt dat een soort van luchthaventje waar ze vliegtuigen op afstandsbediening waren. En met zijn achtergrond in het leger was dat iets wat hij heel fijn vond. En een ander ding dat ik me had voorgenomen was, we gaan samen met de auto rijden. Maar hij mocht niet meer met de auto rijden, dat was onverantwoord. We zijn van Sint-Truiden en in de nabijheid heb je Brustum, dat is een verlaten luchtmachtbasis. En dan had ik hem meegenomen naar daar. Maar dat was niet zo evident, want bijvoorbeeld zijn gordel aandoen, dat lukte niet meer. Als je aan hem vrij vroeg, papa, doe die gordel aan, dan greep hij altijd links aan zijn schouder, waar de gordel zit wanneer hij met de auto rijdt. Maar hij zat aan de passagierskant en hij vond zijn gordel niet. Dat lukte niet, keer op keer op keer. En ik dacht, oh jee, wat gaat dit hier geven als we daartoe komen? Dus we zijn dan toch maar naar die luchtmachtbasis gegaan. Dat is verlaten, daar lopen geen mensen meer rond of niets. Dat is veilig. En ik zei tegen hem, voilà papa, je mag met een auto rijden. En je zag die oogjes glinsteren. Hij gaat naar de andere kant van de auto, stapt in, pakt mijn sleutel aan, doet de gordel aan, steekt de sleutel in het stopcontact, eerste versnelling, begint te rijden. Ik zei, hier naar links, pinker aan, naar links. Begon te regenen, ruitenwissers aan. Hij reed alsof er niets aan de hand was. Ongelooflijk. En dat heeft er blijkbaar mee te maken dat het procedureel geheugen niet zo sterk aangetast was. Dus als je hem links op zijn plaats zet dat hij gewoon is, dan herinnerde hij zich alles. Verplaats hem en zijn geheugen kan niet meer de oplossing vinden. Dat was een hele mooie herinnering. Ook dat ja, toen we stopten, dan zag je zijn dankbaarheid. En hand op mijn schouder, dank u. En ja, daar word je stil van.
1: Ja, ook daarin kan je meeleven. En moet je misschien ook leren hoe dat moet, hè? Als iemand zoiets doormaakt, een van jouw naasten zoiets doormaakt.
0: Ja, mij heeft dat geholpen om zulke momenten te vinden van connectie en die je kan meenemen. Als een herinnering, als ook nog een beetje zinvolheid aan het leven. Ook een antimiddel tegen de pijn en het verdriet dat hij voelt. Want in zijn geval was de aantasting het eerst in de taal. Dus we konden eigenlijk niet meer communiceren met elkaar. Dat was ja, vaak een gebrabbel, je verstond dat niet. En dus hij kon ook niet aangeven of hij pijn had, of hij verdrietig was. En soms waren dat hele pijnlijke situaties, want dat gedrag is soms ook gewoon echt vermoeiend voor de omgeving. Soms kon hij uren aan een stuk discussiëren met foto's op een dagblad. Of we kwamen thuis en de sloten had hij volledig gedemonteerd. Omdat hij dacht dat daar iets te doen was. Of op een gegeven moment had hij de boom in de tuin omgehakt, omdat hij van plan was om een boot te maken. Dat is tragicomisch. Soms is dat extreem vermoeiend en heb je daar eigenlijk geen mentale ruimte voor. En dan moet je toch ja, de mooie momenten blijven zoeken. Mm-hmm. En dat je niet terugvalt in een soort van verbittering, een boosheid, een zwaarte. En dat vond ik wel heel belangrijk om te doen.
1: Is hij blijven schilderen?
0: Ja, dat is eigenlijk heel mooi, want ik heb nu zelf zo'n collage bijgehouden waarin bijvoorbeeld de ballerines van daarnet het werk waren in volle glorie. En dan heeft hij op een gegeven moment was hij een bonsaiboom aan het tekenen. En je ziet in de manier waarop de potloodstreken getrokken zijn, dat komt van iemand die geoefend en getalenteerd is. Dat is een mooi boompje, maar dat heeft werkelijk alle kleuren van de regenboog. Paars, groen, oranje. Dat je afvraagt van, wat ziet hij, wat wij niet zien? En dan in een latere fase, dan, de kinderen waren dan jong, en dan zei hij, kom, ik ga leren hoe je moet tekenen. Met de woorden die hij had. En dan was hij streng.

En dan begon hij te tekenen. En dan waren wij allemaal aan het kijken van wat is papa nu aan het doen? Of opa, zei dan de kleinkinderen. Want dat waren gewoon strepen, lijnen. En hij was in volle overtuiging dat hij een kunstwerk aan het maken was. Ja, dat zet u aan het denken, hè, wat een brein met een mens doet en de perceptie en zo.

0: Sinead O'Connor live met haar debuutsingle Troy. Ze zong het hier in de Dominion in 1987. Alexandre Reinders, ja, Sinead O'Connor live laten zingen, dat is een hele belevenis. Waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, ronduit een prachtig nummer. Ook weer visueel heel sterk, hè. De opnames komt altijd binnen. Maar voor mij is het nummer heel belangrijk, omdat ik het associeer met mijn begin van mijn hogere studies. En ja, jong zoekende, maar ook de stress van de examens. En ik herinner mij op een gegeven moment, ik had een tweede zit. En ja, ik had ook al een moeilijk parcours afgelegd in het secundair. En ik moest psychologie doen, dat was multiple choice vragen. Dat lag mij absoluut niet. En de avond voor het examen, ik kreeg een soort van mentale breakdown. Van, dit komt niet goed en dit is het einde. Dan heb ik dit nummer opgezet, de cd opgezet. En ben ik gewoon lekker naar het bodem gegaan. Met een goede portie zelfmedelijden en verdriet en drama. Ik was trouwens alleen, dan kan dat. En dat nummer, ja, dat heeft terug een energie aangewakkerd. En heb ik gezegd, kom aan man, niet zeveren. Je gaat werken, dat is nog eens heel de nacht. En dat gaat lukken morgen. En dan, ja, u herpakken en ervoor gaan. En gelukkig geslaagd.
0: Wat is jouw motivatie geweest om sociologie te gaan studeren?
1: Een nieuwsgierigheid naar hoe mensen erin slagen, zoeken om samen te leven. De onvolmaaktheid.

0: kwaliteit ook van de mens, de schoonheid van de mens, alles dat samenkomt. Het gaf mij ook een toegang om iets zinvol te doen, naar mijn gevoel. Dus dat was ook wel heel belangrijk.
1: Je bent ook gaan doctoreren. Een aantal jaar later, was dat een logisch gevolg na jouw studies?
0: Nee, absoluut niet. Zoals ik daarnet zei, in het eerste studiejaar kregen mijn ouders te horen, zou je zoon niet het jaar laten overdoen? Want dat lezen gaat toch niet zo vlot. Schrijven toch niet zo vlot. Maar de punten waren op zich goed, dus ja, we gaan verder in dat traject. Ik kom in het secundair terecht, daar doe ik 2 keer mijn jaar over. Ik was absoluut geen stout kind. Maar ik was gewoon echt niet rijp, denk ik. Mm-hmm. En dan kom je in het zesde, het vijfde, zesde. Je begint uit te gaan. Je vrienden gaan naar Leuven. Dan denk je, ja, daar heb ik absoluut niks te zoeken, want ik zit hier nog aan te modderen in het secundair. Of ze gaan naar de VUB in Brussel, daar heb ik ook al niets te zoeken. Uiteindelijk kom ik toch uit dat secundair, voldoende vertrouwen uit mijn omgeving. En dan gezegd, oké, we gaan toch naar het UNIF gaan. En die eerste 2 jaar die waren wat moeizamer, een beetje zoeken, maar vanaf dan ging dat eigenlijk heel vlot. En dan ben ik beginnen werken bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Geld gezocht voor internationaal onderzoek te doen, dat geld gevonden. En plots had ik de mogelijkheid om te doctoreren. Ik had er de middelen voor. En dan dacht ik, oké, nu is het tijd om de cirkel rond te maken. Nu ga ik naar de KU Leuven en nu ga ik doctoreren. En dat was voor mij, en dat is in 2015, dat ik mijn doctoraat heb gehaald. Dus dat is niet zo extreem lang geleden, toch later in mijn leven. En dat was voor mij wel een soort van de cirkel rondmaken. Ik heb iets rechtgezet.
1: Ja, ja, en het is jou gelukt.
0: Het is mij gelukt.
1: Je kan er heel erg trots op zijn. Maar vanwaar het idee om je in dat onderwerp te gaan verdiepen, suïcide en suïcidepreventie?
0: Ja, daar moet ik denk ik wat teleurstellend in zijn in het verhaal. Maar dat is een vacature die vrij kwam bij het Centrum Preventie van Zelfdoding. En dan heb ik daar op gesolliciteerd en zo ben ik daarmee beginnen in verdiepen. Mm-hmm. Maar ik had voor de rest niet echt... Er waren heel wat vrienden overleden na suïcide. Maar dat was voor mij nooit niet het motief om mij daarvoor te engageren of mij daarin te verdiepen.
1: Ja, want de cijfers in Nederland bijvoorbeeld liggen een pak lager dan in Vlaanderen. Hè?
0: Ja.
1: Heb je daar een verklaring voor?
0: Ja, ik heb daar toen in de tijd onderzoek naar gedaan. En ondertussen is er ook best wel veel veranderd. Maar wat ons toen opviel in de resultaten, en dan moet ik een beetje graven in mijn geheugen, maar het kwam er sterk op neer dat het niet zozeer was dat Nederlanders minder vaak aan zelfdoding denken bijvoorbeeld, maar dat ze toch wel een andere manier hebben om daarmee om te gaan. De geestelijke gezondheidszorg is anders georganiseerd, zelfs de manier waarop huisartsen werken. Dat zorgt ook voor vaak een vlottere doorstroming naar de gespecialiseerde zorg. En dat konden we dan ook linken. Niet aantonen, maar dat was dan de verklaring. Dat het er ook voor zorgt dat de attitudes ten aanzien van geestelijke gezondheidszorg en geestelijke gezondheid in het algemeen positiever zijn. En dat dus dat mensen gemakkelijker professionele hulp zoeken in Nederland dan dat het geval is in Vlaanderen. Hier is het taboe toch nog altijd een beetje sterker aanwezig dan in Nederland. En ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat wanneer iemand aan zelfdoding denkt, dat hij toch wel professionele hulp zoekt.
1: Mm-hmm. En zie je daarin ondertussen een evolutie?
0: Ik denk wel dat daar best wel veel aan het veranderen is. Het taboe rond geestelijke gezondheidszorg neemt meer en meer af. Het is zeker niet weg, hoor.
1: Jouw expertise is ook ingezet bij de documentaire Last Letters from My Grandma van de regisseur en de cameravrouw Olga Lukovnikova, te zien op het filmfest Gent, wat er aan zit te komen. Het gaat over een vrouw die zelfmoord heeft gepleegd, hè? De oma van de regisseur.
0: Ja, ja, Olga gaat hier in op zoek naar waarom haar grootmoeder overleden is na zelfdoding, maar ook andere familieleden. Mm-hmm. En zij vraagt zich af van waar komt dit? Moeten we dat zien als iets individueel? Is dat iets wat in de maatschappij overgedragen wordt? Een soort van collectief trauma? Is dat iets dat haar ettert misschien? Dus daar is iets waar ze mee worstelt. Het speelt zich ook af voor een groot gedeelte in Rusland. En dus ja, zij

verkent daar ook andere mogelijke risicofactoren. Het fatalisme, weinig hoopvol zijn in de toekomst, weinig controle hebben over het eigen leven, kwetsbare positie van de vrouw in de samenleving. En dat maakt zo'n documentaire heel gelaagd. Het tempo, het is niet gehaast, er is ruimte om te reflecteren, om zelf de connecting the dots te doen. En dat is wel heel, heel,

0: veel uitleg. En ook de vader die zegt, ik ga ze niet meer lezen. Dit is te zwaar. Maar is dan wel zo moedig om met zijn dochter het land door te trekken, de reis te maken naar de familieleden.
1: Na 30 jaar.
0: Na 30 jaar, ja. En dan zie je ook hoe dat nog steeds volgende generaties impacteert. De vraag ook hier, die ik daar straks had rond dementie. Als het in de familie zit, wat dan met mij? Hoe ga ik omgaan met tegenslagen? Dus dat zijn heel veel vragen die samenkomen. Ja. En dat wordt heel krachtig gebracht in deze documentaire.
1: En voor jou als expert, op welke manier heeft het jou geraakt, dit verhaal?
0: Het bevestigt natuurlijk dat zelfdodingsgedachten zelden iets zijn van een individu. Het is een hele entourage die daar wordt in meegenomen. Het is een traject dat je doet. Maar ook dat zelfdodingsgedachten niet voortspruiten uit één probleem, uit een psychiatrische aandoening. Het is vaak een samenloop van omstandigheden. En dat maakt het ook heel complex om mee aan de slag te gaan. Om te zoeken van, ja, hoe kunnen we hier nu zorgzaam met elkaar omgaan.
1: Ik heb nog muziek van Nick Cave. Kon hier niet ontbreken, hè? Into My Arms. Waarom wil je dit laten horen?
0: Wel, ik begon na te denken, welk nummer. En mijn dochters riepen meteen, dit nummer moet je tonen. Ik zeg, hoezo dit nummer? Herinnert je dat niet meer? Je hebt tegen ons gezegd op een gegeven moment, nu komt hier alle twee eens naast me zitten. Want we waren blijkbaar wat druk bezig. En nu gaat je eens luisteren hoe mooi dit nummer wel is. Dus dat kon niet mankeren. Maar het is ook een nummer dat lange tijd meegaat. Ook weer toen ik jong was. Ja.

0: Nick Cave en The Bad Seeds en Into My Arms live op Werchter. Alexandre Reinders, was jij daarbij toen?
1: Nee.
0: Nee, je hebt het niet meegemaakt. Live zingen op Werchter geeft toch ook wel een heel bijzonder gevoel, hè? Hij nam ondertussen afscheid van twee van zijn zonen, Nick Cave. Heb je ook gevolgd waarschijnlijk hoe hij dat doet, op welke manier hij daarover communiceert tijdens

0: zijn concerten en op zijn website, The Red Hand Files.
1: En heel veel van zijn nummers zijn er ook aan gewijd eigenlijk, aan het verwerken van het verdriet. Ja.
0: Ja, op een heel bijzondere manier. Zometeen praten wij verder.
2: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Iedereen in de

0: Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Spanje zijn 2 doden gevallen bij noodweer. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. En de Duitse bondskanselier Merz brengt een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Goedemiddag. In de regio rond Barcelona, en dan zitten we in Spanje, zijn zeker 2 mensen omgekomen na hevige stortregens. 1 persoon is ook nog altijd vermist. Lucas Lecluze, hoe uitzonderlijk was deze neerslag?
14: Zeer uitzonderlijk. Het was de natste dag in zeker 20 jaar. En op sommige plaatsen is tot 250 liter water per vierkante meter gevallen. En dat veroorzaakte zware overstromingen. Een man van 75 is overleden nadat een muur op een camping was ingestort. En een andere man kwam vast te zitten in de parkeergarage onder zijn gebouw. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend bezig om mensen die in een auto vastzitten te bevrijden.
13: Ja, en is de zwaarste regenval nu voorbij?
14: Ja, in Barcelona wel, maar de regen verplaatst zich nu naar het noordoosten van Catalonië, richting de grens met Frankrijk. Daar geldt het rode alarmniveau nog tot 2 uur deze namiddag en verwachten ze een uitzonderlijk zware storm. De overheid vraagt iedereen om binnen te blijven en zeker niet in de buurt van rivieren of tunnels te komen.
13: Dankjewel voor het overzicht, Lucas. De Vlaming Mark Meese woont in Barcelona en hij zag de regen ook met bakken uit de lucht vallen.
15: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch, ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag. Ze hadden eigenlijk ook gezegd dat je niet mocht, je moest binnenblijven. Ik had dat niet gedaan, omdat ik dacht, het zal wel niet zo erg zijn, maar het was wel heel erg.
13: En ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Heel wat wegen liepen onder, geparkeerde auto's spoelden in zee en huizen zijn beschadigd. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval en overstromingen in 2 departementen. In eigen land zit de federale regering straks opnieuw samen over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een btw-verhoging of een verlaging van de lasten op arbeid. Om de begroting op orde te krijgen zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden. Zoals het systeem van de salariswagens, vindt Kevin Spiritus. Hij is professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
16: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
13: En ook de Brusselse regering onderhandelt straks verder over de begroting. Voor de begroting van volgend jaar wil de Brusselse regering het tekort met 120 miljoen euro terugdringen. Om dan in 2029 een begroting in evenwicht te krijgen. Er wordt onder meer gepraat over duurdere tickets bij de openbare vervoersmaatschappij MIVB. Maar de overheid wil toch vooral op zichzelf besparen, zegt Steven van Garsen, politiek journalist bij Brus.
2: We willen eigenlijk voornamelijk in de administratie geld zoeken. Hè. Er is een aanwervingstop. Mensen die op pensioen gaan worden niet vervangen. Men is ook volop aan het fuseren. Hè. Administraties worden gefuseerd daar om een efficiëntiewinst uit te halen. Dus ja, de bedoeling van tenminste minister van Begroting, Dirk de Smet, is dat de bevolking het niet zou voelen. Maar uiteindelijk ja, zullen er toch maatregelen zijn. Als men in subsidies gaat schrappen, ja, dan komt dat toch uiteindelijk wel bij een aantal burgers terecht.
13: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Lien de Koeman ging er kijken.
17: Een oude stoomlocomotief heet de bezoekers welkom.
18: Ik vind dat heel leuk om te zien. Ik ben altijd wel een fan geweest van treinen en zo.
17: Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS deze werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
19: We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan ja, hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden.
17: En fascinatie is hier inderdaad het sleutelwoord.
20: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. Wij wonen hier ook vlak in de buurt en nu kunnen we eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
17: Liefhebbers kunnen ook onder de treinen alle mechaniek bewonderen.
21: Meestal zie je hem van bovenaan. Dus je kan een keer onderaan kijken naar de technieken, naar de remmen, naar de compressor, naar de omvormers. Dat is heel plezant.
17: En zo haalt iedereen er iets uit dat boeit.
22: Moet de trein nog eens toetoe doen?
23: Ja, toetoe.
13: Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, nadat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in een paar dagen tijd. De

0: schade bleef relatief beperkt, maar de aanval veroorzaakt wel heel wat verkeershinder. En op het moment van de inslag was de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Rusland had buitenlanders nochtans gewaarschuwd om Kiev te verlaten, maar daar had Merz geen oor naar. Dat zegt correspondent Michiel Driebergen.
1: Het lijkt er inderdaad op alsof Merz, de bondskanselier van Duitsland, zich daar helemaal niets van heeft aangetrokken. Hij is vanochtend gearriveerd per trein in Kiev. En nou, eigenlijk tegelijkertijd sloeg er inderdaad een drone, het kan ook een kleine raket zijn geweest, op de noordelijke brug in Kiev, terwijl daar overigens op dat moment echt verkeer overheen rijdt. Naar het lijkt geen ernstige schade en naar het lijkt vooralsnog ook geen gewonden, al is dat een wonder. Mag dat echt een wonder heten.
0: Het weer tot slot, de rest van de dag blijft het zonnig, rustig en zacht met maxima tot 23 graden. En dat is ook het weerbeeld voor de komende dagen, na mogelijk een grijze start telkens ochtends. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we dan regen en buien en wordt het gevoelig frisser, nog tot 15 graden. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn tenminste 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregen, staat dat vooraan in het nieuws. Ook elders in Europa wordt er gewaarschuwd voor veel regen en stormweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
3: Touché. Met Friedel de Sage.
2: Met socioloog Alexandre Reinders. Hoewel hij allesbehalve een uitmuntend student was, waagde hij zich aan een doctoraat. Met succes. Over een taboe onderwerp dat hem nu al meer dan 20 jaar bezighoudt. Suïcidepreventie. Want hoe is het om als naaste om te gaan met iemand die denkt aan zelfdoding? Meeleven, hoe doe je dat? En hoe houden de bossen hemzelf mentaal gezond? Dit is Touché met Alexandre Reinders.
4: Leg een steen onder je kussen, brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op, duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk.

Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.

0: Wat een tekst is dit toch, hè? Red mij niet van Maarten van Roosendaal. Alexandre Reinders, waarover gaat dit nummer voor jou? Wat hoor jij hierin?
1: Ja, prachtig, krachtig nummer over de vele ideologieën en ideeën die mensen hebben. Maar zo'n ideologie stopt natuurlijk niet bij de eigen voordeur. Die heeft ook impact op het doen en laten van de ander. En wat hij hier zingt is, dank u, maar bedankt, laat mij. En hij gebruikt daarvoor het woord red mij niet. En dat vind ik heel krachtig, omdat mensen hebben de neiging om met hun overtuigingen de anderen te willen helpen, te redden. Je ziet dat ook bijvoorbeeld tijdens corona, mensen die antivaxer waren, ze hadden eigenlijk een positieve boodschap. Zijt voorzichtig met die vaccins. Ik wil u waarschuwen. Maar als dan iemand zegt, ik red mij niet, ik ga niet akkoord, ik wil niet door u gered worden, dan komt dat ook heel kwetsend en vernederend over. En dan leidt dat tot boosheid en afwijzing en vaak ook tot polarisering. En eigenlijk is dat heel jammer, want de intenties die eronder liggen van de mensen is eigenlijk heel mooi vaak.
0: Wil je zeggen dat de meeste mensen deugen?
1: Ja, graag. Daar moeten we van uitgaan. We zijn niet perfect. We zijn inconsistent. Ja. We zijn niet altijd even betrouwbaar. Ja.
0: Maar het zegt veel over de mens, hè? Ja. Dat we het belangrijk vinden om onze mening te kunnen delen. Om mensen te kunnen overtuigen van wat we zelf denken.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat te mogen en te kunnen blijven doen. En gelijktijdig moeten we ook ons bewust zijn dat als we niet akkoord zijn, wat absoluut mag, dat ook heel pijnlijk kan zijn voor degene die afgewezen wordt.
0: Mm-hmm. Ja. Een gelijkaardig idee zit in het boek Is links gewoon slimmer? Van de wetenschapsfilosoof Andreas de Blok. Een boek dat jij hebt gelezen afgelopen zomer, dacht ik. Waarom is dit boek blijven haken bij jou?
1: Ik zit al geruime tijd na te denken over de verschillende ideologieën, de diversiteit aan ideologieën en hoe we daarmee omgaan. En ik had me dan voorgenomen om deze vakantie verschillende werken te lezen, waaronder ook dit boek. En het boek vertrekt vanuit de vaststelling dat progressief links oververtegenwoordigd is in de academische wereld. Als we het zouden vergelijken met de gehele populatie. En dat hoeft op zich absoluut niet tot een probleem te leiden, maar er zijn wel enkele valkuilen. De keuze van de onderzoeksvragen, waar gaat het budget naartoe? De interpretatie van de resultaten, het formuleren van adviezen, die zijn bij deze ideologisch gekleurd. Ook wetenschappelijk onderbouwd, uiteraard, maar niet altijd waardevrij. En dat heeft een impact niet alleen binnen die academische wereld, want als we kijken bijvoorbeeld delen van de media, of welzijn, of cultuur, of onderwijs, daar zien we ook een sterke vertegenwoordiging van progressief links. En dat heeft dan ook een invloed op de maatschappij, over hoe we praten over bepaalde uitdagingen en problemen. En wat mijn bezorgdheid daaromtrent is, dat het niet altijd evident is om af te wijken van ideeën die in dit geval minder progressief en links zijn. Terwijl die ideeën niet eens radicaal hoeven te zijn. Mensen worden vaak gedwongen om een standpunt in te nemen of om bepaalde woorden niet meer te gebruiken. Vaak met goede argumenten, daar niet van. Maar het geeft mensen wel het gevoel dat ze een recht ontnomen wordt, dat er een recht ontnomen wordt. In een liberale democratie is dat problematisch. En als je dat krijgt, dan gaat dat leiden tot frustraties uiteraard. Maar er gaan ook altijd mensen opstaan, politici, influencers, en die roepen, ik zal zeggen wat mensen denken, maar niet durven te zeggen. En dan heb je niet meer veel keus. Ofwel ga je naar de ene kant op een ideologisch perspectief, ofwel ga je toch maar mee met iemand die vrij radicale uitspraken heeft. En dan hoor je mensen vaak zeggen, ik ga niet akkoord met wat die persoon zegt, of wat die partij zegt, maar op dat vlak vind ik wel dat ze een punt hebben. En die vertaling, die eigenlijk heel genuanceerd is, die wordt vertaald door iemand die eerder radicaal is. En dan krijg je polarisatie in je samenleving. En ik denk dat ik mezelf mag omschrijven als progressief en links. En ik vind dat ik daar ook mee een verantwoordelijkheid in heb, als ik vind dat inclusie belangrijk is, dat diversiteit belangrijk is, op basis van uw afkomst, uw gender, uw waarden en uw normen, dus uw etniciteit, uw religie. Maar dan flirten we ook meteen met ideologie en overtuigingen. Waar stopt dan mijn verlangen om inclusief te zijn? Stopt dat bij iemand anders zijn andere mening? Of gaan we een andere manier zoeken om met elkaar om te gaan? En dat wil niet zeggen dat je akkoord moet zijn met meningen die fout zijn of die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Maar die dialoog blijven aangaan en niet te snel zeggen dat iemand anders een dwaze uitspraak doet. Het gevoel geeft dat die mening er niet toe doet, dat die niet onderbouwd is, dat die misschien zelfs racistisch is. Dat helpt ons niet om tot verbinding te komen in onze samenleving. En dat is, vrees ik, wat we exact nu zien gebeuren. Een bijkomende polarisatie. En we moeten zeker vanuit dat gedachtegoed van inclusiviteit, diversiteit, durven na te denken hoe gaan we daar nu mee omgaan op een respectvolle manier.
0: Maar is onpartijdigheid, neutraliteit, is dat een illusie? Is het wel haalbaar?
1: En het is ook op zich ook niet wenselijk. Het is goed dat mensen opstaan en zeggen, nee, hier sta ik voor. Mm-hmm. Het is ontzettend belangrijk ook om een rode draad te trekken. Oproepen tot geweld, discriminatie, haat of dat soort uitspraken ondersteunen. Dat is een no-go. Daar moeten we heel krachtig tegen reageren. Maar ideologie gaat niet alleen over dat soort van zware thema's. Het gaat over vele andere, genuanceerdere invullingen van hoe we met elkaar omgaan. Hoe we zouden willen dat de samenleving georganiseerd is. En als we niet inclusief zijn tegen groepen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, maar ideologisch vaak een ander standpunt hebben dan rechtsliberaal, wat heel vaak het geval is, dan moeten we ons bewust zijn dat we op die manier die polarisatie eerder in stand houden dan de inclusiviteit gaan bevorderen.
0: En is dat iets dat ook erg leeft aan universiteiten en hogescholen?
1: Ja, de thema's volgen elkaar in snel tempo op in de media. Het gaat over een artiest die zich niet duidelijk genoeg uitspreekt, over een wetenschapper die de grenzen van het fatsoen aftast. En daar moet over gedebatteerd worden. En indien nodig moeten er grenzen gesteld worden. Wat mij opvalt is, het debatteren over die uitdagingen, die lopen vaak hard, denigrerend en respectloos.
0: Je bent docent aan de Odyssee Hogeschool in Brussel. Hoe is het in deze tijd om student te zijn? Voel je iets bewegen? Voel je een evolutie onder die jonge generatie?
1: Oh, er zijn zoveel evoluties die je zou kunnen omschrijven en voelen.
0: Als het daarover gaat.
1: Ik heb mijn eerste les gegeven. Het was nu wel sociaal werk in die gezinswetenschappen, maar dat doet er op zich niet zoveel toe. Als je die groep ziet, dat is fantastisch. Dat is zo een diverse groep. Het idee van jongeren zijn niet meer geboeid, niet meer interessant. Ze waren allemaal super sympathiek. Ze hebben veel en actief deelgenomen aan de les. En dat is ook wat Brussel is, hè? Die diversiteit. Het doet mij pijn aan het hart om te horen dat Brussel zo vaak negatief in het daglicht wordt geplaatst. Om wat er zou gebeuren bij de inwoners van Brussel. Terwijl de politici vaak zelf hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen. Hè? Hoe lang

0: hebben we zonder regering gezeten. Het is op het randje van misdadig, vind ik. Terwijl Brussel een stad is vol met potentieel. Met een prachtige initiatieven. Een rijke diversiteit. En we kunnen vanuit heel Vlaanderen hieruit leren. Uit wat er in de stad gebeurt en wat er bruist. Dat zouden we wat sterker mogen benadrukken.
1: Mm-hmm. Maar je gelooft in de toekomst?
0: Absoluut, ja. Mm. Ja, dat moeten we blijven doen.

0: Turning Wheels heet het. Het is muziek van het Roemeense Balanescu Quartet van Alexander Balanescu. Een naamgenoot, is het daarom dat je het wou laten horen, Alexandre Reinders?
1: Nee, daarom niet, maar het is prachtige muziek. Het brengt mij tot rust. Je zou dat misschien nu niet afleiden, het stuk dat we nu gehoord hebben, het fragment dat we nu gehoord hebben. Het is een muziek dat ook het thema's opgebouwd is. Mm-hmm. En een rustige muziek. Het is ook de componist zelf schrijft ook vaak voor film en theater. Dat hoor je er ook wel een beetje in terug. Maar de cd in zijn geheel is voor mij heel rustgevend en creëert een hele, hele fijne sfeer.
0: Ja, en dit is een ode aan de legendarische Maria Tănase. Is een zangeres uit Roemenië die zowat vergeleken wordt met Edith Piaf. Heeft dezelfde reputatie enorm gewaardeerd, ja, tijdens haar leven.

0: leven.
1: Klopt, ja. Zelf moet ik toegeven dat ik er niet zo heel veel van af weet. Maar ja, het spreekt wel tot de verbeelding dat zo'n klassiek kwartet die ode brengt. En het klopt perfect. Ja.
0: Hoe kom jij tot rust?
1: Voor mij tot rust komen wil zeggen dat ik zoveel als ik kan in het weekend naar een huisje trek dat we hebben. In de Ardennen, in de Condros eigenlijk, nabij Astière. In een hele bosrijke omgeving. En ik ga er regelmatig naartoe met het gezin. Maar zij zijn iets meer stadsgericht dan ikzelf. Dus ik heb toch wel heel vaak de behoefte om naar daar te vertrekken. En ik heb het geluk dat ze mij ook laten gaan, heel vaak. Mm. En dan trek ik naar daar. Ik ga langs de supermarkt. Ik koop wat ik nodig heb. En dan kom ik 2 of 3 dagen niet meer van mijn erf, manier van spreken. Toch niet voor praktische dingen. En daar kom ik helemaal tot rust. Daar heb ik mijn projectjes.
0: En kan je zeggen wat dat doet met jou om op zo'n plek te kunnen zijn en niets te moeten?
1: Ja, dat is de grootste rijkdom die je kan hebben, vind ik. Mm-hmm. Dat je echt met niemand of iets rekening moet houden, behalve met jezelf.
0: Zij de socioloog.
1: Ah, heerlijk. Ja, en naast de dingen waar we het vandaag overal gehad hebben, ja, de natuur spreekt mij aan. Ik kan daar een natuurvijver beginnen uitbouwen en uitzoeken dat werkt. Ik heb er bijen, dus ik kan me verdiepen in het imker zijn. Mm-hmm. De motto, heel fijn om rond te rijden door de streek. Ik ben mij daarvan bewust dat ik gezegend ben.
0: Is dat een alcoholvrije plek?
1: Dat was het niet. Alleszins, maar dat is het wel geworden. Ik was iemand die een Bourgondische appetijt had voor de Belgische streekbieren. Maar dan voel je op een gegeven moment dat je steeds meer gewoonte drinker wordt. En meer gewenning optreedt. En dan had ik mijn eigen al voorgenomen, oké, thuis ga ik niet meer drinken, maar wel in de weekends. Als ik uitga, of als ik naar de Ardennen ging. En dan bleef mij dat toch bij van, het is niet meer het genieten. Het is niet meer, ik kan niet zeggen dat het een verslaving was. Het was eigenlijk, denk ik, en dat maakt het zo dramatisch in zekere zin. Het was aanvaard, of het is nog steeds aanvaard. Maar ik vond het te veel. En dan heb ik op een gegeven moment mij voorgenomen, oké, ik ga een maand resetten. Ik ga niet meer drinken.
0: Wat veel mensen.
1: Of veel mensen doen dry January en zo verder. Dat heb ik dan wel niet gedaan. Maar na een maand werd dat 2 maanden, werd dat 3 maanden. En het vreemde was, ik kon niet meer drinken. Het klopte niet meer. En ik weet nog dat ik zei, na een jaar, we waren op vakantie in Frankrijk, waar ze wat minder goede streekbieren hebben. Ik had speciaal een flesje Chimay Triple meegenomen om te vieren dat ik een jaar geen alcohol gedronken heb. En ik heb het flesje nooit niet open gekregen. En nu zijn we meer dan 2 jaar later. En eigenlijk is het een hele prettige ervaring om losgekoppeld te worden van alcoholgebruik.
0: Ja, wat is er anders in jouw leven nu?
1: Eerst en vooral, toen dat lukte, tot mijn grote verbazing, was ik trots op mezelf. Dat was iets goed. Uh-huh. Maar ook ja, praktische dingen zoals nachtrust, meer heldere geest, minder afgeleid, minder invloed op emoties waar je minder controle op hebt, op u, op wat je zegt, op wat je denkt. Het is heel bevrijdend. En als je dan nuchter, letterlijk en figuurlijk, naar onze alcoholcultuur kijkt, dan is er toch wel iets vreemd aan de hand, vind ik. De manier waarop we met alcohol omgaan. Er is uiteraard wel volop verandering bezig. Maar zeker als we bijvoorbeeld naar jongeren kijken. Je mag alcohol beginnen drinken op je 16e. Ik herinner mij de eerste keer dat ik dronken was. Was op mijn 16e op het tenniskamp. Daar hoort eigenlijk geen alcohol. Maar dat gebeurt nog steeds op kampen. Het einde van het kamp. Bakken bier worden op de toog gezet. Iedereen die 16 is mag nu beginnen drinken. Of er is een fuif en ouders die zeggen mij. Ja, de zoon is 16 of de dochter. Ik hoop dat hij niet te veel gaat drinken. Eigenlijk is dat een absurde gedachte. Je had even goed kunnen zeggen, ik hoop dat hij niet te veel cocaïne gaat nemen of te veel cannabis gaat roken. Maar wij zien het nog vaak als een soort van overgangsritueel naar volwassenheid op je 16e, met een totaal onderontwikkeld brein, een puberbrein. En we introduceren dan alcohol. Maar waarom doen we dat? Het is niet dat we... Ik ga ermee akkoord dat bier, wijn mooie producten zijn. En dat je dat kan degusteren. Maar dat is niet wat we tegen een 16-jarige zeggen. We zeggen, en voelt je al iets? Mm-hmm. Het gaat eigenlijk echt over die alcohol. Een soort van overgangsritueel. En ik denk dat dat niet oké is. Want één op de zoveel jongeren gaat heel onhandig met die alcohol om. En zal daar gevolgen voor dragen.
0: Ja.
1: En dat is mij wel helder geworden. Dat de manier van omgaan met alcohol in onze cultuur best wel vreemd is als je afstand neemt.
0: Er komt nu ook een verplichte vermelding, hè? Alcohol schaadt de gezondheid op alcoholreclame. Daar is ook heel veel om te doen geweest. Wat denk jij? Is dat een goede evolutie dat dit vermeld wordt?
1: Ik denk dat dat een goede evolutie is. Vanuit commerciële belangen, vanuit een meer traditioneel cultuurdenken, snap ik ook wel dat je je aangevallen voelt. Dat het lijkt alsof niets meer mag. En dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat we op een gezonde manier kunnen genieten van alcohol, van bieren, van wijn. Dat is absoluut nodig. Dat is ook charmant, dat is mooi.
0: Maar die gezonde manier van ervan te genieten, ja, is soms wat ver weg.
1: Die is wat ver weg. En ik denk ook niet dat we het signaal hoeven te geven dat het op 16-jarige leeftijd oké is en dat je klaar bent om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan.
0: Want dan is het soms ook een vluchtmiddel, hè, voor onder andere mentale problemen.
1: Dat kan zeker zo zijn. Ja. En is ook een belangrijke risicofactor als het gaat over suïcidaal gedrag. Je remmingen vallen weg, je vermogen om helder naar je situatie te kijken. Risico op neerslachtigheid, risicogedrag dat je stelt. Het zijn allemaal dingen die risico's kunnen verhogen op dat vlak.
0: En
1: het is geen onschuldige drug. Hè?
0: Nee.
1: Als je kijkt wat de maatschappelijke impact is, het is gewoon echt niet zo.
0: En een leven zonder alcohol kan best een heel leuk leven zijn, toch?
1: Perfect, heerlijk. Ja.
0: Daar ben jij het bewijs van.
1: Ja. En het is net alsof mij iets anders is wijsgemaakt geweest.
0: Ja.
1: Het was niet nodig.

0: Grant Lee Phillips, bekend van Grant Lee Buffalo, maar hier onder zijn eigen naam met Lilié Passion. Alexandre Reinders, waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Dat doet mij denken aan toen ik mijn vriendin leerde kennen. De eerste keer dat ik naar haar thuis ging om te koken, met mijn zakje van de supermarkt. Ik herinner mij dat de prei er nog uitstak. Zenuwachtig. En dan ja, een eerste fijne avond samen en ik die aan het koken was. En ja, er stond muziek op en dit nummer werd gedraaid. En nadien was het ook een vaak gedraaid nummer toen we, kort nadat we dan samen waren, een roadtrip deden door Roemenië. Dus dat nummer, ja, als ik die cd hoor, dat klinkt heel dichtbij en natuurlijk. Ja. Ja.
0: Je hebt wel iets met Roemenië, hè?
1: Ja, we hebben wel een affiniteit met Oost-Europa, ja. Polen, Roemenië, Bosnië. Ja.
0: Van waar die interesse?
1: Ik denk dat het te maken heeft met een soort van ruwheid, een grauwheid in de cultuur, bij de mensen. En dan als je daar doorbreekt, dat je die warmte voelt. En ook vaak de schoonheid van het land, het potentieel dat erin zit. Vaak ook nog wat toeristisch onaangeroerd. Het gaat natuurlijk wel in trends. Maar ja, ik kreeg daar een fijn gevoel mee. Ja. Ja, als ik daaraan denk, ja.
0: Ja. De liefde heeft ondertussen 2 dochters opgeleverd.
1: Ja, Jackie en Jacoba.
0: Ja. En hoe gaat het daarmee?
1: Goed, denk ik, ja. De leeftijd zijn 2 tieners, hè. Een vroege tiener en iemand volop in de tienerjaren. De nodige zoektochten die moeten gevoerd worden. Mm-hmm. Maar alle 2 hele mooie meisjes.
0: Welke vader probeer jij te zijn voor hen?
1: Ja, een beetje zoals ik daar straks zei, liefdevol, betrokken, open. Probeer eerlijk te zijn in mijn emoties naar hen toe.
0: Belangrijk?
1: Ja, ontzettend belangrijk. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Mm-hmm. Op welke manier dan?
1: Benoemen van gevoelens maakt u menselijk. En maakt dingen waar je misschien om schaamt terug evident en oké. Deze ochtend vroegen ze, heb je stress, papa? Ja, ik heb stress om naar de radio te gaan. Oh, je hebt ook stress. Tuurlijk. En je ziet dat werkt, dat dat volgende keer lukt om dat ook te verwoorden. Ook als het gaat over suïcidepreventie, het benoemen van de gevoelens. Het geeft inkijk in wie je bent en wat er in je omgaat. En als je de ander zijn gevoelens noemt, dan voelt hij zich begrepen. Als je fout bent, dan corrigeert hij u. En dan weet je dat je fout was en benoem je een ander gevoel. En zo kom je tot verbinding met elkaar. Dus dat is iets wat heel belangrijk is, denk ik. Absoluut, ja.
0: Hebben ze al enig idee wat ze willen worden later als ze groot zijn?
1: De jongste, daar gaat mijn mama

0: heel blij mee zijn, die zegt dierenarts.
1: Wat jij niet bent geworden?
0: Wat ik niet ben geworden, dus misschien kan ze dan toch nog de wensen van mijn mama bewaarheid maken. En mijn oudste dochter is denk ik zoekende, denk wel eerder in de humane richtingen op dit moment. Maar dat is nog niet helemaal uitgeklaard.
1: Op welke manier probeer je hen ook mee maatschappelijk te engageren?
0: Ik denk dat ik dat vooral doe in gesprek over de actualiteit bespreken, de verschillende kanten laten horen, de verschillende stemmen laten horen. En bijbrengen dat luisteren heel belangrijk is. Niet altijd het hoge woord voeren, niet altijd duidelijk maken wat jouw mening is en jouw verlangen is. En dat klinkt misschien banaal, maar qua maatschappelijk engagement is dat misschien wel een van de belangrijkste dingen die mensen zouden moeten hebben. Want daar begint alles mee. En dat is wat ik hen wel wil meegeven.
1: Mm-hmm. Je woont in hartje Brussel. Niet zo heel erg ver van het vluchthuis Talita.
0: Klopt. Heel dichtbij zelfs.
1: Ja?
0: Ja. En ja, ik engageer me dat ook. Hè. Talita is een vluchthuis voor vrouwen en hun kinderen die geen veilige thuis meer hebben. Heel belangrijk in een Brusselse context. Het gaat ook vaak over alleenstaande moeders dus. Zeer kwetsbare groep. En Talita is een organisatie die hen een hele warme thuis geeft.
1: Want wat kunnen zij voor die vrouwen doen?
0: Ja, om te beginnen een thuis geven, veiligheid bieden. Mm-hmm. Maar ook vaak meehelpen in het terugzoeken naar autonomie, zelfstandigheid, een zelfbeeld terug opbouwen. Heel praktisch administratie terug in orde brengen, een nieuwe woonst zoeken. Een terug op de rails zetten, ja. Na vaak een traumatische ervaring die ze meegemaakt hebben. Het is een genoegen dat ik me daar mag voor engageren.
1: Wat kan jij doen voor zo'n vluchthuis?
0: Ja, ik maak nu deel uit van de raad van bestuur, ook van Jemaya. Dat is dan een geheim adres. Dus dat gaat dan echt wel over geweld en wanneer vrouwen in gevaar zijn. Ja, ik probeer mee na te denken, hè, om de zaak draaiende te houden. Hè. Niet altijd evident in een stad waar er lang geen regering is, waarin subsidies worden achtergehouden, plots worden teruggeschroefd. Hele moeilijke omstandigheden om in te werken daardoor. Ja.
1: Merk je ook resultaat dat die vrouwen effectief terug een weg vinden in het leven, een nieuw spoor kunnen nemen?
0: Ja, dat is absoluut. Hè. Mm-hmm. Zij blijven enkele maanden tot soms wel meer dan een jaar daar. Dat is een belangrijk deel van hun leven. Wat ook mooi is en uitdagend is wanneer verschillende culturen aanwezig zijn. Maar toch samenwerken met elkaar. Samen koken, samen het huis onderhouden, of het gebouw onderhouden. En zo langzaam terug hun weg vinden. Dat ze terug zelfredzaam zijn, autonoom zijn. En terug meer een soort van zelfbeeld en zelfrespect terug herwinnen. Want vaak zijn ze dat kwijt. En daarin speelt zo'n huis wel een hele belangrijke rol. En daar doen de medewerkers daar fantastisch werk. Hè. Om dat mee te ondersteunen.

0: een heerlijke cover is dit toch, hè? Knowing Me, Knowing You van ABBA natuurlijk, hier in de versie van Arno. Alexandre Reinders, waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, een geweldige samenkomen van contrasten, hè? ABBA, Arno en dan zo'n mooi kind dat eruit komt, zeg maar. Hè? Wie had dat gedacht?
0: Ja.
1: Gewoon fijn om naar te luisteren.
0: Ja, maar hij wordt wel gemist, hè, in het centrum van Brussel.
1: Vroeger kwam je hem regelmatig eens tegen. Ja, dat is niet meer.
0: Ja, maar we kunnen hem nog altijd laten zingen.
1: Zeker.
0: Ja. Ik denk dat dit een bijzonder jaar is voor jou, in de zin dat je ofwel 50 moet worden of 50 bent geworden.
1: Ben geworden. Ik zit in de helft, ja.
0: Ja. Wat heb je daarmee gedaan met die verjaardag?
1: Heel bescheiden. We waren op vakantie met mensen die belangrijk voor mij zijn, goede vrienden. En zij weten dat ze niet te veel moeten groots opzetten, want dat is niet mijn aard. Dat is waarschijnlijk in mijn introvert deel. Maar ze hebben dan eigenlijk heel de dag constant kleine verrassingjes gedaan. Gaande van een schoonheidsmasker van mijn dochter tot een verstopte boskabouter voor aan de vijver. En dus het was een opeenstapeling van hele lieve, attente dingen van de mensen uit mijn gezin en de vrienden die mee waren. Dus dat was...
0: Maar is het een soort mijlpaal voor jou, 50 worden in een mensenleven en wat dat betekent?
1: Nee, dat gevoel heb ik niet. Die 50 heeft, ja, dat is een mooi rond getal, dat is symbolisch. Langs de andere kant begint je ook wel na te denken, hoe zit het met mijn gezondheid en dat soort dingen. Hè? Mm-hmm. Dus ik moet me inhouden om mij niet helemaal te laten onderzoeken, om toch maar te bevestigen te krijgen dat alles nog oké is. Dus in die zin speelt het misschien wel mee, maar emotioneel, mentaal, voelt het zo niet aan voor mij.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Mijn leven evolueert en kabbelt op een hele organische manier verder.

0: Je groep van mensen rondom mij. Lief, attent, betrokken, getalenteerd. En ook qua werk evolueren de dingen. De kinderen, ja, ze doen het goed, laten we het zo zeggen. En van mij mag het zo blijven verder gaan. Ik heb geen concreet plan. Ik heb geen doel voor ogen. Ik ben op dat vlak absoluut niet ambitieus. Maar het gaat goed nu.
1: Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
0: Proberen goed naar elkaar te blijven luisteren. Uw eigen mening een beetje tussen haakjes zetten. Dat is denk ik ook een belangrijke. En op die manier ja, toch wel wat de verbinding zoeken, de mildheid te zoeken in de ander. Dat vind ik een belangrijke waarde. Weten dat je niet weet. Beseffen dat je niet altijd zeker hoeft te zijn. Dat vind ik een geruststellende houding, bijvoorbeeld in het leven. En ja, dat is misschien wel een mooie boodschap.
1: Zullen we nog eindigen met Get Free van Major Lazer? Waarom precies?
0: Het is een nummer dat heel donker is, opnieuw fatalistisch in de tekst. Maar de muziek zelf is heel dromerig. Laat heel veel mogelijk zijn. En ja, ik heb denk ik al een paar keer gezegd, ik hou van naar muziek kijken. En er is ook een clip bij van, ik denk de regisseur So Me is. Dat is opgenomen in Kingston in Jamaica. En ook een paar kleinere dorpjes daar rond. En daar zie je hetzelfde, hè? Die grauwe, ruwe straatcultuur. Vermengd met plezier, passie, talent en alles samen. Komt heel mooi samen. Als ik dat nummer hoor op een fuif, dan ga ik zelfs dansen.

0: Major Lazer en Get Free. Alexandre Reinders, ik wil jou bedanken voor jouw tijd en de tijd die je aan ons hebt gegeven. Dankjewel.
1: Met heel veel plezier. Het was heel aangenaam om hier te zijn.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Vanavond op VRT1.
4: Bent u een voetballer?
5: Geweest.
4: En hoe is uw naam?
5: Alderweireld.
4: Ik dacht het.

0: Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
1: Tuurlijk, dat mag.
0: Ja?
1: Tuurlijk,
0: ja?
2: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: De zomer van 2027 start fantastisch. Met Ray op Werchter Boutique. Ray, eerste headliner van Werchter Boutique. Maar zeker niet de laatste. Tickets via werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Radio 1.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
6: Onmogelijk.
5: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
6: Onmogelijk.
5: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Amai, zeg, je straalt zo.
7: Ja.
6: Wezen of wat?
7: Nee, naar kantoor.
6: Aha.
8: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
10: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
11: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
12: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
11: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
12: Oh, met praline, die gouden.
11: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
10: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
14: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Spanje zijn twee doden gevallen bij noodweer. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. En de Duitse bondskanselier Merz brengt een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen na hevige stortregens. 1 persoon is ook nog vermist. Lucas Lecluze, hoe uitzonderlijk was deze neerslag?
15: Zeer uitzonderlijk. Het was de natste dag in zeker 20 jaar. En op sommige plaatsen is tot 250 liter water per vierkante meter gevallen. En dat veroorzaakte zware overstromingen. Een man van 75 is overleden nadat een muur op een camping was ingestort. En een ander man kwam vast te zitten in een ondergelopen parkeergarage onder zijn gebouw. En hij verdronk. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend bezig om mensen die nog in een auto vastzitten te bevrijden.
14: En is de zwaarste regenval nu voorbij?
15: In Barcelona wel, maar de regen verplaatst zich nu naar het noordoosten van Catalonië, richting de grens met Frankrijk. En daar geldt het rode alarmniveau nog tot 2 uur deze namiddag. Ze verwachten daar een uitzonderlijk zware storm. De overheid vraagt iedereen om binnen te blijven en zeker niet in de buurt van rivieren of tunnels te komen.
14: Dankjewel, Lucas. En de Vlaming Mark Meese woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
1: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch. Ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag. En ze hadden eigenlijk ook gezegd dat je niet mocht, je moest binnenblijven. Ik had dat niet gedaan, omdat ik dacht, het zal wel niet zo erg zijn, maar het was wel heel erg.
14: En ook op andere plaatsen in Europa is er noodweer. Op het Griekse eiland Kreta viel in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter en werden zo'n 22.000 blikseminslagen geteld. Heel wat wegen liepen onder, auto's spoelden in zee en huizen raakten beschadigd. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regen- en overstromingen. De federale regering zit vandaag opnieuw samen over de begroting van volgend jaar. Onderhandelingen die uiteindelijk 10 miljard euro moeten opleveren. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een btw-verhoging of een verlaging van de lasten op arbeid. Om de begroting op orde te krijgen, zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden, zoals het systeem van de salariswagens. Dat vindt Kevin Spiritus van professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
7: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
14: Ook de Brusselse regering onderhandelt dit weekend over de begroting. En voor die begroting van volgend jaar wil de Brusselse regering een tekort met 120 miljoen euro terugdringen om dan in 2029 een begroting in evenwicht te bereiken. Er wordt onder andere gepraat over duurdere tickets bij de openbare vervoersmaatschappij MIVB. Maar de overheid wil vooral op zichzelf besparen, zegt Steven van Garsen, politiek journalist bij Brus.
16: We willen eigenlijk voornamelijk in de administratie geld zoeken. Hè. Er is een aanwervingstop. Mensen die op pensioen gaan worden niet vervangen. Men is ook volop aan het fuseren. Hè. Administraties worden gefuseerd daar om een efficiëntiewinst uit te halen. Dus ja, de bedoeling van tenminste de minister van Begroting, Dirk de Smet, is dat de bevolking het niet zou voelen. Maar uiteindelijk ja, zullen er toch maatregelen zijn. Als men in subsidies gaat schrappen, ja, dan komt dat toch uiteindelijk wel bij een aantal burgers terecht.
14: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen onderhouden en hersteld. En er worden ook wisselstukken gemaakt voor alle andere werkplaatsen van de NMBS. Linde Koeman ging er langs.
17: Een oude stoomlocomotief heet de bezoekers welkom.
18: Ik vind dat heel leuk om te zien. Ik ben altijd wel een fan geweest van treinen en zo.
17: Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS deze werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
19: Dat trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan ja, hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden.
17: En fascinatie is hier inderdaad het sleutelwoord.
18: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. En nu kun je eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
20: Vroeger ben ik bij al die treinen die hier staan meegereden. Dat weet ik. Dat is herinneringen van vroeger.
17: Liefhebbers kunnen ook onder de treinen alle mechaniek bewonderen.
21: Meestal zie je hem van bovenaan. Dus kan ik hier onderaan kijken naar de remmen, naar de compressor, de omvormers. Dat is keer plezant.
17: En zo haalt iedereen er iets uit dat boeit.
22: Moet de trein nog eens tutu doen?
23: Ja, tutu doen.
14: Het Russische leger heeft opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de vijfde aanval op een brug in enkele dagen tijd. De schade blijft relatief beperkt, maar de aanval veroorzaakt wel heel wat verkeershinder. Op het moment van de inslag was de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Rusland had buitenlanders nochtans gewaarschuwd om de hoofdstad te verlaten, maar daar had Merz geen oor naar, vertelt correspondent Michiel Driebergen.
0: Het lijkt er inderdaad op alsof Merz, de bondskanselier van Duitsland, zich daar helemaal niets van heeft aangetrokken. Hij is vanochtend gearriveerd per trein in Kiev. En nou, eigenlijk tegelijkertijd sloeg er inderdaad een drone. Het kan ook een kleine raket zijn geweest op de noordelijke brug in Kiev, terwijl daar overigens op dat moment echt verkeer overheen rijdt. Nou, het lijkt geen ernstig

0: ernstige schade. En het lijkt vooralsnog ook geen gewonden, al is dat een wonder. Mag dat echt een wonder heten?
1: Op het EK wielrennen zijn de mannen enkele minuten geleden begonnen aan de wegrit. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor de zege. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen.
2: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik daar wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Ja.
1: In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn eerste zege van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-manche van het seizoen, haalde Verstappen het voor WK-leider Kimi Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race in Maleisië gereden. De rest van de dag blijft het zonnig, rustig en zacht, maximaal tot 23 graden. En ook de komende dagen blijft dat zo, na mogelijk een grijze start telkens. Tijdens de tweede helft van de week regen en buien en gevoelig frisser nog tot 15 graden. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. En ook elders in Europa wordt er gewaarschuwd voor veel regen en stormweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de Penningen.
4: Een heel goede middag. De zon is van de partij in Sportza op zondagmiddag uiteraard ook. We volgen vandaag het EK wielrennen in Slovenië, waar Remco Evenepoel op zoek gaat naar een eerste Europese wegtitel. Na de gemiste kans natuurlijk op het wereldkampioenschap. We zitten ook live op de motocross der naties. En straks komt Hugo Broos ook nog langs. Broos was op het voorbije WK bondscoach van Zuid-Afrika. Eerst de Killing Moon.

0: Prachtig. De Killing Moon van Echo en The Bunnyman. De wegrit bij de mannen op het EK wielrennen is dus ondertussen van start gegaan. 196 kilometer in Slovenië. Vanuit Ljubljana. Straks gaan we ook al eens naar Carl Bertele. Maar eerst voetbal vanmiddag. Morgenavond is het uiteraard weer aan de Rode Duivels in de Nations League. En ook gisteravond waren er al enkele duels. Steffi Merleveer, goedemiddag.
1: Hey, dag.
0: Mee hier in de studio. Zo gaf Engeland bijvoorbeeld Kroatië een ferme oplawaai.
1: Ja, met een 0-7 overwinning in Rijeka. De zwaarste thuisnederlaag ooit voor Kroatië. Het was een match die door een sanctie zonder publiek moest worden afgewerkt. Maar de Kroaten hadden van de UEFA wel de toestemming gekregen om het stadion met 6000 kinderen te vullen. Dus lawaai zal er zeker geweest zijn, neem ik aan. Maar niet ten goede van de Kroaten. Die nogthans niet met een B-ploeg speelden. Modric, Perisic, Gvardiol, die stonden allemaal in de basis. Maar ze kwamen er nauwelijks aan te pas. Bij de rust was het al 0-4. Goals van Kane, Bellingham, Gordon en Saka. En na de pauze deden Kane en Saka er elk nog eentje bij. En Morgan Rogers die legde de eindstand vast. Pijnlijke avond dus voor de Kroaten die zich maar beter snel herpakken. Want dinsdag spelen ze tegen Spanje.
0: Ja, 0-7. En bij de wereldkampioen is een Lamine Yamal. Die kennen we allemaal deze dagen echt in topvorm.
1: Absoluut. Hè. Gisteren maakte hij tegen Tsjechië zijn vierde goal in 3 interlands. Het was al na amper 6 minuten in de kruising met links was echt een pareltje. Kan je herbekijken trouwens op onze website sporza.be. De La Fuente had het Spaanse team ferm omgegooid met 9 nieuwe namen in vergelijking met de vorige interland. Maar Yamal mocht wel blijven staan en die ontgoochelde dus niet. Bij de rust bleef hij wel in de kleedkamer. Het werd toch nog spannend in de wedstrijd, want de Spanjaarden kwamen via Rodri wel 2-0 voor. Maar 20 minuten voor tijd viel dan toch een aansluitingstreffer. Scoren tegen de Spanjaarden, dat kunnen de Tsjechen dus. Ze drongen nog even aan. Er was ook nog een afgekeurde goal voor de Tsjechen. Maar in slot zorgde Merino dan toch voor de verlossende 3-1. En de Spanjaarden blijven met 9-9 op kop in de groep.
0: Ja, dan gaan we wat zakken in die Nations League naar een andere groep. Want een verlossing ook voor Sebastian Pocognoli, een van die nieuwe bondscoaches in die hele reeks na het weekend.
1: Ja, inderdaad. Zijn eerste overwinning voor Pocognoli als bondscoach van Schotland. Een 0-2 was het op het veld van Noord-Macedonië. En na een 0-0 tegen Slovenië en een kansloze nederlaag tegen Zwitserland deed het Pocognoli en ook de ploeg deugd, zo vertelt hij.
2: A good performance of the team in the 3-point and everything makes sense when you win, everybody's happy. Yeah, let's have a drink together now and enjoy a little bit.
1: Nog een beetje werken aan zijn Engelse uitspraak, zou ik zeggen. Maar laten we maar iets drinken, zo zei hij. Dat kon misschien wel heel even, maar ze moeten wel dinsdag weer aan de bak tegen Slovenië dan opnieuw. En Zwitserland leidt trouwens in die groep in de Nations League. Tot slot ga ik ook nog eens naar Argentinië. Jonathan, de vice wereldkampioen, speelde afgelopen nacht in Buenos Aires een oefeninterland tegen Burkina Faso. Het werd een 7-0, ook daar overwinning voor Argentinië. Maar het was wel tegen een B-ploeg van Burkina Faso, want de A-ploeg die weigerde naar Argentinië af te reizen omdat ze daar nauwelijks enkele uren voor de

0: aftrap landde en dan al meteen die match moesten spelen. Dus de ploeg die uiteindelijk aan de aftrap kwam, was een B-ploeg. Met een ferme jetlag bovendien. Ja. Dus ja, toch een beetje een farse. Bij de rust was het al 5-0, dankzij onder meer 2 goals van Lautaro Martinez. Geen Lionel Messi trouwens bij Argentinië. Die bereidt zich voor op zijn afscheidsmatch bij de nationale ploeg. Dat is komende dinsdag tegen Benin.
1: Een wedstrijd die al heel erg lang uitverkocht is, want iedereen wil het afscheid van Lionel Messi meemaken.

0: Soms vraagt de mens zich af van Gorky. In de wegrit op het WK lukte het niet voor de Belgische mannen. Moesten zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert hun meerdere erkennen. In onder meer het Amerikaanse blok waaruit Brandon McNulty toen de regenbochttrui voor zich won. Maar vandaag een nieuwe kans. Ongeveer toch niet helemaal van hetzelfde kaliber. Maar ook de Europese sterren die voor het grijpen liggen staan mooi op een wielertenue. De EK-titel bij de vrouwen was gisteren al voor Demi Vollering. En vandaag is het opnieuw uitkijken naar Remco Evenepoel in Slovenië. Dus Karel Bertele, goedemiddag.
1: Dag Jonathan, goedemiddag.
0: Jij gaat alles volgen voor onze deelnemersveld. Ja. Op het EK is wel heel anders gevormd. Hier moeten we eigenlijk zeggen, Evenepoel staat met kop en schouders boven de andere kanshebbers.
1: Ja, dat is helemaal juist. Want omdat je het daarnet aangaf wat de vrouwen gisteren betreft. Dat peloton van de vrouwen was gewoon bijna copy-paste van het WK. Dus iedereen was daar aanwezig. Je zag dat ook in de finale van de rit. Het waren gewoon de beste. En die Tour vrouwen die weer naar boven zijn gekomen. Vandaag is het inderdaad, ja, als je dit peloton bekijkt ten opzichte van het WK. Dan heb je een heel ander soort peloton. Sowieso al mogen de Amerikanen en de Mexicaan ook niet meedoen. Del Toro sowieso niet. Het is een EK. Maar als je dan inderdaad bekijkt, geen Pidcock en geen Oscar Only bijvoorbeeld, omdat die mannen gewoon niet ingeschreven zijn. Er zijn ook geen Noren ingeschreven. En zo kan je nog wel een aantal andere renners naar voren schuiven die er niet zijn. Om maar twee te noemen. Maar goed, geblesseerd, maar ze zijn er natuurlijk niet bij. Pogacar uiteraard, titelverdediger, en Vingegaard ook niet. En er gaat straks serieus moeten geklommen worden. Dat is iets dat zeker is. En in feite, als je het allemaal naast elkaar legt en optelt, ja, dan is er eigenlijk maar één topfavoriet. En het is al een paar keer aangegeven, ook in de kranten de voorbije dagen, Jonathan. Ja, er is maar één man die Remco Evenepoel kan kloppen. En dat is hij zelf. Dus hij gaat moeten in vorm zijn om het naar zijn hand te zetten, denk ik.
0: Ja, voor die eerste trui, want die Europese wegtitel heeft hij dus nog nooit te pakken gekregen. Nee. Dat is een leemte op zijn palmares. Parcours Absoluut. Heb je al even kort aangehaald. Ja. Karel, ik las dat een van de renners uit de Belgische pak zei dat alle Belgen de kilometers bergop aankunnen vandaag. Mm-hmm. Dat is een troef.
1: Dat is wel, ja, dat is iets dat waar is. Hè. Dus de aanloop nu waar ze aan begonnen zijn, dik half uur geleden. Er is ondertussen al goed 30 kilometer gereden, dus mm-hmm. Het gaat snel. Een kopgroepje van 6 met onbekende namen goed probeert weg te rijden, dat is zeker waar. Maar dan komen ze straks na 85 kilometer op dat plaatselijke circuit waar ze 5 ronden moeten rijden van 22,1 kilometer. En telkens met die klim. En die klim, dat is toch wel de moeite. Ik lees hier en daar dat er zijn die het vergelijken met een stukje Waalse Pijl. Er zijn er die het ook vergelijken met de muur van Hoei uit de Waalse Pijl. Of met de Côte Stockeux uit Luik-Bastogne-Luik. Dus je weet sowieso, dit is een serieuze beklimming. Mojanka is de naam. Ik ga die straks nog wel een aantal keer vernoemen in de loop van de uitzending. 2,1 kilometer, gemiddeld 10,2%. Gemiddeld 10,2% uh-huh. En pieken tot 16%. Je moet kunnen klimmen, dat is heel duidelijk. Mats Pedersen heeft dat bijvoorbeeld ook al aangegeven bij de startinterviews. Als ik mijn benen niet voel, als ik voel dat mijn benen niet goed zijn, ja, dan ga ik werken voor de ploeg. Waarom zou Mats Pedersen dit kunnen overleven? Dit is een echte serieuze klim. Dit is echt iets voor klimmers. We gaan Seixas natuurlijk missen in dit peloton uiteraard. En dan moet je gaan kijken naar een Ciccone, misschien een Grégoire, wie weet, een Morgado. Dat zijn van die mannen die eigenlijk op de tweede lijn spelen. Als je een goede, een hele goede Remco Evenepoel hebt, dan mag dat eigenlijk niet misgaan. En om af te ronden en aan te sluiten bij wat je aangaf, in de Belgische ploeg, die 7 anderen die er voor Remco zijn en die alleen maar moeten kijken naar Remco, die kunnen dat inderdaad allemaal aan. Misschien niet in de laatste ronde, misschien niet in de voorlaatste ronde, maar voordien mag het eigenlijk niet mislopen en moet Remco constant omringd zijn door die 7 andere Belgen die dat allemaal inderdaad moeten aankunnen. Dus ik verwacht wel dat het inderdaad een afvallingskoers gaat worden en dat Remco dat eigenlijk probleemloos zou moeten kunnen overleven.
0: Ja, en moet kunnen afwerken uiteindelijk ook even op Evenepoel zelf. Zijn grootste tegenstander, zeg je dus in beeldspraak. Mm-hmm. Wie zijn de uitdagers van Evenepoel vandaag voor jou?
1: Oh ja. Zoals ik dus zei, die Ciccone, dat is misschien de Italiaanse ploeg. Pellizzari is ook zo'n man die dat eventueel zou aankunnen. Juan Ayuso is erbij uit Spanje, maar die heeft ook een minder WK gereden. Jan Christen is een onbekende Zwitser, maar is wel iemand die bij UEA rijdt. En daar toch ook wel al getoond heeft dat hij het kan. En wie weet, Jonathan, er is één man die thuis rijdt in Slovenië, die wel van de partij is, in tegenstelling tot Tadej Pogacar. En dat is Primož Roglič. Waarom zou Roglič het niet kunnen? Misschien niet in de laatste ronde, dat zou wel kunnen zijn. Maar kleur geven aan de koers en fel aangemoedigd worden zou wel iets kunnen zijn dat hem kan helpen om lang mee te gaan in de finale.
0: Ja, thuismatch voor Roglič. Moet hij kunnen. Oké, dankjewel Karel voor deze eerste voorzet al. We blijven dat EK volgen bij jou. Ondertussen nog 160 kilometer zoiets te gaan, denk ik.
1: 162, ja, dat klopt. En er moesten er 196 afgelegd worden. Dus zoals gezegd, er wordt fel gereden. Ze zijn officieel eraan begonnen een minuut of 13 voor 1. En kijk, we zijn een dik half uur later en er is al meer dan 30 kilometer gereden. Dus het gaat er alweer heel snel aan toe. En daardoor dat ik ook wel zeg, straks op die plaatselijke rondjes afvallingkoers, de deur gaat openstaan. Iedere keer dat die klim gaat moeten gereden worden. De Moschanka, onthoud die naam.
0: Ik ga hem onthouden. Tot straks. Yep. Op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten extra rekenen tussen Strombeek en Jette. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de binnenring ook een kwartier aanschuiven tussen Grimbergen en Machelen. Door werken doe je er 10 minuten bij op de A12 naar Bergen op Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. En ook op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. En ook in de andere richting vanaf Tielt-Wingen. En dit weekend rijden er op verschillende plaatsen ook geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En er is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn ook wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst.
2: Radio 1. Sportza.

0: Fontaine's DC en Here's the Thing. We volgen vandaag ook de Motocross der Naties. Daarin gaat het trio Lucas Koenen, Sascha Koenen en Liam Evers op zoek naar een wereldtitel voor België op dat landenkampioenschap op de motor. Al zijn ze als drietal niet meteen de grote favoriet. Jan de Poli, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij volgt alles voor ons daar in Frankrijk. Wie is dan wel de grote favoriet?
1: Wel, op zich maken de Belgen zeker kansen om op het podium te staan. Maar de echte favorieten, dat zijn dan toch Frankrijk en Spanje. Dat zijn voorlopig ook de naties die na 10 ronden in de eerste race op kop rijden. De koppositie is voor Romain Fèvre, de Fransman. Dan volgt de Spanjaard Jorge Prado. En daarna onze Lucas Koenen. Dat zijn natuurlijk rijders uit de MXGP-categorieën met die zwaardere 450-motor. En misschien moeten we toch ook even uitleggen hoe moeten we... liever dan toch ook even uitleggen hoe die Motocross der Naties werkt. De rijders rijden niet echt voor zichzelf, ze rijden voor het land. En elk land selecteert 3 rijders. 1 komt uit in elke categorie dan natuurlijk. 1 in de MXGP-categorie, in de zwaardere 450-motor-categorie. Voor ons is dat Lucas Koenen. Dan heb je de MX2-categorie waar Sascha Koenen, zijn broer, rijdt. Die rijdt dan met de lichtere 250-motor. En dan heb je nog de MX-open-categorie. Daar komt Liam Evers in actie. En hij zal ook met een 450-motor rijden, want in principe mag je daar kiezen. Maar in de praktijk rijdt iedereen wel met die snellere en toch zwaardere 450-motor. Dan krijgen we 3 races. Je zou dan denken 1 voor elke categorie. Maar nee hoor, om het toch nog wat ingewikkelder te maken, worden de categorieën gemengd. Dus de eerste race is voor de MXGP en de MX2. De tweede voor de MX2 en de Open. En de derde dan voor de MXGP en de Open. En zo krijg je eigenlijk 6 resultaten per land. Hè. Elke rijder rijdt 2 keer. En die resultaten worden dan opgeteld. Het slechtste resultaat mag wel geschrapt worden. En zo kijken we welk land wint. En voor België, als we zouden winnen, hè, maar daar gaan we voorlopig nog niet meteen vanuit, maar het kan zomaar wel eens gebeuren. Wel, dan zou dat de eerste overwinning zijn sinds 2013. De laatste keer dat we op het podium stonden, dat was 2019. Dus sowieso maken we echt wel kans om toch een klein beetje Belgische geschiedenis te schrijven, om op dat podium te staan. Voorlopig dus Lucas Koenen en Sascha Koenen in de eerste race aan het werk. De MXGP en de MX2 samen. Dat op zich is al uniek. De 2 broertjes samen in 1 race. Lucas beter gestart dan Sascha. Dat is logisch ook met die snellere motor. Hij rijdt dus op de 3e plek achter de Fransman Romain Fèvre en dan de Spanjaard Jorge Prado. Dat is de top 3. Sascha Koenen iets minder gestart. Rijdt op een bepaald moment op de 18e plek. Is wel opgeschoven naar 11. Maar viel dan al meteen gelukkig zonder erg. Hij rijdt nu rond op de 14e plek. En virtueel komen de Belgen daarmee op de 2e plek. Want de Spanjaarden duidelijk wel op 1. Want ook die Guillaume Fares in zijn 250 of op zijn 250 motor rijdt achter Lucas Koenen op de 4e plek. Dus hij rijdt tussen al die zware motoren, tussen die snelle motoren, rijdt hij met zijn kleinere motor toch maar mooi op de 4e plek. En met plek 2 en 4 voorlopig voor de Spanjaarden gaan zij toch wel aan de leiding. Drama al meteen voor Frankrijk, want zij leken echt wel de leiding te nemen met hun tweede man daar ook in kwestie, Mathis Vallin, de jonge gast die op die 250 motor rijdt. Maar na enkele ronden kwam hij al naast het parcours terecht en hij moest opgeven. Dus meteen een klap voor de thuisnatie en voor de 50.000 mensen in Erné die komen kijken. Maar voorlopig hoeft dat ook nog geen drama te betekenen, want zoals ik daarnet zei, mag het slechtste resultaat ook geschrapt worden. Maar dat betekent dat de Fransen virtueel niet meespelen voor de zege. Romain Fèvre wel voorlopig hier, maar dat betekent niks, want we kijken naar alle resultaten samen, want natuurlijk telt dat voor de hele natie. Maar voorlopig virtueel Lucas Koenen dus op de 3e plek in deze eerste race, Sascha op de 14e, en virtueel brengt ons dat als land op de 2e plek. En we moeten nog zo'n 7-8 minuten rijden voor deze eerste race. En daarna volgen er dus nog 2. Dus we hebben nog wel een namiddagje te gaan, Jonathan.
0: Op die complexe racedag waar jij gelukkig bij zit om alles altijd weer uit te leggen aan ons. Dankjewel, Jarne, en tot zo.

0: Cherokee van Grote Komeet. Er is vandaag dus nog het EK wielrennen. De Ronde van Lombardije volgt straks ook nog. Maar het wegseizoen loopt toch stilaan op zijn einde. En dit jaar betekent dat ook de laatste wegkoersen voor Team Flanders-Balwaze. De ploeg die ook nog koerste onder de andere naam, Topsport Vlaanderen, ken je misschien beter, houdt er na dit seizoen dus wel mee op, noodgedwongen. Want de Vlaamse overheid draait de geldkraan dicht en een vervanger werd niet gevonden. Ex-renner Hans de Klerk was de voorbije 15 jaar sportdirecteur bij de ploeg. En hij vertelt over de waarde van het team en blikt ook terug op de mooie momenten bij Hermien van Beveren.
1: Wallace wint na 114 kilometer in de aanval. Zijn ploegmaat Eduard Teuns is tweede.
2: Dit beeld zegt veel over de verstandhouding bij Topsport Vlaanderen Balwaze. Favoriet maar nummer 2 Eduard Teuns, die dolblij is met de overwinning van zijn ploegmaat.
3: De topprestatie denk ik nog altijd binnen de ploeg. Ik was er zelf niet bij die dag. Ik zat met de ploeg in Italië. Walter leidde de ploeg op die moment, maar dat was natuurlijk dwars door Vlaanderen en Waregem.
4: Met Jelle.
3: Ja, met Jelle Wallace en Eduard Teuns, waar we 1 en 2 worden, waar we, ik denk, Kwiatkowski kloppen, die toen wereldkampioen was. Ze waren met 4 man weg. Ja, dat was een mooi moment.
4: Laatste weken, laatste koersen, merk je dat? Is de sfeer anders? Voelt het anders?
3: Onder het personeel voelt het zeker niet anders. Het is zoals het is en iedereen heeft zich daar al in het begin van het seizoen met verzoend dat het kon het einde zijn. Ook bij de renners heb ik niet zozeer de indruk dat er iets anders is. Je voelt nu wel in de laatste weken renners die nog niks hebben, dat ze zich toch nog wel extra willen gaan bewijzen.
4: En renners die nog niks hebben, die nog geen nieuwe ploeg hebben, zijn er zoveel?
3: Ik denk toch nog wel meer dan de helft van de ploeg. Er zijn een paar renners waar ik wel al van voel en weet dat zij zich neerleggen bij die beslissing en ook weten dat zij volgend jaar geen renner meer zullen zijn. En zo heb ik een renner die zegt van ja, ik ga mijn studies hervatten. Maar bon, het merendeel natuurlijk, die wil nog wel fietsen, omdat ja, wij zijn een ploeg van jongeren. Sommigen hebben nog maar 1 jaar bij de pros gereden. Dus die jongens willen zich nog wel ergens opnieuw toch wel proberen bewijzen.
4: In 2011 ben jij erbij gekomen. Wat zal je het meest bijblijven van je periode bij Topsport Vlaanderen, Flanders-Balwaze?
3: Het was vooral die eerste 3, 4, 5 jaar bij ons in de ploeg. Dat was hoogconjunctuur. We hebben toen 2 maal na elkaar de Europtour gewonnen. Dat staat nu gelijk met deelnemen aan al de grote wedstrijden, al de grote rondes. Dus dat was fenomenaal en ik denk dat daar ook wat de ommekeer is gekomen van de andere ploegen. De grote wulterploegen die zijn plotseling beginnen zien van potverdikke, met jongeren kunnen wij aan de slag. Wat ze bij Vlaanderen doen, dat moeten wij ook kunnen internationaal. De top van de wereld, de Tom Bonens van deze tijd, de Greg van Avermaats van die tijd, die hebben wij nooit in de ploeg gehad. Maar we hebben altijd wel heel goede renners verder gebracht. Renners die een jaartje meer nodig hadden dan een ander. En dat is nog zo. Dat is nog zo. Lars Krak bijvoorbeeld, die kon 3 jaar geleden, moest hij weg bij het Devo-team van Quickstep. En dan heeft hij bij ons getekend. Ik denk het was pas oktober dat hij bij ons getekend heeft. Die rijdt dit jaar wel de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Dus ik bedoel maar, een Jonas Heens, die jongen komt van een Frans continental, een clubteampje in feite. Hij heeft opgevist, heeft 1 jaar bij ons gereden, die rijdt nu bij Alpecin Phoenix. Of Premier Tech bedoel ik. Dus ik bedoel maar, en zo zijn er nog wel.
4: Zeg je dan ook, ben je er zeker van met het wegvallen van de ploeg, er zullen renners, eerder laatbloeiers of die niet de toptalenten zijn bij de jeugd, dat talent dat zal verloren gaan toch voor een deel?
3: Tientallen aan de verloren gaan. Ja. Tientallen. Er zijn nu al renners die ik bij de belofte volg nog dit jaar, omdat ik nog altijd vanuit ging dat we misschien wel gingen verder doen. Dus waarvan ik zeg, ja, die jongens gaan volgend jaar niks hebben en die zijn verloren op de markt. Toen het nieuws kwam, een van de mooiste berichtjes was van Eduard Teuns. Die onmiddellijk een berichtje stuurde naar mij van ja, dat kan toch niet, dat is toch een schande en dit en dat. Als jullie niet bestaan, dan was ik nooit geen renner geweest, dan was ik nu ergens aan het werken. En zo hebben we tientallen en er gaan er tientallen volgen. Maar het gevolg gaan we

0: nu niet zien. Vervolg gaan we pas zien binnen 10 jaar. Ja. En natuurlijk, toppers zullen we altijd hebben. Maar het is die middenklasse, die middenmotor. Mm-hmm. De Tim de Klerks en de Jelle Walaisen van de tijd in de tijd. Die er van tussen zullen gaan. Ja. Die iets langer nodig hebben of een evene poelie op zijn 18 jaar al top was.
1: Jongens, we staan hier voor een belangrijke dag. Het kampioenschap van België voor onze ploeg. Heel belangrijk. Ik heb al met grote ploegen een beetje gesproken. Grote ploegen, de wortelploegen dan. En ze zijn allemaal druk bezig over jullie. Ze hebben schrik van ons.
2: Het is lang wachten. Maar het gaat natuurlijk bergop. Het gaat natuurlijk bergop. Gaat er mee op de wandel. Gaat er mee op de wandel. En Van Ecke gaat erover. Van Ecke gaat erover. Preben Van Ecke gaat kampioen worden. Preben Van Ecke is de verrassende kampioen van België hier in Tervuren. Roeland is tweede. En Van Avermaat is derde.
0: Daar was ik wel bij. Daar zat ik als tweede ploegleider. Maar tweede ploegleider die had in een eendagskoers altijd achter de koproep gaan zitten. Dus ik heb eigenlijk de handsdag bij Preben gezeten. En Preben was op die dag gewoon zotgoed. Maar zotgoed. Maar dan kwam de verrassing. De grote verrassing.
3: Ook voor jou.
0: Ook voor ons, ja, tuurlijk. Ook voor ons. En ik herinner me dat moment nog heel goed. Ik zat niet meer in de wagen toen. En dan heb ik die sprint live meegemaakt in de bus. Met de verzorgers. Renners die al gestopt waren. Ook met Christophe Surcu. Ja, dat was een zot moment. Dat was echt een zot moment. Ja, als ik daar aan terugkijk, word ik nog altijd emotioneel.
3: Ja, ik merk het. Iedereen gunde het hem ook wel. Hè?
0: Ja, sowieso. Sowieso, dat is een mooi moment.
3: Ja. Ja. Ja, dat nemen ze je niet meer af van.
4: Krabbe trying to get up there. Will he be able to make it? Well, Krabbe and certainly Team Flanders Bal was heading now for a third stage victory. Look at that. He's got so much time to...
3: De laatste zege, voorlopig, dat moeten we zeker bijzeggen. Ook wel een straf, want waren er eigenlijk 3 in de ronde van Turkije. Was je daarbij, Tom Krabbe?
0: Dat was mijn derde moment in feite. Dus ik heb nog mooie herinneringen hoor. Jelle Walaas die Parijs Tours wint. Voorop met Veuclair toen de Franse verdette. En ik klopte hem daar gewoon man tegen man. Maar natuurlijk de Ronde van Turkije, nu het laatste. 3 ritten winnen in dezelfde koers. Was me nog nooit eerder overkomen. En ik denk nog nooit eerder gebeurd ook als ploeg. En dat was gewoon ook zot. En zeker die laatste rit, dat was ook zoiets iets speciaals. De afleiding van de ploegleiders gebeurt altijd binnen de laatste kilometer van de wedstrijd. Ja. Ditmaal was het op mooie viervaksweg. En de afleiding was eigenlijk parallel met de aankomst. Dus we hebben eigenlijk de laatste 400-500 meter naast Tom gereden. En mijn mechanieker die hing uit zijn auto, al roepende naar Tom. En wij reden gewoon de laatste 400-500 meters. Weliswaar ja, meters ertussen, maar we reden echt parallel naast hem. En we hebben hem eigenlijk tot 100 meter van de finish. Heeft mijn mechanieker, want ik heb hem bijna bij zijn benen moeten pakken en viel er bijna uit, dat hij zo aan het roepen was daarnaar. Ja, dat was ook wel zot. Dat was ook wel zot. Ja, dat zijn herinneringen die bijblijven.
4: Glory for the Team Flanders Balwas squad. Tom Krabbe has got up for another victory in the Presidential Cycling Tour.
5: De ploeg bestond sinds 1994 en rijdt deze maand dus de laatste wegkoersen. De sluitingsprijs in Puttenkapelle op 13 oktober wordt de laatste in ons land. En de Eneco Tour in Nederland is dan de allerlaatste wegkoers van Flanders Balwazen.
6: Sportza.
7: Radio 1.
5: En dan gaan we terug naar de motocross der naties in Frankrijk. Jarno Poli bij het einde van de eerste race.
8: De vuist in de lucht bij Romain Fèvre, bij de Fransman. En de Fransen worden gek in Herne, want Fèvre wint de eerste race. En hij klopt Jorge Prado, de Spanjaard. Ook een ex-wereldkampioen, viervoudig wereldkampioen die Prado. Maar een val in de zesde ronde heeft zijn kansen op de overwinning dan gefnuikt. En op de derde plek Lucas Koenen. Dus Koenen heeft toch getoond na 8 grote prijzen afwezigheid dat hij... fit genoeg is om hier mee te strijden voor het podium. En dat deed hij uitstekend. Niet al te veel risico genomen. Dat moet je zeker niet doen in deze eerste reeks als je Lucas Koenen bent en dus zo lang geblesseerd bent geweest. Maar een derde plek voor de Belgen. Dan de vierde is voor Guillaume Fares. En dat is echt heel straf wat die jonge Spanjaard, die 23-jarige wereldkampioen uit de MX2, heeft gedaan. Want hij rijdt met zijn 250-motor toch een tragere motor. Zomaar even naar de vierde plek tussen al die zwaardere motoren. En dan is het wachten tot Sascha Koenen binnenkomt voorlopig. Op de 12e plek is nog een plekje kunnen opschuiven met daarnet. Maar virtueel in de stand, als hij dat haalt, en ik denk het wel, dan zou dat betekenen dat de Belgen tweede staan. Want we moeten natuurlijk...

natuurlijk alle resultaten optellen. Vijvre heeft dan wel gewonnen, maar de Fransen staan op de 11e plek door die val van Mathis Valin, van die jonge Fransman die in de MX2-categorie reed, of die op die MX2-motor reed, zakt Frankrijk dus en aan de leiding wel duidelijk Spanje natuurlijk met die tweede en die vierde plek. Als je de punten optelt, 2 plus 4, dat is nog een redelijk makkelijke rekensom, dan kom je op 6 punten terecht. Als we dan kijken voor de Belgen, 3 voor Lucas Koenen met zijn podiumplek en dus 12e inderdaad is Sacha Koenen geworden, dan komen we op 15. Dat is toch al een kloofje, maar er kan natuurlijk nog veel gebeuren. Voor hetzelfde geld is die 12e plek zelfs ons slechtste resultaat en valt die nog weg. Dat zullen we zien. Er moeten natuurlijk nog 2 races komen. Straks is het opnieuw al aan Sacha Koenen. En hij krijgt het gezelschap liever van Liam Everts. En dan voor de 3e race is het nog eens aan Everts en komt Lucas Koenen terug. Die rust zal hem nu wel deugd doen. En die 3e plek denk ik ook. Maar de Belgen in deze motocross der naties na de 1e race al op de 2e plek virtueel na Spanje.

0: Een selfie van Angèle, de appel valt niet ver van de boom. Steffi Merlevele, dat spreekwoord is vanmorgen op het EK wielrennen nog eens alle eer aan gedaan.
1: Ja, ja, want de Italiaanse Azzurra Balan werd er wereldkampioen bij de meisjes junioren, onder 19 jaar dus. En als ik zeg Balan, ja, dan weet je al wie haar vader is, denk ik. Hè. Even terug naar het WK van 2008 met Karel en Michel.
2: Daar is het bord van de 400 meter. En hij gaat er nog eens een sprintje uitpersen.
3: Een van de minst verwachte Italianen, maar hij gaat het wel doen. Balan wordt wereldkampioen.
2: Ik gun het hem wel, want het is zo'n aardige jongen. Alessandro Balan wordt wereldkampioen en volgt Paolo Bettini op. Al gaat hij stik kapot die laatste 150 meter in, maar hij gaat nu al genieten. En er is weinig gegund om dat te doen.

in een WK. Ale Balan. Grande, grande, grande Alessandro Balan uit Castelfranco Veneto. Kampioen del mondo. En voor de tweede plaats, voor de tweede plaats is het Cunego voor Brescia.

0: Naar de elite beide mannen in Slovenië. Karel zei het er net nog, de enige tegenstander van Remco Evenepoel is Evenepoel zelf. Christophe van der Goor kreeg de Belgische kopman te pakken bij de start.
1: Remco Evenepoel, goedemorgen. Zei de Franse bondscoach iets interessants. Hij zei van een gewond dier slaat vaak heel hard terug en hij verwees naar jou.
2: Ja.
1: Voel je het ook zo?
2: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik daar wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Ja.
1: Tactische bespreking, heel duidelijk. Jij hebt gezegd wanneer je het liefst zou willen proberen te gaan.
2: Ja, vooral aangehaald hoe dat ik het zie voor de diepe finale. En iedereen was daar behoorlijk akkoord mee. Dus het is logisch dat we niet gaan blijven wachten tot de laatste rondes om iets te doen. Maar er echt wel een afvallingskoers van maken en lang hard maken. Dat is wel de bedoeling denk ik vandaag.
1: Tot slot, zoals je het rondje bekend hebt gisteren, liggen jouw grootste kansen om op het plateautje na de klim te gaan? Want ja, dat kan iedereen natuurlijk op de adem trappen. Je kan even goed op het vlakke proberen weg te rijden. Wat is de beste kans?
2: Ja, ik denk het hele rondje is best... Het is heel lastig, de klim en de uitloper. Maar dan heb je ook nog die lange vlakke stukken die gevaarlijk kunnen zijn. Maar ik denk dat we van de klim gebruik moeten maken om iedereen wat te versmachten. En dan zien we waar en wanneer het kan.
1: Heel duidelijk. Succes.
2: Dankjewel.

0: Weekend Heat was dat nog. En dan gaan we stellen naar het nieuws van 2 uur. Na 2 uur komt Hugo Proost langs over de Belgische sport rond zijn Afrika Cup titel met Cameroen in 2017. En uiteraard ook over het voorbije WK met Zuid-Afrika. Tot zo.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg morgenochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Ga met Radio 1 naar de Social Reckoning.
5: Do you have an interest in social media?
1: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
6: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
1: Facebook-ingenieur Francis Hogan wist het en bracht

0: krijgt het aanlicht.
1: 2 years ago, the algorithm was changed.
0: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
2: You have to cause pain.
0: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
3: Enough!
0: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: Iedereen in positie.

0: Ontdek alles over Stipit op catnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van
4: Leonidas.
2: Voorwaarden op leonidas.com.
5: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Go Yellow!
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking
12: van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
14: Volkswagen. VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 2:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Wetstraat wordt verder gepraat over de federale begroting. Die onderhandelingen van de regering moeten 10 miljard euro opleveren aan inkomsten of besparingen. Ook gisteren zaten de partijen samen, maar vandaag liggen belangrijke en moeilijke thema's op tafel, vertelt Michael van Drogenbroek die het volgt.
17: Vandaag gaat het echt over die taaie brok, dus, want er moet 10 miljard euro gevonden worden. Er ligt een soort menu op de tafel waar de premier een soort aanbod doet van zelfs 14 miljard euro met verschillende maatregelen die hier zullen besproken worden. Maar we weten dat heel wat van die maatregelen bij de ene of de andere regeringspartij op een jet stoten. Onder meer het verhogen van de btw-tarieven heeft de MRL van gezegd, doen we niet. Naar nieuwe inkomsten kijken ook niet. Snoeien in de gezondheidszorg ligt bij anderen dan weer moeilijk. Dus ja, de taaie brokken, als je het zo kan zeggen, die moeten hier vandaag op de tafel gelegd worden. En dan is het maar de vraag of dat optimisme zal blijven.
16: Het noodweer boven Spanje is via Barcelona weggetrokken naar Girona in het noorden. Barcelona bleef gisteren de natste dag in 20 jaar. Door de stortregen zijn in de Spaanse regio zeker 2 doden gevallen. Een rivier dreigt er nu te overstromen. Gisteren was gewaarschuwd voor veel regen. En Dieter Covent zag ook dat het hevig stormde.
18: De regen van gisteren was, op de villa dat ik hier nu woon, was echt ongezien. We hebben dan ook een waarschuwing gekregen dat, ik denk dat er om 10:00 gisteravond was, dat de metrostations onmiddellijk en onherroepelijk dicht gingen. Het was echt wel noodweer gisteren. Het was heel gevaarlijk. Dus ook alle buitenactiviteiten moesten afgeschaft worden. Alle parken zijn dichtgegaan. Het was de hele dag al redelijk zwaar aan het regenen. Maar gisteravond hebben we een enorm zwaar onweer gehad. Donderslagen, bliksemschichten.
16: En ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval.

0: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS de werkplaats openstelt, zegt Dimitri Temmerman.
1: Het trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden. Het is ook een hele grote, een hele belangrijke werkplaats met 1200 werknemers. Hier worden treinen onderhouden. We herstellen hier ook de treinen als ze betrokken zijn in een ongeval. We moderniseren de treinen. We maken wisselstukken op maat. Dus echt wel een heel belangrijk centrum voor al onze werkplaatsen verspreid over heel het land.
0: In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn eerste zege van het seizoen gepakt. In de Grote Prijs van Bahrein, de 16e WK-manche van het seizoen, haalde Verstappen het voor WK-leider Kimi Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race in Maleisië gereden. De rest van de dag blijft het zonnig, rustig en zacht, maximaal tot 23 graden. En ook de komende dagen blijft dat zo. 'S Ochtends kan het mogelijk wel wat grijs zijn. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Het wordt ook gevoelig frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportza. Met Jonathan Mettepenningen.

0: Joy van Ray en Emma en Absolutely. Je hoorde het nieuws. Max Verstappen heeft dus die grote prijs van Bahrein gewonnen. Daar gaan we straks ook nog dieper op in met Sammy Nairink. Maar eerst gaan we nu opnieuw naar het EK wielrennen. Carl Bertelsen, ze gingen goed vooruit. Daarnet, toen je al een eerste keer tussen kwam, hoe gaat het er nu aan toe in Slovenië?
1: Ze rijden tegen meer dan 50 km per uur. Dat is heel duidelijk, want 13 voor 1 officieel begonnen voor 196 kilometer. We zijn nu, als ik even snel reken, een uur en 25 minuten aan het rijden. En

Kijk, er is ondertussen al bijna 65 kilometer verder gereden. Dus het gaat enorm snel. En dat komt niet omdat ze een kopgroep maar 7, 8, 9 minuten geven. Nee, die kopgroep die vertrokken is, die heeft nu maximale voorsprong op dit moment van 1 minuut 47. Dus er wordt gereden vooraan en er wordt ook achteraan gereden. En achteraan in het peloton wordt er gereden door de Belgen. Dat mogen we toch wel onmiddellijk meegeven. Zij zijn de koers in handen aan het nemen op die manier van wij rijden op kop en jullie anderen, jullie volgen maar. En we zullen zien waar ons dat gaat brengen. Dus wat er initieel is gezegd bij aanvang van de koers en in alle interviews. Er is één kopman en we gaan met alle zeven rond Remco Evenepoel rijden. Wel, dat is op dit moment aan het gebeuren. Evenepoel die zelfs nog tijd heeft om eventjes met een ploegmaat van hem wat te praten in het peloton. Wat is er ondertussen nog gebeurd? Wel, een val. Eén val nog maar. Dat valt dus ook wel mee in die zin, moet ik zeggen. Met twee, ja, slachtoffers is een groot woord. Er waren er nog twee bekende namen bij betrokken. Dat bedoel ik met Wout Poels, de kopman eigenlijk bij Nederland. Want Nederland start hier met een groep met vooral jonge gasten en onbekende renners die rond Wout Poels zijn gebouwd. En Vlaashoff, dat is een ploegmaat van Remco Evenepoel bij Red Bull in het gewone dagelijks leven. Vlaashoff, u weet dat, een Rus, maar die rijdt dus rond onder een neutrale vlag. Hij is geschaafd aan de linkerdij, maar beiden zijn weer opgestaan, zijn weer verder kunnen rijden en zitten weer in het peloton. Dus op dat vlak niet zo heel veel erg, al doet een val natuurlijk altijd pijn en is het nooit welgekomen dat dat gebeurt zo vroeg in de wedstrijd. Op dit moment moeten er nog 128 kilometer worden gereden. Dat betekent dat we op een kilometer of 17 van het begin van de plaatselijke ronde zijn. Zo snel gaat het inderdaad. Vijf rondjes dan straks te rijden van 22,1 kilometer met telkens dus die beklimming van de Mojanka. Dat is voor straks. Nog iets zeggen? Wel, de vijf of de zes vooraan. Misschien die namen meegeven. Met Luka Medzic daarbij, een Sloveen. Man die dus thuis rijdt en bovendien zijn laatste koers van zijn carrière aan het rijden is. Dus dat is mooi dat hij een beetje publiciteit nog pakt. Jochem Kerkaert. Kijk, daar heb je een van die Nederlandse namen. Die denk ik voor de doorsnee luisteraar totaal onbekend is. Ook voor mij geen bekende naam. Hij rijdt bij Beat Cycling. Dat is een kleinere ploeg in Nederland. Fabian Weiss is erbij, een Zwitser. Thiago Antunes, de Portugees. Josef Czerny, bekende tijdrijder toch wel, die nog bij Patrick Lefevere heeft gereden. Dat is een Tsjech. En nog een veel betere tijdrijder, dat is Jacob Söderqvist, de Zweed. Die we toch misschien wel woensdag in de gaten kunnen houden als het EK tijdrijden wordt gereden bij alle categorieën. Dat is voor woensdag. Voilà, 127 kilometer nog te rijden in zonnige omstandigheden. Perfect parcours. De Belgen die de koers in handen nemen. En 1 minuut en 40 seconden voorsprong voor de kopgroep.

0: Ballad of Pins van Matt Berninger. Deze donderdag was de eerste al op televisie. VRT Canvas brengt je dit najaar weer heel wat sportdocumentaires. De geroemde Belga Sports vind je straks ook allemaal op VRT Max. En donderdag was er dus al de aflevering over de Ronde van Vlaanderen winst van Erik van der Aarde in 1985. Volgende donderdag kijk je naar de verrassende successen van het Belgisch getinte Schalke uit de late jaren 90, begin jaren 2000. En de derde aflevering in die reeks zoomt in op Hugo Broos en zijn eindoverwinning in de Afrika Cup met Cameroen in 2017. Hugo Broos zit bij ons in de studio. Hugo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ga je eerst nog eens laten meeluisteren naar een stukje uit die documentaire.
2: Je suis reconnaissant que c'est lui qui m'a mené ce déclic. J'ai dit comme ça, c'est lui, c'est pas moi. Moi j'ai marqué, mais il y a quelqu'un qui a fait le travail dans le noir. Du coup, moi j'ai fait ça. Et lui, c'est lui là. Il m'a boussé la tête. Là, j'ai dit bon, là il faut que je dois montrer.
3: Et deux hommes les plus importants de cette deuxième mi-temps.
4: Le gezicht van Abou, de manier waarop dat je elkaar vastpakt, plots ben je zo close met die mannen. Fantastisch, gewoon fantastisch. Je kunt alleen maar positieve superlatieven opnoemen als je spreekt over de Afrika Cup 2017 met Cameroen.
0: Alleen positieve superlatieven, dus getiteld Hugo Broos, de ontembare leeuw. Dat is de bijnaam van de nationale ploeg van Cameroen. Een bijnaam die ze daarna dus ook op jou hebben geplakt. Hugo, vind je dat die bij je past?
4: Och ja, het is mooi hè, als je zo noemen. Langs de andere kant ben ik naar Cameroen geweest, maar nooit met de gedachte van ik ga de Afrika Cup winnen.
0: Nee, want Cameroen was absoluut geen favoriet voor de eindwinst. Misschien ergens een schaduwfavoriet, maar dat je hebt gewonnen met hen was een grote verrassing. Je zit een uur lang bij ons. We gaan het over veel dingen hebben, dus zeker over die Afrika Cup winst. Ook over het voorbije WK waar je dus bondscoach was van Zuid-Afrika. De groepsfase overleefde voor het eerst in de geschiedenis van het land. En dan gaan we het straks zeker ook wel nog eens hebben over de Rode Duivels tijdens deze hele lange interlandbreak. Want altijd benieuwd wat een ondertussen ex-bondscoach dan toch denkt over een andere nationale ploeg. Hoe is het met jou? Allereerst, je bent gestopt als bondscoach op je 74.
4: Heel goed. het is een heel ander leven. Je kunt meer aandacht hebben voor dingen waar dat de laatste vijf jaar weinig aandacht is aan besteed. Dan heb ik het vooral over de familie. Uh-huh. Ja, je zit daar in Zuid-Afrika alleen ook, omdat mijn vrouw wilde niet graag mee. En dat is ook normaal, denk ik. Als je oma bent, ga je niet zo vlug weg van de kleinkinderen. Maar voor mij was het dan ook ik miste een aantal dingen. Hè. Ik zeg maar iets, communiefeesten of familiefeestjes. Ja, dat ging allemaal aan mij voorbij. En nu heb je daar enorm veel tijd voor. Je hebt veel tijd om met de kleinkinderen bezig te zijn, met de familie. Je staat 's morgens op, je moet niet beginnen denken van oh ja, ik moet dit nog doen, oh ja, ik moet dat nog doen.

0: te doen. Dus ja, het bevalt mij enorm.
1: Ja, 2 maanden zit je ondertussen zonder die job. Voelt het ergens ook aan als een leegte? Of is het echt die rust die je nu kan vinden, die je lang gemist hebt?
0: Voor het moment is zeker en vast nog een rustmoment. Maar ik heb dat ook gezegd op het moment dat ik stopte, dat ik hoop dat ik nog in de volgende maanden iets zal hebben waarbij ik mij kan nog bezighouden.
1: Ja, en wat is dat iets? Is dat iets in het voetbal?
0: Ja, dat is iets, ja, vooral. Ja, alleen, we moeten er geen doekjes om winden. Ik hoop dat in het voetbal is natuurlijk, omdat je daar tenslotte toch meer dan 50 jaar hebt in verbleven, als speler en als coach. En dan hoop ik, ja, het moet niet iets zijn met waar druk op zit en waar je alle dagen weer moet mee bezig zijn.
1: Niet nog eens bondscoach worden dus.
0: Nee.
1: Want je hebt een telefoontje gekregen coach worden, van je voorkust.
0: Nee, coach worden is sowieso van de baan. Dat ga ik helemaal niet mee doen. Maar ik zeg maar wat, maybe ergens een scoutingsopdracht of dat soort dingen. Want ik denk en ik vrees ook een beetje, vooral ja, de winter gaat aankomen, dat er een aantal dagen gaan zijn dat ik in mijn haar ga krabben en zeggen, ja, wat ga ik nu doen? En dat hoop ik toch een beetje te vermijden ook.
1: Ja, want nu in de zomermaanden kan je nog alles gaan doen. Je kan de fiets pakken, je kan in de tuin werken.
0: Ja, dat heb ik de laatste 2 maanden toch ook al gedaan. Het fietsen niet, omdat ik eens mijn fiets heb moeten in orde brengen, want die heeft 5 jaar stilgestaan. Dus, maar dan ga ik nu proberen werk van te maken in de volgende week.
1: Ja, bij afscheid van Zuid-Afrika zei je ook dat je in je 30-jarige trainerscarrière nooit ergens zoveel respect en dankbaarheid gevoeld hebt. Die job is dus echt wel gigantisch belangrijk geweest voor jou.
0: Ja, het is, en het is waar. Ik meen dat dus echt. Ik ben nooit een vedette geweest. Ik had nooit die... ik ben altijd iemand geweest die wat op de achtergrond zat. Mm-hmm. Zelfs ook als trainer. Men heeft mij nooit, ik weet niet wat, gezegd of gedaan. Maar daar in Zuid-Afrika, moet ik eerlijk zeggen, was ik ook verdet. En ik kwam de straat op en onmiddellijk waren mensen voor selfies te maken. Ik heb een anekdote dat ik naar het grote warenhuis ging en plots stopte er met piepende banden een politiewagen. En ik dacht van, wat gebeurt er nu? Er komen 2 politieagenten uit de wagen. Hey coach, can we have a selfie please? Dus die dingen heb ik nooit ervaren gedurende mijn carrière. Dus en dat was in Zuid-Afrika, ja, vooral dan met die bronzen medaille te winnen. En dan ja, nu op de wereldbeker met de 2e ronde te halen. Dus ja, dus... De dankbaarheid van die mensen is enorm groot.
1: Ja, wordt je op handen gedragen. We gaan het straks nog veel meer in detail over dat WK hebben, Hugo. Maar we gaan toch beginnen bij die Afrika Cup. Dan moeten we dus terug naar 2017, bijna 10 jaar geleden. Ondertussen Cameroen wint dus het Afrikaanse landentoernooi met jou als bondscoach. Dat is het tweede deel van je trainerscarrière, om het zo te noemen, na 3 landstitels in eigen land. 2 met Club Brugge, 1 met Anderlecht. Daarna is er volledige stilte in eigen land, zoals jij het dan noemt. Geen telefoontjes meer. Cameroen ligt al vrij ver in het tweede deel van je trainerscarrière dan je start in 2016. Hoe ben je daar aangekomen? Met welk gevoel start je in die job? Want het was de eerste keer als bondscoach.
0: Ja, eerst en vooral vond ik het al een enorme verrassing dat een makelaar mij opbelde en zegt, coach, wil je trainer worden van Cameroen?
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oké, ik had geen job. Ik zeg, doe maar.
1: Gewoon direct, ja.
0: Dus, maar ik had nooit gedacht dat ze mij zouden gekozen hebben als coach. Dus en dan kom je daar. Ik had natuurlijk toch wat research gedaan over Cameroen. Ik wist wel dat zij zeer goede spelers hadden. Spelers die allemaal in Europa speelden. Mm-hmm. Dus ja, dat zat al goed. Maar ik zag ook dat de nationale ploeg een beetje in verval was. Dat het jaren geleden was dat zij nog een prijs hadden gehaald. Dus ja, de honger naar die prijs was enorm groot. En dan kom je daar als Belg en dan voel je ook dat niemand gelooft in u. Uh-huh. Een Belg, wat komt hier doen? Want Cameroen had een traditie van Franse trainers, Duitse trainers. Maar een Belg... niemand kende mij. En de reacties in de media waren enorm negatief.
1: Ja, er zit een stuk in die documentaire waar jij bij een televisieshow in Cameroen aanschuift. En de 2 mensen die daar zitten en jou interviewen vragen ook echt van, ben jij de man? Hiervoor kan ik dit wel aan. Weet je wel hoe moeilijk het is om bondscoach te zijn?
0: Ja. En ze geloofden er absoluut niet in. En dan begint je daaraan. Je weet dat de ploeg verouderd is. Mm-hmm. Dat je moet verjongen. Je moet een aantal mensen laten vallen, ja, niet meer oproepen.
1: Cameroen was Samuel Eto'o.
0: Daar om er eentje te noemen, maar er waren ook nog anderen. En ja, wat zij dan noemen, le cadre. Ja. Dus de jongens die al jaren in die nationale ploeg zitten, maar die ondertussen al over de 30 waren, ja, die gaat je dan gewoon niet meer oproepen. En de eerste maanden was het enorm, enorm van negatieve kritiek. En het is gekeerd met een wedstrijd in Frankrijk, want Frankrijk bereidde zich voor op de wereldbeker. En wij spelen daar een fantastische wedstrijd, verliezen de wedstrijd 3-2, de laatste seconde van de wedstrijd. En we kwalificeren ons 3 dagen later voor de Afrika Cup. En plots draaide alles in positief. En dan ga je naar die Afrika Cup, maar dan was er ook nog niemand die daarin geloofde, want de dag dat wij vertrokken, in alle kranten stond, wat gaat deze ploeg doen op de Afrika Cup?
1: Ja.
0: Dus dat was geen enkel geloof. Ja, en dan uiteindelijk 3-4 weken later wint je hem. Ja, dat kan er geen mooier sprookje zijn, denk ik. Hè?
1: Finale tegen Egypte, Cameroen wint inderdaad die wedstrijd in je eerste jaar. Het is bijna exact een jaar nadat je begonnen was, denk ik, dat je hem wint. Met je eigen stijl, je eigen principes. En in die documentaire, we hebben het er net ook gehoord, komt je band met sterraanvaller François Boubacar heel mooi naar voren. Het was een speciale voetballer, onversneden talent, maar iemand die dus ook een goede trainer nodig had. Ja. Dat was jij dan. En in die documentaire is hij ook vol lof over je. Moet nog altijd leuk zijn om dat te kunnen terughoren.
0: Ja, natuurlijk. Boubacar was een fantastische voetballer, maar mentaal was hij enorm zwak. Enorm zwak. En ik herinner mij nog een van de eerste wedstrijden met de nationale ploeg. Hij raakte echt geen bal. En ik na de wedstrijd, ik ging naar hem en zei, wat gebeurt er, Coach, zei hij tegen mij. Ik ben van de autobus gestapt toen dat we in het stadion kwamen. En er is een man naar mij gekomen en die heeft me aangeraakt. En die heeft mij negatief beïnvloed. En daardoor heb ik die slechte wedstrijd gespeeld. En toen dacht ik van, oh man, zeg, dat kan toch niet. Mm-hmm. Maar de wedstrijden volgden elkaar op. Maar ook op de Afrika Cup presteerde hij niet. En toen dacht ik, nu moet ik toch even met die man gaan praten. En hij zei, kom maar naar mijn kamer. Ja. En ik ging dus naar zijn kamer, klopte op de deur, deed de deur open. Het was pikken donker, overal kaarsjes.
1: Mm-hmm.
0: De foto van zijn moeder. Ik zeg, Vincent, wat gebeurt er hier, man? Hij zegt, ik heb dat nodig. Ik heb toen met hem, ik denk, 2 uur zitten praten.
1: Ja.
0: En hem kunnen overtuigen dat niet waar is, allemaal wat hij vertelde. En dan begint hij op de bank in de finale. Ook, we stonden 1 uur achter. Ik zeg, nu ga ik hem zetten. En dan maakte hij het winnend doelpunt.
1: Ja.
0: En voor hem natuurlijk was dat ook een enorme ervaring, omdat wij dat gesprek hebben gehad. En omdat ook vanaf dat moment dat helemaal op de achtergrond werd geduwd bij hem. Hij bleef nog wel wat bijgelovig,
1: ja,
0: maar bij hem was het heel, heel, heel extreem.
1: En je hebt hem uiteindelijk wel kunnen geloven dat de kracht echt vanuit zichzelf kan komen, dat hij die rol kon spelen voor Cameroen. Zie je die Afrika Cup titel ergens als het hoogtepunt van je carrière? Want je hebt die titels in België, je hebt nu dit meegemaakt met Zuid-Afrika. Ja. Waar plaats je het?
0: Ja, het is zeker een hoogtepunt, hè? Maar ik heb zoveel mooie dingen mogen beleven. Met Anderlecht, Europa-bekers winnen, kampioenschappen winnen, Mexico 86. Ja, dat is ook niet te vergeten. Om nu te zeggen van, dat is het hoogtepunt of dat is beter dan dit, is heel erg moeilijk. Maar het is absoluut een enorm hoogtepunt, zeker en vast als je rekening hebt met het feit op welk moment dat kwam. Hugo Broos als coach bestond niet meer.
1: Nee, je hebt je carrière daar kunnen herlanceren.
0: Ja, en dan komt die gelegenheid. En dan ga je daar met volle energie eraan beginnen. En dan op het einde van de rit behaal je zo een trofee. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Maar of dat nu het mooiste is of iets anders het mooiste, dat is voor mij heel moeilijk.
1: Voilà, je hebt een lange trainerscarrière gehad om heel veel hard te werken en al die dingen mogen op dezelfde hoogte misschien dan staan. We gaan het straks zeker ook nog eens hebben over het WK in Zuid-Afrika. Hugo, maar ik wil eerst even naar vandaag, naar het voetbal van vandaag, naar de Rode Duivels dan, die we dus volgen in deze extreem lange interlandperiode. Het zijn echt heel veel wedstrijden tussen dat clubvoetbal. Hoe heb jij gekeken naar die eerste wedstrijden onder Mark van Bommel, nu de nieuwe bondscoach?
0: Ja, ook... heel geïnteresseerd. Hè. Je wil natuurlijk ook weten, een nieuwe bondscoach. Toch wel bijna dezelfde spelerskern, wat die man dan met die ploeg doet. En tot op vandaag kan je alleen maar zeggen dat hij het heel goed doet. Ik denk dat hij ook een man is die vertrouwen kan geven aan een ploeg, die zijn ploeg ook dikwijls zegt hoe goed zij zijn.
1: Ja.
0: Dat kan ik toch zo'n beetje concluderen over wat ik lees over hem. Ook de tijden van Antwerp was er veel lof over hem. Dus zijn aanpak wordt aangenomen. En ja, de kwaliteit is er. Dus ja, laat ons de volgende maanden afwachten. Maar het is absoluut een fantastisch begin.
1: Ja.
0: Met heel goed voetbal. Ik was op de wedstrijd tegen Frankrijk. Ja, dan verlies je daar door een klasseflits. En dat kan je moeilijk uitschakelen, zoiets. Maar voor de rest heeft België en ook de wedstrijd ervoor in Italië een hele goede wedstrijd gespeeld. Buiten verwachtingen, denk ik. Hè. We waren toch allemaal een beetje sceptisch voor die wedstrijden. Maar ja, ik denk dat het wel goed komt dan van Bommel, absoluut.
1: Ze maken kans met de jonge ploeg. Ze voetballen echt mee. Heel positief ook vanuit de eigen sterkte nog eens. Er zitten wel een paar nieuwe spelers in. Daar wil ik nog eens kort naar polsen. Is er iemand die jou nu overtuigt? Je hebt Romeo Lavia, Mika Gods, die allemaal een eerste echte belangrijke minuten maken voor de Rode Duivels.
0: Ja, ik heb natuurlijk, in Zuid-Afrika te zijn, dat allemaal niet van zo kort bijgebracht. Ja. Maar wel enorme goede dingen gehoord van Gods.
1: Ja.
0: En dan plots kan hij naar PSG. Ja, dan moet hij toch iets kunnen. Maar ik had hem weinig zien spelen. Ja, wat hij nu al getoond heeft. En die gaat nog verbeteren. Want ja, die zijn 20. Dus die jongen gaat nog verbeteren. Hebben weer iemand die zeker en vast zal kunnen concurreren met een Hazard van vroeger. Ik denk dat enorm goed zit. Het is een enorm goede voetballer met een enorm goede mentaliteit.
1: Denk ik ook. We gaan nog veel horen van Mika Gons bij de Rode Duivels. Sowieso. Oké, Hugo, we gaan voor een plaatje gaan. Zo meteen gaan we dan nog over Zuid-Afrika praten. Ik heb je dan net al even gevraagd of je veel luistert naar muziek in je vrije tijd. Maar niet echt dus.
0: Ja, nee. Enfin, niet echt. Het is zo. S'morgens als wij opstaan, het eerste wat wij doen is de radio aanzetten. Die speelt dus het ganse dag. Maar ik ben niet iemand die muzieklijstjes opmaakt. Ik luister gewoon graag naar muziek. En wat het ook is. En ik kan verschillende dingen appreciëren.
1: Voilà. En je hebt er eentje zelf gekozen. En het is deze van Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en nooduitgang. De keuze van Hugo Broos die zit vandaag bij ons in de studio op het voorbije WK. Was hij nog bondscoach van Zuid-Afrika? En zometeen gaan we het daar nog eens over hebben. Sportza. Maar eerst gaan we nog eens naar het EK wielrennen. Karel Bertele, hoe zit het daar ondertussen in Slovenië?
1: Ze zijn begonnen aan de eerste van 5 plaatselijke ronden. En dat gaat dus heel snel, want er is nog geen 2 uur gekoerst. En er is al meer dan 90 kilometer afgelegd. Dus het gaat snel. En dan zie je achteraan inderdaad dat richting de klim. Want daar gaat het natuurlijk over gaan. De Mojanka straks met 2,1 kilometer lang. 10 kilometer gemiddeld de stijgingspercentage. Pieken tot 16%. Daar gaat het gebeuren. En in aanloop daarnaartoe gaat ook het peloton weer versnellen. Maximale voorsprong van de 6 leiders was een minuut 45 ongeveer. En daar schiet nu nog 3/4 minuut van over. Dus daar is een minuut van afgepitst op gewoon die aanloop naar die plaatselijke ronde. En dan de rode loper die straks gaat uitgerold worden voor de betere klimmers op die beklimming. 5 keer moeten ze die Mojanka naar boven rijden. En we zijn dus op weg om die nu de eerste keer te rijden. De kopgroep met onder andere dus Metzgets die aan zijn laatste koers bezig is als Sloveen mag hier een beetje profiteren van het vele publiek dat langs de kant van de weg staat en hem toejuicht uiteraard. Söderqvist is er ook bij, de Zweed en Tcherny om de belangrijkste namen te noemen. De Tsjech die ook een goede tijdrijder is net als Söderqvist. En vooraan in het peloton nog altijd dat blauw. Dat blauw met de tricolore strepen op de borst. Dat zijn dus onze landgenoten, de Belgen, die de koers in handen nemen. Sander de Pistel, die geselecteerd geweest is om dat werk te doen, doet dat voortreffelijk samen met Louis Vervaeken. En daarachter, ik zal maar zeggen, op de tweede rij rijdt een heel ontspannen Remco Evenepoel, omringd door zijn ploegmaats. Het kan niet anders dan dat dat straks moet uitmonden in een kleuren van de finale op zijn minst. En wie weet, straks de hand uitsteken naar die trui die hij nog altijd niet heeft kunnen winnen in zijn carrière. Dat is ook een beetje overdreven gezegd. Amper 26 jaar Remco Evenepoel. Al die andere truien en gouden medailles al gewonnen. Dus het zou mooi zijn als dat in zijn kast kan komen te hangen. Om dat souveniertje erbij te hangen. En dan die selectie van al die truien en gouden medailles te vervolledigen. 39 seconden nog. Het gaat hard. Het gaat heel hard. En straks gaat het gewoon ontploffen op die beklimming. Op 104 kilometer nu van de streep.
0: Kijken we naar uit. Zometeen zijn we terug bij jou, Karel. Eerst even kijken naar de weg, want op de Antwerpse ring richting Nederland staat er een kwartier file tussen Antwerpen-Zuid en Borger-Hout. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Op de buitenring rond Brussel is de weg ondertussen vrijgemaakt. In Jette, er is wel nog 3 kwartier file vanaf Grimbergen. Op de binnenring staat er ook een kwartier kijkfile vanaf Groot-Bijgaard. Doorwerken ook 10 minuten erbij op de E403 naar Brugge tussen Lichtervelde en Torhout. En op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot en in de andere richting vanaf Tieltwingen. Sportza. Hugo Broos, je bent nog altijd bij ons. Je zei hier daarnet al in Zuid-Afrika, waar je dus lang bondscoach was. Heb je ook altijd makkelijk naar de koers kunnen kijken?
2: Ja,
0: de televisie?
2: Het was voor mij ook een verrassing, want ik wist het niet. Mm-hmm. Maar ja, je ziet het soms wel eens te zappen. En dan op een bepaald moment zag ik dus ja, koers. En begon ik te kijken. En het was toen Parijs-Roubaix.
0: Ja.
2: Toen zei ik, oh, ik kan hier ook koers kijken. Dus ja, vanaf dat moment heb ik alle grote klassiekers kunnen volgen.
0: Voilà, dan kan je je dagen wel vullen. Daarnet hebben we het dus breed gehad over die documentaire die binnenkort op VRT Canvas te zien is over jouw Afrika Cup winst met Cameroen in 2017. Jouw eerste landenploeg. En daarna volgen dus 5 jaar Zuid-Afrika, waarmee je brons won op diezelfde Afrika Cup. En deze zomer dus op het WK. Ook de tweede ronde haalde voor het eerst in de geschiedenis van het land. Was een grote prestatie, hebben we hier in België ook hard kunnen beleven. Hoe vaak denk je vandaag nog aan dat WK? Spreekt dat nog door je hoofd nu?
2: Denk wel, ik moet niet zeggen dat ik daar alle dagen nog aan denk, maar er zijn zeker een vast momenten dat ik daar terug aan denk.

0: en hoe goed dat wel was. En ja, we hebben in feite een prestatie geleverd die enorm was. Enorm. We hebben allemaal lokale spelers in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Dus nu zijn er een paar bijgekomen. Op het laatst ook in de Wereldbeker die in Europa spelen of in Amerika. Maar daarvoor was 90-95% van de groep waren plaatselijk lokale spelers. Dus die hebben zulke zaken nog, of hadden zulke zaken nog nooit meegemaakt. Nee. En dan plots ga je naar Afrika Cup en wint je een bronzen medaille. En dan ga je naar de Wereldbeker en dan haalt je de tweede ronde. Alle lof voor de spelers. En ik moet eerlijk zeggen dat we zijn daar mee begonnen 5 jaar geleden in Zuid-Afrika. Heel moeilijk ook. Veel spelers moeten oproepen en dan tot de conclusie komen. Nee, ja, dat gaat toch niet. Ook al had men daar niet altijd begrip voor.
1: Ja.
0: Maar op een bepaald moment is die puzzel in elkaar gevallen. En ja, hebben wij fantastische prestaties geleverd. En natuurlijk denk je daar nog aan en denk ik ook nog aan. Ik heb nog contact met een aantal spelers. Dus ja, ik denk dat dat levenslang niet zal blijven. Maar dat dat toch de volgende maanden nog wel regelmatig zal gebeuren. Dat ik eens een WhatsApp berichtje krijg of eens opgebeld word. En coach, hoe gaat het? Want er is een band gesmeed tussen mij en de spelers. Omdat zij, ja, vele spelers zijn door mij opgeroepen en door mij internationaal geworden.
1: Voilà.
0: En dan haalt je zulke resultaten, dan wordt er automatisch natuurlijk een band gesmeed.
1: En je hebt er ook gewoon lang gezeten, 5 jaar. Dus jullie zijn uiteindelijk in Zuid-Afrika als helden onthaald na dat wereldkampioenschap. Ik heb de beelden daarnet nog eens gezien. Je had het daarnet dus ook al over respect en waardering. Die kreeg je daar. Echt, hoe was het om met Zuid-Afrika op zo'n WK te staan, los van de eindprestatie dan? Want de kloof tussen jouw ploeg en de echte top is op het wereldkampioenschap wel anders dan op de Afrika Cup.
0: Ja, tuurlijk. Op de Afrika Cup zijn wij een van de mogelijke kandidaten om de Afrika Cup te winnen. Op de Wereldbeker waren we dat absoluut niet. Ik heb ook voordat we vertrokken gezegd, kijk, als wij de groepsfase doorkomen, dan is dat een klein mirakel.
1: Ja.
0: Omdat wij die ervaring niet hebben. Wij hebben ook de spelers niet die in grote ploegen in Europa spelen en die Champions League spelen. Dat hebben wij dus niet. Dus het was ook een beetje afwachten voor mij. Ja, het kon zowel een debakkel geworden zijn dan de resultaten die we nu hebben gehaald. Maar dan zie je toch weer dat die jongens enorme kwaliteiten hebben en dat zij zulke zaken nodig hebben. En dat was een groot mankement toen ik aankwam in Zuid-Afrika, dat zij vele malen van grote toernooien de grote toernooien niet konden bereiken. En dan heb ik het alleen over de Afrika Cup.
1: Ja.
0: En dan heb ik het nog niet over de Wereldbeker. Want ja, als ik dan zei, ja, het was 22 jaar geleden. Ah, nee, coach, 2010. En toen zei ik om ze een beetje, ja, ik zeg, ah, maar ja, dat was een cadeau dat je gekregen hebt.
1: Als je het zelf organiseert.
0: En in het begin waren ze kwaad, omdat ik dat zei. Dus, maar het is zo. Ze hebben geen kwalificatiewedstrijden moeten spelen. Zij zijn daar ingevallen of ingerold in die Wereldbeker. Hebben ISO na de tweede ronde gehaald, ISO na. Dus ja, nu was dat weer van 16 jaar geleden dat zij nog op die toernooi hebben gestaan. Dus het was voor hen ook een enorme ervaring. En ze gaan er enorm veel door gekregen hebben om nu de volgende jaren nog een belangrijkere rol te spelen in Afrika.
1: Zeker, want veel jonge spelers ook in die kern. Wat vond jij het strafste aan zo'n WK-beleving als trainer? Want je hebt het dan 1 keer meegemaakt als speler in 1986. Toch nog anders als trainer. Ja, het was het grootste WK ooit, uiteraard.
0: Het is een heel evenement. Hè.
1: Je wordt geleefd.
0: Je wordt geleefd. Alles is anders. Alles. De belangen zijn natuurlijk ook enorm groot. De manier waarop je behandeld wordt, hè, dat is allemaal, op tijd getimed. Je wordt geleefd. Langs de andere kant moet ik ook zeggen dat voor mij, ik had een beetje de indruk hier, laatste wereldkampioenschap, het geld belangrijk was. Mm. En dan het voetbal.
1: Ja, dat was zo.
0: En daar zijn heel rare beslissingen genomen. Ik hoop dat het hiermee stopt. Want anders gaan we een heel gevaarlijke weg op. En dat zou heel spijtig zijn voor het voetbal.
1: Dat zeker. Je kon na De uitschakeling met Zuid-Afrika trouwens ook niet meteen zeggen dat je zou stoppen als trainer.

0: dat weet ik nog. Terwijl het toch ergens min of meer een beetje vaststond dat het WK je einde zou zijn. Je hebt heel veel getwijfeld. Dus denk ik, wat gaf uiteindelijk de doorslag?
1: Och ja, heel veel getwijfeld. Ik denk dat ik 10 keer veranderd heb van gedacht. Van, oké, ik ga nog een jaartje doordoen. Nee, geen jaartje door. Ja, weg. Nee. Een reden om nog verder te doen was vooral dat ik wist op het moment dat ik zou stoppen, dat er een aantal mensen van mijn staf zonder werk zouden worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat werd ook zo, hoe korter dat moment kwam, werd er al eens gezegd, coach, je gaat toch niet stoppen?
0: Ja.
1: Ik heb geen werk meer dan als jij vertrekt. Ja, dan begint je daar toch over na te denken. Maar wat de doorslag heeft gegeven, is het feit dat indien ik nog een jaar had doorgegaan, had ik voor identiek dezelfde situatie gestaan. Dus eens gaat dat moment komen, als je geluk hebt, dat je de beslissing kunt nemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat had ook gekund, had ik nog een jaar doorgegaan, de resultaten volgen niet, dat zij in november of december hadden gezegd, coach, ja, we stoppen ermee nu. En dat had toch niet zo prettig geweest.
0: Nee.
1: Dus
0: beter om op een hoogtepunt te stoppen en op een moment dat het inderdaad wel eindig aanvoelt.
1: Ja, en dat is ja, dat en nog een paar andere dingen. Het voetbal is enorm veranderd. Social media, dat frustreerde mij soms wel een beetje, omdat je daar niks kunt tegen doen, dat gebeurt. En dan begint je alles op een rijtje eens te zetten. En dan moet je ook zo slim zijn om te zeggen, ja, het is de moment, nu stop maar.
0: Finito. Ja. Heb je er al spijt van gehad? Want dat twijfelen stopt misschien ook niet. Als je dan een beslissing neemt.
1: Absoluut niet.
0: Nee, het was echt wel juist.
1: Ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb dat een jaar geleden beslist toen we zeker waren dat we gekwalificeerd waren voor de wereldbeker. Maar ja, zoals ik daar juist kom te vertellen, dan komen er al zaken bij te pas die je op dat moment wel weet, maar er niet aan denkt.
0: Uh-huh.
1: Maar tenslotte was het voor mij een uitgemaakte zaak om op dit moment, na een wereldkampioenschap, met dat resultaat, ik denk niet dat je een mooier afscheid kunt dromen.
0: Nee, we hebben daar een paar spelers leren kennen, jonge spelers zoals ik al zei, bijvoorbeeld Rille Bohilem of Hokeng. In jouw ploeg speelt ondertussen de pannen van het dak bij Union. Ja. In onze competitie echt heel erg goed begonnen aan zijn avontuur. In ons land had jij dat verwacht? Dat zo kruisloos ging gaan?
1: Eerlijk gezegd niet, want als je Rele bekijkt, hij is 1,68 meter, mm-hmm. Weegt 62 kilo, denk ik. En dan gaat hij naar een ploeg zoals Union.
0: Ja, een ploeg met drie spelers achterin van 2 meter.
1: Ja, en toen dacht ik van, als hij die stap kan zetten, voetbaltechnisch had ik geen enkel probleem, wist ik, ja, oké, hij kan het maken. Maar aan kracht en de manier waarop hier in België gevoetbald wordt, is geen gemakkelijke competitie. Maar hij doet het enorm goed. En dat is vooral te danken, denk ik, aan zijn voetbalkwaliteiten.
0: Uh-huh.
1: Hij gaat met de maanden nu, en daar zullen ze in Union zeker aan werken, gaat hij ook kracht bij kweken. En dan is dit nog niet het einde voor hem. Daar ben ik zeker van. Dus ik hoop hem te zien nu na de interlandbreak. Ik heb al een paar keer contact gehad, maar ja, ook een druk programma met Union. Dus we hebben afgesproken om nu na de interlandbreak toch wel eens elkaar terug op te bellen en een keer elkaar terug te zien.
0: Leuk, zeker doen. Maar daar ging het dus naar vragen. Het is niet dat jij hem dan raad hebt gegeven bij die overstap.
1: Nee. Wat raad kan ik hem geven? Het had anders geweest. Misschien had hij niet meegespeeld.
0: Ja.
1: Had hij nu niet dat begin gehad zoals hij het nu kan beleven, dan had ik misschien wel hem wat moeten bijpraten en hem zeggen, kijk, heb geduld, je hebt de kwaliteit, dat en dat en dat. Het is niet om je voetbalkwaliteiten, maar ja, het is misschien meer omdat je de kracht toch niet hebt. Of,
0: mm-hmm.
1: of ja, moet gewoon worden aan die competitie, hè, dat is het totaal. Maar nu zal ik absoluut geen raad moeten geven, maar ik kijk er wel naar uit om hem terug te zien.
0: Ja, dat zeker. Het is trouwens ook waar jij op gehamerd hebt bij je afscheid bij Zuid-Afrika, dat er dus nog veel stappen te zetten zijn, ook voor de spelers die Europese topcompetities moeten gaan opzoeken. Deze move van Mo Fokeng is daar dan wel een goede evolutie in. Hè?
1: Ja, ik hoop dat het de andere spelers wat inspireert, want wij zeggen dat wel,
0: mm-hmm.
1: maar niet alle spelers staan te springen om naar Europa te komen. Zij weten ook dat het leven hier van een sportman in Europa er toch wat anders uitziet dan het leven van een sportman in Zuid-Afrika. Er is veel meer discipline.

Het is niet alleen ja, de trainingen, maar ook buiten de trainingen, ja, je voeding enzovoort. Dat is allemaal nog niet ingeburgerd in Zuid-Afrika. Dus, en dat weten zij ook, als zij naar hier gaan komen.

0: spelen, ja, waar het toch wat moeilijker wordt dan in de Zuid-Afrikaanse competitie. Want de goede spelers die kunnen overleven door hun talent.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ze zo goed zijn. Maar dat is hier niet het geval. Alleen, je moet talent hebben, maar je moet de rest ook hebben. Dus als ze dat hier kunnen bijkweken, gaan ze als betere spelers zeker terug naar Zuid-Afrika gaan. En gaat Zuid-Afrika weer een betere nationale ploeg hebben.
1: Voilà, en dan komen we voor Keng een soort voorbeeldrol. Hebben Hugo, we lopen tegen het einde van ons uur aan. We hebben het er net al even over gehad, over de toekomst, jouw toekomst, ook in het voetbal, waar je dus als 19-jarige met een eerste profcontract instapte. Als 74-jarige wil je er niet echt uit. Wie mag er bellen voor zo'n scoutingsmissie waar je het dan net over had? Eender welke ploeg?
0: Ja. Als het iets is waar ik me kan in vinden, dan maakt het niet uit. Ik zit niet echt niet te zoeken naar Club Brugge of Anderlecht of Union of de topclubs. Als andere ploegen denken dat zij mij kunnen gebruiken om wat dan ook. Hè. Ik zeg zomaar iets aan scouting, maar het kan misschien ook wat anders zijn.
1: Ja.
0: En ik kan me daarin vinden en ze gaan niet eisen dat ik daar iedere dag van 8 tot 5 ga zijn en ja, waarom niet?
1: Dan kan alles gewoon. En wat volg je nog allemaal? Vandaag ken je de basisopstelling van Charleroi bijvoorbeeld uit het hoofd?
0: Het verrast mij in feite als ik naar die opstellingen zie van, laat ons zeggen, de eerste klasse ploeg, dat ik er weinig spelers van ken.
1: Ja.
0: Ik ben daar 5 jaar uit geweest en je volgt dat wel.
1: Mm-hmm.
0: Club Brugge, volgt de Anderlecht, je volgt de competitie. Maar je bent niet meer zo gefixeerd of gefocust op wie speelt er wel. Je gaat gewoon resultaten of je kijkt naar een wedstrijd en dat gaat voorbij. Dus ik heb wat inhaalwerk te doen om de Belgische competitie en vooral de spelers dan beter te leren kennen.
1: Maar dat is misschien iets voor de wintermaanden. Als
0: wie,
1: het
0: weet, wie weet.
1: Een beetje meer zoeken wordt wat je moet gaan doen. Maar dankjewel Hugo dat je bent langsgekomen. Ik vond het heel fijn om dit gesprek met jou te voeren over die Belgische sport uiteraard die eraan komt. Over Cameroen en de Afrika Cup winst in 2017.

0: Wrong Impression van Natalie Imbruglia. We zitten tegen het nieuws van 3 uur aan. Zometeen volgt het EK wielrennen verder. En ook de motocross der naties. Tot zo.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
3: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op

0: keytradebank.be.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Wat is dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1...
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die?
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
9: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
8: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU app.
3: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In het restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft de man vanmiddag ander bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. 1 persoon raakte daarbij licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen 2 mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. Vlaams minister Ben Weitz wil een belangenconflict inroepen tegen een plan van federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke over een aanpassing aan de vliegroutes naar de luchthaven van Zaventem. De vliegtuigen veroorzaken veel geluidsoverlast boven enkele Brusselse gemeenten. Krukke besliste om bepaalde veiligheidsnormen te versoepelen, waardoor minder vliegtuigen verplicht worden om boven Brussel te vliegen, maar toch boven de Vlaamse rand mogen vliegen. Als die maatregel er effectief komt, dan roept Weitz een belangenconflict in. En dat zei hij vanochtend in de Zevende Dag op VRT1.
12: Een belangenconflict dat zorgt er onmiddellijk voor dat de maatregel geschorst wordt en dat er overleg wordt georganiseerd op het niveau van het overlegcomité. Wat wij nu al gaan doen, is dat thema al agenderen op het overlegcomité. Maar wanneer meneer Krukke toch nog beslist maatregelen te nemen die zorgen voor concentratie boven de Vlaamse rand, dan zeggen wij heel duidelijk, dan gaan wij al onmiddellijk een belangenconflict inroepen.
11: In Brussel nemen ruim 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer of volgen een eigen route. Samen zamelden ze al €750.000 in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdedigen van hun rechten. Deze mensen vertelden aan de Brusselse zender Brus waarom ze mee wandelen.
13: Ik doe mee vandaag omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt. En ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
14: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
15: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
11: In het noordoosten van Spanje normaliseert de toestand na de doortocht van een intense regenzone. Vanmorgen en afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen dat de riolen de hoeveelheid water niet meer konden verwerken. Kelders en straten zijn ondergelopen, 2 mensen zijn omgekomen en er is nog altijd 1 vermiste. Door de zware regenval is het peil in de rivieren enorm gestegen en er wordt gevreesd voor overstromingen. Zo worden in Barcelona bewoners langs rivieren opgeroepen om hogere verdiepingen op te zoeken. En ook ten noorden van Barcelona zijn er problemen door overstromingen. Het blijft zonnig vanmiddag, rustig en zacht met maximaal tot 23 graden. En ook de volgende dagen blijft dat zo. 'S Ochtends kan er mogelijk mist hangen. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Het wordt dan frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Sportza. Met Jonathan Mettepenningen.
15: Goedemiddag. In ons gesprek met Hugo Broos hebben we eventjes afstand genomen van het EK wielrennen in Slovenië. Het wegrennen bij de mannen. Maar dat gaan we helemaal rechtzetten nu we ondertussen over halfweg zitten. Karel Bertelen, hoe zit het in de koers?
16: Ja, we zijn zeker al over half koers, want op dit moment passeert het peloton aan de aankomstlijn na de eerste van in totaal 5 plaatselijke ronden. Dus nog 4 en 4 keer 22, dat is nog 88 kilometer. Dus het gaat snel en het gaat goed vooruit. En op de klim, op die Mochanka, hebben we gezien dat daar het verschil kan worden gemaakt. Zeker bij die kopgroep, want uitgedund, gehalveerd kunnen we zeggen. Van 3 leiders, van 6 pardon, zijn er nog 3 over op dit moment. Met die Nederlander die er nog altijd bij is, Kerkhard, die blijkbaar geboren is in Knokke-Heist. Ik geef het maar mee voor wat het waard is. Antunes, de Portugees, Weiss, de Zwitser. Dat zijn de 3. En die hebben nu een half minuutje. Ze krijgen dat als het ware. Want zij waren de sterkste op de klim. En dus moest bijvoorbeeld Söderqvist de tijdrijder, Czerny de tijdrijder en ook onze vriend Mesgec, die zijn laatste koers aan het rijden is. Die moesten afhaken. Dus vandaar van 6 naar 3. Op nu kleine 90 kilometer van de streep. En dus zijn deze 3 overgebleven als de sterkste klimmers, zullen we maar zeggen. Want dat is toch heel duidelijk dat daar het verschil wordt gemaakt. En het tempo in het peloton werd onderhouden door de Belgen. Eerst was Sander de Pestel daar tot aan die klim. En dan had hij zijn werk gedaan. En heeft hij inderdaad zijn werk prima gedaan in functie van de nationale ploeg. Dus Sander de Pestel er niet meer bij vooraan. Louis Vervaeken is dan wat kilometers komen doen als middenvelder, zoals dat dan genoemd wordt nu ook in de koers. En Quinten Hermans, die daar ook assistentie kan verlenen, die doet dat nu op zijn beurt. Dus de Belgen houden gewoon de koers in hun greep. Hopelijk kan dat zo verder getrokken worden. En per klim, nu nog 4 dus in totaal, zul je inderdaad wel zien dat die afvallingskoers zich door gaat trekken en dat de beteren gaan overblijven zonder dat er tot nu toe een versnelling is geplaatst. Het is natuurlijk ook nog niet nodig. Dit is nog ver rijden. Dit is nog een dikke 85 kilometer en toch 4 keer die klim. Dus naar verwachting zal het wel gebeuren op die voorlaatste klim. Allicht dat er daar een eerste keer echt gaat gestookt worden. Dat er echt prikken gaan worden uitgedeeld. Dat echt de grote schifting gaat gebeuren. In die zin van de betere klimmers. Die gaan dan wel overblijven. Genre Ciccone. Genre bijvoorbeeld ook Vauquelin. Grégoire bij de Fransen. Ayuso. Ik verwacht die mannen daar wel. En dan zal het misschien ook moeilijker worden voor iemand als Mats Pedersen. Om daar te overleven. Overigens, Mats Pedersen die gisteren de Münsterland Giro heeft gereden in Duitsland. Jawel, teruggekomen van het WK in Canada. Daar 6e geworden. Hè. Goed gereden uiteraard. Zijn koers gereden, zo vertelde hij. En het is mij gelukt om zonder echt grote tactische inzichten zich te handhaven vooraan. En dan kon hij nog meesprinten voor de medailles. Gewoon omdat het vooraan een paar keer is stilgevallen. En wat jojo-bewegingen zijn gebeurd, zei Pedersen. Ben ik mij vooraan kunnen komen postvatten? En heb ik dan nog kunnen meesprinten inderdaad voor de medailles. En is hij uiteindelijk 6e geworden. Gisteren is hij 42e geworden in die Münsterland Giro. En dan gewoon met een privéjet gisteravond nog teruggevlogen naar Ljubljana, waar hij dus vandaag aan de koers is begonnen. En we zullen zien wat hij er kan van maken. Want als hij, zoals hij nu aan het rijden is, met zijn Deense ploegmaats zich op kop van dat peloton kan standhouden, zich kan verweren, dan gaan ze toch met serieuze tempoversnellingen moeten komen om Mats Pedersen er af te rijden. Want als het Mats Pedersen is van de Tour, dan hebben ze toch wel nog wel werk voor de boeg. Maar de 6 renners die zich rond Remco Evenepoel moeten groeperen, die doen dat op dit moment nog altijd op kop van het peloton. Een half minuutje achterstand nog op de 3 leiders.
17: Sportza.
15: En vandaag was er ook weer een ochtendrace in de Formule 1, de grote prijs van Bahrein. Maar die schoof toch meer en meer door naar de middag door de heftige regenval op het circuit. We hebben het daarnet al in het nieuws gehoord. Een eerste overwinning van het jaar voor Max Verstappen. Hij kan het dus nog. Sammy Nerink, je hebt die race gevolgd bij ons. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
15: Eerst en vooral, het is de grote prijs van Bahrein, maar die werd gereden op het circuit van Maleisië. Dat is niet bij de deur.
18: Nee, en Bahrein is ook al niet bij de deur.

0: ligt in het Midden-Oosten en 6000 kilometer oostwaarts dan Maleisië. Maar voilà, waarom zijn ze die verplaatsing gemaakt? Omwille van wat er allemaal misgaat momenteel, of de problemen in het Midden-Oosten. De situatie is te onduidelijk, onveilig en zo verder. En vandaar is Bahrein uiteindelijk uitgeweken naar Maleisië. Een circuit dat 9 jaar geleden voor het laatst is gebruikt geweest in de Formule 1. En echt nog een puur racecircuit. En vandaar dat ze daar hebben gekozen voor die verplaatsing. Maar je moet weten, in deze tijd van het jaar kan het daar geweldig warm zijn. Luchtvochtigheid boven de 60-70%. En het kan ook hard regenen. En daar hebben ze vanmorgen, of toch daar, ter plaatse veel last van gehad.
1: Hebben we inderdaad gezien. Max Verstappen die mocht dus wel van de polepositie starten na de kwalificaties gisteren. Hoe heeft hij het dan gedaan vandaag? Wint die race dus? Was het een machtsvertoning zoals... Vond wel eer?
0: Chaos troef eigenlijk omwille van die regen. Eerst een lange wachtpauze, zeg maar, van 3 kwartier. We hebben dat vroeger al eens meegemaakt in Francorchamps. Omwille van het aspect veiligheid. Maar de Formule 1 zit met verschillende problemen. Eén is de banden, de regenbanden, voldoen blijkbaar niet meer aan de vereisten om te kunnen starten bij hevige regenval. Vroeger zagen we dat nog eens. Nu nemen ze geen enkel risico op dat vlak en dus moet er worden gewacht tot het circuit bijna droog is. Dus na 3 kwartier een eerste poging om te kunnen starten, dan was er al meteen weer chaos omdat er auto's in de problemen geraakten met een softwareprobleem 2. En op die manier echt wel heel veel gezichtsverlies voor de Formule 1. Want zowel Lewis Hamilton als nog andere rijders kregen hun wagen plots niet meer vooruit. Dus je weet misschien nog wel dat sinds dit jaar de Formule 1 er anders uitziet. Of toch tenminste de krachtbron is anders. Meer elektrisch aangedreven. Maar blijkbaar in de regen slaan die systemen tilt. En dan hebben ze op dat vlak dus nog niet meegemaakt dit jaar. En op dat vlak dus wel weer een extra geweldig probleem. Dan hebben ze de pitstraat opgezocht. Gewacht tot het echt helemaal droog was. Of toch bijna droog. En dan was de bandenkeuze nog eens cruciaal. Er zijn er vertrokken op regenbanden. Anderen gokten op droogweerbanden, zoals een Lewis Hamilton. En dat maakte al meteen een verschil in de wedstrijd. Bij de start, goede start van de twee Mercedes-rijders. Zowel Antonelli als Russell schoten voorbij. Max Verstappen, zoals je zei, die op de polepositie mocht postvatten. Tegenvallende, heel slechte start eigenlijk voor iemand als Verstappen. Maar dan die Ferrari-rijders van, zoals Hamilton als Leclerc moet ik zeggen, die op die droogweerbanden waren vertrokken, vielen helemaal terug. Hamilton op een bepaald moment op de 17e plaats. En dan is hij toch nog derde geworden. Dus er zijn wel heel veel inhaalwedstrijden binnen die race geweest. Gelukkig maar, omdat ik al eerder zei, het is een circuit waar het kan. Ja. Waar er iemand kan worden voorbijgestoken. Dus op die manier heeft Hamilton wel gegokt en een podiumplaats gewonnen. Maar het meest opvallende is eigenlijk Russell, die ook op het einde van de wedstrijd in de problemen is gekomen, is uitgevallen. Een derde nulscore voor hem na Canada, na Francorchamps. Dus nu weer geen punten. En vandaar weer een grote kloof, grotere kloof. Achterstand met Antonelli. Als ik snel even kijk. 84 WK-punten achterstand.
1: Vorige week zei je nog dat het nog spannend kon worden.
0: Ja, maar dat dan komt zoiets voor dat geweest uiteindelijk. Ja. Want Antonelli was in de kwalificaties gisteren in Maleisië ook al sterker dan Russell. Dus ik vrees dat we vandaag kunnen beslissen dat Antonelli wereldkampioen gaat worden. En gewoon de vraag nog is wanneer en waar dan. Maar het zal niet, denk ik niet, zelfs tot het einde van het seizoen duren vooraleer echt die spankracht is weggevallen. Maar iemand als Verstappen kan er wel nog voor zorgen dat het langer duurt vooraleer Antonelli echt zeker is. Dat het,
1: maar het afschaffen, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Het afschaffen, hoe bedoel je?
1: Ja, de wereldtitel afpakken van
0: Antonelli. Nee, dat moet eigenlijk alles tegenvallen voor Antonelli. Maar ik denk, naar wat hij dit seizoen al heeft laten zien, hij is echt in de running om voor het eerst wereldkampioen te worden.
1: Voilà, 19 jaar en wereldkampioen in de Formule 1. Heel straf.
0: Heel straf.
1: Dankjewel, Sammy.
0: Graag gedaan.

0: Let Me Go.
1: De Tang Tangs en Shut Up and Let Me Go. We gaan nog eens naar Jarne Poli, naar de motocross der naties in Frankrijk. Het wereldkampioenschap voor landenteams. Jarne, de tweede race is aan de gang. Zit zelfs al op het einde. Hoe doen de Belgen het?
2: Heel goed, want Liam Everts, onze rijder in de open categorie, die strijdt nog voor het podium. We zitten echt wel in die laatste ronde en rijdt ja, aan het wiel van Jonas Pauls van De Let. En Liam Everts, voor het eerst dit seizoen rijdt hij dus op die zwaardere 450 motor, want hij rijdt een heel seizoen natuurlijk in de MX2 klasse op die 250 motor. Maar die zwaardere motor, dat ligt hem niet al te goed gestart, maar daarna een prima inhaalrace gereden. En nu in de laatste ronde zit hij echt in dat wiel van Jonas Pauls van Die Let en strijdt hij dus voor de derde plek, terwijl Jeffrey Herlings, nu de Nederlander, ongenaakbaar aan de leiding of over de streep liever is gekomen. Hij veegt nog even de modder weg, Jeffrey Herlings, en dan willen wij toch dat duel zien tussen Jonas Pauls en Liam Everts, maar het lijkt toch De Let te zijn die aan het langste eind gaat trekken, tenzij Everts dan toch nog terugkomt met die zware motor. Toch knap wat hij daar laat zien. Vorig jaar ook al vierde geworden in zijn eerste race. Komt er nu toch naast rijden. Oeh, ze raken elkaar bijna. Die Italiaan die voor hen rijdt schrikt Andrea Adamo. Maar nee, het is toch Jonas Pauls. Oeh, wat scheelt het. Een halve motor misschien. Dat zien we niet vaak in het motocross. En nu een handshake tussen De Let en tussen Liam Everts. Maar hij heeft echt wel gestreden voor wat hij waard is, Everts. Een vierde plek is het voor hem geworden. En dan is het wachten op Sascha Koenen, die rijdt op de zevende plaats, gaat nu ook binnenkomen. Jawel, zevende voor Sascha Koenen. En wat betekent dat voor het landenklassement? Wel dat de Belgen verrassend toch op de eerste plek staan. En dat komt door het falen van andere landen. De Fransen hebben zichzelf andermaal in de voet geschoten. Daarnet hadden we al Mathis Vallin, de jonge gast, die heeft moeten opgeven na enkele ronden. Nu kwam Tom Vial erbij. Toch ook niet de minste, hè? Tweevoudig wereldkampioen in de MX2. En in de eerste ronde, hij reed aan de leiding net voor Jeffrey Herlings. En hij ging ook tegen de grond. Dus tweede opgave voor Frankrijk. Dat betekent dat we de topfavoriet en de thuisnatie echt wel mogen vergeten voor de overwinning. Natuurlijk aan de leiding daarnet dan de Spanjaarden. Maar zij hadden ongeveer hetzelfde probleem. Die Francisco Garcia, de jonge gast die erbij kwam in de open categorie, had problemen met de motor en moest ook opgeven. Dus opgave voor de Spanjaarden. Zij zijn ook teruggevallen in de stand. En door die goede prestatie, door die vierde plek van Liam Everts, toch heel knap op die zwaardere motor. En die zevende plek ondertussen van Sascha Koenen, zijn de Belgen naar de leiding gesprongen. En zitten ze wel, of worden ze op de hielen gezeten, liever door de Nederlanders, door die overwinning van Jeffrey Herlings, individueel wel de beste. Maar straks is het dus aan onze beste twee rijders, want dan hebben we Lucas Koenen en dus ook Liam Everts. Krijgen we dus alle 450 zware motoren tegenover elkaar en we zullen zien of de Belgen die koppositie kunnen vasthouden of als de Spanjaarden, als hun slechtste resultaat daar wegvalt, als die toch nog een sprong kunnen maken. Maar het belooft bijzonder spannend te worden, voorlopig dus na twee van de drie races de Belgen aan de leiding in de motocross der naties.
1: Uitstekend nieuws daar. Dankjewel Jarne. En van de motocross gaan we naar de strijd om de wereldtitel. Rally, Steffi, is in Sardinië beslecht, wel een beetje met een anticlimax.
3: Ja, het is de Welshman Elfyn Evans die wereldkampioen is geworden, Toyota-rijder. En hij is zeker van die wereldtitel, omdat zijn grootste concurrent Oliver Solberg van de baan is gegaan. In de laatste bochten was het van de Power Stage. Mm-hmm. Dus echt wel in het ultieme slot van die wedstrijd. Het was superspannend, want die allerlaatste rit besliste echt wel om de titel. Evans was zelf in de voorlaatste rit lek gereden. Zou geen punten pakken in die voorlaatste rit, want hij moest stoppen om een lekke band te verwisselen. En zo naderde Solberg in het klassement tot op één puntje, met nog alleen die Power Stage te rijden. Dus ja, superspannend. Evans moest om wereldkampioen te worden voor Solberg eindigen. Ja, en dat lukte, maar wel omdat Solberg dus van de baan is gegaan.
1: Dat noemen we dan een anticlimax.
3: Ja, voilà.
1: Inderdaad, goed. Dan gaan we nog eens naar Slovenië, EK, wegwielrennen. Uiteraard, Karol Dimožanka zat er nog eens tussen.
4: Ja, inderdaad. En daar is de kopgroep van drie ingelopen door het peloton. Door wat er nog overblijft van dat peloton. Want ja, ze zijn maar met 114 vertrokken. Hè. Dat ook toch even meegeven. Klein peloton. En dan betekent dat ook dat de uitdunning steeds maar verder gaat. Ook voor de tweede keer nu op Dimožanka. De drie koplopers ingerekend. En dan achteraan Ja, mannen zoals Ayuso en andere Spanjaarden die het heel lastig hebben om mee te volgen met het tempo dat nu een beetje verdeeld wordt, kop van het peloton, door de Belgen, de Italianen en de Fransen. Maar terwijl ik het aan het zeggen ben, zijn het weer vier Belgen die nu kop aan het rijden zijn op die Mojanka. En die zijn Jan Christen gaan terugpakken. Want Jan Christen, dat is een man die in het gewone leven ploegmaat is van Tadej Pogacar, een Zwitser. Hij rijdt dus voor Zwitserland vandaag. Die is even gaan demareren, even gaan tonen of proberen te tonen van ik hou of houd met mij toch wel een beetje rekening in de voorbeschouwingen van een mogelijke kandidaat voor het podium, Jan Christen. Maar ja, dat is dan 5, 10, 15, 20 meter verder weg gaan rijden op die klim. Bijna op de top van die klim. En dan eigenlijk ja, zien achteraan, ze komen mij gewoon halen, puur op tempo. Dus er is weer een pak renners eraf gegaan op die beklimming. De uitdunning, de afvallingskoers zet zich door. En we zien nu dat er nog vier Belgen vooraan aan het rijden zijn. Sander de Pestel eraf, dat hebben we al gezegd. En er zijn er nu ook een paar van andere ploeggenoten van Remco Evenepoel, zoals Louis Vervaeken, dacht ik, in een flits gezien te hebben, die een beetje doorzakt nu in dat peloton. Dat nog, ja, een man of 80, 90 groot is. Iedere keer gaan er wel een aantal af. En dan krijg je bovenop die klim nog niet direct de afdaling. Je rijdt op een plateautje rond. Het is iets, een elementje, wat in de voorbeschouwing ook werd gezegd van mogelijk. Geeft dat Remco Evenepoel de gelegenheid om dan door te trekken. Als je de inspanning hebt gedaan op de klim, om dan op dat plateau door te trekken. En het is pas nu dat ze naar beneden aan het rijden zijn. De echte afdaling zijn ingegaan richting de aankomst voor het einde van de tweede ronde. Want dat duurt nog wel eventjes. Dat is een kilometer of 14 van de top naar de streep. Pak het plateautje er nog bij van een kilometer of 2. Dus weet je dat je nu nog een kilometer of 11 te rijden hebt in die afdaling richting de streep. Maar ja, de uitdunning zet zich door. En nu ook in de afdaling zie je gewoon dat dat niet de groep is die naar beneden rijdt. Nee, dat is gewoon wiel en wiel, fil en dien. In één lange rechte lijn gaan ze daar wiel en wiel naar beneden. En gaat de tempo ook dus niet meer zakken. Gemiddelde tot nu toe, als ze aan de plaatselijke ronde begonnen, was 49. Dus wat ik in het begin ook heb aangegeven, dat er heel snel werd gereden. Dat gemiddelde gaat nu natuurlijk een beetje zakken door de klim. Maar goed, je hebt ook de afdaling erbij. Dus heel veel minder dan 6, 47 kilometer per uur gaat dit EK toch niet gereden worden. En dus ga je sowieso de schifting moeten overleven. En zullen het de sterke motoren zijn die gaan overleven.
0: Radio 1. Sportza.

0: Hot Legs van Rod Stewart. 2026, dat is het jaar waar de Memorial Ivo van Damme 50 jaar werd. Maar ook Van Damme's dubbele zilveren medailles op de Spelen van Montreal zijn 50 jaar oud. En vanaf deze week kan je in Velten bijsen met Leuven, het dorp waar de jonge atletieksensatie opgroeide, meer te weten komen over zijn jeugd, zijn leven en uiteraard ook de klap die het dorp kreeg toen hij op 22-jarige leeftijd overleed na een auto-ongeluk. In de kerk waar in januari 1977 begraven werd, kan je nu de expo De Levensloop van Ivo van Damme bezoeken. Olivier de Wilde ging deze week al langs in het gezelschap van Fernand Rochette, een jeugdvriend van Van Damme, en ook Tom van Aken, coördinator van het Sportimonium.
1: Niet geheel toevallig heb ik me geparkeerd op de parking van de sporthal Ivo van Damme hier in Velten. En moet ik gewoon even doorsteken. En daar is de kerk al.
2: Ik kende hem tamelijk goed. Ja, we waren tamelijk goed bevriend. Ik weet de plek precies waar ik stond toen mijn vrouw kwam zeggen... Jongske, zei ze tegen mij. Ik heb daar juist raar nieuws gehoord. En ik was juist ergens op de zolder een beetje aan het toefelen, zeggen ze dan. Toen ik het hoorde. En ik denk dat ik de trap bijna afviel. Ja, dat was toch een klop.
1: Want hoe was jullie band?
2: Wel, de band waren tweerlei. Ratchetoe, hij was actief lid van Ratchetoe. En Ratchetoe was een geweldige jeugdclub in Bijsen, waar alle jongeren van Velten en Bijsen waren. Hij ook. Hij was er ook actief in die zin dat hij zelfs in het bladje, ze noemden die de foefelaar, dat hij ongelooflijk mooie tekeningen maakte. Ik heb er een exemplaar hier van bij en liggen. Maar hij liep ook altijd hier door Velten, vooraleer ik wist dat hij zo'n vedette ging worden, zal ik maar zeggen, met die pet op van Dave Wattle, die de 800

0: meter Olympisch, denk ik, in München was dat, geloof ik. En ja, goed, hij liep ook voorbij ons huis altijd. We hebben elkaar vaak gesproken. En op een bepaald moment wist hij van mij dat ik ook veel sympathie had voor atletiek. En hij wist van mij dat ik vrij goed
1: dus een speer kon werpen.
0: En op een bepaalde dag zegt hem tegen mij: zeg Verna, we hebben Interclub tegen Gent en tegen met Dering Club Leuven. We hebben geen speerwerper. Als we ene hebben die een geldige worp gooit, dan krijgen we punten. Anders krijgen we geen punten. Dat was een puntenklasse. En ze hebben mij dan in extremis lid gemaakt van een Dering. Mijn eerste meeting die ik ooit gedaan heb, ik had zelfs geen spikes. 47 meter en dat was meer dan behoorlijk voor de beginneling, zal ik wel zeggen. En sindsdien zijn wij erg veel gelijk opgetrokken naar Leuven. Dus hij trainde met Mon van den Einde en ik trainde met Didde op dat ogenblik op de Dering Leuven. En dus ik ben hem vaak gaan ophalen. En hij heeft zelfs thuis op onze oudste dochter, ons Els, zelfs even gebabysit ook. Dus we kenden elkaar toch wel vrij goed, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
2: Ik hoopte hier het beste kort van Mark Nevens te halen. Het was 1:50.5.
3: En dat is ruim gebeurd, dus je bent tevreden?
2: Ja, heel tevreden, ja.
0: Een open gast die heel goed wist wat hij wilde en wat hij kon. Sommige mensen krijgen dan, moet ik zeggen, ja, dikke nek is het woord niet. Hè. Dat had hij helemaal niet. Eigenlijk een hele toffe kerel. En die met iedereen gemakkelijk overweg kon hier in Veltenbijsen. Zelfs de manier waarop hij hier door het dorp liep. Hoe noemen ze dat een beetje? In het Frans zeggen ze dan, heeft een geweldige foulée. Allee, zo, zijn loopstijl was krachtig en vlot. Zijn loopstijl niet al het beste vermoeden, zou ik bijna zeggen.
3: Walker is buiten bereik. En Ivo van Damme is weer tweede. Grandioos.
0: Wij waren op weg richting naar het gemeentehuis. Liep in de buurt van hem en hij zegt: Godverna, ik ben mijn medailles vergeten. Wil jij die gaan halen? Die liggen thuis. Mijn hart heeft ooit stilgestaan. Toen heeft dat. Want ik kom daar buiten, overhaastig. Ik laat een medaille vallen. Die rolt daar, bang dat die zou in de rooster vallen. Zo daarachter en buiten adem. Niemand heeft dat ooit geweten.
1: Gelukkig. En nu wel.
0: Ja, oh ja.
4: Ik denk dat het een aangewezen gelegenheid is om eigenlijk die erfenis en die nalatenschap van Ivo van Damme, die dat ondertussen de mensen die een zekere leeftijd hebben wel nog goed kennen zelf, maar om de jongere generatie er ook mee laten kennis te maken. Dat was eigenlijk de doelstelling van de expo die dat we met Sportimonium hier gemaakt hebben. Je bent er zelf al eens doorgelopen.
1: Ja, ja. Absoluut. Ja. En ik merk ook dat er heel veel scholen ingeschreven zijn. Ja. Het is echt heel belangrijk dat dit vooral blijft verder leven, deze geschiedenis.
4: En zo pakken we dat bij het Sportimonium eigenlijk ook een beetje aan. We vertellen niet alleen heel zijn levensverhaal met de start in Etterbeek en dan naar hier in Veltem. Zijn hoogtepunt, wat dat dan meest gekende is, de Olympische Spelen Montreal 76. Jammer genoeg ook het ongeval, maar ook de nalatenschap. En die nalatenschap kennen de meeste mensen als de Memorial van Damme in Brussel. Maar wij vertellen ook het bredere verhaal, het lokale verhaal, hoe dat hij in Veltem verder leeft. En we maken met dat verhaal ook afgeleide voor de kinderen om ook zelf actief aan de slag te gaan. Ivo heeft in zijn dagboek heeft hem vermeld dat hem ooit ene keer ver gesprongen heeft. Dat was maar 4,77 meter, niet gigantisch ver. Maar we hebben hier een vers springproefje, staande vertesprong ingedaan. Zijn broer Dirk vertelde dat hij in Etterbeek, dat ze samen raceten over straat en ze deden dat naar regenpijpen. Dan heeft Ivo, om echt ook aan te tonen dat hij echt wel een superster was, letterlijk, meegedaan aan het Europese programma Superstars op televisie. Een beetje jammerlijk, qua timing opgenomen, najaar 76, uitgezonden uit zijn datum, overlijdensdatum 29 december. Ze hebben nog gebeld naar zijn ouders om te vragen, is het oké dat we dat uitzenden, want dat staat gepland, dat is effectief uitgezonden dan. Een van de proeven daarin is tafeltennis. Ja, en dat is het derde proefje dat we voor de kinderen dan ook hebben. En het vierde proefje is ook heel erg gelinkt met hem. Dat gaat over je droom of je ambitie uitspreken. Hij legde de lat heel hoog. Heel on-Belgisch allemaal voor die een tijd. Maar hij maakte dat allemaal wel waar.
5: Ik zie dat ik nog steeds mijn eigen tegenstanders kan verslagen. En zelf met meer meters voorsprong dan vroeger. Dus ik denk zeker dat ik zeker niet verzwakt ben.
4: We hebben zijn spikes zitten in onze collectie. Je hebt het pak van Montreal 76. We hebben zo'n rijke collectie in het Sportimonium dat daar ook, zelfs van Ivo van Damme, nu 50 jaar later, heel wat dingen over terug te vinden zijn. De officiële

0: Affiche van de eerste memorial, de inkomstickets van de eerste memorial, het programma, resultatenboekje van de eerste memorial. En de beeldfragmenten zijn ook wel mooi aanvullend, denk ik. Zijn hoogtepunt Montreal en aan de andere kant Superstars. Echt absurde beelden soms, 100 meter spurt tegen Björn Borg, superbeelden. En dan ook een beetje jammere beelden, maar wel heel, heel pakkende beelden ook. Van de begrafenis hier in de kerk natuurlijk. Hè.
1: Vind je het een eer aandoen aan Ivo?
2: Ja, absoluut. Ik ben ook in Brussel geweest naar de tentoonstelling. Maar dit raakt meer, is meer Ivo dichterbij. Vanuit vele hoeken is er eerbetoon gebeurd voor Ivo. En vandaag nog, dit getuigt daar trouwens van hier in deze kerk, hè, waar hij begraven is. Hè.
1: Het is niet zo'n grote kerk, maar ik denk de dag zelf puilde dit hieruit van de mensen.
2: Ja, eigenlijk stond veel meer volk buiten de kerk dan binnen de kerk, dat is duidelijk. Hè. Ja, dat was toch wel een bijzondere, voor mij een heel bijzondere dag. En dan heb ik nog eigenlijk als een van de allerlaatste nog kunnen.
1: De groeten,
2: ja.
1: Het doet u nog veel, ik merk het ook.
2: Nu wel, ja.
3: Het valt met geen woorden te zeggen wat Vlaanderen, wat de atletieksport, wat de hele sportwereld aan deze schitterende atleet verliest.
1: Ik heb ook gehoord dat er heel veel jonge mensen en veel kinderen en scholen naar deze expo komen. Wat is voor jou het belangrijkste dat de kinderen onthouden van Ivo van Damme?
2: Dat hij een vriendelijke, minzame jongen was met enorm veel talent, sportief en dat zij zijn voorbeeld zouden mogen volgen in de zin van sport is zo bijzonder belangrijk voor kind tot ouderen, zou ik zeggen. Dat ze in zijn sporen moeten lopen, of ze nu lopen achter een bal of rond een piste. Maar dat ze dan maar onthouden dat sport bijzonder belangrijk is. Voor hem was het belangrijk, maar ook voor hen en voor iedereen.
4: Een mooie reportage van Olivier de Wilde. De expo De Levensloop van Ivo van Damme kan je bezoeken in Velten-Bijsen.
5: Sportza.
4: Dan gaan we nog eens naar het EK wielrennen in Slovenië. De wegrit bij de mannen, dat is er één met topfavoriet Remco Evenepoel, maar zonder grote uitdager Tadej Pogacar, die een EK in eigen land mist. Maar hij is er wel, Karel Bertheele.
6: Ja, hij is er, want Komenda, zijn geboorteplaats, is maar op nauwelijks 10 kilometer van Ljubljana of Šenčur, waar ze nu op en rond aan het rijden zijn. En hij is inderdaad met zijn zwarte mobiel, limousine, bijna aangekomen op het parcours. Hij is in de neutrale zone gesignaleerd en de beeldjes daarvan zijn al doorgestuurd op de sociale media. Ook al in de live tv-uitzending getoond. Dus hij is er inderdaad na zijn val in de Vuelta. Sleutelbeenbreuk, hersenschudding, ook de nek eventjes geraakt of een halswervel. Het was een hele, hele zware diagnose. En toen al kon je eigenlijk onmiddellijk zeggen van ola, dat wordt einde seizoen voor Tadej Pogacar. Dat is ook gebleken. Alhoewel hij dus deze week in aanloop naar dit EK in eigen land toch nog wel zou hebben aangegeven in de ploeg van stel mij toch op, ik zou graag rijden. Maar er zijn dan toch een aantal bij het bestuur van de ploeg en ook in de omgeving van de nationale ploeg die toch uiteindelijk Pogacar tegen zichzelf hebben beschermd en gezegd van nee, doe dat maar beter niet. Ook geen ronde van Lombardije volgende week. Laat maar alles rustig genezen en zorg maar dat hij er opnieuw staat begin volgend jaar. En dat zal dus ook gebeuren. Maar hij is inderdaad aanwezig. En de andere topfavoriet, inderdaad, die werkelijk aan het rijden is, dat is dus Remco Evenepoel, is omringd door Jenno Bergmoes, door Ivan van Wilder, door Ramses de Bruyne en door Maxime van Gils. Dus vijf Belgen, de blauwe armada, nog altijd op kop. Nu van in totaal twee afgelegde ronden. De derde plaatselijke ronde is begonnen van in totaal vijf. En er is nog een renner of 50 in koers. Meer is het niet. Dus ik verwacht nu bij de volgende beklimming van die Mochanka dat er daar weer een aantal gaan moeten lossen. Onder andere de Denen met Mats Pedersen. Die rijden gewoon, à la Robbie McEwen vroeger, gewoon vooraan beginnen aan de klim. Eigen tempo blijven rijden. Er doorzakken, bij manier van spreken, tot helemaal achteraan in dat groepje als je boven bent. Om dan op die manier op het plateau en in de afdaling weer proberen te komen aansluiten. Vraag is of dat natuurlijk iedere keer gaat lukken. Maar voorlopig zijn ze daar wel in aan het slagen om gewoon achter de Belgische ploeg, samen met de Slovenen ook en de Fransen en de Italianen, gegroepeerd te proberen naar de voet van die klim te rijden. En dan te zien op eigen tempo hoe ver hij er doorzakt met Pedersen.

Eventueel kan hij weer terugkomen en nog in aanmerking komen dan voor de medailles zoals hij dat op het WK heeft gedaan. Vraag is of dat hier ook kan gebeuren. Want het is natuurlijk dan nog eventjes rijden. En de laatste keer of de voorlaatste keer gaan ze normaal gezien op dat plateautje wel doortrekken. Mag ik aannemen. En zoals het er nu naar uitziet zijn de Belgen bezig om inderdaad die koe van Remco Evenepoel voor te bereiden. Althans, van hieruit gezien nemen we aan dat dat het plan nog altijd is. Of het in deze ronde zal gebeuren, misschien in de volgende. We zullen afwachten. Allicht niet tot de laatste ronde, want dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat er een paar vervelende kleppers aan dat wiel blijven hangen. Mannen die misschien niet echt alles hebben moeten geven op die klim en een beetje hebben kunnen profiteren van het werk van de Belgen. Voilà, 63 kilometer nog te rijden. De man, Luka Mesgec, die voor Slovenië heeft gereden, neemt op dit moment afscheid van het publiek. Hij is iedereen aan het groeten. Zijn laatste koers gereden. Nog even in beeld geweest, inderdaad. En hopelijk voor hem dan misschien een mooie najaarscarrière. Als hij straks definitief heeft afscheid genomen van de koers. Wie weet zien we hem nog terug. Luka Mesgec, Sloveen, neemt afscheid van de koers op dit moment. En in de koers zelf zijn de Belgen de lakens op dit moment aan het uitdelen.

0: Wake Up van Oliver Simons. Opnieuw klimmen op het EK wielrennen in Slovenië en wachten op de grote uitval. Karel Bertele.
1: Ja, die komt er nog altijd niet. Alhoewel dat het tempo te hoog ligt voor Mats Pedersen. Wat ik daarnet heb uitgelegd is nu op dit moment aan het gebeuren. Hij is nog omringd door een aantal ploegmaats. En dus zakt hij er helemaal door. Rijdt nu helemaal als laatste in die groep. En ondertussen zijn er al 3, 4, 5 tot 10 afgehaakt. Dus hij moet opletten dat er inderdaad de kloof niet groter wordt. Dat hij zijn treintje, zijn wagonnetje nog net kan aanhangen. En dat tempo mee kan nog volgen tot op de top. Maar ja, als je dat nu al voor de derde keer doet. En je ziet ook aan zijn rijstijl schokschouw. Toch. Het is lastig, want het zijn de Italianen die opnieuw het tempo nu gaan bepalen. De Belgen zijn met 2 man verdwenen uit de kop van de koers. Geen Van Gilsmeer en geen Bergmoes meer. Die zijn uit de kop van de koers zijn die verdwenen. Die leiden niet meer de dans samen met Remco Evenepoel. Dus het is nog Ramses de Bruyne die daar ook in zijn spoor zit. Even kijken en dan zien we daar ook toch nog... Ah nee, dat is toch Van Gils nog inderdaad die daarbij is en Van Wilder die probeert in het midden van het groepje nog wel te komen aansluiten. Maar dus Jeno Bergmoes heeft zijn rondje gereden en heeft zijn werk gedaan. En dus is het nu kijken naar dat tempo of dat hoog genoeg is om bijvoorbeeld nog andere mannen zoals Pedersen ervan af te rijden. Hij is omringd door 2 ploegmaats. Ja, dat is knap gedaan. Zoals de vorige ronde. Het gat wordt groter en groter. Zelfs Jan Christen die kan ook niet meer mee. De man die daarnet in de aanval is geweest. En zo gaat die verbrokkeling steeds verder. Er 4 Italianen wel op kop. En nu de Belgen nog met Remco Evenepoel die daar aan het opschuiven is. Samen met De Bruyne en met Van Gils. Dat zijn de 3 inderdaad vooraan. En ze schuiven naar voren. Zijn ze een aanval aan het voorbereiden? De Bruyne, Van Gils en Evenepoel die zijn nu 1, 2 en 3 op top. Op kop van de koers. Inderdaad bezig met een schifting te proberen door te voeren. En dat tempo van de Italianen dat was niet verschroeiend genoeg. In die manier van spreken. Dat dus dat tempo van de Belgen nog hoger ligt. Heel duidelijk, De Bruyne, Van Gils en Evenepoel. Die 3 nu op kop van het pelotonnetje, moet ik zeggen. Want die groep wordt van langzaam kleiner. Amper nog 50 man. Daarin zijn ze, met zoveel zijn ze begonnen aan die klim. En dus nu zie je gewoon weg dat daar weer 10, 15 man gewoon van afgereden is. Het ziet er goed uit. We zien dat heel graag. Remco Evenepoel altijd rijdend in de 3e, 4e, 5e positie. 2e nu zelfs op dit moment recht op. De trappers zijn tempo proberen hoog te houden. En Ramses de Bruyne, de man die ja, toch wel de revelatie is van dit seizoen. De man uit Rollegem die in de Tour hoge ogen heeft gegooid. En die zelfs in de Vuelta natuurlijk prima heeft gepresteerd. Daar in de laatste 2 ritten nog 2 keer 3e werd. Ja, Ramses de Bruyne is een man die inderdaad van zich doet spreken. En die op dit EK inderdaad zijn kans grijpt. En een luitenant aan het worden is voor Remco Evenepoel. Prima gedaan. Hij leidt nog altijd hier. De dans staat nu ook zelf recht op de trappers. En houdt dat tempo ook. En daarachter, ja, kijk, dat is nog 30 man. Hoogstens, 30 man dat nog in het wiel zit van Ramses de Bruyne, die het tempo bepaalt. Primoz Roglic is een beetje erdoor geschoven, rijdt nu achter het groepje Italianen en zit daar nog alleen, denk ik, als Sloveen met die helm die zo merkwaardig opvalt natuurlijk van bij Red Bull Bora Hansgrohe. Het is ook die helm natuurlijk die Remco Evenepoel en Maxime Van Gils dragen, makkelijk te herkennen. De Fransen rijden nu op de 3e rij en proberen dat tempo van de Italianen en vooral van de Belgen te volgen. Heel mooi schouwspel om hier te zien dat dit het voorbereidende werk is voor Remco Evenepoel straks als Ramses de Bruyne dit tempo kan volhouden. Prima gedaan. En Maxime Van Gils is een soort van, ja, achtergrondbewaker zou je kunnen zeggen. Het is Evenepoel die dus tussen de Bruyne en Van Gils inrijdt als tweede in dat groepje. Dus hij is vooraan en achteraan beschermd. En dat is altijd een goed idee, denk ik. Ja, het is inderdaad deze klim die het verschil gaat maken. Straks is er dat plateautje. En dan kunnen we bijna al vanuit de lucht tellen hoeveel renners er nog mee zijn met de kop van de koers. En de kop van de koers wordt... Ja, bepaald door Ramses de Bruyne. Nog altijd, jawel hoor. Hij duldt niemand naast zich. En hij ziet ook dat achter zich de schade groter en groter wordt. De uitdunning zet zich verder. De afvallingskoers is echt begonnen. En er zijn er maar een aantal meer. De beteren die dat wiel van Ramses de Bruyne kunnen volgen.
0: Een goede voorbereiding en dan straks nog afwerken. Op de Antwerpse ring is er meer dan een half uur file richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De weg is er wel vrijgemaakt. En door werken moet je er ook 20 minuten bij rekenen op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. Sportza.

0: Simply Red and Something Got Me Started. Morgen weer voetbal. Steffi, Mark van Bommel en Mika God spreken straks pas met de pers in de aanloop naar dat tweede duel, dus met Frankrijk, morgenavond in het Stade de France. Maar naar Zinedine Zidane, de Franse bondscoach, kunnen we wel eens luisteren.
1: Ja, Zidane heeft al aangegeven op zijn persconferentie daarnet dat hij opnieuw gaat roteren in zijn team. Iedereen is belangrijk in de ploeg, zegt hij. Ik wil op iedereen kunnen rekenen. Wie de slimme wissels dit keer precies gaat worden, dat gaf hij nog niet prijs. Maar hij wil vooral ook dat iedereen zich allijzen voelt in de ploeg, zegt hij. Ook al willen ze natuurlijk wel winnen.
2: En fait, la victoire, nous, on a toujours envie de gagner parce qu'on est des compétiteurs. Et on va rentrer sur le terrain demain pour vouloir gagner notre match, ça c'est clair. Après.

0: in die wedstrijd tot dan eigenlijk wel af en toe in de problemen brachten. En hij heeft ook de match van vrijdag tegen Turkije goed bekeken.
1: Je crois que la Belgique a très bien joué. Je crois qu'ils nous ont mis même parfois un petit peu en difficulté tactiquement. Ça veut dire que c'est une équipe qui entreprend, c'est une équipe qui sait faire des choses. Et voilà, on a su, nous, aussi s'adapter, redresser un petit peu la barre. Et on a réussi à gagner. Mais oui, j'ai vu le match contre la Turquie. Et c'est une équipe de façon, la Belgique, qui peut mettre n'importe quelle équipe en difficulté. Nous, collectivement, ça c'est sûr. Mais il y a de très bons joueurs aussi, de très bonnes individualités.
0: Ja, hij is op zijn hoede dus. En Zidane verraste ook nog toen de vraag werd gesteld of hij opgelucht is dat Kevin De Bruyne er niet bij zal zijn morgen, want geschorst hij. Nee, zegt hij, ik had hem liever wel zien spelen. Iedereen ziet graag goed voetbal.
1: Non, c'est ça. Enfin, non, soulagement non, parce que j'aurais préféré de toute façon qu'il soit là. Et tout le monde veut voir du foot et tout ça. Maintenant, ils ont pris deux cartons. Il y aura d'autres joueurs, je crois, qui vont prendre le relais. C'est vraiment des... Tous de très très très bons joueurs, donc je sais qu'on va avoir un match difficile demain.
0: Hij verwacht toch een moeilijke wedstrijd, ook zonder Kevin De Bruyne. De Fransen leiden in de poelen met 7 punten. 2 overwinningen tegen Italië en tegen de Duivels. En ze speelden ook een keertje gelijk tegen de Italianen. Tot slot had Zidane het ook nog over die andere voetballegende, Cristiano Ronaldo, die afgelopen woensdag de Portugese selectie verliet en zo wellicht in een uur afscheid nam van zijn nationale ploeg. Zidane benadrukt dat we vooral respect moeten blijven hebben voor de uitzonderlijke carrière van Ronaldo.
1: Non, je crois qu'il faut justement saluer sa grande carrière, ce qu'il a fait, exceptionnel. Enfin, moi, j'ai eu la chance de l'avoir avec moi. Il m'a fait gagner des trucs incroyables. Donc moi, c'est chapeau Cristiano. J'ai toujours beaucoup de respect pour, en général, de toute façon, pour tous les joueurs, mais encore plus pour ceux avec qui j'ai passé du temps, et plus particulièrement Cristiano, qui nous a fait quand même gagner beaucoup de choses.
0: Ja, op de grond van de zaak ging hij niet echt in. En voorlopig kennen we ook nog altijd de details niet, hè, waarom Ronaldo precies of exact vertrokken is. In Portugal beroert het alleszins nog altijd de gemoederen. Het parlement heeft intussen zelfs de voetbalbond opgeroepen om voor een verzoening te proberen.
2: Ja, om dit niet zijn einde te laten zijn. Ja. Maar het is wel verdedigd door zijn ex-coach bij Real Madrid, Zinedine Zidane. Dan gaan we nog eens naar het EK wegwielrennen in Slovenië. Berenwerk daarnet van Ramses de Bruyne voor Remco Evenepoel. Karel.
3: Absoluut. En die groep is gewoon uitgedund, gehalveerd geworden door Ramses de Bruyne. Nog een 25-tal, meer is het niet, zit in dat wiel van Ramses de Bruyne. En zelfs Ilan van Wilder zat daar nog tussen. Die heeft ook deze derde klim overleefd midden in het pak. Maar veel beter nog dan bijvoorbeeld Mats Pedersen, want Van Wilder heeft stand gehouden en komt nu zelfs weer vooraan aansluiten. 4 Belgen op kop van de koers. Nee, ik lieg, want er is eentje weggereden. Pavel Sivakov, Fransman, is de eerste die probeert om een soort van ontsnappingspoging in de finale tot een goed einde te brengen, of toch tot stand te brengen, want we zijn op 50 kilometer van de streep. We gaan dus naar kilometer 44 en dat betekent dat er dan nog 2 ronden moeten worden gereden. De voorlaatste ronde gaat zo dadelijk ingaan als Pavel Sivakov helemaal beneden is. Maar daarachter Van Gils met De Bruyne, met Remco Evenepoel natuurlijk ook nog erbij, en dus Ramses De Bruyne die mee in dat pakketje zit vooraan in het peloton. 10 seconden achterstand op Pavel Sivakov. En Mats Pedersen, die is er nu echt wel afgereden. Dat is op 39 seconden. Dus Mats Pedersen gaat vandaag niet meespelen voor de medailles.
4: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
5: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
6: In een minute zijn wij moving.
7: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
4: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg morgenochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van

0: Je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
2: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
3: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Yes!
8: Wat, hè?
7: Mijn verlofdagen zijn op!
8: Nee!
7: Yes! Ja! Klukzak!
6: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In het noordoosten van Spanje normaliseert de toestand na de doortocht van een intense regenzone. Vanmorgen en afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen dat de riolen de hoeveelheid water niet meer konden verwerken. Barcelona werd zwaar getroffen en ook meer in het noordoosten kon de rivier Daro het water niet meer slikken. Jerry, die een B&B uitbaat in Platja Daro, vertelt dat de situatie nu stabiliseert.
13: We wonen hier in een beetje heuvelachtig, bergachtig gebied. En het water dat naar beneden komt, dat verzamelt zich natuurlijk op het laagste punt. Ja, daar kunnen de waterputten niet aan. Daar staan de straten nu blank, ja. De rivier Ridaura is een stukje buiten zijn oevers. Maar het is allemaal goed begeleidbaar. Ja. We hebben vanmorgen 60 liter per vierkante meter in 3 uurtjes water te verwerken gekregen. Dus het water gaat waar het heen kan. En dat hebben we moeten begeleiden. Maar verder, ik moet zeggen, het ziet er nou alweer lichter uit. En er lopen weer mensen op straat. Ja.
12: In de regio Barcelona zijn 2 mensen omgekomen en er is nog altijd 1 vermiste. In Frankrijk blijven 400 tot 500 middelbare scholen morgen gedeeltelijk of volledig gesloten. Dat zegt de Franse minister van Onderwijs. Scholieren protesteren er al dagenlang tegen de slechte staat van het onderwijs. Die protesten lopen regelmatig uit de hand. In 24 scholen is brand gesticht of zijn plunderingen aangericht en al 78 personeelsleden raakten gewond. Alles samen sloten vrijdag zo'n 500 scholen de deuren. En het is ook morgen nog niet veilig genoeg om de lessen weer volledig te hervatten. En ook in Franstalig België was er de afgelopen dagen scholierenprotest. Vooral in Luik liepen die uit de hand en bleven vrijdag verschillende scholen dicht. Daar zullen de lessen maandag wel volledig hervatten. De Welshman Elfyn Evans is de nieuwe wereldkampioen rally. Na een spannende laatste race was de eindzege voor Evans nadat zijn Zweedse concurrent in de voorlaatste bocht in de fout ging. Voor de 37-jarige Evans is het zijn eerste wereldtitel. Op de erelijst volgt hij de Fransman Sébastien Ogier op. En op het EK wielrennen in Slovenië hebben de renners nog zo'n 40 kilometer te gaan. Karel Bertele, hoe is de situatie daar?
14: Er is een groep van 50 renners die nog deel uitmaakt van de kop van de koers. Ze jagen op dit moment op 1 eenzame leider, Pavel Sivakov, de Fransman, maar die wordt op dit moment ingerekend. En we gaan inderdaad naar de streep voor het ingaan van de voorlaatste ronde. Het zijn nog 2 ronden die moeten gereden worden van elk 22 kilometer. Dus nog 44 kilometer staat er op de teller op dit moment. De Belgen vooraan zijn gewoon op de voorposten de koers aan het controleren. Remco Evenepoel, groot favoriet, is nog omringd door 3 ploegmaats. Door Ramses de Bruyne, door Maxim van Gils en door Ilan van Wilder.
12: Dankjewel, Karel. Het weer vanmiddag is het zonnig en zacht, maximaal tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo, 's ochtends kan het mistig zijn. Daarna krijgen we regen en buien en dan halen we nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.
11: Sportza.

0: Jonathan met de penningen.
1: Goedemiddag, Remco Evenepoel is met zijn trouwe luitenanten de bouwstenen aan het leggen voor een eerste Europese wegtitel. Zometeen volgen we weer bij Karel, eerst Lust for Life.

0: Lust for Life van Iggy Pop. Op zondagmiddag in de zon. Helemaal perfect. Dag 1 van het WK Judo in Baku. Is het vandaag, Steffi Merleveder, maar voor de Belgen die vandaag in actie kwamen, zit dat er al meteen op.
1: Ja, inderdaad. Voor Jorre Verstraeten bijvoorbeeld werd de derde ronde op het WK het eindstation. In de klasse tot 60 kilogram was hij vrij in de eerste ronde. En hij won zijn eerste duel tegen een Engelsman die een stuk lager op de wereldranglijst staat. Maar daarna botste hij al tegen de vice-wereldkampioen, de Fransman Romain Valadier-Picard. En Verstraeten verloor in de golden score na een derde bestraffing. Heeft zich dus wel fel geweerd, maar WK voorbij voor hem in die derde ronde. Bij de vrouwen verloor Loïse Petit haar openingskamp in de klasse tot 48 kilogram. Mm-hmm. En Victoria Sibille die ging in dezelfde categorie in de tweede ronde onderuit. De komende dagen komen er nog 4 Belgen in actie daar op 2K in Baku. Mina Libeer, Vicky Verscharen, Gabriel Bouvier en natuurlijk ook Mathias Kassen. Die is dan toch fit geraakt en is gisteren toch vertrokken.
0: Ondanks die blessure aan zijn ribben is hier inderdaad toch. Dankjewel Steffi. Dan gaan wij weer naar Slovenië, naar de wegrit bij de mannen op het EK, waar ze nog eens gaan klimmen. Karel.
2: Ja, en dit zou wel eens een heel belangrijke kunnen zijn. In de voorlaatste ronde, er moeten nog 40 kilometer gereden worden. Ondertussen is Ilan van Wilder opnieuw naar achteren doorgezakt, omdat hij zijn werk gedaan heeft in aanloop naar de klim. En dus is het nu opnieuw aan Ramses de Bruyne en aan Maxime van Gils om te proberen Remco Evenepoel vooraan te houden. Dat is één ding. En misschien toch wel proberen om er een plat Vlaams op te zeggen, een lap op te geven om dan op die manier de anderen onder druk te zeggen. En dan te kijken wat er gaat gebeuren, want er zijn nog altijd 5 Italianen mee. Dat is dus niet zo slecht. Ook zelfs Primoz Roglic is door een aantal renners nog omringd. U kan het niet zien op de radio natuurlijk, maar de Slovenen, die altijd bekend zijn om in het groen te rijden, die rijden vandaag in het wit. Dus voor de mensen die ook straks misschien nog even willen kijken en inschakelen, er zal geen groen te zien zijn, zelfs al is Primoz Roglic straks mee in de kop van de koers. Hij rijdt vandaag en samen met zijn ploeg dus in een witte trui en dus niet in dat bekende groen van hen. Waar zijn de Belgen nu? Nu zijn ze verdwenen van de voorposten. Ze laten het werk een beetje doen door de Fransen en de Italianen. En zelfs de Slovenen komen nu een beetje naar voren. Zelfs Roglic is daar nog bij. En ze zijn een beetje weggedrongen naar het tweede plan. Op weg naar de klim. Zo dadelijk is er die bocht naar rechts. En dan begint het 2,1 kilometer in een paar trapjes zo. Met een stevig stuk erbij van 16% als piek. Maar het gemiddelde blijft wel 10,2%. Dus in het geheel is dat een serieuze beklimming. En moet er toch wel gerekend worden op een inspanning van een kleine 10 minuten. Dus dat zal het verhaal worden zo dadelijk. Inderdaad, nu posities 10, 11 en 12 zou je kunnen zeggen. Ramses de Bruyne, Remco Evenepoel en Maxime van Gils. Van Gils ploegmaat ook in het gewone leven bij Red Bull Boreham-Skrohe van Remco Evenepoel. En dus iemand waar hij echt kan op rekenen. Die twee hebben ook een goede band met elkaar. Net zoals Remco Evenepoel dat al een hele tijd heeft met Louis Vervaeken. Vervaeken die dus ook in de selectie zat. Zijn deel van het werk heeft gedaan in aanloop naar de finale, zullen we maar zeggen. Samen met Quinten Hermans. En dan ook als eerste dus eraf gegaan. Maar dat was ook de bedoeling dat dus in die aanloopkilometers dat Sander de Pestel daar ook zijn deel van het werk zou doen. Voilà, de bocht naar rechts. En nu kunnen ze eraan beginnen met de Belgen die dus deze keer niet op kop aan de klim beginnen. Dus het zal vanuit de tweede lijn moeten gebeuren. En het is Primoz Roglic zowaar die inderdaad gaat doortrekken. En dan moet erop gereageerd worden. En waar is Remco Evenepoel nu? Waar is de Bruyne nu? Waar is Van Gils nu? Ze volgen op de derde rij. Want de Italianen en de Fransen die gaan zich daar nog een beetje tussen wringen ook. Maar daarachter komen heel vlot de Bruyne, Van Gils en Evenepoel. En dus kijken naar de werken van Slovenië zowaar met Primoz Roglic die zijn ploegmaat een voorzet heeft gegeven van trek maar eens goed door op deze voorlaatste klim. En dan is Ciccone daar, denk ik. Dat is de Italiaan die het gaat moeten doen. Achteraan staat de deur opnieuw wagenwijd open. Ja, dat was te verwachten natuurlijk. En nu gaat het ook te snel gaan, denk ik, voor Mats Pedersen. Dit tempo gaat hij niet kunnen blijven volhouden. En of op zijn minst ook niet meer kunnen terugkeren naar de voorste gelederen in die afdaling. Voilà, de klim in volle gang nu. 2 Italianen, 2 Slovenen. De Fransen en de Belgen daarachter. En dus eigenlijk goed uitkijken wat er allemaal aan het gebeuren is. Het is niemand die echt weg aan het rijden is. Het is gewoon tempo rijden. Het is gewoon

0: gewoon dat tempo verhogen ook en die ploeg of die groep te proberen uit te dunnen. Roglic trekt door en dan moet Evenepoel samen met Van Gils en met Ramses De Bruyne proberen er naartoe te rijden. De Bruyne die nu toch wel een beetje afhaakt. En het is Jan Trapnik die als het ware de rode loper uitrolt voor zijn ploegmaat Primož Roglič. De Slovenen in eigen land die natuurlijk een mooi figuur willen slaan. Voilà, Mats Pedersen die nog niet geparkeerd staat, maar nu toch wel duidelijk ondervindt dat deze klim voor hem te lastig is. Van Gils en Evenepoel die schuiven op naar plaatsen 2 en 3. En die houden Trapnik perfect in het vizier. Ze komen er gewoon weer naartoe gereden op hun tempo. En van, zodra ze er voorbij komen, is dat tempo van Trapnik ook weer niet hoog genoeg. En moet hij zelfs passen. De Bruyne schuift een beetje door naar plaats 7, 8, 9 nu. En het is nu aan Maxim Van Gils om Remco Evenepoel te lanceren. Gaat dat nu al gebeuren? In de achtergrond heb je dan, ja, als een soort libero, zou je kunnen zeggen, als we toch spreken over het middenveld bij coureurs als voetbalterm, ja, dan zou je kunnen eigenlijk zeggen dat op positie 8-9, waar Ramses De Bruyne nu rijdt, een soort van libero positie inneemt om te kijken dat daar van achteraan geen anderen nog proberen om die positie, die leiderspositie toch van de twee, Van Gils en Evenepoel, te gaan bestoken. Het zijn de Italianen die eraan toe proberen te rijden en nog eens de Zwitsers, is dat opnieuw dan toch een poging inderdaad van Jan Christen, want die was er daarnet toch een heel klein beetje doorgezakt. Die gaat nu voorbij Van Gils en Evenepoel. De Bruyne schuift op naar positie 5. Dus toch altijd heel goed aan het rijden. Deze Ramses De Bruyne. Posities 1 tot 5 met 3 Belgen op dit moment. Nog altijd in de voorlaatste ronde. Jan Christen, ja, dat was eventjes recht op de pedalen staan om te proberen de Belgen te bedreigen. Maar die wordt meteen weer tot de orde geroepen. En De Bruyne die heeft zelfs overschot nog om naast Van Gils te komen rijden. En Evenepoel om hen zelfs nog een beetje aan te moedigen. Dit tempo blijven volhouden. De groep verder uittunnen. Dat is dus blijkbaar de boodschap op dit moment. En het wegpoeven, het echt demareren, een explosieve ontsnapping tot stand brengen, dat gebeurt op dit moment niet. Nog eens meegeven, er is heel snel gereden. In die aanvangskilometers richting dat plaatselijke parcours was het gemiddelde 49 kilometer per uur. Dus dat zal nu misschien ook wel een beetje gevoeld worden door een aantal renners, dat er hier niet onmiddellijk een verwachting moet gecreëerd worden van gewoon wegrijden en dat niemand meer gaat kunnen volgen. Dat is op dit moment niet het gebeuren. Het is tempo rijden, het is de groep uitdunnen en het is proberen iedereen overboord te keeperen en met zo weinig mogelijk renners nog richting de laatste ronde te rijden.
1: Sportza. Morgen is het ook alweer aan de Rode Duivels op maandagavond. Maar voorlopig dus echt over de laatste keer de vierde wedstrijd al in deze Nations League campagne. Het zijn heel drukke witte broodsweken voor Mark van Bommel. En tegen Frankrijk, dat deze keer in eigen huis speelt, zal het waarschijnlijk ook nog veel moeilijker worden. Tom Boudewijl, goedemiddag.
2: Dag Jonathan.
1: Morgen zit die wedstrijd live bij ons op Radio 1, Frankrijk-België, deel 2 dus. En ik hoorde het Zinedine Zidane al zeggen, daarnet was het ook bij ons te horen, net zoals de vorige keer, gaat hij weer roteren en gaan de Belgen dus weer niet tegen het sterkste Frankrijk uitkomen in principe.
2: Ja, in principe niet. Maar ja, als je de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion hebt gezien, ja, we weten uit de vorige jaren het WK ook dat ze eigenlijk twee goede ploegen kunnen opstellen. Dat ze allebei misschien wel tot de kwartfinale zouden geraken op zo'n groot toernooi. En ze hebben getoond wat een weelde die Franse selectie toch is. Welke weelde Zinedine Zidane heeft. Want ja, wie zat dan allemaal op de bank? De grote namen zaten op de bank. En dan nog hadden ze het overwicht, hadden ze goed voetbal, intensiteit ook. Dus ja, het maakt niet zoveel uit, heb ik de indruk. En ik heb het altijd over load management. En dat doet Zinedine Zidane dan prima, denk ik. Door 4 wedstrijden op 10 dagen om iedereen toch zijn aantal minuten te geven. Omdat de meesten toch ook bij een absolute topclub spelen. En dat ze daar toch liever hebben dat ze niet alle 4 de wedstrijden worden opgesteld.
1: Voilà. Tom, we gaan het gesprek met jou zo meteen doorzetten. Maar ik ga even naar Karel, want Karel, er is er iemand die aan het trekken is op dat TK.
0: Absoluut, het is dan toch gebeurd op die voorlaatste keer. Het was Ciccone die eigenlijk de aanzet gaf en wegreed van de andere. Dat ploegwerk van de Belgen met de Bruyne en Van Gils overnam. En oh, hij valt Remco Evenepoel in de bocht boven. Als ze naar het plateautje toe rijdt, Remco Evenepoel op de grond. Ai, ai. Wat een pech voor Remco Evenepoel. Want hij was het aan het overnemen van Ciccone. Hij staat weer recht. Hij zit weer op de fiets. En dat is, ja, trekkenbeen het een beetje achterom kijkend. Oh, wat een pech toch voor Remco Evenepoel. Nu net boven op dat op de klim richting het plateau.

0: ootje de bocht naar rechts, waar er wat, ja, nog een beetje gruislag zeker en wat stof en zo in die bocht, tamelijk scherp naar rechts, glijdt die onderuit. Remco Evenepoel op kop van de koers. Ja, het voorwiel dat slaat weg en hij komt direct op de grond in de naderhekken. Daar meteen iemand van de security die hem kan helpen om recht te staan. Van Evenepoel zit weer op de fiets en is nu ergens weer aan een achtervolging begonnen op Giulio Ciccone. Ciccone blijft natuurlijk nu alleen op kop in de wedstrijd. De man die het verschil ging maken bergop, de man waar er rekening mee werd gehouden als kandidaat Europees kampioen, zeker iemand die mee ging strijden voor de medailles, die toont hier nu wat hij kan. Die legt zijn kaarten op tafel en het was een flukse reactie, een flinke reactie van Remco Evenepoel, want niemand anders kon mee met die aanvalspoging. De echte eerste prikkel in deze wedstrijd. En de hand uitsteken om het echt voor de medailles te gaan uitvechten. Dat was duidelijk de bedoeling van Giulio Ciccone. En hij was weg. Maar Remco Evenepoel heeft gewoon gecounterd. En dan in de ten val gekomen in die bocht. In de achtervolging nu Remco Evenepoel. Het is nog niet verloren. Maar Ciccone is ondertussen wel aan het wegrijden.
1: Ja, ging even niet volgens plan voor Evenepoel. We gaan die achtervolging zo meteen weer verder volgen. Bij jou, Karel. We hadden het over het voetbal. We gaan eerst even opnieuw naar Tom. Tom, we waren dus bezig over die ploeg van Zidane. Flink aan het roteren. Dat is Mark van Bommel iets minder aan het doen. Is niet zoveel aan het roteren als Zidane. Drie keer een best gelijkaardige ploeg gezien. Bij de Belgen verwacht je dat morgen wel, want het moet ook. Noodgedwongen.
2: Ja, dus zoals je zegt, er zijn twee geschorsten, toch twee belangrijke, Jurrie Tielemans en Kevin De Bruyne. Dat is toch het hart van de ploeg. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat gaat oplossen. En inderdaad, hij heeft weinig geroteerd. Achterin bijvoorbeeld een Kastanje Mechelen en een Gooi hebben zowat alles gespeeld. Alleen op de linksachterpositie heeft hij wat geswitcht tussen de Kuiper en Sijs. Ja, natuurlijk, je hebt wel wat centrale verdedigers. De Bast heeft nog niet gespeeld. De Winter heb je ook nog theater, maar ik denk dat de stabiliteit belangrijk is, want als je een huis wil bouwen, is de basis, het fundament, toch ook wel heel belangrijk. En ik denk dat Van Bommel nu nog altijd aan het bouwen is. Ik kader het driehoek in de vorige wedstrijd met Van Aken, Tielemans en De Bruyne ook wel een beetje in een soort experiment, wat hij voor mij niet meer moet herhalen. Maar goed, dat tussen haakjes. Maar je zal een nieuw middenveld moeten creëren en ik ga ervan uit dat of Lavia of Raskin in de ploeg zullen komen. En misschien, dat kan natuurlijk ook wel, dat hij de driehoek gewoon omdraait. Dat je met iets meer een verdedigend compartiment speelt, met twee verdedigende middenvelders. En dat je dat zo kan oplossen. Een andere creatieve ingeving is dat je Gods bijvoorbeeld op de 10 zet, in steun van een diepe spits, wie dat ook mogen zijn. Want je hebt uiteindelijk wel nog wat keuze op de flanken, met Moreira die terugkeert. Ja. Luque Bacchio heb je nog. Trossard is teruggekeerd. Ik ga ervan uit dat Fernandes Pardo niet in de tribune zal zitten. Dus je kan wel een beetje schuiven. En ja, het is een beetje afwachten welke optie Van Bommel zal kiezen uiteindelijk. Maar waar ik ook wou toe komen, je zit met een soort knelpuntenberoep op de rechtsachter. Want Kastanje doet zijn werk, maar ook niet meer dan dat. En ja, Sabbe is nog altijd niet fit. Meunier is er niet bij. Sijs zou je kunnen overhevelen, maar ja, daar zit je dus redelijk krap.
1: Ja, zeker waar. En Sabbe dus erbij gekomen, nog niet gespeeld. Over Mika Gods, Tom, dat nog. Hij zit straks op de persconferentie naast Mark van Bommel. Heeft alle drie die eerste wedstrijden gestart, terwijl hij er dus niet bij was op het WK. Dat is meteen opvallend. Doet het ook goed, wordt gezocht. Je kan dus op de 10 gaan spelen. Een van jouw tactische tips aan Mark van Bommel, als hij luistert. Is het ook niet zaak om hem eens te laten rusten ergens? Want er komt wel heel veel druk op zijn schouders ook te liggen bij zijn echte start dan bij de Rode Duivels.
2: Zeker, omdat hij nauwelijks gespeeld heeft natuurlijk bij Paris Saint-Germain. 144 minuten, 6 keer ingevallen. En in L'Équipe noemen ze hem al een floptransfer. Dat is natuurlijk wel redelijk snel. 55 miljoen hebben ze ervoor betaald. Maar dat hebben we toch ook gezegd bij die transfer, dat hij langzaamaan zal gebracht worden. Er worden veel wedstrijden gespeeld door Luis Enrique, die ook graag roteert. Dus zijn tijd zal nog wel komen. En het geeft alleen maar aan dat Gods fysiek dik in orde staat als je die drie wedstrijden kan afwerken en misschien ook wel zal starten maandag. Ja, het geeft wel aan dat hij toch wel wat in zijn mars heeft, zeker weten.
1: En zo is het zeker. Dankjewel Tom om even wat context te brengen bij die wedstrijd van morgen dus. Frankrijk tegen België. Dankjewel Tom Baruil. En we gaan snel opnieuw naar het EK wielrennen. Karel Bertelen.
0: Aanval Remco Evenepoel, jawel, u hoort het goed. Hij is teruggekeerd na die val, na die slipper met Ramses de Bruyne. Opnieuw Ramses de Bruyne. Wat een koers rijdt hij. En Maxime Magils, die hebben een groepje van een man of 10 weer bij Ciccone gebracht. En op het moment dat de aansluiting er is, dat de bevoorrading gebeurt en dat iedereen een beetje zoekt naar zijn tweede adem, demareert Remco Evenepoel. Wat een geluk heeft hij gehad door die val, dat er niets gebeurd is. Niet lichamelijk, niet aan de fiets en nu gewoon door. Trekken. Op het plateauotje inderdaad, richting de afdaling die nu begonnen is, trekt Remco Evenepoel voluit zijn eigen kaart. Wil Ciccone onder druk zetten, want dat is ook de enige die op dit moment Remco Evenepoel kan volgen. Daarachter kunnen dus zowel Van Geels als Ramses de Bruyne afstoppen, als je dat al een beetje kunt doen in een afdaling. Dat is natuurlijk de grote vraag. Maar dit is wat Thomas Voeckler in een voorafgaand interview aan de koers vertelde. Ik denk dat Remco Evenepoel, doordat hij niet goed was op het WK, een gewond dier is. En een gewond dier, dat is altijd heel gevaarlijk. En dus dacht Voeckler, dit is de man die we allemaal in de gaten moeten houden. Dit is de Remco Evenepoel die dat wil rechtzetten natuurlijk van vorige week in Canada. En dat is hij hier nu aan het bewijzen. Kan hij dat tot op de streep doortrekken? Het is nog 30 kilometer. We zitten in de voorlaatste van 5 plaatselijke ronden. Evenepoel kijkt achterom, ziet alleen Ciccone in zijn wiel en rijdt nu... Laat zich als een steen naar beneden vallen in die afdaling. Rijdt gewoon zo snel mogelijk als hij kan richting de finish, richting de streep voor de passage. Voor een laatste keer aan de finish om het, de laatste ronde in te gaan. En ziet nu, als hij achterom kijkt, op 100, 150 meter, meer is het niet, de anderen wel weer proberen dichterbij te komen. Dus het afstoppingswerk gebeurt inderdaad nu door Van Gils en door Ramses de Bruyne. En Evenepoel kijkt achterom, vraagt aan Ciccone, neem over jongen. Maar die doet dat niet direct en dus valt het een heel klein beetje stil vooraan. Echt blijven doorjassen. En vlammen, dat is er op dit moment niet echt bij, omdat Evenepoel dat doodgewicht van Ciccone nu in zijn wiel heeft en dat daarachter, ja, die anderen toch wel proberen weer dichterbij te komen. Ik heb de indruk dat dat Jan Christen is, die als Zwitser dat probeert als eerste te doen. Misschien zitten daar nog een paar withemden bij, zoals een Roglic, dat zou kunnen. Maar in ieder geval de Bruyne en Van Geels nog om af te stappen. Maar meer dan 15 renners zijn het niet meer die straks aan de laatste ronde gaan beginnen. Een tiental achtervolgers inderdaad, met de Bruyne en met Van Geels, richting de kop van de koers. En die kop van de koers bestaat nu uit 2 man. Remco Evenepoel en Giulio Ciccone.
1: Vallen en opstaan en misschien toch ook nog Europees kampioen worden. Dankjewel, Karel. En dan gaan we ook weer naar de motocross der naties bij Jarno Poli. Wereldkampioenschap voor landenteams op de motor in Frankrijk. En nu zitten we bij de derde race. Jarno, waar België aan begon als virtuele leider.
3: Ja, en ze zijn nog altijd de virtuele leider, maar het is bijzonder spannend daar. Bij Karel is het België-Italië, hier is het België-Spanje. Voorlopig 1 punt voorsprong voor de Belgen en dat hebben we te danken aan Liam Everts. Op zijn 22 is hij het ouderdomsdeken van deze ploeg en ook wel de kopman, want hij rijdt voorlopig op de derde plek. De eerste plek in deze race is wel voor Jorge Prado, dat is voor de Spanjaard. Dat is dan een beetje jammer, maar die kan misschien nog terugvallen, want Jeffrey Herlings, de beste rijder toch van dit moment. Van dit jaar, die zit hem op de hielen. Herlings is wat verrassend gevallen in duel met Liam Everts. Everts deed daar helemaal niks verkeerd. Ja, weerstond eigenlijk de aanvallen van Herlings en dat had die Nederlander niet verwacht. Hij is dat natuurlijk ook niet gewoon. De laatste 8 grote prijzen gewonnen en nu kreeg hij toch wat concurrentie van onze jonge landgenoot. Is er uiteindelijk toch voorbij gegaan. Op de hielen gezeten ondertussen Everts, of op de hielen gezeten is veel gezegd, want er is nog wel een gat tussen Everts en Vijvre, de Fransman, die ook al is gevallen. Wat de Fransen hier hebben gedaan, dat is ongelooflijk. Vijvre ging voorbij Everts, maar ging dan ook tegen de grond. Dus alle 3 de Fransen zijn al eens gevallen. En zo hebben ze zichzelf toch wel fameus in de voet geschoten. De absolute topfavoriet. En dan Lucas Koenen op de 5e plek. Dus voorlopig 2 Belgen in de top 5. Koenen is net voorbij Pančar, een Sloveen, gegaan. En voorbij Webb, voorbij een Amerikaan. Was nogthans slecht gestart, Lucas Koenen. Het zag er daardoor niet goed uit. Het moest echt wel van Everts komen. Maar ondertussen lijkt Koenen ook onder stoom te komen. En gaat hij de top 5 binnen. Dat geeft ons opnieuw een voorsprong in de virtuele stand. Van 2 punten op de Spanjaarden. Dat betekent dat we dus nog 2 plekken mogen verliezen. Of dat de Spanjaarden nog 2 plekken kunnen winnen. Maar dat zien we toch niet direct gebeuren. Want Jorge Prado is leider. Die kan niet beter doen in deze situatie. En zijn jonge landgenoot Francisco Garcia rijdt op de 12e plek. En die rijdt dan toch achter wat ervaren MotoGP-rijders. We hebben daar wat Italiaanse steun gekregen van Andrea Adamo, die voorbij Garcia is gegaan.

0: En zo geeft dat België opnieuw dat puntje voorsprong. Het ziet er vrij goed uit met nog zo'n kwartiertje te gaan. Halverwege deze laatste race. En Herlings nadert wat op Prado. Mocht die Nederlander ook voorbij Prado kunnen gaan, dat geeft ons dan opnieuw een puntje dat we cadeau krijgen. Dus we hopen op wat steun van de andere naties. Maar voorlopig doen we het ook gewoon zelf. De Belgen zijn de Everts op 3, Lucas Koenen op 5. En de Belgen voorlopig op 1 met nog altijd 2 punten voorsprong op de Spanjaarden.
1: Dankjewel Jarne. En hoe zit het met Remco Evenepoel, Karel Bertelen?
2: Ciccone neemt over, dus dat betekent dat hij er ook misschien begint in te geloven op 26 kilometer van de streep. 18 seconden op dit moment. Ramses de Bruyne en Maxime Van Gils zijn de twee Belgen in de achtervolgende groep die proberen af te stoppen, waaruit er gereageerd wordt door een Spanjaard nu. Er zijn ook 3 Fransen in die achtervolging en Roglic is daar inderdaad ook nog bij. Dus het wordt een dubbeltje op zijn kant op dit moment. Als de Spanjaard niet tot bij Ciccone en Evenepoel geraakt, dan zouden die twee nog wel eens verder kunnen uitlopen. Zeker als Ciccone wil meewerken en wil mee proberen om deze aanval tot een goed einde te brengen. De twee mannen die hiervoor gestreden hebben in de grote prijs van Quebec, Evenepoel en Ciccone, zijn nu weer samen op pad.
3: Radio 1. Sportza.

0: Ride Like the Wind van Christopher Cross. Dat zijn de renners op het EK wielrennen bij de mannen in Slovenië. Absoluut aan het doen. Het gaat heel erg snel. Ze zitten ondertussen al in de laatste ronde. Carl Bertelen.
1: En de eerste twee die de streep gepasseerd zijn, zijn Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. Met z'n tweeën hebben ze een kleine voorsprong op een groepje van een renner of 8-9. Dat er nu aankomt onder aanvoering van Primoz Roglic. Jawel, en in dat wiel waar Roglic zit, Van Giel. Goed rond te kijken. Drie Fransen daarachter. En Herzog is een jonge Duitser die ook mee is. Tom Skuins is er ook bij de led. En het verschil is wel opgelopen tot 27 seconden. Dat ziet er heel goed uit. Remco Evenepoel en Giulio Ciccone hebben een kleine halve minuut bij het ingaan van de laatste ronde van 22 kilometer. Nog één keer die klim, die lange klim van 2,1 kilometer, waar het verschil door die twee wel werd gemaakt. Heel duidelijk. Vooraf eerst Ciccone, die probeerde weg te rijden. Prima reactie van Evenepoel, weggereden en in de bocht boven op die klim. De richting het plateautje, bocht naar rechts, glijdt Remco Evenepoel onderuit. Hij wordt opgewacht door zijn ploegmaats en die brengen hem terug. Samen met een aantal andere namen die ik daarnet heb genoemd, ook in de achtervolgende groep. Die kwamen wel weer aansluiten bij Ciccone. En dan was het moment van Evenepoel om zelf te gaan, te reageren. Gestoken als door een wesp, door die val, door dat mindere WK van vorige week. En alleen Ciccone kon toen ook mee. Dit zijn duidelijk de beste twee renners in de koers. En zij gaan nu voor een laatste keer richting de klim.
0: Dankjewel, Carol. Ronkende motoren in de motocross daarnaast die we aan het volgen zijn. Maar ook in Japan, Steffi Merlevede, daar stond de grote prijs in de MotoGP-klasse op het programma.
2: Ja, bij de zogenoemde snelle motoren. Hè. En de Spanjaard Marc Marquez die schreef die grote prijs op zijn naam. Marquez, dat is de regerende wereldkampioen. Mm-hmm. Hij haalt het voor de WK-leider, Jorge Martin. En komt tot op amper 2 punten van Martin in de WK-stand. Superspannend WK dus daar. Er zijn nog 6 manches te rijden. Volgend weekend trekken ze naar Indonesië.

0: Loveful van The Cardigans. Zit er een titel in de motocross der naties aan te komen voor ons land? Janne Poli met Lucas Koenen, Sascha Koenen en Liam Everts.
1: Ja, dat zit er zeker wel aan te komen. Voorlopig een vierde en een vijfde plek voor Liam Everts en Lucas Koenen. Dat zijn de enige twee die op dit moment nog aan het rijden zijn. Sascha Koenen zijn wedstrijd, die zit er natuurlijk al op. Nog drie ronden te gaan. En de Belgen leiden nog altijd in deze motocross der naties. We hebben wat hulp gekregen van Nederland, van Jeffrey Herlings, die nu ook weer op weg lijkt naar de overwinning. Maar we moeten vooral rekening houden met de Spanjaarden. Het is bijzonder spannend, want we mogen maar één plekje meer verliezen. Of stel dat Prado toch nog voorbij Herlings zou gaan, hè, dan winnen opnieuw de Spanjaarden. Dus laat ons hopen van niet natuurlijk. We moeten focussen op Prado en op Garcia, op die twee Spanjaarden. Garcia rijdt op de 11e plek rond, maar die lijkt het wat te verliezen, of lijkt wat terrein te verliezen op de Australiër Beaten. Dus dat zit goed met nu nog twee ronden te gaan. Maar dat betekent ook wel dat Koenen niet mag verliezen van de Amerikaan Webb. De Amerikaan die het nu toch wel wat dichter komt op Koenen. Gelukkig nog 3 seconden. Dat zou hij moeten kunnen volhouden. Lucas Koenen en ook Liam Everts zou dat moeten doen. Ik zou zeggen, vrij rustig rijden nu. Geen risico's nemen, maar wel gewoon de snelheid aanhouden. Want op dit moment wint België met 1 puntje van Spanje. Nog 2 ronden te gaan. Het is razend spannend in de motocross der naties.
2: Sportza. Radio 1.
0: Remco Evenepoel en Giulio Ciccone voeren de strijd om de Europese titel op de weg aan. Maar het is geen enorme voorsprong ook voor het duo. De achtervolgers die blijven ook nog ergens in de running. Karel Bertelen.
3: Ja, maar het wordt van langs zo moeilijker. En Ciccone en Evenepoel worden kleiner en kleiner voor die achtervolgende groep van 9 renners. 43 seconden op dit moment. 16,5 kilometer nog te rijden. Nog 1 keer de beklimming. En dan is het op het plateauotje, via het plateauotje naar beneden richting de streep. En ik heb de indruk dat er in die achtervolgende groep geen eenheid meer is. Daar wordt om beurten gedemareerd, slag om slinger. En het is nu Scaroni die een aanval van Rondel, denk ik, de Fransman, probeert te pareren, want inderdaad vooraan dus een ploegmaat van hem, een landgenoot van hem. Het is Mathis Rondel overigens die wegrijdt met Scaroni. En Scaroni stopt dus af voor Giulio Ciccone. En vandaar de voorsprong van 48 seconden nu voor Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. Ze rijden naar de klim. Ze zijn eraan begonnen. Boven is het nog 14 kilometer. Nog 2 kilometer klimmen op dit moment. Wat gaat Evenepoel doen? Wacht hij op zijn sprint? Zoals in de Grand Prix Quebec, waar hij die Ciccone kon kloppen, kon hij ook proberen om, zoals San Sebastian, met de Carapaz naar de streep te gaan. Waar ook Ciccone trouwens het jaar daarvoor San Sebastian won. Dus het is een beetje vergelijkbaar. De twee zijn vergelijkbaar. Het is natuurlijk een groot verschil met alles wat Remco Evenepoel al gewonnen heeft. Want daar komt Ciccone nog niet aan de enkels van Evenepoel. Maar in dit soort koersen, ja, kan een Ciccone wel zijn voet zetten naast die van Remco Evenepoel. Het was trouwens ook een van de eerste namen die Evenepoel zelf opsomde en vermeldde om te antwoorden op de vraag van wie denk je dat jou het dichtst kan benaderen of naar wie kijk je als medefavoriet. En Ciccone was toch wel een naam die heel snel viel. Dus mag het geen verrassing genoemd worden dat die twee hier weg aan het rijden zijn en vooraan gaan standhouden. Rondel en Scaroni die volgen dus op 47 seconden. Als die achterom kijken, zien die achtervolgers ook nog wel komen, hoor. Dus die zijn met Van Gils en met Ramses de Bruyne, twee Belgen bij die andere 7, nog altijd wel die eerste achtervolgers in het vizier aan het houden. En daar wordt natuurlijk stilaan gekeken naar de 3e plaats en naar een bronzen medaille natuurlijk. Dat zou ook wel iets zijn dat kan spelen en dat een heel klein beetje lucht geeft aan de ontsnapping nu van Evenepoel en van Ciccone. Nog 15,5 kilometer samen naar boven aan het rijden op de klim. Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. Eén van die twee wordt Europees kampioen.

0: En wij opnieuw naar de Motocross der Naties. Wordt de titel er eentje voor België? Jarno Poli.
1: Zo ziet het er wel naar uit. Jeffrey Herlings is als eerste over de streep gekomen. Nu is het wachten op de rest. Herlings vraagt: wat is de situatie op dit moment? We krijgen een beeld van Liam Everts. Als Everts en Koenen dit volhouden, die laatste meters, dan gaat België winnen. We hebben nog een klein Zweeds cadeautje gekregen van een man met de prachtige naam Gifting. Toepasselijk natuurlijk. Hij is voorbij Garcia gegaan, voorbij de Spanjaard, voorbij onze grootste concurrent. En nu komt Everts als vierde over de streep. Heel, heel knap wat hij gedaan heeft met die zwaardere 450 motor. En we zien gejuich bij de Belgen. We zien gejuich bij Joël. Ja, ongelooflijk. Bij de bondscoach. En dan zien we ook gejuich bij Lucas Koenen. Ze vliegen elkaar in de armen. Daar is Sacha Koenen ook. Want de Belgen winnen de motocross der naties. Toch ook wel met dank aan falen van de Fransen. Met falen ook een klein beetje van de Spanjaarden. Ook wat Nederlandse hulp, dus dank je wel aan onze noorderburen. Maar iedereen vliegt elkaar in de armen. Ze vallen op de grond. Voor het eerst in 13 jaar is België de beste natie. Ongelooflijk. Dus we hebben een opvolger voor Ken de Dijker, Jeremy van Horenbeek en Clément de Sal. En dat met dank aan de kopman Liam Everts, een magistrale Liam Everts. Met dank aan een herboren Lucas Koenen en een zeer degelijke Sacha Koenen. De Belgen zijn de beste motocross de beste motocross-natie ter wereld. En dat toch voor één jaar lang.

0: Madonna. We blijven luisteren naar Carol Bertelen. Wat doet Remco Evenepoel tegen Giulio Ciccone voorin in de finale van het TK?
1: Ze blijven voorlopig samen. Nog 13,1 kilometer te rijden. Dat betekent dat, dat ze nu op dat plateautje aan het rijden zijn. De klim is achter de rug. Ciccone is een paar keer achter de rug van Evenepoel op de trappers moeten gaan lopen om te proberen dat tempo van Evenepoel te volgen. En hij heeft overschot, Evenepoel. Hij doet nu teken met de linker elleboog. Kom jongen, neem eens over. En dan kijkt hij rond zo om te zeggen van waar blijf je. Dus zou het nu misschien wel eens kunnen dat op een stuk waar ze nu op aan het rijden zijn, Evenepoel kan wegrijden als een soort verrassingsaanval achter de rug van die Ciccone. Maar ik wil er nog aan toevoegen dat daarachter niet meer Rondel en Scaroni samen zijn. Nee, Scaroni, de Italiaan, heeft gewoon Rondel gelost op de klim en rijdt nu alleen als derde rond op zoek naar die twee leiders. 38 seconden heeft hij nog op Ciccone en Evenepoel. Dit is een koers, een kampioenschap zonder oortjes. Dus die Ciccone weet dat niet, dat Scaroni achter hem aan het rijden is en als derde nu rond aan het rijden is, misschien wel een poging doet om naar voren te rijden en zich goed voelt, maar dat verschil is nog altijd meer dan een halve minuut, maar weten doen ze het niet. Scaroni nu weet wel dat Ciccone en Evenepoel voorop aan het rijden zijn. Dat weet hij natuurlijk wel. En Evenepoel die heeft hier een tempo gevonden waar Ciccone toch af en toe een beetje moeite mee heeft. Want die moet nu achter de rug van Evenepoel weer af en toe toch recht op die trappers gaan staan om te proberen dat tempo te kunnen volgen. Scaroni is dus alleen derde nu op dit moment. En daarachter is er dan de groep met nog altijd Van Gils en Ramses de Bruyne. Dus die kunnen daar ook nog altijd hun werk doen wat betreft de afstopping. Dus zou het kunnen zijn dat Scaroni nog terugkomt? Dat is nog maar de vraag, want nu begint die afdaling en kan Remco Evenepoel zich weer als een steen naar beneden laten vallen. Opletten natuurlijk in de bochten, Remco, dat je niet weer valt, want dan zou het wel eens de keer te veel zijn. Scaroni kruipt in het wiel van Evenepoel, ze rijden naar beneden, kleine 12 kilometer nog en we weten wie Europees kampioen is. Sportza.

0: song could ever say. Stupid song van Olivia Rodrigo. Remco Evenepoel zit ongelooflijk verveeld met de Italiaan, met Ciccone, die maar niet wil overnemen in de finale van het EK. Carl Bertelen, wat doet Evenepoel met die frustraties?
1: Ja, dat proberen af te werken en die frustratie niet te hoog te proberen laten in zich opkomen. En nu zijn ze aan het praten en daarnet kwam er ook een motorrijder langs. Man die anders ook de timing geeft en eventueel nog probeert om ardoisier te spelen. Dus eventueel ook nog wat drank te geven. En die info is nu tot bij die twee geraakt, denk ik. En het was eerst tegen Ciccone dat die man dat zei. En dat zou wel eens de mededeling kunnen zijn van Scaroni is alleen op 3. En daardoor rijdt Ciccone al een hele tijd in dat wiel van Evenepoel, die al een paar keer in beweging heeft gemaakt met de hand, met de arm, van neem over, elleboogje zo, je kent dat wel. Daarnet ook weer in een bocht van met zijn hand, neem eens over jongen. Hij doet het niet. En nu, ja, nu is er een groter probleem natuurlijk. Als ze alle twee op de hoogte zijn van het feit dat Scaroni alleen is, maar op 45 seconden, ik geef het er maar meteen bij, 45 seconden in 7 kilometer, gaat Scaroni dat gat natuurlijk ook niet dichtrijden. Alleen is dit wel het sein nu voor Ciccone om niet meer uit het wiel van Evenepoel te komen. En daardoor staat Evenepoel er een heel klein beetje alleen voor op dat vlak met dat kopwerk dat hij gaat moeten blijven doen natuurlijk. En nu proberen ze weer naast elkaar te rijden. Probeert Scaroni toch nog even langs Evenepoel te komen om zijn goede wil te tonen. In een sprint met twee in Quebec stond er geen maat op Evenepoel, die daar makkelijk Ciccone achter zich hield. Heel duidelijk. Gaat dat nu ook weer het geval zijn? Want Quebec is natuurlijk een World Tour koers, een eendagsklassieker. Daar hangt niet veel anders aan vast dan dat het mooi op jouw eerlijst staat. Dit is hier nu wel iets anders. Hier rijden ze voor goud, rijden ze voor die trui en rijden ze vooral, Remco Evenepoel dan, om dat laatste vakje nog af te vinken van al die truien en al die gouden medailles in zijn kast te laten hangen.

0: With Me van Robin. De laatste kilometers voor Remco Evenepoel en Giulio Ciccone op weg naar de sterrentrui op het EK wegwielrennen natuurlijk in Slovenië. Wie gaat het worden? Karel?
1: Ja, één van de twee. Maar goed, we zijn Belgen. We zijn een beetje chauvinistisch op dat vlak. Als er een Belg voorop rijdt en er is iemand van een ander land mee, dan kijk je natuurlijk vooral naar Remco Evenepoel. Het verhaal van al die truien en die gouden medailles die hij heeft gewonnen. En er ontbreekt nog eentje in zijn kast. Dat is die gouden medaille en die sterrentrui wat je inderdaad aangaf. Die heeft hij nog niet op de weg. Wel in het tijdrijden. Al het andere in tijdrijden. Belgisch, wereld, Olympisch kampioen. Olympisch kampioen op de weg. Wegkampioen of wereldkampioen op de weg ook. Belgisch kampioen op de weg. Maar alleen dit nog. Europees kampioen op de weg. Nu, vandaag, kan dat gebeuren in Slovenië. In Ljubljana. Gaat hij dat doen? Hij heeft nog één tegenstander. Want Scaroni die volgt nu al op anderhalve minuut staat daar nu. Dus dat is een verloren zaak. Dat was nooit het geval geweest. Scaroni zou nooit in de buurt zijn gekomen van die twee vooraan. Het is alleen maar een gegeven geweest dat er natuurlijk kan gebeuren in deze finale. Dat een derde nog in het spel komt. Maar dat ziet er voorlopig niet naar uit. Op 3 kilometer van de streep hebben we twee leiders. En dat zijn Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. En wat is er gebeurd in de wedstrijd? Op de voorlaatste klim van de plaatselijke ronde is Remco Evenepoel gaan antwoorden op een aanval van Giulio Ciccone. Hij reed erop, ernaast en erover en was op kop aan het rijden toen hij in de bocht op de top van die helling ten val is gekomen. Wegkansen, zo leek het. Ciccone alleen aan de leiding, maar die reed niet door. Want de achtervolgers die waren dichtgekomen. En Remco Evenepoel heeft met de hulp van twee uitstekende ploegmaats vandaag, Ilan van Wilder was daar ook bij. Maar nu in de finale Ramses de Bruyne en Maxime van Geels. Die twee die brachten gewoon Remco Evenepoel weer in de kop van de koers. Die haalden ook Ciccone weer in. En op dat moment was het voor Remco Evenepoel het zijn om zelf te demareren. Vallen, opstaan en wegrijden. Dat is wat er gebeurd is met Remco Evenepoel vandaag. Op dit moment, op 2 kilometer van de streep, krijgen ze alle twee hun ploegleider nog naast zich. Hun ploegleider van de nationale ploeg. Daarnet is Serge Pauwels iets komen zeggen aan Remco Evenepoel. En nu is daar ook de Italiaanse bondscoach om ook Ciccone nog iets in de oor te fluisteren. We zijn met z'n tweeën op weg naar de streep. Giulio Ciccone samen met Remco Evenepoel. En Ciccone heeft het nu eindelijk eens overgenomen van Evenepoel. Blijf hier nu gewoon in dat wiel zitten, zou ik zeggen, Remco Evenepoel. En kom er straks uit om die titel te grijpen. Om dat ontbrekende vakje gewoon af te vinken. Ik heb de indruk dat hij dat gaat doen nu. Het is natuurlijk nog eventjes rijden. Maar Ciccone moet natuurlijk ook rijden voor zijn plaats. Kijkt een beetje achterom. Is een beetje nerveus. En die bondscoaches ja, die hebben natuurlijk wel nog iets komen zeggen aan beide. In het Nederlands zal Ciccone dat allicht niet begrepen hebben van Sergio Pauwels. Maar misschien dat Evenepoel wel begreep wat het Italiaans was van de Italiaanse bondscoach. We zullen afwachten. Scaroni die komt nu zelf op 2 kilometer. Die heeft dus meer dan 700 meter achterstand op die twee vooraan. Die rijdt dus voor het brons. Dat kunnen we al invullen. Brons voor Christian Scaroni uit Italië. Zilver en goud. Daar draait het om. De laatste kilometer begint nu. Remco Evenepoel op kop. Er zijn een paar linkerbochten. We hebben het al gezien in de finales van de andere koersen op de weg. Er wordt soms gevallen. Kijk maar naar gisteren met Kajani Wadoma bij de vrouwen. Die ging nog onderuit in die laatste linkerbocht op 300 meter van de streep. Evenepoel op kop. 800 meter nog. Voor de zege. Voor goud. Voor de witte trui met de gele sterren. Maar vooral om zijn collectie compleet te maken. Remco Evenepoel kan vandaag iets doen wat niemand anders hem heeft voorgedaan. Kijkt achterom. Blijft nog altijd op kop rijden. Hij is ook zo vertrokken in de sprint in Quebec. Van op kop heeft hij Ciccone kunnen kloppen. De laatste 400 meter. De bocht komt eraan. Ciccone probeert nu Remco Evenepoel de kop op te dringen in die linkerbocht naar rechts. Daar komt die bocht. En daar laat Evenepoel de deur open om Ciccone naar die overwinning te laten rijden. Hij moet nu vanuit dat wiel komen. Gaat hij daar nog bij komen? Remco Evenepoel gaat geklopt worden. Het is Giulio Ciccone die allicht kan de Europese titel winnen. Het zijn nu Remco Evenepoel. Nog dat dat wiel komt in die ultieme slotmeter. Gaat hij er nog voorbij? Oeh, het is op de streep een fotofinish. Er is geen enkel van de tweede juicht. Wie is Europees kampioen? Is Evenepoel Europees kampioen? Is Giulio Ciccone Europees kampioen? Wie gaat het hier zeggen vandaag? Wij kunnen het van hieruit niet zien. Dit is onmogelijk. Dat kunnen wij niet zeggen. En niemand juichte. Wie is er nu Europees kampioen? Remco Evenepoel deed in de laatste bocht de deur open en Ciccone glipte daardoor. Kon naar de kop rijden van de koers. Pakte zelfs een meter of 5, 6, 7. En daar moest Evenepoel dan naartoe. En dan kwam hij er bijna in het wiel van Giulio Ciccone. Maar wie is de eerste op de streep? Op dit moment kunnen we dat niet zeggen.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Uh-huh. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is lusje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoopman!
8: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voorbij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim. Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement.
9: Onmogelijk.
8: Zekerheden.
9: Onmogelijk.
8: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
14: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
15: Radio 1.
16: Sportza.
15: Met Jonathan met de penningen.
0: Wie is nu Europees kampioen? Karel Bertelen kon het niet zien daarnet. Evenepoel en Ciccone wisten het zelf ook niet. Een fotofinish. Een echte na een race van 196 kilometer in Slovenië. Wat is de kans? Maar we zien op het scherm. Het is Evenepoel. Ondertussen in de armen van zijn vrouw Umi gevallen. Remco Evenepoel is Europees kampioen voor het eerst in zijn carrière. Zometeen komt Karel terug.

0: Perfect Skin van Lloyd Cole. Ja, Evenepoel en Ciccone wisten het allebei niet op de streep, maar het is wel degelijk Evenepoel die voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen is geworden in Slovenië. Carlo Bertelli, je hebt heel die race gevolgd. Wat vind je van die finishfoto?
1: Ja, wat denk ik van de finishfoto? Sorry dat ik ermee lach, maar mensen moeten vanavond toch eens proberen te kijken of ergens een foto op te snorren op sociale media ook. Er is ons een foto getoond zonder streep. Dus begin dan maar eens uit te maken wie er gewonnen heeft. Want ze rijden naast elkaar. Je ziet op het blote oog zie je geen verschil. En als er geen streep wordt getrokken, ja, dan kunnen ook wij niet uitmaken hoeveel verschil er uiteindelijk is tussen dat voorwiel van Ciccone en van Evenepoel. Maar er moet toch ergens een verschil geweest zijn. Misschien is het een millimeter, zijn er twee, zijn er drie. Het zou kunnen. In ieder geval op de finishfoto die ons is getoond, staat er geen streep. Ja, dan kan je moeilijk zien van wie heeft er nu uiteindelijk gewonnen. Wat we wel al gezien hebben, is een oeverloos blije Remco Evenepoel. Die stond te juichen en te springen met zijn ploegmaats. Twee seconden daarna viel hij in de armen van zijn vrouw Umi natuurlijk ook. Die zelf ook nog eens met de vuist juichte. Er gaat heel veel door de familie Evenepoel op dit moment. Er is natuurlijk met al die elementen die daarbij komen, het ontbrekende vakje dat afgevinkt is. Ja, weegt dat toch wel door? Is het toch wel iets dat moest gebeuren vandaag? Na dat mislukte WK ook van vorige week stond Remco Evenepoel toch ook aan de start van de koers vandaag om iets goed te maken. Heel duidelijk, er zijn veel elementjes die speelden. En dan vooral de manier waarop dit afgelopen is. Ja, dit scenario kun je niet schrijven. Dat Ciccone ging meedoen voor het podium, zeker weten. Dat Evenepoel groot favoriet was en kandidaat overwinnaar, zeker weten. Maar dat het op deze manier is gebeurd met zo'n millimeter sprint, dit was onvoorstelbaar. We luisteren even mee naar Remco Evenepoel.
2: Thank my teammates a lot. The race they did was exactly how we wanted to do. And it was a bit of a tricky situation. Second last time on the climb, I think I put a nice attack, but I went a bit too fast in the corner and I just slipped away. I think there I could have gone, but in the end we stayed calm and we came back to the plan. And then I put an attack just before the descent, and then I was with Chico in the front. So yeah, we worked together pretty well. Then the sprint was looking a bit, I thought I was not going to get it anymore, but then I saw him slowing down quite a lot, 100 meters to go, and I just came just over him on the finish line. So I'm super happy, super proud of this performance. Was honestly a really tough week for me after the deception of the Worlds. I think it was playing more in my head than I've been showing, so it's a big relief to be back on a good level today and to complete my championship jerseys. So yeah, it feels amazing.
3: You are Jersey Hunter, we can say. What did you think waiting for the official result? Were you sure to have won or?
2: Honestly, I felt that I was really coming over him. So I thought that I was going to win it, but you never know. So, I think the images were pretty clear, the big relief that I felt and how proud I am to

0: to take the victory today. So like I said, it was a really tough week mentally to recover from the deception and to put a deception for my country on the World Championships. So I think I hope that I made everybody proud today.
1: Last one, see you on Wednesday.
0: Wednesday?
1: For the train trial.
0: No, I'm going to focus on Lombardia now and try to celebrate. I mean, I'm going to celebrate tonight because it's a special one. Like I said, it's now I won all the championships in pro cycling. So I think this one, we can celebrate it big time.
1: Enjoy and congratulations again.
0: Thank you.
2: Ja, dikke proficiat natuurlijk voor Remco Evenepoel vanwege de interviewer. En een paar toch revelerende antwoorden van Remco Evenepoel. Op de eerste plaats wil ik toch meegeven dat hij nog eens aangaf dat hij toch wel een beetje verveeld zat met het feit dat hij vorige week niet goed was. En dat dat vandaag rechtgezet moest worden. Ik heb dat eigenlijk beter bij mezelf van binnen gevoeld dan dat ik het eigenlijk wilde kenbaar maken naar buitenuit. Dus het was wel duidelijk dat het hoog zat bij Remco Evenepoel om vandaag dit recht te zetten. Maar als je dan ziet de manier waarop, ja, die val, die slipper in die bocht, ik ging veel te snel daar in de bocht. Dat was een fout van mezelf, gaf Evenepoel toe. Dat was iets wat ik moest rechtzetten. We zijn er dan weer teruggekomen, dan in de aanval naar de streep toe en naar de finish toe, heb ik inderdaad gezien dat toen Ciccone wegreed van mij, dat hij een beetje stil viel. Dus ik kon er naartoe. Dus eigenlijk had Remco Evenepoel op dat moment een mikpunt waar hij naartoe kon. En dan voelde ik op de streep, ja, dat ik wel het gevoel had dat ik als eerste over de streep was gekomen. Maar dat was natuurlijk niet gerekend op die felle Ciccone die zoveel voorsprong ook had op dat moment. En nu zien we op dit moment allemaal de echte foto, finishfoto met de streep. En ik denk dat we mogen zeggen dat het inderdaad een millimeter is. Veel meer is het niet. En dat de ontgoocheling bij Giulio Ciccone heel groot is, dat mag natuurlijk duidelijk zijn als je op zo'n manier hier verliest. Wat zei Evenepoel nog? Dat het uiteraard een hele grote opluchting is dat hij dit heeft kunnen realiseren. Dat al die truien en al die gouden medailles op alle kampioenschappen, toekomst in het wielrennen op de weg, dat die nu allemaal van hem zijn, wel, dat maakt hem een zeer, zeer trotse renner. En hij denkt en hoopt dat hij iedereen nu toch heeft getoond met deze prestatie, dat die prestatie van vorige week een beetje is weggespoeld en dat iedereen daar ook wel een beetje geloof gaat aan hechten. Ga je vieren? Vroeg de interviewer ook nog. Ja, ik ga wel vieren, maar ik ga niet hek doen, want volgende week, zaterdag namiddag, jawel, ook bij ons te volgen, neem ik aan, de Ronde van Lombardije met de nieuwe Europese kampioen Remco Evenepoel.
3: Nog maar eens een hoofddoel inderdaad voor Remco Evenepoel aan het einde van dit seizoen. Dankjewel, Karel, om alles te volgen voor ons. Die eerste Europese sterretrui op de weg dus voor Evenepoel. En zijn bingo-kaart is ondertussen helemaal gevuld. Het is Hold Back the River van James Bay.

0: Jetplane en daarvoor Hold Back the River. Remco Evenepoel is Europees kampioen, dat heb je kunnen volgen bij ons. Maar zeker niet vergeten, de Belgische motocrossers Liam Everts en de broers Koenen hebben het ook gedaan in Ernée in Frankrijk. Kon je ook volgen bij ons. Om de motocross der naties en Steffi, we hebben ondertussen een eerste paar reacties.
1: Ja, ze hebben intussen op het podium kunnen vieren, ook daar in Frankrijk met de Brabantsonne. En heel veel publiek, dat viel echt wel op. De 16e Belgische eindzege inderdaad in die motocross der naties, de eerste sinds 2013. We gaan eerst eens naar Liam Everts luisteren. Die treedt in de voetsporen van zijn vader en van zijn grootvader. Hè, want Stefan en Harry Everts wonnen allebei ook ooit de motocross der naties. En Liam Everts is heel trots.
2: Yeah, just unreal. I had no clue where we were in points. I was just trying to push forward, and I knew it was going to be close, somewhere around second, maybe third. And winning this is unreal. I couldn't do it without these two guys, and yeah, we just had a mega day.
3: Personal note for you: your dad and your granddad have already won it as well, so it's even more special, making history.
2: Yeah, exactly. It's been a long road coming, and you need to be with three guys, and we pulled it off. You know, it's been 13 years, and this feels amazing.
1: Ja, het voelt geweldig. Everts deed het samen met de broers Koenen natuurlijk. En voor Lucas Koenen was het zeker niet evident om erbij te zijn, want hij raakte maar net op tijd klaar door een blessure aan zijn bovenbeen. Vorige week was hij nog aan het wenen, zo vertelt hij. Twijfelde niet nog of hij zou kunnen deelnemen, maar is vooral ook het hele team dankbaar.
2: Oh yeah, I mean, I can't thank these guys enough, and Joel, he believed in me on Sunday, last Sunday. I was crying, you know. I couldn't even ride 10 minutes, and Joel believed in me with Danny from Belgium, and we made it happen, you know, with those three guys. I didn't even know what I could do, but somehow I managed to tick off the two-time 30-minute moto, and those guys killed it. I'm super pumped. Belgium is back on top, so yeah, I love it.
0: Mooie dankbare reactie van Lucas Koenen. En zometeen gaan we ook nog wat dieper in op die eerste Belgische titel in 13 jaar op die motocross der naties.

0: met jou.
1: Wolfje van Floris Francis Arthur. Zoals in de toptijden van de Wolfpack werd Remco Evenepoel vandaag door het ploegenwerk van ons land naar de Europese titel gesleurd. En uiteraard moest hij het zelf nog afmaken en kwam het aan op millimeters. Misschien zelfs maar eentje, 1 millimeter. Maar de Belgische ploeg van Serge Pauwels heeft heel veel goed werk geleverd onderweg. Zeker met Ramses de Bruyne. Hier is de Bruyne kort bij Christophe van der Goor.
2: Ramses de Bruyne, ja, wat een debuut eigenlijk. Na zo'n geweldig seizoen voor jou. Hoeveel deugd doet dit ook?
3: Ja, dat is fantastisch, hè? We stonden hier aan de start met 1 doel en dat was de Remco wint. En ja, als hij dan met een klein verschil wint, dat was super spannend om hier aan te staan en te wachten en dan om te horen, ja, Remco wint, dat was een fantastisch moment.
2: Hoe voelde het voor jou persoonlijk vanuit de buik van het peloton, die finale ingaan met alleen jij en Van Gils aan de zijde van de kopman?
3: Ja, dat is speciaal om een topper bij te staan in de finale. En dan ja, om te zien hoe kalm dat hij hem eigenlijk blijft, dat is echt iets om naar op te kijken.
2: Ja, wat een seizoen nogmaals. Hè. Ik vroeg het je wel op de persconferentie, maar dit is nog eens een onderstreping.
3: Ja, inderdaad. Ik ben blij dat ik dat nog een keer voor dat kan doen. Dat ik weer de lijn doortrek. Dus ik kan alleen maar gelukkig zijn.
1: Enthousiaste Ramses de Bruyne. En heeft heel veel werk geleverd. Dus hoort ook enthousiast te zijn. Op de E313 naar Antwerpen vertraagt het verkeer tussen Herentals-Oost en Herentals-Industrie door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring moet je 10 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en ook richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Doorwerken ook 10 minuten erbij op de E314 in Aarschot naar Lummen vanaf het parkeerterrein Rotselaar en ook richting Leuven vanaf Tieltwingen. En nog eens 10 minuten, overal 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Jette en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
4: Sportza.
5: Radio 1.
1: En we blijven bij het wielrennen en we gaan ook al meteen doorschakelen naar een andere sterke knecht in de Belgische ploeg. Hier is Maxime Van Gils bij Christophe.
2: Maxime Van Gils heeft het spannend gemaakt uiteindelijk in de finale. Jij en Ramses de Bruyne, de beste Belgen mee bergop. Vertel jouw verhaal eens vanuit de buik van het peloton.
6: Ja, ik denk dat heel de ploeg supergoed was. Alles liep volgens plan. Juist, denk ik op 3 ronden van het einde.
2: Op 60 kilometer van het einde zaten jullie eigenlijk maar met 2 ploegmaats. Toen was het eventjes penibel.
6: Toen kwamen we juist iemand tekort. Normaal was het niet de bedoeling dat ik die klim ging doen. Maar ja, we hadden geen andere keuze. En dan gaf Jan de top wat versnellen. Dus dan proberen de anderen een klein beetje niet te hinderen, maar op te houden, zodat hij een klein gaatje kon slagen. Maar dan draaiden we naar rechts en dan zag ik hem op de grond liggen en dacht ik, oei. Maar dan zei jij direct van we rijden vol tot aan de bevoorrading. En dan spring ik opnieuw, dus dan wist ik dat we tot daar vol moesten rijden. En dan eigenlijk allemaal een beetje naar links gaan, zodat er niet te veel renners konden volgen. En dan was het proberen af te stoppen en een dag gaan te geven.
2: Slotsom, collectief, goede Belgische prestatie, afgemaakt door de kopman.
6: Ja, dat is mooi, hè. De trui ontbreekt nog. En ik heb het geluk dat ik een heel jaar met mijn grond rijd volgend jaar, samen met hem dus. Ik kijk er wel naar uit. Maar ja, het is een prestatie van heel de ploeg, denk ik.
2: Proficiat, dankjewel.

0: Path of the Hurricanes van Heather Nova. In Slovenië reden de vrouwen gisteren hun EK op de weg. De titel was toen voor Demi Vollering. En iemand die daar een beetje knarsentandend naar gekeken zal hebben is Justine Gekiere, Stefje Merlevede, want ze had er net als op het vorige WK heel graag bij geweest.
1: Ja, maar door een knieblessure die ze vorige maand opliep, moest ze forfait geven. Hè. En dat na een seizoen dat al fel geteisterd werd door fysieke problemen. Ik ben haar deze week eens gaan opzoeken, diep in West-Vlaanderen. Justine, we zijn hier in jouw thuisbasis in Izegem. Ja, of Emelgem is het, Kachtem zelfs,
2: ja,
1: denk ik.
2: Kachtem eigenlijk. Maar ik zeg eigenlijk altijd Izegem, maar de meesten zeggen maar gewoon geen Kachtem. Maar voor mij is het Izegem.

0: hele mooie omgeving hier, maar ja, je was liever niet hier geweest, denk ik, want je bent echt wel aan het revalideren. Hè?
1: Ja, klopt. Nu had ik graag in Slovenië geweest voor TK. Maar ja, jammer genoeg, die val begin september, even een einde aan mijn seizoen gemaakt. Dus al de doelen dat ik eigenlijk nu nog had, WK, EK en nog een paar Italiaanse koersen, moest ik afzeggen.
0: En hoe is het nu met de knie?
1: Ja, eigenlijk echt wel goed. In het begin zat ik er vreemd mee in, want een knie is toch wel heel belangrijk. En als je hoort een barstje in de knieschijf, denk je direct aan een lange revalidatie. Maar het is eigenlijk heel vlot het herstel. Ik zit al terug op de fiets. Eigenlijk zonder veel last zelf. Dus het ziet er allemaal heel goed uit. En ik ga volgens mij een heel normale winter kunnen doen. Dus ik ben wel positief op dat gebied.
0: Dat is goed nieuws, maar ja, je zegt het zelf, het WK gemist was natuurlijk belangrijk voor jou, ook vorig jaar dat WK gemist. Dat moet frustrerend zijn, denk ik dan.
1: Ja, het was, het is eigenlijk, fysiek mag ik zeker niet klagen. De revalidatie loopt goed, maar het is vooral mentaal hard. Een serieuze teleurstelling. Zeker met het seizoen dat ik al gehad heb. Heel mijn voorjaar door ook een zware val eigenlijk aan de kant gezeten. En tegen dat ik weer op niveau was, was dan al de Tour de France, wat dat vrij oké was. Maar achter de Tour voelde ik mij echt weer eigenlijk op het beste van eigenlijk heel het

0: jaar. Dus dacht ik, oké, het gaat nog een mooi najaar worden. Maar dan gebeurt die val en is het alweer om zeep. Dus vooral mentaal was het een serieuze teleurstelling.
1: Kan ik me inbeelden, wat doe je dan als je dat nieuws krijgt? Is dat dan je een beetje afsluiten of hoe reageer je daarop?
0: Ik heb geluk dat ik heel veel mensen rond mij heb die mij gesteund hebben. Want het was inderdaad niet gemakkelijk om alles ook te zien passeren. En dan in Instagram staat vol met Canada. En had daar heel graag geweest ook. Heel mijn familie ging daar zijn. Mijn vriendin ook heeft zelf nog naar Canada geweest. Want ze ging er een hele reis aan maken. Dus dan zat ik hier alleen thuis. En dat piekte ook wel. Maar gelukkig heb ik dan mijn ouders. En ben ik met mijn ouders ook een weekje weg geweest. Om niet thuis te zitten. Dus ik ben wel goed opgevangen.
2: Ja, jongens, wat een wedstrijd toch van Gekieren.
3: Het is een ploeg op haar eigen.
2: Dat is echt waar. Het zijn drie ploegen op haar eigen.
1: Lotte Kopecky verwees er zelf naar voorhand, naar Zurich, waar jij een hele belangrijke rol hebt gespeeld voor haar, om haar over de helling te loodsen. Had je het gevoel dat je hier hetzelfde had kunnen doen?
0: Ja, achteraf is het natuurlijk makkelijker praten. Ik denk wel dat Nederland heel sterk was en dat we daar niks heen kunnen... wel aan doen. Ik denk achteraf gezien dat ik misschien minder had kunnen doen dan dat ik de voorbije twee WK's voor Lotte heb kunnen doen daar.
1: Heb je het wel gevolgd eigenlijk? Heb je gekeken dan naar het WK of zeg je van, dat hoefde ik dan niet te zien misschien?
0: Nee, ik heb echt wel. Ik heb vanaf begin tot einde wel ook wel alles zien. Maar het was natuurlijk ook zeker met een dubbel gevoel dat je denkt van, moest ik daar nu rijden of denk. Maar ja, ik heb het kunnen plaatsen nu en nu kijk ik vooral naar volgend seizoen. En ik heb net naar de kine geweest, een heel schema gekregen en nu is de opbouw naar volgend seizoen.
1: Kan je die teleurstelling al omzetten in ambitie? Want volgend jaar, het WK, Haute-Savoie... Ja, misschien iets voor jou en nog meer hellingen. Misschien wel een kans voor jou om daar eens de kopvrouw zelfs. Ik weet het niet te zijn. Ik ben misschien vroeg daarmee, maar goed.
0: Ja, dat is natuurlijk heel vroeg. Maar ik zeg toch wel, de teleurstelling is nu zeker omgezet in ambitie. Want mijn trainer en zelfde kine moet mij al afremmen. Dat ik al niet te veel begin te doen. Het is uiteindelijk nog heel vroeg nu. Maar ik heb er ook al met de ploeg over gesproken. En dat ik toch met heel veel ambities ook zeker de start van het seizoen echt wel al goed wil zijn. En ik denk wel dat ik mijn teleurstelling van dit seizoen hopelijk kan omzetten volgend jaar in een heel goed seizoen.
1: Ja, je bent intussen 30. Je zit al een paar jaar bij AG Insurance Soudal. Heb je het gevoel ook dat jouw rol daar een beetje verandert intussen in die ploeg? Doordat je bij de ouderen, tussen aanhalingstekens, natuurlijk wel bent.
0: Mijn leeftijd speelt daar denk ik niet echt een rol. Oké, ik ben wel bij de ouderen. Maar natuurlijk, de ploeg wordt ook sterker en sterker. En zeker mijn kopvrouw als Kim. Weet ik dat ik, als ik aan de start sta met Kim, dat ik ook in dienst ga rijden. En daar ben ik helemaal...
1: En dat blijft sowieso zo? Dat vind jij, daar heb je geen probleem?
0: Nee, daar heb ik geen probleem mee. Als ik af en toe ook wel een keer een kansje krijg. Denk dat we dat goed gaan bespreken. Dan nu ook deze winter. Welke koersen dat ik dan misschien wel een keer voor eigen kans kan rijden. Maar ik zeg het, een combinatie vind ik nog altijd het leukste. Een heel jaar met druk of zo als kopvrouw, dat zou ik ook niet leuk vinden. En daar voel ik mijzelf ook... Als ik echt goed op niveau ben, weet ik dat ik echt mooie dingen kan laten zien. Maar een heel jaar door op dat niveau zijn is wel moeilijk. Dus ik ben heel blij met de combinatie dat ik af en toe mijn wedstrijder kan uitpitten. En dan voor de rest van het seizoen met een heel sterke ploeg vooral teamwerk doen.
4: Hier wordt het wonder geschreven. Justine Gekieren. In de bolletjestrui, klein van stuk, groot in de inspanning. Ze wint een toeretappe.
1: Je hebt natuurlijk je topjaar 2024 gehad in de Tour, met die ritoverwinning, de bolletjestrui. Dat heeft ook wel verwachtingen gecreëerd bij de mensen. En dan denk ik, als ze dan naar de Tour van dit jaar kijken, je hebt daar ook heel sterk gereden, maar in dienst. Dat wordt wel anders bekeken, denk ik. Hè?
0: Dat wordt wel inderdaad wel anders bekeken. En dan komt er veel de vraag van, ja, reken je voor jezelf en zo. Maar de mensen, als ze mij wel nog een keer iets zien doen, ik ga zeker wel nog kansen krijgen, dat denk ik wel. Maar ik werk even graag in dienst. En meestal als ik voor een kopvrouw als Kim mag werken, kom ook wel het beste in mezelf alleen naar voren. En soms komt er dan wel een kans. En stel dat er een kans komt dat ik het ook kan afmaken, dan ben ik zeker dat de ploeg ook mijn kaart gaat trekken.
1: Vertel misschien nog eens, want je hebt het al een paar keer over het voorjaar gehad. Gevallen in Milaan-San Remo was het, hè? En het heeft lang geduurd voor het duidelijk was wat er precies scheelde. Hè? Vertel.
0: Ja, klopt. Eigenlijk dan na de val wel direct foto's laten nemen, maar daar was er niet echt iets duidelijk. En zeiden ze, ja,

0: Het zal een zware kneus zijn van mijn bekken. En dan toch, ja, eigenlijk na een maand, want je blijft wel doordoen en je wilt die doel halen. En om duur denk je ook, het zit in je hoofd. Dat, want omdat de dokters zei wel, ja, dat is een regel die goed bezenuwd was. Dat kan wel veel pijn geven en gevoeligheid. Maar ik vond toch dat het echt wel enorm veel pijn nog deed. En dan toch een tweede opinie had. En dan was het effectief wel een breuk van mijn bekken geweest. Dus ja, het heeft eigenlijk heel lang geduurd. Door misschien wel de verkeerde aanpak in het begin te hebben en de verkeerde diagnose. Dus dat was wel super jammer. En zeker omdat ik eigenlijk alle Belgische koersen niet heb kunnen doen dit jaar in mijn Belgische trui. Dus het was eigenlijk echt een seizoen om snel te vergeten.
1: Volgend jaar nog eens die Belgische trui pakken, Justine. Is dat een ambitie?
0: Wel, ik heb al een keer gekeken naar de koers en denk dat ik daar toch weer een uitroep tegen ga zijn. Ik denk dat het parcours mij weer beter gaat liggen. Dus dat Belgisch kampioenschap dit jaar gaat zeker hoog staan.

0: beetje chillen in oktober. Misschien een huwelijk plannen, Justine, zeg maar iets. Hè? Dat heb je nog te doen misschien.
1: Ja, ja, klopt. Dat is ook zoiets die ook nog... dat we nog moeten plannen, maar met zo'n koerskalender is dat niet evident. Maar we moeten er inderdaad nog een keer werk van maken.
0: Zaal zoeken en zo, ja.
1: Ja, voilà, voilà.
2: Voilà, voilà. In het voorjaar heeft haar vriendin op de Montval toe ten huwelijk gevraagd. Dat zit er dus aan te komen voor Justine Gekkie.
3: Radio 1. Sportza.
2: We blijven doorgaan, want dan is er toch veel gebeurd uiteindelijk vanmiddag. België heeft zo ook voor het eerst in 13 jaar nog eens de motocross der naties gewonnen. Lucas Koenen, Sascha Koenen en Liam Evert zijn zo de opvolgers van Ken de Dijker, Jeremy van Horenbeek en Clément Desailly, de laatste Belgische winnaars. En we kunnen terecht bij de eerste in die lijst bij, Ken de Dijker. Ken, goedemiddag.
4: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Hoe heb jij zitten kijken, want het was spannend.
4: Ja, zeker spannend. Het is sowieso al een speciale wedstrijd. En ik denk, nu zo op één punt. Na de zomer dat de Koenens gehad hebben, ja, was het nu niet ideaal. Maar toch chapeau voor alle drie natuurlijk.
2: Dat zeker. Maar, en je hebt het over de Koenens. Lucas Koenen is dit seizoen heel lang geblesseerd geweest. Strompelde uiteindelijk ook naar het podium. Nadien vertelde ook over zijn tranen deze week nog, omdat het maar niet lukte om meer dan 10 minuten op de motor te zitten. Had jij verwacht dat hij vandaag terug op niveau zou zijn?
4: Oh ja, ik denk het wel. Ik heb er samen mee gewerkt vorig jaar redelijk wat. En het is een jongen die echt wel wild en ook verstandig is. En ik denk zo'n wedstrijd, kunt u dat niet inbeelden. Het verandert eigenlijk alles. Zo'n wedstrijd maakt een heel jaar bijna goed. Dus ik hoop dat dat voor hem is en voor de rest ook een boost is misschien tegen het volgende jaar.
2: Ja, zeker. Liam Evert dan in de open categorie reed heel goed op die zwaardere 450. Motor die hij niet gewoon is, wat belooft dat voor zijn toekomst?
4: Oh ja, dat wist je sowieso van Liam. Liam rijdt zo technisch goed. Of dat er nu meer pk's bij zijn, kan hem makkelijk te baas, denk ik. Liam is technisch heel en heel slim ook en ziet de lijnen. Dus ik denk voor mijn 4,5 wist ik sowieso dat hij wel mee ging draaien daar.
2: Ja, toch wel. Ik lees op onze website nu ook meteen een nieuwe gouden generatie in ons land in de motocross. Is dat terecht of een beetje snel?
4: Ik hoop het. Ik denk dat we niet hebben moeten onderdoen. Het zijn toch de toppers dat er staan. Jeffrey Herlings zit er nog iets bovenuit. Maar Liam reed gewoon ook mee met Prado, die het kampioen van Amerika ook een deel is. Dus ik denk dat we zeker fier mogen zijn.
2: Op je opvolgers uiteindelijk op die manier na 13 jaar. Dus denk je dat dit voor een boost zal zorgen voor het Belgische motocross? Want volgend jaar gaan de Koenens natuurlijk naar Amerika. Zal de nationale aandacht misschien wat verslappen?
4: Ik denk het zal iets minder worden als zij weggaan. Maar ik hoop gewoon dat we van België uit en van de regering en alles, dat ze toch iets ervan oppakken en iets met doen. Ik denk dat we echt wel in een dal zitten en dat we gerust een boost kunnen hebben. En als zij daar nu aan geholpen hebben, wel, dan is dat heel mooi meegenomen.
2: Ja, gebruik maken van dit momentum dan, hoor ik. Ze hebben zich alleszins nog de laatste keer getoond aan de natie met die mooie titel in de motocross der natie. Dankjewel om even naar de lijn te komen. Ken.
4: Geen probleem, bedankt.
3: Sportza.

0: Eén nacht alleen van Doe Maar. Een Belgische titel op de motocross der naties. Dus het wereldkampioenschap motocross voor landenteams. En de Europese titel wielrennen is dus voor Remco Evenepoel. Daarnet hoorde je hem al even in het Engels. Hij kwam nadien ook langs bij Christophe van der Goor.
1: Remco Evenepoel, gefeliciteerd. Glijden, vallen, opstaan, opnieuw demareren en het nog spannender maken in de sprint.
2: Ja, het was... Ik denk, alles verliep perfect, behalve de sprint. Dus ja, ik moet echt... ik denk dat de koers over zich heeft gesproken, dat de jongens gewerkt hebben. Dat was echt fenomenaal. Ik moet echt dikke pluim op de hoed steken allemaal. En dan, ik denk dat ik wel na mijn aanval voor de laatste ronde weg kon zijn. Maar dan de bocht besloot er anders over. Dan, gelukkig waren Maxime en Ramses nog kort over de top om me te helpen. En dan zijn we rustig gebleven en... wist ik dat iedereen wel behoorlijk op de limiet zat. Dus dan ging ik nog eens aan vlak voor de afdaling. En dan was het proberen zo goed mogelijk samen te werken. Dat lukte tot 5 kilometer van de meet. Dan was het aan mij alleen om het werk op te knappen. En dan,
1: laatste ronde, waarom niet meer bergop gedemareerd? Speculeren op de sprint?
2: Ik moet zeggen, ik reed wel een behoorlijk hard tempo. Ik denk dat we alle twee... het was echt een heel harde wedstrijd. Ik denk dat we niet per se nog sneller konden op de klim. Ik wilde ook wel nog iemand hebben op de vlakken om een beetje te kunnen samenwerken. Maar dat was niet meer het geval, jammer genoeg. Mijn enige fout dat ik vandaag maak is...

dat misschien mijn tweede fout is, dan de laatste bocht die ik echt volledig verkeerd aansnijd. En Ciccone zet eigenlijk meteen aan vanuit de bocht. Dat was een supergoede tactiek. Maar gelukkig nog weerstand getoond en net op de meter over.

0: van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten. En ik hoop dat iedereen fier is op het feit dat we nu Europees kampioen zijn geworden. En dat ik er toch opnieuw stond en ervoor ben gegaan. Dus nog eens sorry voor het WK van vorige week. En nu denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
1: Proficiat.
0: Dank je wel.

0: Today, Yesterday van Nova Star. Veel excuses bij Remco Evenepoel na zijn Europese titel. Excuses voor het missen van de WK-titel dus nog. Maar zeker voor een groot stuk goed gemaakt. Voor zover wij of de fans daar echt iets over te zeggen hebben. Met de winst vandaag dus Europees kampioen. Dit was het voor Sporza vandaag. Morgen zijn we terug voor de match van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Tot dan.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg morgenochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol boven.

0: Oh, maar ja. Weet je wat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
0: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja,
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel is voor het eerst Europees kampioen op de weg. In de wedstrijd wordt verder gewerkt aan de federale begroting en Brazilië kiest een nieuwe president. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Een verslag van Carlo Bartele.
5: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toe trok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses De Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde, kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud. Alles op de weg en in de tijdrit heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
4: En die Europese titel betekent veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK van vorige week.
6: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professionele wielrennen. Ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en nu denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
4: Al de hele dag zit de kern van de federale regering bijeen om te onderhandelen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. Toch stond vandaag al aangekruist als een belangrijke dag. Michael van Drogenbroek staat in de wedstrijd.
7: Terwijl de wedstrijd 16 baat in de nazomerzon, buigt binnen de top van de federale regering zich opnieuw wel een hele middag over de begroting van volgend jaar. Bij aankomst was vicepremier Jan Jambon van N-VA optimistisch.
8: Maar we hebben gisteren constructief gewerkt, maar er is nog veel werk op de plank. En het is nog lang eer de State of the Union van de eerste.
9: Dus het hoeft vandaag niet rond te zijn.
8: Maar ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis?
7: En toch, niemand durft uit te sluiten dat de sfeer vandaag heel wat minder wordt. Want vandaag komen ook de moeilijke keuzes op de tafel. Gaan de btw-tarieven omhoog? Moeten er extra inkomsten worden gezocht bij de sterke schouders? Maar evengoed wordt er gesneden in de gezondheidszorg. Het zijn allemaal keuzes die voor één van de meerderheidspartijen bijzonder moeilijk liggen. En die voor spanning kunnen zorgen. Mogelijk in de late uren, want premier De Wever hoopt vandaag lang te kunnen doorgaan.
4: De voorzitter van meerderheidspartij Les Engagés, Ivan Verhoekstraeten, heeft uitgehaald naar wat hij conservatief rechts noemt. Hij deed dat op de familiedag van zijn partij. Verhoekstraeten vindt conservatief rechts rigide en zonder verbeelding. Hij leek daarmee te wijzen naar de coalitiepartners van Les Engagés in de federale regering, MR en N-VA, al noemde hij die partijen niet bij naam. Hij pleitte ook opnieuw voor betere en efficiëntere belastingen. En ook de Brusselse regering probeert nog altijd een begrotingsakkoord te vinden, maar dat loopt heel moeizaam. De onderhandelaars zouden weer overgeschakeld zijn naar aparte gesprekken. Het is niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten, maar een snel akkoord lijkt niet in zicht. De ministers zijn al sinds gisteren in conclaaf. Morgen voormiddag wordt minister-president Elias nog altijd in het Brusselse parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper aangeduid heeft. En daardoor lopen veel mensen hun garantie mis en sommige fokkers maken daar misbruik van, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
9: Vandaag de dag zien we dat er fokkers zijn die heel veel puppy's kweken, waarvan de gezondheidstoestand van die puppy dan in het gedrang komt. De koper gaat er dan mee naar zijn eigen dierenarts en daardoor is er geen garantie meer en heeft eigenlijk de fokker geen verantwoordelijkheid meer voor het beestje. En dat hebben we nu wettelijk veranderd.
4: In Brazilië zijn de stembureaus open al enkele uren. En zo'n 158 miljoen Brazilianen kiezen er vandaag een nieuwe president. Er zijn 13 kandidaten, maar wellicht zal de strijd gaan tussen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro, zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. De eerste resultaten zullen in de loop van de nacht binnenkomen, vertelt collega Matthias Stuyls in São Paulo.
10: Er wordt overal elektronisch gestemd, dus dat zou vrij snel moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, omdat je met die verschillende tijdzones zit, is het toch altijd wat wachten eer die resultaten binnenkomen. En ik heb er toch ook maar eens een van de belangrijkste kranten van Brazilië bijgenomen. En Lula die wordt daar op 45% gepeild en Flavio Bolsonaro op 42%. En dat betekent dat er dus geen absolute meerderheid is en dat er over enkele weken een tweede ronde nodig is. Dat zou op 25 november zijn. En als er één ding zeker is, dan is dat een ongelooflijk spannende kiesstrijd wordt tussen Lula en Flavio Bolsonaro.
4: Rusland gaat meer aanvallen uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere regio's. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd als reactie op de uitspraken van Oekraïns president Zelensky. Die zei gisteren dat Oekraïne Russische olieraffinaderijen zou bombarderen als reactie op de Russische aanvallen op Kiev van de afgelopen weken. En daar reageert Rusland nu opnieuw op. Er komen meer aanvallen op militaire doelwitten en infrastructuur in heel Oekraïne. Duits bondskanselier Merz is in Kiev vandaag en heeft intussen ruim 1,3 miljard euro aan nieuwe steun beloofd aan Oekraïne. België heeft de motocross der naties gewonnen. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor landenteams in de motocross. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het net voor Spanje. Het is de eerste Belgische zege in 13 jaar. Verslag van Jarne Poli.
11: Lucas Koenen, Sascha Koenen en Liam Everts mogen zich de opvolgers noemen van Ken de Dijker, Jeremy van Horenbeek en Clément de Sal. De 22-jarige Liam, zoon van Stefan Evert, deed geweldige dingen op de zwaardere 450-motor, toch ongebruikelijk voor hem. Hij reed tweemaal naar een vierde plek tussen de wereldtop. Lucas Koenen reed dan weer als herboren na maanden van blessureleed met een derde en een vijfde plek. En ook zijn tweelingbroer Sascha Koenen was meer dan degelijk. Als land waren de Belgen zo de beste, ook omdat Spanje en Frankrijk als topfavorieten zichzelf in de voet geschoten hebben. Er waren valpartijen en technische problemen, maar geen enkele Belg die daarom zal malen.
4: Het weer. Vannacht wordt het mistig, bij minimaal tot 12 graden. Ook morgen en dinsdag starten grijs, maar daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon en komen er wolken met regen en buien. De rest van de week wordt frisser, nog tot 15 graden. Remco Evenepoel is voor het eerst Europees kampioen wielrennen op de weg. Hij won met een millimeter verschil van de Italiaan Ciccone. Meer hierover op sportza.be.
12: Richting binnenland, een kwartier filegolven op de E40 tussen het parkeerterrein in Westkerke en Sint-Denijs-Westerm. Vertragingen van 10 minuten zijn er op de E313 naar Antwerpen tussen Herentals-Oost en Herentals-Industrie. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Toch werken in beide richtingen een kwartier file op de R of de E314 beter in Aarschot naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar en richting Leuven vanaf Tieltwingen. Ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Brussel verspert een defecte auto de middenrijstrook in de Belliard-tunnel richting Leuven.
13: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
14: Classics.
13: Met Ronald Verhagen.
12: En met Rick James, Cyndi Lauper en The Ink Spots, een Amerikaanse band uit de jaren 30 die nu in de spots staat, omdat Daan hun liedjes is gaan zingen. We sluiten een mooie zondag af met Classics. Goedenavond.

Dit voorjaar speelde Paul Simon enkele concerten in de Brusselse Bozaar. Mooie concerten met een mix van songs uit zijn jongste album en klassiekers. Maar bij de klassiekers was geen plaats voor deze You Can Call Me Al. En daar was een goede reden voor, zijn gehoor. Paul Simon heeft ernstige gehoorproblemen en kan geen luide muziek verdragen. De blazers van You Can Call Me Al zijn gewoon te fel. Dus geschrapt van de setlist. Dan spelen we het maar op de radio. Dit zou ook wat luid zijn voor Paul, vrees ik. Forevermore, Moloko.

Midden jaren 90 ging Roisin Murphy naar een feestje in Sheffield. Ze zag een man staan die ze leuk vond. Producer Mark Bryden. Ze kende hem niet en sprak hem aan. Haar openingszin was: vind je mijn strakke trui leuk? Die zin werd even later de titel van hun debuutalbum samen. Do You Like My Tight Sweater, Moloko? Je hoorde Forevermore. Dat is dan weer een song uit hun laatste album, Statues. Nu Rick

0: en maar blazen op de sax bij Rick James, Super Freak. Het is vandaag 4 oktober. Precies 1 jaar geleden namen we afscheid van Monsieur Paul. Lange Polle, Paul van Pruistegem, bassist van Triggerfinger. Daarom nog eens terug naar hun versie van I Follow Rivers.
1: Radio 1. Classics.

0: Je kent het wellicht in de versie van Paul Young. Dit is de originele van The Love of the Four, perhaps beter. Love of the Common People.
1: Radio 1.
2: Classics.
0: Deze week was het 50 jaar geleden dat een van de topalbums van de jaren 70 uitkwam. Topalbums tout court. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. En om die verjaardag te onderstrepen heeft Stevie een EP uitgebracht met 4 nummers die in 1976 waren opgenomen, maar die het album niet hebben gehaald. Dit is een van die 4. My Life Story of Love.

0: Als je iets van deze kwaliteit in de schuif kan laten liggen. My Life, Story of Love, Stevie Wonder. Uit de nieuwe EP van Songs in the Key of Life om de 50ste verjaardag van dat album te vieren. Stevie is ook op tour voor die 50ste verjaardag. Geen concert in ons land, wel in Parijs, Keulen of Amsterdam later deze maand. Richting binnenland een kwartier filegolven op de E40 tussen het parkeerterrein in Westkerken en Merelbeke. Vertragingen zijn er van 10 minuten op de E313 naar Antwerpen tussen Geel-West en Herentals-Oost en daarna vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Doorwerken in beide richtingen een kwartier file op de E314 in Aarschot naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar en richting Leuven vanaf Tiel-Twingen. Ook 10 minuten naar Brussel op de E411 vanaf Overijse en op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Op de buitenring tussen Oudergem en Wemmel. Elders kleine vertragingen. En in Brussel verspert een defecte auto de middenrijstrook in de Belliard-tunnel richting Leuven.
1: People see rock and roll as youth culture. And when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do?
2: We want to make our own sound.
3: Tell me why I do the things that I don't wanna do.
4: It's this revolutionary music that literally changed the face of popular music.
5: Go back to those gold sounds.
0: In elke classics een parel uit de 90s indie rock dit najaar. Vandaag in het eigen land van Soulwax. Kill Your Darlings verscheen in maart 1996 als eerste single van hun debuutalbum Leave the Story Untold. Toen was Soulwax nog een gitaarband met een zware sound, geïnspireerd door stoner en grunge invloeden uit de VS. Maar toch ook met poppy melodieën. Heel catchy combinatie. Kill Your Darlings. There's a scream.

0: Kill Your Darlings, de eerste single van Soulwax. En een principe dat ze uiteindelijk ook zelf grondig hebben toegepast. Want ze hebben de gitaarsuccessen uit hun beginperiode gekild. Om dan als elektronische band verder te gaan. Kill Your Darlings, het krijgt een plaats in onze reeks Gold Sounds. Heb je zelf een suggestie voor een indie rock parel uit de jaren 90? Laat het mij weten via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1 Classics.

I drove all night. Céline Dion heeft het gezongen, ook Roy Orbison. Maar dit was de versie van Cyndi Lauper. Nu R.E.M. Zij kwamen uit het zuiden van de VS. En af en toe hoor je wat country in hun songs. Zoals in deze, Rockville. Look.

0: Rearrange, Miles Kane, daarvoor R.E.M. met Rockville.
1: Radio 1.
2: Classics.
0: Daan heeft een nieuw album, Ink, met allemaal covers van de Ink Spots. Een Amerikaanse doo-wop band uit de jaren 30. Daan is fan van hun muziek, maar ik hoorde hem afgelopen vrijdag bij Floris hier vertellen dat hij bewust ook naar iets teruggrijpt uit de jaren 30 dat positief is. Omdat we altijd vergelijken met dramatische gebeurtenissen uit die jaren. Er gebeurden ook goede dingen. Dat is zijn punt. Muziek van de Ink Spots dus. Dit zijn ze met My Gypsy.

De zon gaat onder, mooi onder op dit moment. En dit is een passende soundtrack. The Gypsy van The Ink Spots. Daan speelde vrijdag een sessie met 3 songs van The Ink Spots. Die sessie kan je bekijken en beluisteren via Radio 1 bij VRT Max.

0: Daarnet Wizards of Ooze met Trippin. En dit was Bebel Gilberto met KD Vossé. Elke stem. Toepasselijk, want het zijn vandaag presidentsverkiezingen daar. Na het nieuws van 7, Melissa Etheridge in Classics.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Als je Putain hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In een minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg morgenochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
6: Was dat alles, meneer?
7: Geef mij ook nog 1.
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten, of?
7: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
9: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
10: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC. VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met 2 haalde

0: wilde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Karel Bertele.
1: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toe trok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses De Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud. Alles op de weg en in de tijdrit heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
0: En dus betekent die Europese titel veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK vorige week.
2: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professioneel wielrennen. Ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
0: En België heeft de motocross der naties gewonnen, zeg maar het wereldkampioenschap voor landenteams. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste zege in 13 jaar en daar is Liam Everts heel blij mee.
3: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe eens van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
0: Bij de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55 die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een afsluiting en een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. En daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Hij verkeerde even in levensgevaar. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ze konden een bezoek brengen aan een van de ruim 200 bedrijven die de deuren hebben opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair. Maar het meeste volk, zo'n 20.000 bezoekers, trok naar de werkplaatsen van de NMBS. Het wordt mistig vannacht bij minima tot 12 graden. En ook morgen en dinsdag start de grijs. Daarna wordt het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon. Dan komt er wolken, regen en buien. De rest van de week wordt het frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E40 richting binnenland zijn er voor 10 minuten filegolven tussen Jabeke en Merelbeke. Doorwerken op de E314 in Aarschot 20 minuten extra richting Leuven vanaf Bekkenvoort. En 10 minuten vanaf het parkeerterrein in Rotselaar. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Evenveel op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Porcherhout. Naar Brussel 20 minuten filegolven op de E411 van voor Overijssen. Op de binnenring van Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En in Middelkerken kan het verkeer niet over de Slijpenbrug.
5: Radio 1. Classics.
6: Met Ronald Verhagen.

Een concert van Johnny Cash in de gevangenis van Leavenworth, Kansas in 1970. Dat was de vonk voor Melissa Etheridge om van muziek te gaan houden. Ze was toen 9 jaar oud en zat zelf niet achter de tralies uiteraard. Maar ze woonde wel op enkele straten van die gevangenis en ze weet nog dat er veel buzz was rond dat optreden. En zo ging ze naar de muziek van Johnny Cash luisteren en begon het allemaal voor haar. Like the way I do, Melissa Etheridge. Goedenavond, Classics is er nog tot 8 uur vanavond met onder meer Leslie Gore, House of Pain en nu Big Country. Dit is Chance.

Imagination van Bellowee Sam. Hij klinkt als David Bowie in de jaren 80. Niet toevallig, want de gitarist en de bassist van David Bowie uit de jaren 80 spelen mee met deze Bellowee Sam. Nu maken we het stil.

0: déshabillez-moi.
1: Het is een warme nazomerdag geweest. Maar Juliette Gréco, zo warm was het nu ook weer niet.
2: Et vous, déshabillez-vous.
1: Déshabillez-moi, Juliette Gréco. Daarvoor Betty Hutton en It's Oh So Quiet. De originele Engelstalige versie, wij kennen het vooral in de versie van Björk. Maar eigenlijk is het liedje van oorsprong Duitsstalig en heet het Und jetzt ist es still.

0: De middenvinger van Lily Allen. En die was oorspronkelijk gericht naar de extreemrechtse British National Party. Maar ze is flexibel en past haar doelwitten met de tijd en de plaats aan. Fuck you.
1: Radio 1 Classics.
0: Nu House of Pain, Jump Around.

House of Pain, Jump Around. De Radio 1-sessies komen er weer aan. Morgen maken we de namen van de drie hoofdartiesten bekend. Als je Radio 1 volgt op VRT Max en bent ingeschreven op de nieuwsbrief, dan krijg je morgenochtend om 7 uur als eerste de affiche te horen en kan je tickets kopen in pre-sale. Iets later, om 9:15, worden dan de namen in de ochtend op de radio bekendgemaakt. En dan start ook de officiële ticketverkoop. Het beste wat je kan doen is dus naar VRT Max gaan en Radio 1 volgen. Zo ben je er snel bij.

60s psychedelica van Strawberry Alarm Clock, Incense en Peppermints. Zometeen Cosheen. Op de E40 richting binnenland zijn er voor 10 minuten filegolven tussen Beernem en Merelbeke. Doorwerken op de E314 in een Aarschot, 20 minuten extra richting Leuven vanaf Bekkenvoort en 10 minuten naar Lummen vanaf het parkeertrein in Rosselaar. Naar Antwerpen ook 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel en naar Brussel op de E411 van voor Jezus Eik. Classics.

Bristol in Engeland was in de jaren 90 de wieg van de trip hop met Massive Attack, Portishead en Tricky enzovoort. Maar ook deze band is daar groot geworden. Iets later wel, begin jaren 2000, Cochin en Hide You. De wortels van deze band liggen niet zo ver van Bristol. In Cardiff in Wales, Underworld, Born Slippy.

0: In Cardiff leerden Carl Hyde en Rick Smith elkaar kennen eind jaren 70, toen ze daar kunst studeerden. Rond 1990 stichtten ze dan de band Underworld. Dit was hun iconische Born Slippy partymuziek.
1: Radio 1 Classics.
0: Leslie Gore is bekend van It's My Party. Hier zingt ze You Don't Own Me.

Leslie Gore, You Don't Own Me. Deze week is een eerste headliner bekendgemaakt voor Werchter Boutique van volgende zomer. En dat is deze Ray, Where Is My Husband? Hey.

Farewell to the Fairground van White Lies. Een song met een Belgische link, want de song is opgenomen in Brussel, in de ICP Studios. Het was de eerste single van White Lies in 2008. Terug naar het nu. Dit is de nieuwe single van U2, Silencio. MUZIEK

0: You too and Silencio.
1: All you need is life.
0: We sluiten elke classics af met een live song vandaag. Limit to your love. En dan kan het twee kanten uit. Het is een prachtig nummer van Feist, maar James Blake heeft er een prachtige versie van. En we kiezen voor die versie van James Blake, want nu donderdag is hij in ons land. Dan speelt hij in het Koninklijk Circus in Brussel. De opname die je gaat horen is van eerder dit jaar. In maart gaf hij een showcase bij de vrienden van Studio Brussel. Limit to your love. Na het nieuws van 8 is er Wonderland met Hannelore. Nog een fijne avond bij Radio 1.

0: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
1: Vanavond op VRT1.
2: Bent u een voetballer?
3: Geweest, geweest.
2: En hoe is uw naam?
3: Alderweireld.
2: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
3: Tuurlijk, dat mag.
2: Ja?
3: Tuurlijk.
2: Ja?
1: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
0: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard euro vinden. De sfeer is constructief, zegt Michael van Drogenbroek in de Wetstraat, maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
7: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinom van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Enfin, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit

0: of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
1: Bij de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55, die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. Daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. En daarbij zijn 24 mensen gewond geraakt. Eén toerist heeft zware brandwonden. De meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in een vakantiehuisje en sloeg over naar 20 andere huisjes en enkele auto's. 4 Duitse brandweermannen die er met vakantie zijn, begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Sport Remco Evenepoel is de nieuwe Europese kampioen wielrennen. Evenepoel won in Slovenië na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Hij doet zijn verhaal.
2: Mijn enige fout dat ik vandaag maak is de laatste bocht die ik echt volledig verkeerd aansnijd. En Ciccone zet eigenlijk meteen aan vanuit de bocht. Dat was een supergoede tactiek. Maar gelukkig nog weerstand getoond en net op de meter over.
1: In België heeft in Frankrijk de motocross der naties gewonnen, zeg maar het WK voor landenteams. België met Liam Everts, Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste Belgische zege sinds 2013 en daar is Liam Everts blij mee.
3: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
1: Ja, Liam is de zoon van Stefan Everts, die de motocross der naties 5 keer won. Vanavond meestal helder, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Door werken is er op de E314 in Aarschot 25 minuten file richting Leuven vanaf Bekkevoort en een kwartier naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar. 10 minuten erbij nog naar Antwerpen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst en naar Brussel op de E411 vanaf Jezus-Eik. Elders hoogstens wat kleine vertragingen.
5: Radio 1 Wonderland
6: met Hannelore van

Westside Cowboy met Dobro. Een heel goede avond op deze zondagavond. Als de Sunday Scaries alle zijn ingekikt, dan gaan we die de komende 2 uren rustig proberen loslaten. En ik heb een vermoeden dat dat gaat lukken met de muzikale steun van collega's Ezra Collective, Leon Bridges, Frans Kalf, de Womack Sisters en ook Bianca Steck. Dit is zij met Common Ground. Welkom.

zou graag willen weten wat de familie Womack hun baby's aan eten geeft. Want er komt het ene na het andere muzikale talent uit. Dit zijn dus de Womack Sisters. Dat zijn de nichtjes van Bobby Womack. En hun ouders kennen we als Womack en Womack. Met zo'n achternaam zou ik mijn artiestennaam ook niet te ver gaan zoeken. Ze heten dus de Womack Sisters. En dit was If I Let You. En in februari spelen ze trouwens op Cool Festival van het Depot in Leuven. Dit is dan weer nieuwe muziek van Fontaines D.C. Tongue.

Ezra Collective en Laila Aiki. Laila Aiki is het eigenlijk, hè? Well organized. Het is ongeveer 8:20. Het is nog steeds weekend. Laat ons de vlam nog eens in de pijp steken. Dit is de nieuwste van Angèle samen met Caroline Polacek en de Franse producer Sebastian. Die drie zitten in een love.

0: It Be Your Sound Machine, Love. You can light the
1: way. Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: Ja, we zijn ondertussen begin oktober en nog steeds zwaar aan het nazomeren. Het album van de week past ook perfect bij het zwoele weer. Het is de nieuwe plaat van Leon Bridges, Happiness Anytime, zo heet hij. Want wat meer lichtheid in de wereld, dat kunnen we wel gebruiken volgens Leon Bridges. Hij brengt ons een plaat vol positieve en dansbare vibes. En daarvoor heeft hij ook de gepaste collega's ingeschakeld. Want het zijn de mensen van Jungle, J. Lloyd Watson en Lydia Kito, die samen met Leon Bridges de plaat hebben gemaakt. Dat is qua gevoel zon op zon. En daarmee gaan we ook een zonnig weekend afsluiten. Dit is een van de tracks. Fly Baby.

Fly Baby van Liam Bridges. Het is een van de nummers uit zijn nieuwe album Happiness Anytime. Het is het album van de week, deze week op Radio 1. Laatste kans dus om een exemplaar te gaan winnen via VRT Max bij Radio 1. Doorwerken is het in beide richtingen file rijden op de E314 in Aarschot. Ruim 20 minuten file dan richting Leuven vanaf Bekkevoort. En ook nog een kwartier richting Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar. Elders hoogstens wat kleine vertragingen. Wonderland.

0: Chico Mendes en Bogat met Acento. En daarvoor de Londense groep Sorry met Tom Will Smack Your Ass. Naar Gent dan, met Neder-Belg Frans Kalf. Is op korte tijd een grote nieuwe stem geworden in de kleinkunst. Dit nummer van hem kwam gisteren nieuw binnen in onze Vox-lijst. Het is zijn derde single ooit en ook de derde op rij van hem die de lijst haalt. Dat kunnen niet veel artiesten zeggen, maar dus wel deze Frans Kalf met zijn nieuwste single, Jij en Ik.
1: Ik heb ervan geleerd

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd.

Past wel bij de fever dream die een zondagavond soms kan zijn. Inalchi, een Koreaanse groep met Bird. En dit is Michelle Ndego Cello. Die heeft een nieuw album uit waarin ze een reeks covers maakt van classics. Heel mooie line-up aan artiesten heeft ze ook kunnen verzamelen. Cat Power staat erop. Chaka Khan, Bill Callahan, Robert Glasper, Moses Sumney, Anoni en Willow. En ook Liana Havas staat op dat nieuwe album van Michelle Ndego Cello. Met haar maakte ze een cover van het nummer Don't Look Any Further, origineel van Dennis Edwards van The Temptations en van Sina Garrett. Maar dus de versie van Michelle Ndego Cello en Liana Havas. Don't Look Any Further.

Miami. Zometeen een heel 2000, een heel Millie's samenwerking van Joy Crux en Denzel Curry. Heeft een beetje Amy Winehouse vibes. Maar eerst Phoebe Bridgers en Cameron Winter ook straks. I can't wait.

0: Joy Crooks en Denzel Curry met Painkiller. Na het nieuws van 9 nog een uurtje Wonderland met nog muziek van Frederik Dalemans, Beck, Emma Hessels en de fijne Nederlanders van Grote Komeet.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1 sessies?
2: Als je Brutaal hoort, dan denk je misschien niet meer alleen aan Arno.
3: In a minute zijn wij moving.
4: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan.
1: En wie nodigen ze uit voor een unieke avond in de Arenberg in Antwerpen? Volg Radio 1 op VRT Max en krijg morgenochtend als eerste een blik op de line-up van de Radio 1-sessies en de kans om tickets te kopen. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen, zeg maar. En dat werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden rekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet en zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of in telefoontjes. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard vinden. De sfeer is constructief, zegt collega Michael van Drogenbroek in de Wetstraat. Maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
7: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral

0: toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of ja, die vrolijkheid dan blijft.
1: Ja, en op 13 oktober moet de premier de begroting voorstellen in het parlement. In Merksem in Antwerpen is de afbraak van het oude viaduct aan de Afwasdoom sneller klaar dan gepland. Daardoor kan de Schijnpoortweg morgen vroeg al open, een dag eerder is dat. Het gaat om een onderdeel van de werken aan de Oosterweelverbinding. Op de plaats van het afgebroken viaduct bouwt bouwheer Landis een nieuw stuk van de zogenaamde bypass. Dat is een tijdelijke snelweg. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 gewonden gevallen. Eén toerist heeft zware brandwonden. De meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in één vakantiehuisje en is overgeslagen naar 20 andere huisjes en enkele auto's. Vier Duitse brandweerlui die er met vakantie zijn begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Het weer vanavond is meestal helder. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Wonderland.
3: Met Hannelore van

Triada. Het is een trio uit Buenos Aires. Dit was Clara. En nu komen ook twee Nederlanders de playlist verblijden. Misschien ken je ze al. Ze heten Grote Komeet, duo Go To Gym en Jacob Duppel. Ze zitten op het label van Faber Yeo van de Jeugd van Tegenwoordig. Hebben net hun debuutplaat uit. En daar hoort deze bij, Cherokee. Welkom.

0: De Antwerpse Piffy brengt deze maand haar debuutplaat uit. Dat gaat ze op 14 oktober voorstellen in Trix. En dat zal ook meteen haar laatste optreden zijn. Dat schrijft ze op Instagram. Ze schrijft dat de mentale en financiële stress die bij het artiestenbestaan komen kijken wat te veel zijn en daarom stopt ermee. Een moeilijke beslissing, ook een moedige beslissing. Ik stel dus voor dat iedereen Piffy gaat uitzwaaien op 14 oktober in Trix.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Nog een jonge, getalenteerde Belg. Dit is Frederik Dalemans met Time Flies.

Runaway van Beck. We gaan verder met een nummer uit de nieuwe plaat van Elmer. Die heet Man o Man. En daarin vraagt Elmer zich af hoe het is om een man te zijn anno 2026. Dit nummer past bij de duisternis. Het gaat over 's nachts alleen over straat lopen. Samen met Ray Fuego. Sleutels tussen vingers.

De Talisman on Earth met Over Boda. Less is more, daarvoor gaan we ook in het volgende nummer. Want Emma Hessels heeft enkel haar stem en een gitaar nodig om een heel warme, intieme sfeer te zetten. En dit is ook haar eerste nummer in het Nederlands. Tantalus. MUZIEK

0: Jordan Rakai met zijn nieuwste single Paradise. En dan het This is Lorelei met Billy Come Back.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Dit is Lil Neal, Some Bright Morning.

Shy Dog. Now it's classic rock bottom move. Wie nog nooit geluisterd heeft naar de solomuziek van Hendrik Lazure, die moet nu goed luisteren. Je kan Hendrik misschien ook kennen van jazzgroepen Schnitzel en Bombataas, maar in zijn solomuziek gaat hij eerder de kleinkunstrichting uit, met zijn unieke stemgeluid en met prachtig geschreven liedjes. Er komt een nieuw album aan op 20 oktober, De Val, en daar hoort dit bij, Prooi.

Caroline, When I Get Home, helemaal uit de bollen op de zondagavond. Na het nieuws is er Belpop met non-stop Belgische muziek. Warhouse warmt je daar al voor op. Simple Pleasures, nog een heel fijne avond.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. De opdracht is 10 tot 14 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd, maar voorlopig is het water te diep. Dat zegt collega Benedikt Koesemens in de Wetstraat.
2: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
1: Ja, vicepremier, minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V zei bij Buitenkomst dat er zeker geen sprake is van een crisis en dat ze de komende week rustig voortwerken.
3: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: En dit is net binnen. De Brusselse regering heeft zo net wel een akkoord bereikt over de gewestbegroting voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Later meer daarover. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië

0: Dat is online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen. En dat netwerk werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden bankrekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet. Zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of telefoontjes. En zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ruim 200 bedrijven hebben de deuren opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair, maar de meeste mensen, zowat 20.000 bezoekers, trokken naar de werkplaatsen van vervoersmaatschappij en NMBS. En een week na het tegenvallende WK in Canada heeft Remco Evenepoel het EK-wielrennen gewonnen in Slovenië. Die gouden medaille ontbrak nog op zijn palmares. Evenepoel maakte het op de meet af na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Bondscoach Serge Pauwels beleefde bange momenten in de volgwagen en zag een collectieve topprestatie van de Belgen.
1: Ja, ik ben heel fier op hoe het hele team heeft gereden. Want het is toch niet eenvoudig om na die ontgoocheling van vorige week, ook al zijn het dan voor een stuk andere renners, om hier met volste vertrouwen aan de start te staan en ook te durven de koers in handen te nemen, wat we gedaan hebben. En dan hoe de sprint gelopen is. Ja, wij zaten er in de auto achter. We konden wel zien dat het er eigenlijk niet goed uitzag, want we klopten al op ons stuur en we dachten dat het niet gelukt was. Maar dan, ja, zijn jump was fenomenaal goed.
0: Ja, met Ramses de Bruyne op de 6e plaats en Maxime van Gils op de 8e eindigden 3 Belgen in de top 10. Het weer vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. Vanavond lagen de moeilijkere thema's op tafel. De opdracht is om minstens 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water te diep, maar van een crisissfeer is geen sprake. Dat zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
2: Ja, de komende dagen gaan ze voort in de werkgroepen. Wellicht komt het kernkabinet woensdag opnieuw samen. De deadline is 13 oktober. De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilias de begroting voor in het parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten. En dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flávio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in die vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond en zo is een grote brand ontstaan. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baars. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrinth, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan? Kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, hè? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak.

kom ik nog hierop terug. Wie, wat, waar en hoe. Kom ik nog hierop terug.

0: Radio 1.
1: Belpop.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het kernkabinet van de regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord vanavond. De opdracht is minstens 10 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water nog te diep, zegt collega Benedikt Koesemens.
3: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
2: Ja, ze praten dus voort. Van een crisissfeer is geen sprake, zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
4: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
2: De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk De Smet van Anders. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilles de begroting voor in het Brussels parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten en dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. Bijna 50% van de stemmen is nu geteld. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Als niemand meer dan 50% haalt, is er over 3 weken een tweede ronde. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen van de ruïnestad. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in de vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond. En zo is een grote brand ontstaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat

0: sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won vanavond met 2-1 van Servië. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Morgen spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer nog, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Zo zondag 4 oktober zit erop. Een goede nacht.
1: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
2: Touché. Met Friedel de Sage.
3: Alexandre Reinders, welkom in Touché.
4: Dank je wel om mij uit te nodigen.
3: Hoe gaat het?
4: Heel goed.
3: Ja? Je blinkt.
4: Ja, een spannend moment ook. Ja? Fijn om hier te zijn.
3: Ja. Je bent socioloog, docent, onderzoeker en stafmedewerker aan het Kenniscentrum voor Gezinswetenschappen aan de Odyssee Hogeschool. Dat is een mond vol. Het academiejaar is goed gestart voor jou.
4: Volle bezig, nog met lessen voor te bereiden en er komt best wel veel bij kijken.
3: Ja. Daarnaast ben je ook auteur van een boek, Meeleven, en heb je daar nu ook een podcast aan vastgekoppeld, die uiteraard ook Meeleven heet. Gaat over jouw werk als expert in suïcidepreventie. Hè? Een moeilijk onderwerp, lijkt me.
4: Absoluut een moeilijk onderwerp, hè. Suïcide, suïcidepreventie in het algemeen. Maar als we dan kijken naar de naasten bijvoorbeeld, die daar toch heel erg door geraakt worden, dan zien we toch ook wel bijkomende uitdagingen. Hè. Hoe bereiken we hen? Hoe gaan we hen betrekken? En dat zijn toch wel dingen waar nog veel meer aandacht naartoe kan gaan. Ja,
3: de nood bleek hoog. Merkte je dat, dat daar te weinig aandacht naar ging?
4: Ja, dat hoor je ook in de vele gesprekken die ik heb gehad met naasten. Dat ze het gevoel hebben dat heel veel aandacht naar de suïcidale persoon gaat. Wat ook helemaal terecht is uiteraard. Maar dat zij ook met heel veel twijfel, onzekerheid, schuldgevoelens zitten. En dat het niet al evident is om daarmee om te gaan.
3: Mm-hmm. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
4: Dat is een vraag die ik probeerde te skippen, maar blijkbaar is die heel belangrijk in dit
3: dat
4: programma.
3: Dat gaat hier niet, nee.
4: Nee, dat gaat hier niet. Nee. Ik denk dat ik mij mag omschrijven als iemand die eerder introvert is. Niet zozeer iemand die mensenschuw is of die niet sociaal is, want dat lukt wel. Maar ik ben wel iemand die graag voldoende tijd heeft alleen. Die wikt en weegt, observeert, graag verschillende meningen hoort. Ook diegene die niet per se mijn mening zijn. En daar indien mogelijk een bemiddelende rol in kan opnemen. Mm-hmm. Dus ook mensen die wiens stem niet snel gehoord wordt of die afwezig zijn, die in een debat brengen, is voor mij wel iets wat belangrijk is. En dat komt ook terug in mijn werk, denk ik. Ik denk dat ik eerder introvert ben in die zin, ja.
3: Ja. Heb je heel bewust gekozen om te werken in onderzoek, welzijn, onderwijs?
4: Ja, voor mij is dat wel belangrijk. Er zijn heel veel nobele richtingen, maar de drie die je daarnet hebt opgenoemd zijn voor mij echt wel hele mooie, waardevolle, maatschappelijk relevante richtingen. En ik heb nu ook het grote geluk om als docent, onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen die drie rollen te mogen opnemen. Mm-hmm. En dus dat geeft me ook heel veel werkvreugde en de zingeving. Dus, en dat is voor mij ook heel belangrijk.
3: Mm-hmm. Opmerkelijke luisteraars zullen misschien ook gehoord hebben dat jouw stem ongelooflijk lijkt op die van Michael R. Roskam.
4: Ongelooflijk, maar ja.
3: Toch wel.
4: Maar het zou geen toeval zijn, hè, want het is mijn broer.
3: Ja. Ja. Maar jij heet Alexandre Reinders en hij gebruikt de naam Roskam.
4: Je moet er niet te veel achter zoeken. Hij is een kunstenaar, heeft oog voor esthetiek en ik denk dat hij die naam Roskam gewoonweg mooier vond. En met de toestemming van mijn vader heeft hij R. Roskam gemaakt van zijn bekende naam, zeg maar.
3: Want Roskam, dat is de naam van jullie moeder.
4: Absoluut, ja.
3: Waar zit hij ergens, Michael, op dit moment? Weet je dat?
4: Ik denk ergens in Brussel. Spannende tijden, want zijn film komt uit. Hij heeft zijn première ondertussen gehad.
3: Le Faux Soir, dat is zijn nieuwste film, hè?
4: Ja, absoluut.
3: Over een spannend onderwerp.

0: spannend, historisch, een historische film, maar ook brandend actueel. Ja. Omdat het gaat eigenlijk over vormen van fake news, opstand tegen rechtse gedachten in dit geval. En dus in die zin, een film om over te reflecteren, alleszins. Ja,
1: gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, hè? Wat effectief is gebeurd in de redactie van Le Soir. Ja. Kijken we heel erg naar uit. De film komt in de zalen op 2 december. Heb jij hem al mogen zien?
0: Nee, ik heb dat ook liever niet, hè, want hij praat daar dan met mij over en hij vertelt, ik heb dit zo gedaan, we gaan dat zo doen. En dan is voor mij een beetje de pret ervan af als ik de film voor de eerste keer zie. Mm-hmm. Dus ik zal hem zien, ik denk 9 november op de première hier in Brussel.
1: Wat ik nu toevallig over jou weet, is dat je ooit een knikker hebt ingeslikt.
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe is dat gegaan? Zat Michael daarvoor iets tussen?
0: Nee, hij zat daarvoor niets tussen. Ik was 4 jaar. Mijn herinneringen zijn getekend, maar als ik het goed heb, was ik met de knikker aan spelen. Mijn moeder en vader zeiden, pas op, je gaat die knikker inslikken. En het volgende wat ik doe, is hem niet inslikken, maar inademen. Waardoor hij dus in mijn luchtpijp terechtkwam. Mijn vader heeft mij omgedraaid, in mijn borstkas geknepen, vinger in de keel. En dan is uiteindelijk de knikker tot aan mijn neusholte gekomen, maar dan heb ik hem toch weer ingeslikt. En dan kwam hij in mijn maag terecht. En dan moest hij er natuurlijk ook terug uitkomen. En we hadden een winkel thuis. En mijn grootmoeder deed toen de winkel, want er waren klanten in de winkel. En ik moest dan op het potje doen om de knikker er terug uit te halen.
1: Ah, ja.
0: En fier als een gieter, toen ik pok hoorde, naar mijn grootmoeder gelopen en gezegd, ik heb de knikker uitgekaakt, oma. Marijn, zei ik dan altijd. En ik heb die knikker nog steeds. Dat is een blauw spinnetje. Dat is,
1: Maar ik ben toch bijzonder blij dat je hier zit.
0: Absoluut, absoluut.
1: Het had anders kunnen aflopen.
0: Het was een banaal einde geweest, maar het had inderdaad anders kunnen aflopen.
1: Alexandre Reyners, welkom in Touché.
0: Dank je.

0: David Bowie samen met Annie Lennox en Under Pressure. Het was op de Freddie Mercury Tribute in 1992 live. Alexandre Reinders, je wou absoluut deze live versie laten horen. Hè? Waarom precies?
1: Ja, het is sowieso een prachtig nummer met prachtige artiesten. Maar wanneer je ze samen op het podium ziet, de act, maar ook, ja, het is niet alleen een act. Het is echt een passie die tussen die twee ontstaat. Je wordt bijna beide verliefd op het moment zelf. Hoe ze elkaars adem inademen. Ik vind dat zo mooi om naar te kijken ook. En ja, dat brengt dat nummer op een hoger niveau. Dat
0: ja. Jij kijkt graag naar muziek.
1: Ja, toen ik de selectie moest maken, dan viel het mij op hoe vaak ik een soort van visuele ondersteuning, extra dimensie zoek in een nummer, door te kijken hoe ze optreden, hoe ze bewegen. Ja, en ik hou daar wel van.
0: Ja. Ja, en het is vaak ook helemaal anders, hè, als dat live gebeurt op een podium.
1: Ja, minder volmaakt, hè, met kleine foutjes die het net zo mooi maken.
0: Hè. Mm-hmm. Alexandre Reinders, je bent expert in suïcidepreventie en je hebt daarover een boek geschreven, Meeleven, waar ondertussen ook een podcast bij hoort. Je hebt de focus in dat boek gelegd op de naasten van mensen die denken aan zelfdoding. Kan je uitleggen waarom het zo belangrijk is om ook hen aandacht te geven?
1: Het is zo dat wanneer je geconfronteerd wordt met zelfdodingsgedachten in je omgeving, dan gaat er heel veel aandacht naar die persoon die suïcidaal is. En dat is ontzettend belangrijk. Dat is iemand die ondersteund moet worden, die hopeloosheid voelt. Er zijn natuurlijk ook belangrijke risico's aan verbonden. Je moet zorgen of proberen te zorgen dat die persoon in een veilige omgeving vertoeft. Maar daar komt gelijktijdig ook een enorme verantwoordelijkheid bij. Je voelt je bijna verantwoordelijk om iemand waar je van houdt in leven te houden. Als je erover nadenkt, dat is een bijna ondraaglijke opdracht. Bij andere aandoeningen gebeurt dat niet. Hè. Dan besteed je die zorg uit en je hebt vertrouwen in de expert. En hier zie je vaak dat als die naasten worden betrokken, ze worden betrokken in functie van het helingsproces van de suïcidale persoon. En dat is een hele moeilijke taak om op te nemen. En daarbij komt dan ook nog eens dat als je dat goed wilt doen, of zoals vele mensen dat doen, dan heeft dat impact op je welbevinden, emotioneel. Je gaat minder vaak naar buiten, je sociaal leven gaat erop achteruit. Op het werk, studies kunnen daardoor geïmpacteerd worden. Je voelt je misschien minder geconcentreerd, gemotiveerd op je zelfbeeld, je identiteit. Wie ben ik als mama, wie ben ik als broer, wie ben ik als zus? En die impact op al die domeinen van het leven is zo ingrijpend, met effecten op korte en lange termijn, dat ik het belangrijk vind dat we die naaste echt steunen. Niet enkel als iemand die zorg draagt, als een sterkhouder in heel dit verhaal, maar ook als iemand die zelf steun nodig heeft.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wat naasten vaak niet aanvoelen. Zij denken, de aandacht, de focus moet op die suïcidale persoon zitten. Het mag hier nu niet om mij gaan. En dat is niet de juiste boodschap. Het is geen duurzame boodschap om met suïcide en iemand die aan zelfdoding denkt om te gaan.
0: Je hebt heel veel mensen gesproken en naasten gesproken. Wat is jou opgevallen bij die mensen?
1: Dat het heel sterke mensen zijn, meestal vrouwen. Dus dat stereotype blijft. Hè. Praten over emoties, de emotionele steun bieden, is toch vaak iets wat vrouwen blijkbaar sterker op zich nemen of alleszins gemakkelijker over praten. Ja, een enorme

0: kracht, een uithoudingsvermogen. Ik ben daar echt van onder de indruk. En je wordt daar stil van. En ik ben zelf ook papa en dat maakt het alleen nog maar treffender. En dan is het heel jammer om te zien dat die mooie, sterke mensen gelijktijdig twijfelen aan hun rol als ouder of als kind of als zus. Ze verdienen dat absoluut niet. Dat twijfelen, onzeker zijn, schuldgevoelens die ze ervaren, ja, dat is zeer aangrijpend. En het is een bijzonder grote groep van mensen in Vlaanderen die in die situatie verkeert. En wetende wat de impact is op korte en lange termijn, is het enigszins vreemd dat we vanuit beleid en geestelijke gezondheidszorg niet eerder werk hebben gemaakt van deze doelgroep.
1: Mm-hmm. Je spreekt nu over moeders voornamelijk, maar er zijn natuurlijk meer mensen die zich naasten noemen, hè, van iemand die denkt aan zelfdoding. Wie kan dat nog zoal zijn?
0: Ik denk dat dat een hele subjectieve beleving kan zijn. Hè. Ah. Inderdaad, wanneer je heel dichtbij iemand staat, een moeder, een vader, broer, zus, kinderen uiteraard, maar dat kan niet goed een collega zijn of een buur, een goede vriend. Mm-hmm. In vele gevallen voel je je ergens wel geappelleerd op je verantwoordelijkheid van heb ik wel gedaan wat ik moest doen? Had ik signalen op tijd kunnen waarnemen? Ga ik niks verkeerd zeggen? Dus dat is een hele moeilijke situatie om in te verkeren.
1: Wat je zo net zei, hè, het heeft een grote impact op het sociaal leven ook van die naasten. Want mensen weten soms wel iets van het verhaal. Hoe beleven zij dat? Hoe anders evolueert hun sociaal leven als je daarmee te maken krijgt?
0: Dat evolueert op verschillende vlakken. Om te beginnen is het niet zo gemakkelijk om over iemand te praten die aan zelfdoding denkt. Mm-hmm. Want dan moet je zeggen, mijn papa denkt aan zelfdoding bijvoorbeeld. En je wilt dat niet altijd. Je wilt niet dat je familie, je gezin op zo'n manier in de aandacht komt. Dus dat is al een eerste belangrijke drempel. Maar die suïcidale persoon zelf kan ook vragen van kijk, jij wilt er misschien over praten, jij hebt misschien steun nodig, maar ik wil niet dat anderen het te weten komen. Er zit ook een loyaliteit in. Kan ik hierover praten? Het taboe dat daar rond zit. Bovendien is het zo dat ja, de ander ook niet altijd goed weet hoe ze daar moeten op reageren. En die aandacht gaat dan heel vaak toch weer naar die suïcidale persoon. Of er worden tips en suggesties gegeven die niet altijd even helpend zijn, of die soms zelfs beschuldigend zijn. Iets in de zin van, ja, moest dat bij mij zijn? Ik had al lang opgelost of al lang dit gedaan. En dan was dat al lang opgelost. Maar zo eenvoudig is het niet. Hè? Anders zou de naaste de problemen al lang zelf opgelost hebben. Maar wat ook heel belangrijk is, waarom naasten dat sociaal contact moeten terugschroeven, is heel praktisch. Het is niet zo evident om iemand die suïcidaal is alleen te laten thuis, bijvoorbeeld. En dus je beslist om je hobby's naar toneel gaan, op café gaan. Je probeert dat ja, te verminderen, zodat je toch maar beschikbaar kan zijn. Ja. En dus ook dat is belangrijk.
1: Je hebt verschillende getuigenissen ook opgenomen voor de podcast. Ik wil er eentje laten horen van een moeder die praat over haar dochter.
2: Ik weet niet of ik dat kan plaatsen. Dat is ergens een constante dreiging, denk ik. Zelfs nu het beter lijkt te gaan. Ik merk, ook nu de laatste week zelfs, ik merk hoe vlug ik getriggerd word en terug in bijna in alarmmodus ben. Ik ben heel, heel dankbaar voor waar dat we nu zijn. Want vorig jaar deze tijd was nog maar begonnen en had ik nooit kunnen denken dat waar we nu zouden staan. Dat is één ding, maar aan de andere kant is er constant een doodsangst. De angst om haar te verliezen en dat er iets zou gebeuren waardoor dat ze weer een faalervaring heeft. Ik ben voor alles constant alert eigenlijk.
1: Dat is het, hè. Constant alert zijn. Dat ben je sowieso, denk ik, als je samenleeft, je leven deelt met iemand die denkt over zelfdoding. Hoe kan je als naaste dat gesprek aangaan? Want dat lijkt me niet zo makkelijk met iemand die daaraan denkt.
0: Nee, dat is een heel moeilijk om te doen. Gewoon je al inbeelden, vragen of iemand aan zelfdoding denkt.
1: Die vraag alleen al krijgen is al heel moeilijk, hè?
0: Ja. En wat gaat het antwoord zijn?

0: En dan, hè, stel dat je het vraagt en iemand zegt, ja, ik denk eraan, hoe ga je daarmee om? Wat doet dat met jezelf op zo'n moment? Dus het is een hele moeilijke situatie, maar dat neemt niet weg dat er best wel veel dingen te bespreken zijn. Hoe lang iemand eraan denkt, wat er bijvoorbeeld concreet gebeurd is, welke betekenis die persoon eraan geeft. En al dat soort dingen kunnen wel enigszins op een rustige manier besproken worden. En dat kan ook voor een soort van verbinding zorgen. Ook toelaten dat het bespreekbaar mag worden. Dat je niet teleurgesteld bent of beschuldigend bent van waarom denk je daar nu aan? Je hebt toch alles, het loopt toch goed? Al die reacties hoef je niet te geven. Je hoeft ook niet naar oplossingen te zoeken. Mm-hmm. Want zo evident zijn oplossingen sowieso niet. Maar gewoon er al naar luisteren is voor de ander heel helend. Maar het kan dat ook voor jezelf zijn. De kans is groot dat het ook weer beter gaat. Hoopvol zijn in deze situatie is niet naïef.
1: Mm-hmm. En maar dat kan je als naaste die gedachten keren?
0: Je kan daar een bijdrage in leveren, maar je kan onmogelijk die volledige verantwoordelijkheid op je nemen. Mm-hmm. Belangrijk is wel samen te zoeken naar wat wij noemen ambivalentie. Er is ergens een kracht die zou willen dat je toch blijft verder leven, ondanks dat er een doodswens is. En die dood, of die wens daartoe, dat is meer een middel. Een manier om een pijn te laten ophouden, maar er is op zich geen dood. Mm-hmm. En daarnaar op zoek gaan, naar opnieuw manieren van zingeving vinden, die ambivalentie terug benoemen, het gesprek toelaten, die openheid behouden, kan daarin wel heel krachtig zijn.
1: Ja, die mensen denk ik ook niet alleen hoeven te dragen. Er is altijd professionele hulp mogelijk. Hè? Want wat je zegt, ja, de druk mag ook niet alleen op de schouders van de naaste liggen.
0: Nee, klopt. Want als we het hebben over de naaste, dan hebben we het bijvoorbeeld over een moeder, een vader, een broer, een zus. Maar zij zijn samen aanwezig. Samen die steun zoeken, ook mis eventueel taken verdelen, is heel belangrijk. Ik hoor heel vaak van andere naasten die zeggen van ja, mijn mama heeft het al heel moeilijk, dus ik ga niet over mezelf praten. Iemand benoemde het als, mijn rol is flink zijn en stil zijn. En dat is ontzettend jammer, mm-hmm. dat je daar niet meer naar buiten kan. Dus die openheid, die zoektocht naar verbondenheid in een gezin, dat herstel van die normale relaties is denk ik heel, heel, heel belangrijk.
1: En praten helpt.
0: Ja, ja. Klopt.

0: The Doors and People Are Strange, Alexandre Reinders. Waarom wou je dit laten horen?
1: Ik voel me meteen 35 jaar jonger. Ja. Dat is de muziek waar ik mee mijn tiener

0: jaren doorworsteld hebt bij momenten. Hè? Het zoeken naar identiteit, uw plaats in het grotere geheel. Dus ik associeer dat met plezier maken, dansen op vuiven, maar evenzeer met piekeren en nadenken in uw kamer, welke kant je uit moet. Dus ja, dat brengt heel wat emoties en herinneringen naar
1: boven. Is het ook die figuur van Jim Morrison die jou intrigeerde als jonge kerel?
0: Misschien niet bijzonder, maar in die tijd kwam ook een beetje later misschien de film uit van The Doors. Mijn broer luisterde daar ook naar, dus als ik nu wilde of niet, dan galmde toch door de muren heen. Ik heb dat dan opgepikt en ja, dat klikte.
1: Want Jim Morrison stierf op 27-jarige leeftijd. Ja, de periode van drugs, overdosissen. Er zijn verschillende artiesten op die leeftijd gestorven. Zijn leven eindigde in een badkuip in Parijs. Wat denk je dan?
0: Ja, tragische verhalen, hè? Maar hoe ga je om met succes, met die rol die je... Je bent gepassioneerd muzikant en je wordt plots een god. Hoe ga je daarmee om? En blijkbaar is 27 een jaar waarop er wordt besloten als het u gaat lukken of niet, hè, om ermee om te gaan. De club van 27, er zijn te vele mensen in. Hè.
1: Ja, en zijn leven is te vroeg geëindigd. Hij heeft zelfs zijn ouders ooit doodverklaard omdat hij niet wou dat zij de lasten van zijn succes mee moesten dragen. Kijk, ja. Welke band had jij met je ouders?
0: Een goede band. Ja, elk gezin heeft uiteraard zijn uitdagingen, of het huisje en het kruisje, je kent de uitdrukking wel. Maar het belangrijkste om te onthouden is dat ik twee ouders had die onvoorwaardelijk van ons hielden. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Een van de belangrijkste kenmerken misschien wel van een ouder. Maar ze deden dat wel op een andere manier. Mama was iemand die van heel nabij lief had. En ik was zelf ook een mama's kindje, zei ze altijd. Ja, nog steeds ben ik een knuffelaar. En dan zeggen mijn kinderen, papa. En dan zeg ik, dat is de prijs van liefde. Dat ga je er moeten bijnemen. Maar dat betekende ook dat mijn mama wel ideeën had over hoe mijn leven vorm zou mogen krijgen. Laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Waar studeren, wat studeren, waar wonen. En ik moet zeggen dat ik weinig van haar wensen heb ingewilligd. Dus dat is ook niet altijd even aangenaam voor haar, maar goed.
1: Ze had een andere toekomst voor jou in gedachten.
0: Ja, ze had wel een paar ideetjes zo, ja.
1: Ja, wat had ze dan graag gewild?
0: Dierengeneeskunde met een praktijk niet ver van het ouderlijk huis zou al heel mooi
1: zijn.
0: In de
1: buurt van Sint-Truiden? Ja.
0: Absoluut, ja.
1: Dat is het niet geworden.
0: Nee, dat is het niet geworden. Hè. Het is Gent geworden, het is sociologie geworden, het is Brussel geworden. Dus dat was voor haar ook een beetje verwerken. Ik was degene die hecht was en dan bleek ik toch mijn vleugels te spreiden en het nest te verlaten. Dus dat was denk ik wel niet altijd even gemakkelijk voor haar. En dat begrijp ik ook. Langs de andere kant, ja, je voelt je eigen leven en naar je eigen noden ook wel een beetje. Hè.
1: Ja. En jouw vader?
0: Mijn vader was iemand die was nabij, maar meer als het over de leuke dingen ging, zoals de hobby's en zo. Hij was niet iemand die vaak zei ik hou van u of zo. Hij drukte dat wat minder sterk uit. En één ding dat mij altijd is bijgebleven en dat hem enigszins wel ook typeert is dat ik mij afvroeg in het secundair. Ik was dat dan volop aan het worstelen met mijn studies. En ik vroeg papa, wat zou jij willen dat ik doe? En dan had hij mij geantwoord van kijk, je hebt nooit gekozen om geboren te worden, dus is het niet aan mij om te beslissen wat jij moet doen. Mm-hmm. Doe maar. En dat is wat ik ook probeer in te brengen in mijn opvoeding nu naar mijn kinderen. De warmte, die onvoorwaardelijke liefde, nabij zijn, maar en ook wel het gevoel geven dat wie ze zijn helemaal oké is en dat ze eigen keuzes mogen maken. Hmm. En ik hoop dat dat lukt.
1: Jouw vader was kunstschilder, hè?
0: Onder andere, ja. Hij had eigenlijk twee totaal verschillende jobs. Hij werkte ook in het leger. Hij was ook heel technisch aangelegd. Maar daarnaast was hij inderdaad kunstschilder, ja.
1: En wat schilderde hij?
0: Dat waren meer zo de klassieke werken. Stillevens, landschappen. Maar er was één werk dat voor mij heel belangrijk is. En dat heeft ermee te maken dat toen ik 4 jaar was, ongeveer 3, 4 jaar, En ik ging naar de slaapkamer van mijn ouders, dan hing daar altijd een grote tekening, een potloodtekening.

0: zwart-wit, een donkere achtergrond. En iets in het wit op de voorgrond. Maar om een of andere reden kreeg mijn brein niet verwerkt wat dat was. Ik vond het enigszins akelig of luguber, dus ik denk dat ik een associatie maakte met een schedel of zo. En dan op een gegeven moment, 4, 5 jaar, ik kom opnieuw zoals zo vaak die slaapkamer binnen, ik kijk naar die tekening en ik zie ineens wat het is. En het zijn ballerina's die, in een, die ja, gedrapeerd over de grond liggen met de prima ballerina in het midden. Maar ik denk dat door dat zwart-wit effect, of het negatieve dat er ergens in zat, in kleurschakeringen, dat ik dat niet kreeg verwerkt. Mm-hmm. Dus van alle werken had ik gezegd tegen mijn broer en tegen mijn mama, dit is van mij. En dat hangt nu in mijn bureau. Dus dat is een mooi werk dat ook aangeeft hoe uw perceptie om de tuin kan leiden. Hè.
1: Ja. Je hebt ondertussen afscheid van hem genomen, hè?
0: Ja, klopt.
1: Te vroeg.
0: Ja, te vroeg. Het was ook een lang traject. Je had jongdementie. Dat heeft meer dan 10 jaar, 15 jaar geduurd, heel dat traject. En dat is ook een stevige impact, hè, ook voor de naaste, ook voor mijn mama, die altijd voor hem gezorgd heeft. Het contact verliezen, de afscheid nemen van iemand die leeft. Hè. Het is een soort van levend rouwen dat je aan het doen bent. Ik vergelijk het altijd een beetje met een huis met heel veel deurtjes en raampjes. En de ziekte sluit langzaam, één per één, de deurtjes en de raampjes. Mm-hmm. En af en toe gaat er terug een raampje open en dat geeft je de gelegenheid om eventjes binnen te kijken en te zien wat er aan de hand is. En dan gaat het raampje onherroepelijk terug dicht. Mm. En dat is een traject dat je door moet.
1: Wanneer hebben jullie voor het eerst gemerkt dat er iets aan de hand was?
0: Ja, je merkt allerlei signalen. Je pikt dat op. Maar wij hebben, omwille van onze nabijheid, heel vaak dat weggeredeneerd door, ja, maar dat is papa. Dat is zijn karakter. Was dat ontkenning? Ik denk het niet. Maar het waren vaak mensen die verder af stonden, die zeiden van, ik heb uw papa gezien, je moet daar toch een keer eens mee praten of zo, want die heeft een paar rare dingen gedaan. En dan begon hoe langer hoe meer onze frank te vallen, en op een gegeven moment konden we er niet meer onderuit dat er iets ernstig aan de hand was. En dan hebben we hem laten onderzoeken. Dan was het ook een lange twijfel van, is het nu Parkinson, is het nu dementie, welke vorm? Hoe erfelijk die is, want dat is iets wat naasten ook raakt. Mm-hmm. Als ik niet uit mijn woorden geraak, dan vraag ik mij al meteen af, maar niet altijd, maar heb ik het aan mijn broek? Heb ik ook jong dementie? Dus dat speelt ook wel mee.
1: Hoe heb jij afscheid van hem genomen bij leven?
0: Ja, er is één heel mooi moment. Mijn broer en mijn moeder gingen samen naar Venetië. Ik denk voor een filmfestival. En ik werd gevraagd om op papa te letten. Een soort van vadersitting dat ik moest doen. En ik had mijn eigen voorgenomen. Ik ga hem meenemen naar allerlei dingen, plaatsen waarvan ik weet, die vindt hij heel leuk. Gaan wandelen. Ik was ook naar een kleine, ja, noemt dat een soort van luchthaventje waar ze vliegtuigen op afstandsbediening waren. En met zijn achtergrond in het leger was dat iets wat hij heel fijn vond. En een ander ding dat ik me had voorgenomen was, we gaan samen met de auto rijden. Maar hij mocht niet meer met de auto rijden, dat was onverantwoord. We zijn van Sint-Truiden en in de nabijheid heb je Brustum, dat is een verlaten luchtmachtbasis. En dan had ik hem meegenomen naar daar. Maar dat was niet zo evident, want bijvoorbeeld zijn gordel aandoen, dat lukte niet meer. Als je aan hem vroeg, papa, doe die gordel aan, dan greep hij altijd links aan zijn schouder, waar de gordel zit wanneer hij met de auto rijdt. Maar hij zat aan de passagierskant en hij vond zijn gordel niet. Dat lukte niet, keer op keer op keer. En ik dacht, o jee, wat gaat dit hier geven als we daartoe komen? Dus we zijn dan toch maar naar die luchtmachtbasis gegaan. Dat is verlaten, daar lopen geen mensen meer rond of niets. Dat is veilig. En ik zei tegen hem, voilà papa, je mag met een auto rijden. En je zag die oogjes glinsteren. Hij gaat naar de andere kant van de auto, stapt in, pakt mijn sleutel aan, doet de gordel aan, steekt de sleutel in het stopcontact, eerste versnelling, begint te rijden. Ik zei hier naar links, pinker aan, naar links. Begon te regenen, ruitenwissers aan. Hij reed alsof er niets aan de hand was. Ongelooflijk. En dat heeft er blijkbaar mee te maken dat het procedureel geheugen niet zo sterk aangetast was. Dus als je hem links op zijn plaats zet dat hij gewoon is, dan herinnerde hij zich alles. Maar verplaats hem en zijn geheugen kan niet meer de oplossing vinden. Dat was een hele mooie herinnering. Ook dat ja, toen we stopten, dan zag je zijn dankbaarheid. En hand op mijn schouder, dank u. En ja, daar word je stil van.
1: Ja, ook daarin kan je meeleven. En moet je misschien ook leren hoe dat moet. Hè? Als iemand zoiets doormaakt, een van jouw naasten zoiets doormaakt.
0: Ja, mij heeft dat geholpen om zulke momenten te vinden van connectie. En die je kan meenemen als een herinnering. Als ook nog een beetje zinvolheid aan het leven. Ook een antimiddel tegen de pijn en het verdriet dat hij voelt. Want in zijn geval was de aantasting het eerst in de taal. Dus we konden eigenlijk niet meer communiceren met elkaar. Dat was ja, vaak een gebrabbel, je verstond dat niet. En dus hij kon ook niet aangeven of hij pijn had, of hij verdrietig was. En soms waren dat hele pijnlijke situaties, want dat gedrag is soms ook gewoon echt vermoeiend voor de omgeving. Soms kon hij uren aan een stuk discussiëren met foto's op een dagblad. Of we kwamen thuis en de sloten had hij volledig gedemonteerd. Omdat hij dacht dat daar iets te doen was. Of op een gegeven moment had hij de boom in de tuin omgehakt, omdat hij van plan was om een boot te maken. Dat is tragicomisch. Soms is dat extreem vermoeiend en heb je daar eigenlijk geen mentale ruimte voor. En dan moet je toch ja, de mooie momenten blijven zoeken. Mm-hmm. En dat je niet terugvalt in een soort van verbittering, een boosheid, een zwaarte. En dat vond ik wel heel belangrijk om te doen.
1: Is hij blijven schilderen?
0: Ja, dat is eigenlijk heel mooi, want ik heb nu zelf zo'n collage bijgehouden waarin bijvoorbeeld de ballerines van daarnet het werk waren in volle glorie. En dan heeft hij op een gegeven moment was hij een bonsaiboom aan het tekenen. En je ziet in de manier waarop de potloodstreken getrokken zijn, dat komt van iemand die geoefend en getalenteerd is. Dat is een mooi boompje, maar dat heeft werkelijk alle kleuren van de regenboog. Paars, groen, oranje. Dat je je afvraagt van, wat ziet hij, wat wij niet zien? En dan in een latere fase, de kinderen waren dan jong, en dan zei hij, kom, ik ga leren hoe je moet tekenen. Met de woorden die hij had. En dan was hij streng, en dan begon hij te tekenen. En dan waren wij allemaal aan het kijken van, wat is papa nu aan het doen? Of opa, zei dan de kleinkinderen. Want dat waren gewoon strepen, lijnen. En hij was in volle overtuiging dat hij een kunstwerk aan het maken was. Ja, dat zet u aan het denken, hè? Wat een brein met een mens doet en de perceptie en zo.

0: Sinead O'Connor live met haar debuutsingle Troy. Ze zong het hier in de Dominion in 1987. Alexandre Reinders, ja, Sinead O'Connor live laten zingen, dat is een hele belevenis. Waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, ronduit een prachtig nummer. Ook weer visueel heel sterk, hè. De opnames komt altijd binnen. Maar voor mij is het nummer heel belangrijk, omdat ik het associeer met mijn begin van mijn hogere studies. En ja, jong zoekende, maar ook de stress van de examens. En ik herinner mij op een gegeven moment, ik had een tweede zit. En ja, ik had ook al een moeilijk parcours afgelegd in het secundair. En ik moest psychologie doen, dat was multiple choice vragen. Dat lag mij absoluut niet. En de avond voor het examen, ik kreeg een soort van mentale breakdown. Van, dit komt niet goed en dit is het einde. Dan heb ik dit nummer opgezet, de cd opgezet. En ben ik gewoon lekker naar het bodem gegaan. Met een goede portie zelfmedelijden en verdriet en drama. Ik was trouwens alleen, dan kan dat. En dat nummer, ja, dat heeft terug een energie aangewakkerd. En heb ik gezegd, kom aan man, niet zeveren. Je gaat werken, dus nog eens heel de nacht. En dat gaat lukken morgen. En dan ja, u herpakken en ervoor gaan. En gelukkig geslaagd.
0: Wat is jouw motivatie geweest om sociologie te gaan studeren?
1: Een nieuwsgierigheid naar hoe mensen erin slagen, zoeken om samen te leven. De onvolmaaktheid ook van de mens. De schoonheid van de mens. Alles dat samenkomt. Het gaf mij ook een toegang om iets zinvol te doen, naar mijn gevoel. Dus dat was ook wel heel belangrijk.
0: Je bent ook gaan doctoreren. Een aantal jaar later, was dat een logisch gevolg na jouw studies?
1: Nee, absoluut niet. Zoals ik daarnet zei, in het eerste studiejaar kregen mijn ouders te horen, zou je je zoon niet het jaar laten overdoen? Want dat lezen gaat toch niet zo vlot. Schrijven toch niet zo vlot. Maar de punten waren op zich goed. Dus ja, we gaan verder in dat traject. Ik kom in het secundair terecht. Daar doe ik 2 keer mijn jaar over. Ik was absoluut geen stout kind. Maar ik was gewoon echt niet rijp, denk ik. Mm-hmm. En dan kom je in het zesde, het vijfde, zesde. Je begint uit te gaan. Je vrienden gaan naar Leuven. Dan denk je, ja, daar heb ik absoluut niks te zoeken, want ik zit hier nog aan te modderen in het secundair. Of ze gaan naar de VUB in Brussel, daar heb ik ook al niets te zoeken. Uiteindelijk kom ik toch uit dat secundair, voldoende vertrouwen uit mijn omgeving. En dan gezegd, oké, we gaan toch naar het UNIF gaan. En die eerste 2 jaar die waren wat moeizamer, een beetje zoeken. Maar vanaf dan ging dat eigenlijk heel vlot. En dan ben ik beginnen werken bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Geld gezocht voor internationaal onderzoek te doen. Dat geld gevonden. En plots had ik de mogelijkheid om te doctoreren. Ik had er de middelen voor. En dan dacht ik, oké, nu is het tijd om de cirkel rond te maken. Nu ga ik naar de KU Leuven en nu ga ik doctoreren. En dat was voor mij, en dat is in 2015, dat ik mijn doctoraat heb gehaald. Dus dat is niet zo extreem lang geleden, toch later in mijn leven. En dat was voor mij wel een soort van de cirkel rondmaken. Ik heb iets rechtgezet.
0: Ja, ja, en het is jou gelukt.
1: Het is mij gelukt.
0: Je kan er heel erg trots op zijn. Maar vanwaar het idee om je in dat onderwerp te gaan verdiepen, suïcide en suïcidepreventie?
1: Ja, daar moet ik denk ik wat teleurstellend in zijn in het verhaal. Maar dat is een vacature die vrij kwam bij het Centrum Preventie van Zelfdoding. En dan heb ik daar op gesolliciteerd en zo ben ik daarmee beginnen in verdiepen. Mm-hmm. Maar ik had voor de rest niet echt. Er waren heel wat vrienden over

0: leven na suïcide. Maar dat was voor mij nooit niet het motief om mij daarvoor te engageren of mij daarin te verdiepen.
1: Ja, want de cijfers in Nederland bijvoorbeeld liggen een pak lager dan in Vlaanderen, hè?
0: Ja.
1: Heb je daar een verklaring voor?
0: Ja, ik heb daar toen in de tijd onderzoek naar gedaan. En ondertussen is er ook best wel veel veranderd. Maar wat ons toen opviel in de resultaten, en dan moet ik een beetje graven in mijn geheugen, maar het kwam er sterk op neer dat het niet zozeer was dat Nederlanders minder vaak aan zelfdoding denken bijvoorbeeld, maar dat ze toch wel een andere manier hebben om daarmee om te gaan. De geestelijke gezondheidszorg is anders georganiseerd. Zelfs de manier waarop huisartsen werken. Dat zorgt ook voor vaak een vlottere doorstroming naar de gespecialiseerde zorg. En dat konden we dan ook linken. Niet aantonen, maar dat was dan de verklaring. Dat het er ook voor zorgt dat de attitudes ten aanzien van geestelijke gezondheidszorg en geestelijke gezondheid in het algemeen positiever zijn. En dat dus dat mensen gemakkelijker professionele hulp zoeken in Nederland dan dat het geval is in Vlaanderen. Hier is het taboe toch nog altijd een beetje sterker aanwezig dan in Nederland. En ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat wanneer iemand aan zelfdoding denkt, dat hij toch wel professionele hulp zoekt.
1: Mm-hmm. En zie je daarin ondertussen een evolutie?
0: Ik denk wel dat daar best wel veel aan het veranderen is. Het taboe rond geestelijke gezondheidszorg neemt meer en meer af. Het is zeker niet weg, hoor.
1: Jouw expertise is ook ingezet bij de documentaire Last Letters from My Grandma van de regisseur en de cameravrouw Olga Lukovnikova, te zien op het filmfest Gent, wat eraan zit te komen. Het gaat over een vrouw die zelfmoord heeft gepleegd, hè? De oma van de regisseur.
0: Ja. Ja, Olga gaat hier in op zoek naar waarom haar grootmoeder overleden is na zelfdoding, maar ook andere familieleden. Mm-hmm. En zij vraagt zich af van waar komt dit? Moeten we dat zien als iets individueel? Is dat iets wat in de maatschappij overgedragen wordt? Een soort van collectief trauma? Is dat iets dat daar ettert misschien? Dus daar is iets waar ze mee worstelt. Het speelt zich ook af voor een groot gedeelte in Rusland. En dus ja, zij verkent daar ook andere mogelijke risicofactoren. Het fatalisme, weinig hoopvol zijn, de toekomst, weinig controle hebben over het eigen leven, kwetsbare positie van de vrouw in de samenleving. En dat maakt zo'n documentaire heel gelaagd. Het tempo, het is niet gehaast, er is ruimte om te reflecteren, mm-hmm. om zelf de connecting the dots te doen. En dat is wel heel, heel, heel mooi.
1: Ja, het is ook een poëtisch gegeven, hè? Want het is haar vader die een doos met brieven en foto's schenkt aan haar. Brieven en foto's van haar grootmoeder, zonder veel uitleg. Zo begint het, hè?
0: Ja, zonder veel uitleg. En ook de vader die zegt, ik ga ze niet meer lezen. Mm-hmm. Dit is te zwaar. Maar is dan wel zo moedig om met zijn dochter het land door te trekken, de reis te maken naar de familieleden.
1: Na 30 jaar.
0: Ja. Na 30 jaar, ja. Mm. En dan zie je ook hoe dat nog steeds volgende generaties impacteert. De vraag ook hier, die ik daar straks had rond dementie. Als het in de familie zit, wat dan met mij? Hoe ga ik omgaan met tegenslagen? Mm-hmm. Dus dat zijn heel, heel veel vragen die samenkomen. Ja. En dat wordt heel krachtig gebracht in deze documentaire.
1: En voor jou als expert, op welke manier heeft het jou geraakt, dit verhaal?
0: Het bevestigt natuurlijk dat zelfdodingsgedachten zelden iets zijn van een individu. Het is een hele entourage die daar wordt in meegenomen. Het is een traject dat je doet. Maar ook dat zelfdodingsgedachten niet voortspruiten uit één probleem, uit een psychiatrische aandoening. Het is vaak een samenloop van omstandigheden. En dat maakt het ook heel complex om mee aan de slag te gaan. Om te zoeken van, ja, hoe kunnen we hier nu zorgzaam met elkaar omgaan.
1: Ik heb nog muziek van Nick Cave. Kon hier niet ontbreken, hè? Into My Arms. Waarom wil je dit laten horen?
0: Wel, ik begon na te denken, welk nummer. En mijn dochters riepen meteen, dit nummer moet je tonen. Ik zeg, hoezo dit nummer? Herinnert je dat niet meer? Je hebt tegen ons gezegd op een gegeven moment, nu komt hier alle twee eens naast me zitten. Want ze waren blijkbaar wat druk bezig. En nu gaat je eens luisteren hoe mooi dit nummer wel is. Dus dat kon niet mankeren. Maar het is ook een nummer dat lange tijd meegaat. Hè. Van ook weer toen ik jong was. Ja.

0: Nick Cave and the Bad Seeds and Into My Arms live op Werchter. Alexandre Reinders, was jij daarbij toen?
1: Nee,
0: je hebt het niet meegemaakt. Live zingen op Werchter geeft toch ook wel een heel bijzonder gevoel, hè? Hij nam ondertussen afscheid van twee van zijn zonen, Nick Cave. Heb je ook gevolgd waarschijnlijk hoe hij dat doet, op welke manier hij daarover communiceert tijdens zijn concerten en op zijn website, The Red Hand Files.
1: En heel veel van zijn nummers zijn er ook aan gewijd eigenlijk, hè, aan het verwerken van het verdriet. Ja.
0: Ja, op een heel bijzondere manier. Zometeen praten wij verder.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië worden de stemmen geteld na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de voorbije dag. Ruim 60% van de stemmen is intussen al geteld. De belangrijkste kandidaten bij de verkiezingen zijn de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Die werd eerder nog veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. Als niemand meer dan 50% haalt, wordt over 3 weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. De Spaanse politie heeft in Ceuta een groot tentenkamp ontruimd op het strand. Daar verbleven zo'n 3500 vluchtelingen en migranten. Het gaat om mensen die nog waren achtergebleven na de bestorming van de Spaanse enclave vanuit Marokko eind juli. Toen staken plots tienduizenden mensen de grens over. De ontruiming van het tentenkamp gebeurt in de aanloop naar een gepland bezoek van de Spaanse koning. Er werden in totaal 350 agenten ingezet. De vluchtelingen en migranten worden nu naar een opvangcentrum gebracht, maar ze kunnen ook kiezen om vrijwillig naar Marokko terug te keren. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis hadden, met bestelbusjes liever naar de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen daar. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. En er zijn mogelijk aanwijzingen dat Iran ook een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging om een aanslag te plegen. De 5 verdachten zijn intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden. En de federale regering heeft het voorbije weekend geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
1: Touché. Met Friedel Lesage.
4: Met socioloog Alexandre Reinders. Hoewel hij allesbehalve een uitmuntend student was, waagde hij zich aan een doctoraat. Met succes. Over een taboe onderwerp dat hem nu al meer dan 20 jaar bezighoudt.

0: suïcidepreventie. Want hoe is het om als naaste om te gaan met iemand die denkt aan zelfdoding? Meeleven, hoe doe je dat? En hoe houden de bossen hemzelf mentaal gezond? Dit is Touché met Alexandre Reinders.
1: Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op. Duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk.

0: Wat een tekst is dit toch, hè? Red mij niet van Maarten van Roosendaal. Alexandre Reinders, waarover gaat dit nummer voor jou? Wat hoor jij hierin?
1: Ja, prachtig, krachtig nummer over de vele ideologieën en ideeën die mensen hebben. Maar zo'n ideologie stopt natuurlijk niet bij de eigen voordeur. Die heeft ook impact op het doen en laten van de ander. En wat hij hier zingt is, dank u, maar bedankt, laat mij. En hij gebruikt daarvoor het woord red mij niet. En dat vind ik heel krachtig, omdat

0: Mensen hebben de neiging om met hun overtuigingen de anderen te willen helpen, te redden. Je ziet dat ook bijvoorbeeld tijdens corona, mensen die antivaxer waren, ze hadden eigenlijk een positieve boodschap. Zijt voorzichtig met die vaccins. Ik wil u waarschuwen. Maar als dan iemand zegt, red mij niet, ik ga niet akkoord, ik wil niet door u gered worden, dan komt dat ook heel kwetsend en vernederend over. En dan leidt dat tot boosheid en afwijzing en vaak ook tot polarisering. En eigenlijk is dat heel jammer, want de intenties die eronder liggen van de mensen is eigenlijk heel mooi vaak.
1: Wil je zeggen dat de meeste mensen deugen?
0: Ja, graag. Daar moeten we van uitgaan. We zijn niet perfect. We zijn inconsistent. Ja. We zijn niet altijd even betrouwbaar. Ja. Maar
1: het zegt veel over de mens. Hè? Ja. Dat we het belangrijk vinden om onze mening te kunnen delen. Om mensen te kunnen overtuigen van wat we zelf denken.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat te mogen en te kunnen blijven doen. En gelijktijdig moeten we ook ons bewust zijn dat als we niet akkoord zijn, wat absoluut mag, dat ook heel pijnlijk kan zijn voor degene die afgewezen wordt.
1: Mm-hmm. Ja. Een gelijkaardig idee zit in het boek Is links gewoon slimmer? Van de wetenschapsfilosoof Andreas de Blok. Een boek dat jij hebt gelezen afgelopen zomer, dacht ik. Waarom is dit boek blijven haken bij jou?
0: Ik zit al geruime tijd na te denken over de verschillende ideologieën, de diversiteit aan ideologieën en hoe we daarmee omgaan. En ik had me dan voorgenomen om deze vakantie verschillende werken te lezen, waaronder ook dit boek. En het boek vertrekt vanuit de vaststelling dat progressief links oververtegenwoordigd is in de academische wereld. Als het zo te vergelijken met de gehele populatie. En dat hoeft op zich absoluut niet tot een probleem te leiden, maar er zijn wel enkele valkuilen. De keuze van de onderzoeksvragen, waar gaat het budget naartoe? De interpretatie van de resultaten, het formuleren van adviezen, die zijn bij deze ideologisch gekleurd. Ook wetenschappelijk onderbouwd, uiteraard, maar niet altijd waardevrij. En dat heeft een impact niet alleen binnen die academische wereld, want als we kijken bijvoorbeeld delen van de media, of welzijn, of cultuur, of onderwijs, daar zien we ook een sterke vertegenwoordiging van progressief links. En dat heeft dan ook een invloed op de maatschappij, over hoe we praten over bepaalde uitdagingen en problemen. En wat mijn bezorgdheid daaromtrent is, dat het niet altijd evident is om af te wijken van ideeën die in dit geval minder progressief en links zijn. Terwijl die ideeën niet eens radicaal hoeven te zijn. Mensen worden vaak gedwongen om een standpunt in te nemen of om bepaalde woorden niet meer te gebruiken. Vaak met goede argumenten, daar niet van. Maar het geeft mensen wel het gevoel dat ze een recht ontnomen wordt, dat er een recht ontnomen wordt. In een liberale democratie is dat problematisch. En als je dat krijgt, dan gaat dat leiden tot frustraties uiteraard. Maar er gaan ook altijd mensen opstaan, politici, influencers, en die roepen, ik zal zeggen wat mensen denken, maar niet durven te zeggen. En dan heb je niet meer veel keus. Ofwel ga je naar de ene kant op een ideologisch perspectief, ofwel ga je toch maar mee met iemand die vrij radicale uitspraken heeft. En dan hoor je mensen vaak zeggen, ik ga niet akkoord met wat die persoon zegt, of wat die partij zegt, maar op dat vlak vind ik wel dat ze een punt hebben. En die vertaling, die eigenlijk heel genuanceerd is, die wordt vertaald door iemand die eerder radicaal is. En dan krijg je polarisatie in je samenleving. En ik denk dat ik mezelf mag omschrijven als progressief en links. En ik vind dat ik daar ook mee een verantwoordelijkheid in heb, als ik vind dat inclusie belangrijk is, dat diversiteit belangrijk is, op basis van uw afkomst, uw gender, uw waarden en uw normen, dus uw etniciteit, uw religie. Maar dan flirten we ook meteen met ideologie en overtuigingen. Waar stopt dan mijn verlangen om inclusief te zijn? Stopt dat bij iemand anders zijn andere mening? Of gaan we een andere manier zoeken om met elkaar om te gaan? En dat wil niet zeggen dat je akkoord moet zijn met meningen die fout zijn of die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Maar die dialoog blijven aangaan en niet te snel zeggen dat iemand anders een dwaze uitspraak doet. Het gevoel geeft dat die mening er niet toe doet, dat die niet onderbouwd is, dat die misschien zelfs racistisch

0: fantastisch is, dat helpt ons niet om tot verbinding te komen in onze samenleving. En dat is, vrees ik, wat we exact nu zien gebeuren. Een bijkomende polarisatie. En we moeten zeker vanuit dat gedachtegoed van inclusiviteit, diversiteit, durven na te denken hoe gaan we daar nu mee omgaan op een respectvolle manier.
1: Maar is onpartijdigheid, neutraliteit, is dat een illusie? Is het wel haalbaar?
0: Ja, en het is ook op zich ook niet wenselijk. Het is goed dat mensen opstaan en zeggen, nee, hier sta ik voor. Mm-hmm. Het is ontzettend belangrijk ook om een rode draad te trekken. Oproepen tot geweld, discriminatie, haat of dat soort uitspraken ondersteunen. Dat is een no-go. Daar moeten we heel krachtig tegen reageren. Maar ideologie gaat niet alleen over dat soort van zware thema's. Het gaat over vele andere, genuanceerdere invullingen van hoe we met elkaar omgaan. Hoe we zouden willen dat de samenleving georganiseerd is. En als we niet inclusief zijn tegen groepen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, maar ideologisch vaak een ander standpunt hebben dan rechtsliberaal, wat heel vaak het geval is, dan moeten we ons bewust zijn dat we op die manier die polarisatie eerder in stand houden dan die inclusiviteit gaan bevorderen.
1: En is dat iets dat ook erg leeft aan universiteiten en hogescholen?
0: Ja, de thema's volgen elkaar in snel tempo op in de media. Het gaat over een artiest die zich niet duidelijk genoeg uitspreekt, over een wetenschapper die de grenzen van het fatsoen aftast. En daar moet over gedebatteerd worden. En indien nodig moeten er grenzen gesteld worden. Wat mij opvalt is, het debatteren over die uitdagingen, die lopen vaak hard, denigrerend en respectloos.
1: Je bent docent aan de Odyssee Hogeschool in Brussel. Hoe is het in deze tijd om student te zijn? Voel je iets bewegen en voel je een evolutie onder die jonge generatie?
0: Oh, er zijn zoveel evoluties die je zou kunnen omschrijven en voelen.
1: Als het daarover gaat.
0: Ik heb mijn eerste les gegeven. Het was nu wel sociaal werk in die gezinswetenschappen, maar dat doet er op zich niet zoveel toe. Als je die groep ziet, dat is fantastisch. Dat is zo een diverse groep. Het idee van jongeren zijn niet meer geboeid, niet meer interessant. Ze waren allemaal super sympathiek. Ze hebben veel en actief deelgenomen aan de les. En dat is ook wat Brussel is, hè? Die diversiteit. Het doet mij pijn aan het hart om te horen dat Brussel zo vaak negatief in het daglicht wordt geplaatst. Om wat er zou gebeuren bij de inwoners van Brussel. Terwijl de politici vaak zelf hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen. Hè? Hoe lang hebben we zonder regering gezeten? Het is op het randje van misdadig, vind ik. Terwijl Brussel een stad is vol met potentieel. Met een prachtige initiatieven, een rijke diversiteit. En we kunnen vanuit heel Vlaanderen hieruit leren, uit wat er in de stad gebeurt en wat er bruist. Dat zouden we wat sterker mogen benadrukken.
1: Mm-hmm. Maar je gelooft in de toekomst?
0: Absoluut, ja. Mm. Ja, dat moeten we blijven doen.

0: Turning Wheels heet het. Het is muziek van het Roemeense Balanescu Quartet van Alexander Balanescu, een naamgenoot. Is het daarom dat je het wou laten horen, Alexander Reinders?
1: Nee, daarom niet, maar het is prachtige muziek. Het brengt mij tot rust. Je zou dat misschien nu niet afleiden, het stuk dat we nu gehoord hebben, het fragment dat we nu gehoord hebben. Het is een muziek dat ook uit thema's opgebouwd is. Mm-hmm. En een rustige muziek. Het is ook de componist zelf schrijft ook vaak voor film en theater. Dat hoor je er ook wel een beetje in terug. Maar de cd in zijn geheel is voor mij heel rustgevend en creëert een hele, hele fijne sfeer.
0: Ja, en dit is een ode aan de legendarische Maria Tănase. Is een zangeres uit Roemenië die zowat vergeleken wordt met Edith Piaf. Heeft dezelfde reputatie, enorm gewaardeerd tijdens haar leven.
1: Klopt, ja. Zelf moet ik toegeven dat ik er niet zo heel veel van af weet. Maar het spreekt wel tot de verbeelding dat een klassiek kwartet die ode brengt. En het klopt perfect.
0: Hoe kom jij tot rust?
1: Voor mij tot rust komen wil zeggen dat ik zoveel als ik kan in het weekend naar een huisje trek dat we hebben. In de Ardennen, in de Condros eigenlijk, nabij Astière. In een hele bosrijke omgeving. En ik ga er regelmatig naartoe met het gezin. Maar zij zijn iets meer stadsgericht dan ik zelf. Dus ik heb toch wel heel vaak de behoefte om naar daar te vertrekken. En ik heb het geluk dat ze mij ook laten gaan, heel vaak. Mm-hmm. En dan trek ik naar daar. Ik ga langs de supermarkt. Ik koop wat ik nodig heb. En dan kom ik 2 of 3 dagen niet meer van mijn erf manier van spreken. Toch niet voor praktische dingen. En daar kom ik helemaal tot rust. Daar heb ik mijn projectjes.
0: En kan je zeggen wat dat doet met jou om op zo'n plek te kunnen zijn en niets te moeten?
1: Ja, dat is de grootste rijkdom die je kan hebben, vind ik. Mm-hmm. Dat je echt met niemand of iets rekening moet houden, behalve met jezelf.
0: Zij de socioloog.
1: Ah, heerlijk. naast de dingen waar we het vandaag overal gehad hebben, de natuur spreekt mij aan. Ik kan daar een natuurvijver beginnen uitbouwen en uitzoeken dat werkt. Ik heb er bijen, dus ik kan me verdiepen in het imker zijn. Mm-hmm. De motto, heel fijn om rond te rijden door de streek. Ik ben mij daarvan bewust dat ik gezegend ben.
0: Is dat een alcoholvrije plek?
1: Dat was het niet, alleszins. Maar dat is het wel geworden. Ik was iemand die een Bourgondische appetijt had voor de Belgische streekbieren. Maar dan voel je op een gegeven moment dat je steeds meer gewoonte drinker wordt. En meer gewenning optreedt. En dan had ik mijn eigen al voorgenomen, oké, thuis ga ik niet meer drinken, maar wel in de weekends. Als ik uitga, of als ik naar de Ardennen ging. En dan bleef mij dat toch bij van, het is niet meer het genieten. Het is niet meer. Ik kan niet zeggen dat het een verslaving was. Het was eigenlijk, denk ik, en dat maakt het zo dramatisch in zekere zin. Het was aanvaard. Of het is nog steeds aanvaard. Maar ik vond het te veel. En dan heb ik op een gegeven moment mee voorgenomen, oké, ik ga een maand resetten. Ik ga niet meer drinken.
0: Veel mensen doen
1: Dry January en zo verder. Dat heb ik dan wel niet gedaan. Maar na een maand werd dat 2 maanden, werd dat 3 maanden. En het vreemde was, ik kon niet meer drinken. Het klopte niet meer. En ik weet nog dat ik zei, na een jaar, we waren op vakantie in Frankrijk, waar ze wat minder goede streekbieren hebben. Ik had speciaal een flesje Chimay Triple meegenomen om te vieren dat ik een jaar geen alcohol gedronken heb. En ik heb het flesje nooit niet open gekregen. En nu zijn we meer dan 2 jaar later. En eigenlijk is het een hele prettige ervaring om losgekoppeld te worden van alcoholgebruik.
0: Ja, wat is er anders in jouw leven nu?
1: Eerst en vooral, toen dat lukte, tot mijn grote verbazing, was ik trots op mezelf. Dat was iets goed. Uh-huh. Maar ook praktische dingen zoals nachtrust, meer heldere geest, minder afgeleid, minder invloed op emoties waar je minder controle op hebt, op u, op wat je zegt, op wat je denkt. Het is heel bevrijdend. En als je dan nuchter, letterlijk en figuurlijk, naar onze alcoholcultuur kijkt, dan is er toch wel iets vreemd aan de hand, vind ik. De manier waarop we met alcohol omgaan, er is uiteraard wel volop verandering bezig. Maar zeker als we bijvoorbeeld naar jongeren kijken, je mag alcohol beginnen drinken op je 16e. Ik herinner mij de eerste keer dat ik dronken was, was op mijn 16e op het tenniskamp. Daar hoort eigenlijk geen alcohol. Maar dat gebeurt nog steeds op kampen. Het einde van het kamp, bakken bier worden op de tocht gezet. Iedereen die 16 is, mag nu beginnen drinken. Of er is een fuif en ouders die zeggen mij, ja, de zoon is 16 of de dochter, ik hoop dat hij niet te veel gaat drinken. Eigenlijk is dat een absurde gedachte. Je gaat even goed kunnen zeggen, ik hoop dat hij niet te veel cocaïne gaat nemen of te veel cannabis gaat roken. Maar wij zien het nog vaak als een soort van overgangsritueel naar volwassenheid op uw 16e, met een totaal onderontwikkeld brein, een puberbrein. En we introduceren dan alcohol. Maar waarom doen we dat? Het is niet dat we... Ik ga ermee akkoord dat bier, wijn mooie producten zijn. En dat je dat kan degusteren. Maar dat is niet wat we tegen een 16-jarige zeggen. We zeggen, en voed je al iets. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk echt over die alcohol. Een soort van overgangsritueel. En ik denk dat dat niet oké is. Want één op de zoveel jongeren gaat heel onhandig met die alcohol om. En zal daar gevolgen voor dragen.
0: Ja.
1: En... Dat is mij wel helder geworden. Dat de manier van omgaan met alcohol in onze cultuur best wel vreemd is als je afstand neemt.
0: Er komt nu ook een verplichte vermelding. Hè? Alcohol schaadt de gezondheid op alcoholreclame. Daar is ook heel veel om te doen geweest. Wat denk jij? Is dat een goede evolutie dat dit vermeld wordt?
1: Ik denk dat een goede evolutie is. Vanuit commerciële belangen, vanuit een meer traditioneel cultuur denken, snap ik ook wel dat je je aangevallen voelt. Dat het lijkt alsof niets meer mag. En dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat we op een gezonde manier kunnen genieten van alcohol, van bieren, van wijn. Dat is absoluut nodig. Dat is ook charmant, dat is mooi.
0: Maar die gezonde manier van ervan te genieten is soms wat ver weg.
1: Die is wat ver weg en... Ik denk ook niet dat we het signaal hoeven te geven dat het op 16-jarige leeftijd oké is en dat je klaar bent om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan.
0: Want dan is het soms ook een vluchtmiddel, hè? Voor onder andere mentale problemen.
1: Dat kan zeker zo zijn. Mm. Ja. En is ook een belangrijke risicofactor als het gaat over suïcidaal gedrag. Uw remmingen vallen weg, uw vermogen om helder naar uw situatie te kijken, risico op neerslachtigheid, risicogedrag dat je stelt. Het zijn allemaal dingen die risico's kunnen verhogen op dat vlak.
0: En
1: het is geen onschuldige drug. Hè?
0: Nee.
1: Als je kijkt wat de maatschappelijke impact is, het is gewoon echt niet zo.
0: En een leven zonder alcohol kan best een heel leuk leven zijn, toch?
1: Perfect, heerlijk. Ja.
0: Daar ben jij het bewijs van.
1: Ja. En het is net alsof mij iets anders is wijsgemaakt geweest.
0: Ja.
1: Het was niet nodig.

0: Grant Lee Phillips, bekend van Grant Lee Buffalo, maar hier onder zijn eigen naam met Lillie Passion. Alexandre Reinders, waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Dat doet mij denken aan, aan toen ik mijn vriendin leerde kennen. De eerste keer dat ik naar haar thuis ging om te koken met mijn zakje van de supermarkt.

0: Markt. Ik herinner mij dat de prei er nog uitstak. Zenuwachtig. En dan ja, een eerste fijne avond samen en ik die aan het koken was. En ja, er stond muziek op en dit nummer werd gedraaid. En nadien was het ook een vaak gedraaid nummer toen we, kort nadat we dan samen waren, een roadtrip deden door Roemenië. Dus dat nummer, ja, als ik die cd hoor, dat klinkt heel dichtbij en natuurlijk. Ja. Ja.
1: Je hebt wel iets met Roemenië, hè?
0: Ja, we hebben wel een affiniteit met Oost-Europa, ja. Polen, Roemenië, Bosnië. Ja.
1: Van waar die interesse?
0: Ik denk dat het te maken heeft met een soort van ruwheid, een grauwheid in de cultuur, bij de mensen. En dan als je daar doorbreekt, dat je die warmte voelt. En ook vaak de schoonheid van het land, het potentieel dat erin zit. Vaak ook nog wat toeristisch onaangeroerd. Het gaat natuurlijk wel in trends. Maar ja, ik kreeg daar een fijn gevoel mee. Ja. Als ik daaraan denk, ja.
1: Ja. De liefde heeft ondertussen 2 dochters opgeleverd.
0: Ja, Jackie en Jacoba.
1: Ja. En hoe gaat het daarmee?
0: Goed, denk ik, ja. De leeftijd zijn 2 tieners, hè. Een vroege tiener en iemand volop in de tienerjaren. De nodige zoektochten die moeten gevoerd worden. Mm-hmm. Maar alle 2 hele mooie meisjes.
1: Welke vader probeer jij te zijn voor hen?
0: Ja, een beetje zoals ik daar straks zei, liefdevol, betrokken, open. Probeer eerlijk te zijn in mijn emoties naar hen toe.
1: Belangrijk?
0: Ja, ontzettend belangrijk. Ben ik echt van overtuigd.
1: Mm-hmm. Op welke manier dan?
0: Benoemen van gevoelens maakt u menselijk. En maakt dingen waar je misschien om schaamt terug evident en oké. Deze ochtend vroegen ze, heb je stress, papa? Ja, ik heb stress om naar de radio te gaan. Oh, je hebt ook stress. Tuurlijk. En je ziet dat werkt, dat volgende keer lukt om dat ook te verwoorden. Ook als het gaat over suïcidepreventie, het benoemen van de gevoelens. Het geeft inkijk in wie je bent en wat er in je omgaat. En als je de ander zijn gevoelens noemt, dan voelt hij zich begrepen. Als je fout bent, dan corrigeert hij u. En dan weet je dat je fout was en benoem je een ander gevoel. En zo kom je tot verbinding met elkaar. Dus dat is iets wat heel belangrijk is, denk ik. Absoluut, ja.
1: Hebben ze al enig idee wat ze willen worden later als ze groot zijn?
0: De jongste, daar gaat mijn mama heel blij mee zijn, die zegt dierenarts.
1: Wat jij niet bent geworden?
0: Wat ik niet ben geworden, dus misschien kan ze dan toch nog de wensen van mijn mama bewaarheid maken. En mijn oudste dochter is denk ik zoekende, denk wel eerder in de humane richtingen op dit moment. Maar dat is nog niet helemaal uitgeklaard.
1: Op welke manier probeer je hen ook mee maatschappelijk te engageren?
0: Ik denk dat ik dat vooral doe in gesprek over de actualiteit bespreken, de verschillende kanten laten horen, de verschillende stemmen laten horen. En bijbrengen dat luisteren heel belangrijk is. Niet altijd het hoge woord voeren, niet altijd duidelijk maken wat jouw mening is en jouw verlangen is. En dat klinkt misschien banaal, maar qua maatschappelijk engagement is dat misschien wel een van de belangrijkste dingen die mensen zouden moeten hebben. Want daar begint alles mee. En dat is wat ik hen wel wil meegeven.
1: Mm-hmm. Je woont in hartje Brussel, niet zo heel erg ver van het vluchthuis Talita.
0: Klopt, heel dichtbij zelfs.
1: Ja?
0: Ja. En ja, ik engageer me dat ook. Hè. Talita is een vluchthuis voor vrouwen en hun kinderen die geen veilige thuis meer hebben. Heel belangrijk in een Brusselse context. Het gaat ook vaak over alleenstaande moeders dus. Zeer kwetsbare groep. En Talita is een organisatie die hen een hele warme thuis geeft.
1: Want wat kunnen zij voor die vrouwen doen?
0: Ja, om te beginnen een thuis geven, veiligheid bieden. Mm-hmm. Maar ook vaak meehelpen in het terugzoeken naar autonomie, zelfstandigheid, een zelfbeeld terug opbouwen. heel praktisch administratie terug in orde brengen. Een nieuwe woonst zoeken. Een terug op de rails zetten. Ja. Na vaak een traumatische ervaring die ze meegemaakt hebben. Het is een genoegen dat ik me daar mag voor engageren. Voor deze organisatie.
1: Wat kan jij doen voor zo'n vluchthuis?
0: Ja, ik maak nu deel uit van de raad van bestuur, ook van Jemaya. Dat is dan een geheim adres. Dus dat gaat dan echt wel over geweld en wanneer vrouwen in gevaar zijn. Ja, ik probeer mee na te denken om de zaak draaiende te houden. Niet altijd evident in een stad waar er lang geen regering is, waarin subsidies worden achtergehouden, plots worden teruggeschroefd. Hele moeilijke omstandigheden om in te werken daardoor. Ja.
1: Merk je ook resultaat dat die vrouwen effectief terug een weg vinden in het leven, een nieuw spoor kunnen nemen?
0: Ja, dat is absoluut. Hè. Mm-hmm. Zij blijven enkele maanden tot soms wel meer dan een jaar daar. Dat is een belangrijk deel van hun leven. Wat ook mooi is en uitdagend is wanneer verschillende culturen aanwezig zijn. Maar toch samenwerken met elkaar. Samen koken, samen het huis onderhouden, of het gebouw onderhouden. En zo langzaam terug hun weg vinden. Dat ze terug zelfredzaam zijn, autonoom zijn. En terug meer een soort van zelfbeeld en zelfrespect terug herwinnen. Want vaak zijn ze dat kwijt. En daarin speelt zo'n huis wel een hele belangrijke rol. En daar doen de medewerkers daar fantastisch werk. Om dat mee te ondersteunen.

0: Wat een heerlijke cover is dit toch, hè? Knowing Me, Knowing You van ABBA natuurlijk, hier in de versie van Arno. Alexandre Reinders, waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, een geweldige samenkomen van contrasten, hè? ABBA, Arno en dan zo'n mooi kind dat eruit komt, zeg maar. Hè? Wie had dat gedacht?
0: Ja.
1: Gewoon fijn om naar te luisteren.
0: Ja, maar hij wordt wel gemist, hè, in het centrum van Brussel.
1: Vroeger kwam je hem regelmatig eens tegen. Ja, dat is niet meer.
0: Ja, maar we kunnen hem nog altijd laten zingen.
1: Zeker.
0: Ja. Ik denk dat dit een bijzonder jaar is voor jou, in de zin dat je ofwel 50 moet worden of 50 bent geworden.
1: Ben geworden. Ik zit in de helft, ja.
0: Ja. Wat heb je daarmee gedaan met die verjaardag?
1: Heel bescheiden. We waren op vakantie met mensen die belangrijk voor mij zijn, goede vrienden. En zij weten dat ze niet te veel moeten groots opzetten, want dat is niet mijn aard. Dat is waarschijnlijk in mijn introvert deel. Maar ze hebben dan eigenlijk heel de dag constant kleine verrassingjes gedaan. Gaande van een schoonheidsmasker van mijn dochter tot een verstopte boskabouter voor aan de vijver. En dus het was een opeenstapeling van hele lieve, attente dingen van de mensen uit mijn gezin en de vrienden die mee waren. Dus dat was...
0: Maar is het een soort mijlpaal voor jou, 50 worden in een mensenleven en wat dat betekent?
1: Nee, dat gevoel heb ik niet. Die 50 heeft, ja, dat is een mooi rond getal, dat is symbolisch. Langs de andere kant begint je ook wel na te denken, hoe zit het met mijn gezondheid en dat soort dingen. Hè? Mm-hmm. Dus ik moet me inhouden om mij niet helemaal te laten onderzoeken, om toch maar te bevestigen te krijgen dat alles nog oké is. Dus in die zin speelt het misschien wel mee, maar emotioneel, mentaal, voelt het zo niet aan voor mij.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Mijn leven evolueert en kabbelt op een hele organische manier verder. Ik ben, houd vasthouden, gevrijwaard van hele grote tegenslagen. Ik ben omringd door hele mooie, lieve mensen. Ik heb dat ook altijd als de verjaardag is van mijn kinderen. Onze lieving die zit zo'n beetje lager dan onze keuken. En wanneer de drukte volop bezig is en ik even moet aan afwassen, dan kan ik kijken naar iedereen die aanwezig is. En dan ben ik altijd blij. Een heel eenvoudig woord, maar blij. Het is een mooie groep van mensen rondom mij. Lief, attent, betrokken, getalenteerd. En ook qua werk evolueren de dingen. De kinderen, ja, ze doen het goed, laten we het zo zeggen. En van mij mag het zo blijven verder gaan. Ik heb geen concreet plan. Ik heb geen doel voor ogen. Ik ben op dat vlak absoluut niet ambitieus. Maar het gaat goed nu.
0: Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
1: Proberen goed naar elkaar te blijven luisteren. Uw eigen mening een beetje tussen haakjes zetten. Dat is denk ik ook een belangrijke. En op die manier toch wel wat de verbinding zoeken. De mildheid te zoeken in de ander. Dat vind ik... Een belangrijke waarde. Weten dat je niet weet. Beseffen dat je niet altijd zeker hoeft te zijn. Dat vind ik een geruststellende houding. Bijvoorbeeld in het leven. En ja, dat is misschien wel een mooie boodschap.
0: Zullen we nog eindigen met Get Free van Major Lazer? Waarom precies?
1: Het is een nummer dat heel donker is. Opnieuw fatalistisch in de tekst. Maar de muziek zelf is heel dromerig.

Laat heel veel mogelijk zijn. En ja, ik heb denk ik al een paar keer gezegd, ik hou van naar muziek kijken. En er is ook een clip bij van, ik denk de regisseur So Me is. Dat is opgenomen in Kingston in Jamaica. En ook een paar kleinere dorpjes daar rond. En daar zie je hetzelfde. Hè? Die grauwe, ruwe straatcultuur. Vermengd met plezier, passie, talent en alles samen. Komt heel mooi samen. Als ik dat nummer hoor op een fuif, dan ga ik zelfs dansen.

0: Major Lazer en Get Free. Alexandre Reinders, ik wil jou bedanken voor jouw tijd en de tijd die je aan ons hebt gegeven. Dankjewel.
1: Met heel veel plezier. Het was heel aangenaam om hier te zijn.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Dit was een herhaling van Touché van gisteren. Volgende zondag is er een nieuwe aflevering.
2: Alles begint bij luisteren.